0: De loods werd nog gebruikt als opslagplaats van hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht moeten nablussen. Twee straten in de buurt zijn afgesloten voor verkeer. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel, geweld, misdrijven met vuurwapens, munitie en elektroshockapparaten. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena, volgens lokale media, nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt opgestart. Elena Rybakina heeft zo net de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. Een verslag is van Glenn Martens.
1: Elena Rybakina raakte tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde in New York, maar begon wel uitstekend aan haar eerste US Open finale. Ze was dominant op haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend in tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka het hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar tweede wedstrijdpunt met een ace. Na Wimbledon in 2022 en de Australian Open eerder dit jaar ontbreekt enkel Roland Garros nog op haar erelijst. Maandag wordt ze ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.
0: En in het voetbal heeft Union gisteravond in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert van Union was, uiteraard zou ik bijna zeggen, bijzonder tevreden.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, overal het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. Gent moet op verplaatsing spelen straks tegen Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt in het noorden, kans op regen en minimaal rond 18 graden. En overdag wordt het bewolkt met regen en ook fikse buien. Mogelijk zelfs onweer ook, maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: zien. Doem, te doem, veel te ver van huis. Doem, te doem, huilend in een taxi. Doem, te doem, te doem.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het West-Vlaamse Oost-Rozebeke is gisteravond een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 10:00 gisteravond opgemerkt. De loods werd nog gebruikt als opslagplaats voor hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht nablussen. Twee straten in de buurt zijn afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen vrijdagavond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar

0: hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is Rybakina's eerste eindzege op de US Open en vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
1: It's an amazing event and yeah, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal hebben Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk gespeeld gisteravond. OHL leek lang op weg naar de overwinning, maar dankzij een strafschopdoelpunt van Cercle Brugge in de toegevoegde tijd werd het alsnog een gelijkspel. Een domper, maar toch een bemoedigende prestatie, vond OHL-trainer Timmy Simons.
2: We moeten gewoon doordoen op de weg die we ingeslagen zijn. En je ziet dat je er vandaag heel, heel kort bij bent. Je had misschien die wedstrijd over de streep kunnen trekken. Maar door een ongelukkig penalty tegen, ja, gebeurt dat niet. Nu heb je een wrange nasmaak bij die wedstrijd. Maar de jongens mogen trots zijn op wat ze getoond hebben.
0: Ook Union speelde gisteravond. Zij wonnen in eigen huis met 5-0 van Lommel. Dankzij die zege springt Union voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. Het is bewolkt, in het noorden kans op wat regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. Dan krijgen we een dag met veel bewolking, met regen en ook intense buien, mogelijk ook onweer en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Hechtel Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de Sunnycol Airshow. De grootste vliegshow van ons land is dat. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen. En dat door vuurwerk. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren 3 brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Geoffrey Pukenbergs.
3: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
2: In Kroatië woedt al 2 dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Er wordt gewerkt met verschillende Canadair blusvliegtuigen om de brand te bestrijden. En zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een

0: dorp met 1000 inwoners. Gisterenavond werd er nog versterking naar het eiland gestuurd. Net zoals in de rest van Europa was het ook in Kroatië zeer warm en droog deze zomer. 13 Nederlanders die in de bus zaten die donderdag een ongeval had in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 5 anderen worden in de loop van de dag gerepatrieerd. Er liggen ook nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open. En vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
1: It's an amazing event and yeah, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: Het is bewolkt, in het noorden kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En de dag zal ook bewolkt zijn met regen, met fikse buien, mogelijk ook met onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles begint bij Luik.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel, geweld en misdrijven met vuurwapens, munitie en elektroshockapparaten. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena, volgens lokale media, nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen. Maar ook de radicaal rechtse partij doet het goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open. Vanaf maandag voert ze ook de ranking aan als nieuwe nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
2: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
1: In het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert was achteraf dan ook bijzonder tevreden.
3: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de kelen grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis, ben je tevreden, man.
1: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. A-Gent speelt straks op het veld van KRC Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt, kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En overdag blijft het bewolkt met regen en fikse buien, mogelijk ook onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne ochtend nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Heb geen schulden bij niemand en zelf een beetje gespaard. Kijk, ik wou dat je het wist, ik heb u jaren gemist. Waarschijnlijk had ik nooit gerapt zonder die lul in zijn kist. Vergeet nooit wie je zijt, wat er u overkwam. Ik dacht, die shit ligt aan mij. Gelukkig spreekt je mijn zus. Ik heb de dagen geteld tot het gedaan is met hem. Ik overleef wel op aarde totdat hij brandt in de hel.

dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je boos wordt op je zwakke kant.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegtuigshow van ons land. De vegetatie van het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
3: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
2: Volgens de organisatie was er toestemming om het vuurwerk te gebruiken tijdens de show. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel en geweldsmisdrijven. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena. En volgens lokale media gebeurde dat nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Gisteravond werd die ook digitaal geregistreerd. En uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies gaat of waar die drone vandaan kwam of de verschillende drones vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. Sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg nummer 1 van de wereld, Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf morgen voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
4: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
2: En in het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee

0: Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag soms kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen. Daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel en geweldmisdrijven. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. Voor de tweede avond op rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond gebeurt dat voor het eerst, gisteravond dus ook. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is nu aan de federale politie om deze drone-gevallen te onderzoeken. Sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg Sabalenka, nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Het weer vandaag, veel bewolking met perioden van regen of buien die in de namiddag soms onweer kunnen opleveren. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
3: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
2: Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort stilgelegd en ook gisteravond werd het onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. De federale politie zal dit onderzoeken. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. 1 persoon aan boord is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze ook op nummer 1 in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
4: Ja, yeah, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
2: In het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt zowel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag, veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
5: De ochtend.
0: Met Jan van Dalm.
5: Goedemorgen, het weer is vandaag wat minder, maar geen nood. Een zondags ontbijt kan wonderen doen, zeker met de radio op de achtergrond. Dit is de ochtend, welkom.

0: Naturally van Nectar Wood. Mooi weer of niet, het is vandaag weer Open Monumentendag voor de 38ste keer al. En deze keer met als thema In Goede Handen. Als eerbetoon aan iedereen die zorg draagt voor ons erfgoed, van timmerlui tot heemkundige kringen. Een mooi voorbeeld van dat engagement is te vinden in Kortrijk. Daar is de vroegere brandweerkazerne omgeturnd tot een sociaal project, de Deelfabriek. Christine Bonneure kreeg een rondleiding van Barbara de Man en van Rudy van de Putten.
1: Het velootje, fietskeuken, maakfabriek, instrumentteek, ook leuk.
2: We hebben hier een aantal winkels die allemaal gerund worden door vrijwilligers. Dus we hebben een 20-tal burgerinitiatieven. En we hebben ruilwinkels, een ruilwinkel voor kinderkledij, een ruilwinkel voor sportkledij. We hebben uitleendiensten, een uitleendienst voor tuin- en werkmateriaal, een uitleendienst voor kinderfietsen. We doen aan plantenruil, boekenruil, allemaal van dergelijke zaken kunnen hier onder ons dak gebeuren.
1: In een ongelooflijk mooi historisch gebouw.
3: Wat vooral opvalt van het moment dat je het gebouw nadert, is de hoogte. De toren voor de brandslangen. En dan is het eigenlijk langwerpig, heel breed. Omdat, willen van het feit dat de wagens er ook wel moesten door kunnen en ook wel moesten opgestald worden. Nu is het heel mooi geworden, want waar vroeger de zware poorten zaten, zijn er nu mooie ramen.
1: Mooie horizontale vorm, ronde vormen, ja. Art Deco eigenlijk. Hè?
2: Ja, het is ook een beschermde gevel. Dus bij de verbouwingen mochten we ook niet zomaar wat doen. Wat ik ook bijzonder vind aan het gebouw en ook het monumentengegeven, dat perfect past bij onze werking ook. Wij gaan voor hergebruik dingen delen en dat is eigenlijk ook... We hebben een oud gebouw helemaal gerenoveerd om dan opnieuw te gebruiken. En het is eigenlijk ook een ontmoetingsplek die vrij toegankelijk is voor iedereen en waar iedereen ook kan van genieten. Waar iedereen ook zegt van, amai, het is hier mooi de eerste keer als ze hier binnenkomen.
3: Eigenlijk is het jammer dat we nu geen beelden hebben van hoe het hier voor een aantal jaren geleden was. Want de vloer was hier smerig, er ging een geur hier overal.
2: De vloer is nog steeds dezelfde vloer, de geur is gelukkig weg. Dat was het idee achter de hele renovatie van we behouden zoveel mogelijk de dingen die nog in goede staat zijn en we veranderen enkel wat nodig is. Misschien ook een leuk weetje, dus de letters van die bar, boven onze bar, dat zijn eigenlijk een drietal letters van het woord brandweer die eigenlijk vroeger op het dak van het gebouw stonden.
1: Een zware deur.
2: Een zware deur, ja. Toegang tot de schuilkelder. Dat is een beetje de centrale ruimte hier. Het was een schuilkelder, omdat het gebouw gebouwd is tussen de twee wereldoorlogen, was het echt een schuilkelder. Het is niet gebruikt geweest als tijdens een bombardement of zo. Maar we hebben hier wel een vrijwilliger die hier als kind ook wel nog in de schuilkelder geweest is. Ja, en alle deuren zijn hier toe, maar ik was allemaal laten openstaan. Hier zie je de installatie van de fiets, waarmee dat er dan verse lucht van buiten aangezogen werd via het buizensysteem voor de mensen die dan eigenlijk hier opgesloten zaten, van verse lucht te voorzien.
1: Dus iemand moest trappen om die lucht te laten circuleren.
2: Ja, ja, inderdaad.
3: Kortrijk is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd geweest. Er was enorm veel schade, vandaar dat er niet alleen hier, maar op andere plekken in de stad ook wel nog aanwezig zijn. Er staat zelfs één klein, één persoons bunkertje op het perron 2, geloof ik, van het station. Omdat mensen die daar aan het werken waren, toch vlug zouden kunnen schuilen.
1: En we zijn weer bovengronds. Ja, we zijn in de brandtoren van de brandweer.
2: Vroeger werden de brandslangen hier gedroogd. Dus de brandweerman liep naar boven met de brandslangen en ging die zo naar beneden om te drogen. Momenteel is het omgetoverd tot een mooie klimzaal.
1: En een forse hoogte, hè? We klimmen voort.
4: Ja.
1: Hè.
4: We zijn er nog niet in.
2: Hier is al een tussenplateau.
1: Oeh, het is nog hoger.
2: Hier is een onderhand niet.
1: Ja, bloed heet hier boven, achter glas, maar wel een fantastische plek hier. Hè.
3: Nu staan we helemaal boven aan de toren van de brandweer. We hebben een pracht van een zicht, overal waar je rondkijkt. Overal zie je een ander aspect van de skyline van de stad.
1: Ja, we zien hier de spoorlijn. Je kan dus vanuit de trein eigenlijk deze toren goed zien.
2: Ja, dat klopt. Dat was ook een beetje het idee achter het kunstwerk in de toren. Dat als je de stad binnenrijdt met de trein, dan zie je eigenlijk een baken van licht in de toren. Als het donker is natuurlijk. Maar ook overdag zie je de toren eigenlijk van ver staan als je binnenkomt met de trein.
0: De deelfabriek in Kortrijk, waar u vandaag uitzonderlijk ook de brandweertoren en de schuilkelder kunt bezoeken. Een reportage was dat van Christine Bonneure. Kortrijk is overigens gaststad van de Open Monumentendag. Maar over heel Vlaanderen zijn er meer dan 1000 plaatsen waar u vandaag naartoe kunt, helemaal gratis.

0: She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. Dat is het solo-project van Lennart Korevits van de Compact Disc Dummies. Belgisch voetbal dan, met het eerste punt voor Oud-Heverlee Leuven gisteren. Al hadden dat er eigenlijk ook drie kunnen zijn. Leuven stond lang 1-0 voor tegen Cercle Brugge. Maar in de toegevoegde tijd besliste de VAR daar toch anders over. Handspel van Oscar Chill in de eigen 16, waardoor de bal op de stip ging voor Cercle en de 1-1 eindstand van daaruit werd vastgelegd. Zure gevoel bij de Leuvenaars, bijvoorbeeld bij Birger Verstraeten.
1: Het is zo pijnlijk, zo pijnlijk. Het is nu de zoveelste klop dat we krijgen. En ik ben er zeker van dat we ook hier sterker aan terug uitkomen. En hopelijk volgende week onze eerste overwinning pakken. We snakken zo naar die drie punten, ik kan het je niet voorstellen. Ik kan er echt niet veel over zeggen.
0: Leuven blijft dus onderaan geparkeerd met 1 punt op 18. Cercle Brugge staat ook niet veel hoger. Het speelde 3 keer gelijk en het verloor 3 keer. Doelman Gaëtan Koeken vond niet dat zijn ploeg geweldig speelde. Was dat ene punt dan niet verdiend?
2: Ik heb een dubbel gevoel. Ik denk, de eerste helft beginnen we goed. Dan zakken we helemaal weg. En dat is frustrerend ook tijdens de rust om iedereen terug scherp te krijgen. Ik denk tweede helft dat de motivatie en de intensiteit wel beter was. Maar voetballend moet het nog zeker beter.
0: Naar Lommel dan, want ook daar kan het voetbal na gisteravond wat beter. Al moeten de Limburgse nieuwkomers ook niet panikeren. Ze botsten gisteren op een sterk Union dat 5 keer kon scoren. Voor Union een goede prestatie om vertrouwen uit te putten. Want donderdag spelen de Brusselaars al hun eerste match van de League Phase in de Europa League. Victoria Pilsen uit Tsjechië is dan de tegenstander. En Camille van der Per hoopt dat Union de Tsjechen kan verrassen.
3: Ja, absoluut. Het is wat we vandaag weer hebben laten zien. Die eerste minuten zijn ongelooflijk belangrijk voor ons. En inderdaad, een ploeg dat nog niet echt het heeft meegemaakt om hier te spelen. Of zoals je zegt, in Europa, die kunnen zich daar wel eens aan mispakken. En ik denk dat
4: PSV vorig jaar.
3: Bijvoorbeeld, dat is nu natuurlijk een ploeg van ander kaliber. Maar inderdaad, ik denk dat Lommel zich daar een beetje aan mispakt had. Mede door onze kwaliteit dat we gebracht hadden. Maar als je goed kunt beginnen, dat is al half gewonnen eigenlijk.
0: Dat is een waarheid als een koe. Nog vroeger op de avond pakte SK Beveren tegen Sint-Truiden een deugddoende 2-0 zegen. Daardoor behoudt het thuis een perfect rapport. Westerlo kon ook winnen, was nogthans geen favoriet tegen Standaar. Maar de Kemphanen speelden sterk en wonnen met 4-2. Een van de doelpunten van Westerlo kwam van Amando Lapage. En als u het Belgisch voetbal wat volgt, dan weet u dat de kleinzoon is van Paul van Himst, de Anderlecht-legende. De viervoudige gouden schoen kwam nog eens kijken naar zijn kleinzoon en werd dus beloond met een goal.
5: Ja, inderdaad. Ik heb hem nog niet gezien, want ik ga nu bij hem. Dus ik ga me nu douchen en dan ga ik bij hem. Dus het is vooral gewoon mooi dat ik de ploeg kan helpen met het scoren. En vooral dat hij hier nu is en ik kan scoren, is ook heel mooi meegenomen. Ja.
0: Ja, scoren voor de ogen van je grootvader. Veel mooier wordt het niet meer. Vandaag in de Jupiler Pro League staat de clash tussen Club Brugge en Antwerpen op het programma. AA Gent gaat tegen Genk op zoek naar een 6e zegen op rij. Vanavond ontvangt Zultewaregem Charleroi en het kelderduel tussen La Louvière en Kortrijk sluit deze 6e speeldag af. Uiteraard allemaal te volgen op sportza.be en hier op Radio 1.

0: Damn Heavy People van Kate Bush. In Hongarije loopt er een gerechtelijk onderzoek naar jarenlang kindermisbruik in jeugdinstellingen en weeshuizen. Duizenden kinderen, soms ook erg jonge kinderen, zouden daar de voorbije jaren mishandeld of seksueel misbruikt zijn. Goedemorgen, Stefan Bos.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Vanuit Boedapest. Ja, is dit nu pas naar boven gekomen of was dit al langer bekend?
1: Wel, we wisten wel dat er al langere tijd misbruik gaande was in kinderthuizen en ook in jeugdinstellingen, bijvoorbeeld in jeugdgevangenissen. Dat was wel al een beetje uitgelekt. Maar wat nu wel nieuw is, dat het op een schaal is die tot dusver niet werd verwacht. En dat zeiden die onderzoekers eigenlijk ook, dat het Hongaarse kinderbeschermingssysteem staat echt op de rand van een structurele ineenstorting. Dat is eigenlijk ook een belangrijke conclusie van dat rapport. En wat zij ook zeiden, en dat was ook wel schokkend, dat de toenmalige premier Viktor Orbán, die nu grotendeels buiten het zicht van het publiek wilde blijven een tijdje, maar dat hij al heel lang wist van dit soort zaken, dit soort misbruik. En die regering zou daar eigenlijk niets of nauwelijks aan wat aan hebben gedaan. Het leidde overigens ook, herinner ik me nog goed, tot het ontslag van de president in 2024. Want die had amnestie gegeven aan een adjunct-directeur van een kinderthuis die betrokken was bij een pedofiliezaak daar. Die hield dat onder de pet. Die had daarvoor ook gevangenisstraf gekregen. En zij gaf amnestie aan hem. En toen dat eenmaal bekend werd, ja, toen was eigenlijk het hek van de dam. Ja. Het heeft ook geleid uiteindelijk, denk ik, tot de verkiezingsoverwinning, mede daarom, van de huidige premier, Peter Madjar, die ook heeft beloofd dat hij deze en andere zaken tot de bodem gaat uitzoeken.
0: Ja, hij gaat dat tot de bodem uitzoeken. Daarover hebben we het later nog, maar misschien eerst nog eens over de zaak zelf. Ja, wie zijn dan de verdachten? Je had het al over een adjunct directeur. Zijn er nog andere verdachten?
1: Ja, zeker. Er zijn ook al diverse mensen ondervraagd. Er is ook vrijdag nog iemand veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Maar er zijn ook heel veel mensen binnen die huizen, ook heel veel medewerkers die betrokken waren bij seksueel misbruik van kinderen. Wat er ook inmiddels is uitgelekt, dat er ook veel te weinig voedsel was in heel veel van die tehuizen. En dat kinderen zelfs zich moesten onderwerpen aan seksueel misbruik in ruil voor voedsel. Oei. Dat is ook echt een van de schokkende dingen die daar tevoren zijn gekomen. Ja, en ook de mensen die ook met dat rapport zijn bezig geweest, dat is een nieuw secretariaat voor de kinderbescherming. Die heeft dat rapport ook naar buiten gebracht. En die zeiden, ja, het is bijna onmogelijk om het in één keer sowieso helemaal uit te lezen, dat rapport, want het is zo verschrikkelijk. En ja, ik heb zelf daar ook al kennis van genomen. Er staan echt afschuwelijke dingen in. Ja. Ik weet ook bijvoorbeeld van een van de onderzoekers die een meisje tegenkwam die al een jaar aan schurft leed. Haar haar was helemaal uitgevallen. Die werd gewoon aan de lot overgelaten. Er zijn ook berichten bekend van 4 kinderen in een overvol kindertehuis. Er was onder andere iemand van anderhalf, een klein kindje van anderhalf jaar, die moest door zijn broertje worden geholpen met lopen, bijvoorbeeld. Dat soort dingen komen er allemaal naar voren. Het is echt wel heel schokkend, moet ik zeggen.
0: Het is heel schokkend, zeg je. Het is afschuwelijk wat je daar allemaal in te lezen krijgt. Hoe komt dat dan eigenlijk dat misbruik toch jaarlang is blijven doorgaan?
1: Nou ja, dat is inderdaad de grote vraag. Kijk, er zijn een aantal redenen voor, denk ik. Kijk, er wordt natuurlijk aan de ene kant gezegd dat er veel te weinig geld is gegaan naar de kindertehuizen. En dat premier Viktor Orbán publiekelijk zei dat hij pro-familie was, maar dat in de praktijk heel veel geld ging naar het opknappen van eigen ministeries, naar bevriende bedrijven, dat de prioriteiten in de bestedingen totaal de mist in gingen. Het is ook een van de redenen waarom nu miljarden werden ingehouden op een gegeven moment door de Europese Unie. Ja. Dat wordt ook wel gezegd. Maar ik denk ook wel dat het een erfenis is nog van het communistische systeem van Hongarije. Toen had je natuurlijk, werd iedereen echt opgesloten. Die kinderthuizen waren een soort gevangenissen. En eigenlijk is dat nooit echt helemaal veranderd. Er zijn natuurlijk wel veranderingen geweest. Hongarije is lid van de Europese Unie. Dus de er werden wel wat inspecties uitgevoerd, maar lang niet genoeg. En ja, dat blijkt nu ook weer dat ook door het weinige geld, maar zeker ook door de mentaliteit, er toch nog heel veel moet gebeuren. En ja, de huidige premier heeft dus beloofd dat hij dat gaat doen. Dat hij dat gaat aanpakken.
0: En wat gaat hij dan precies doen? Je zegt, gaat dat tot op de bodem uitspitten? Maar zijn er al meer concrete maatregelen voorgesteld?
1: Precies. Nou, een van de dingen die hij heeft gedaan, hij heeft sowieso al 27 miljoen euro omgerekend. Dat gaat hij uitgeven de komende maanden voor noodmaatregelen. Dus dan moet je denken aan betere opvang. Ook het verbeteren van die gebouwen. Want er zijn gewoon gebouwen bij die zelfs levensgevaarlijk zijn. Moet je je voorstellen, voor kinderen om daar te wonen. En dan zie je hier die hele dure, peperdure ministeries die echt voor vele miljoenen zijn opgeknapt. Daar zijn mensen echt heel boos over. Maar goed, daar wil hij nu wat aan gaan doen. Maar verder willen ze ook komen tot diepgaande hervormingen. Dus ze willen ook bijvoorbeeld dat er veel betere begeleiding is binnen die tehuizen. Daar willen ze echt geld voor gaan uittrekken. En natuurlijk ook in samenwerking met de justitieautoriteiten, met het Openbaar Ministerie ook, wordt er nu gekeken van hoe ze deze mensen kunnen vervolgen. Want er is inmiddels ook uitgelekt bijvoorbeeld dat iemand die ook betrokken was bij dat schandaal, dat pedofilie-schandaal in dat kinderthuis waar ik al eerder over sprak. Dat is een huis hier vlakbij, in Boedapest.
0: Hallo.
1: Voorgedragen door de premier, de toenmalige premier Viktor Orbán, voor een onderscheiding. Nou, daar is Orbán over gevraagd, want die kwam ook bijeen tegelijkertijd met zijn partij. En die heeft gezegd, ik deed dat in opdracht van iemand. Ik wist daar zelf niet zoveel van. Nou, er is inmiddels uitgelekt wie dat was. Dat was een notabene gereformeerde bisschop die minister was in zijn kabinet. Ja. En ja, die heeft hem voorgedragen. Dus dat soort schandalen komen er allemaal naar buiten nu. En mensen reageren diep, diep geschokt. Schok, moet ik zeggen, op dit nieuws.
0: Dat kan ik me voorstellen. Stefan Bos vanuit Hongarije, heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
1: Tot je dienst.

0: Witte Nachten van Madou.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, scoor uw ticket via sportza.be.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Goedemorgen, 8:01, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven de luchthaven van Zaventem. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Een persoon aan boord is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Sport Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Het weer, veel wolken vandaag met perioden van regen of buien, met na de middag soms kans op onweer, temperaturen tot 21 graden.
10: Radio 1.
9: De ochtend.
10: Met Jan van Delm.

0: Caribbean Moon. Kevin Ayers.
1: De ochtend.
2: Over minder dan 2 maanden kiezen de Amerikanen een nieuw parlement. President Trump heeft deze week de campagne zelf op gang getrapt voor de Republikeinen. Maar ook de andere kant van het politieke spectrum zit niet stil. En daar blijken socialistische kandidaten goed te scoren bij de voorverkiezingen. Goedemorgen, Björn Soenes.
3: Goedemorgen, Jan.
2: Socialistische kandidaten in de Verenigde Staten. Ja, dat is zoiets als vloeken in de kerk, heb ik altijd gedacht.
3: Dat klopt. Als je het woord laat vallen in bepaalde kringen, dan gaat de temperatuur altijd een beetje omhoog. Het is alsof het een soort taboewoord is. In Amerika heb je zelfs een taboe op het woord liberal. En liberal betekent niet liberaal, maar progressief. Dus ja. Je bent aan de linkerzijde van het politieke spectrum. En dat is ja, not done. Omdat Amerikanen altijd van zichzelf denken, wij zijn zelfredzaam, wij hebben geen overheid nodig, wij hebben geen uitgestoken hand met extra hulp nodig. We doen het zelf wel. Wij zijn ondernemers. Dus socialisme, dat is iets Europees. En daar zijn we van weggevlucht zoveel honderden jaren geleden. Dus nee, maar de tijdsgeest is veranderd.
2: En is dat dan de reden waarom het socialisme nu blijkbaar wel aanslaat?
3: Het loopt niet zo lekker.
2: En als in de Verenigde Staten?
3: In de Verenigde Staten loopt het niet zo lekker. Kijk, De dieselprijs is voor het eerst in de geschiedenis boven $6 per gallon gestegen. Dat is du jamais vu. Dus dat is een zeer hoge prijs en Amerikanen houden daar niet van, want ze tuffen graag met benzineslurpende auto's op de wegen. De prijzen van alles stijgen, de inflatie gaat omhoog, de huurprijzen zijn te hoog, de huizenprijzen zijn te hoog. Alles voelt aan alsof het niet goed gaat. Er zijn weinig banen die erbij komen. Er hangt een rare sfeer. Mensen die vroeger de huizen bouwden, immigranten worden gedeporteerd. Dus Amerikanen zitten altijd te zoeken naar hoe kunnen we die situatie veranderen. En dan zoeken ze naar diegene die op dat moment het meeste staat voor verandering. En bij de Democraten zijn dat degenen aan de linkerzijde, de democratische socialisten. Want de mensen voelen als het ware dat het centrum hen niet meer helpt.
2: Nee. Nu, het is niet voor het eerst dat socialisme de kop opsteekt in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot wat we misschien wel zouden kunnen denken.
3: Klopt. En ook toen, 100 jaar geleden, iets meer, was het een periode waarin de ongelijkheid groot was. Waarin je een klasse had van zeer rijke mensen. Dat was de tijd van de roofbaronnen, een mooi woord. Ja. Het waren de staalreuzen, zoals Andrew Carnegie, John Rockefeller van het olieconcern Statoil, meneer Vanderbilt van de spoorwegen. Die hadden zoveel macht en zoveel geld en de rest veel minder. En dan krijg je onvrede. Mensen die zeggen, wij willen ook een billig deel van de koek. En toen kwam er daar een socialist. Leider Eugene Debs, gegroeid uit de vakbond, ooit een spoorwegarbeider geweest. En die had succes, relatief gesproken. Die had 1 miljoen stemmen, dat was dan 6%, maar dat was nooit eerder gezien. En socialisme had zelfs succes, nu is dat anders. Nu lijkt socialisme iets van de grote steden. Hmm. En toen was het ook iets op het platteland. De boeren die afzagen, de boeren die geen werk hadden. En die klitten zich samen met de arbeiders. Vandaar dat men toen geprobeerd heeft, we moeten die arbeiders en die mensen op het platteland uit elkaar drijven. Vandaar, vandaag heb je cultuuroorlogen. Die stedelingen, daar moeten we niks mee. Dus als je die mensen verdeelt, dan maak je de beweging ook minder sterk. Dus het socialisme is een beetje versnipperd in de VS en wordt vooral op vandaag gezien als een stedelijke beweging.
2: Ja, toen was er die reactie met Franklin Delano Roosevelt met de New Deal-politiek om daar een antwoord op te bieden. Maar na de Tweede Wereldoorlog dan is de slinger weer de andere kant uitgegaan.
3: Dat is altijd zo in de geschiedenis. Je verandert iets en dan komt er een tegenbeweging. Roosevelt

0: moest het kapitalisme redden door sociale politiek in te voeren, door betaalde vakantie, door een pensioen, door de sociale vangnetten te verhogen. Omdat hij wist, als ik dat niet doe, dan gaat er hier een opstand komen. Dan gaan we hier een soort communisme krijgen en dat willen we niet. Dus om het te redden, moeten we het bijsturen en corrigeren. Maar na de oorlog, zeker in de jaren 60, was er zoiets van, ja, maar dat is zo on-Amerikaans, het is te ver doorgeslagen.
1: Dat was ook de Koude Oorlog natuurlijk.
0: Koude Oorlog, de Sovjet-Unie en China was de nieuwe vijand, dus dat was het rode gevaar. Dat was ook al in de jaren 20, de Red Scare. Mensen werden als radicaal, anarchistisch, staatsgevaarlijk bestempeld. Dus dat deemsterde een beetje weg. Tot dan, in 2016, een Bernie Sanders op het toneel kwam en een Donald Trump tegelijk ook op het toneel kwam. Twee woede-uitingen, maar een andere kant van de munt.
1: Ja.
0: Kop en munt, maar dezelfde soort woede, maar andere recepten.
1: Ja.
0: En Trump haalde het. Haalde de arbeiders weg met cultuuroorlogen, een zeer rechtsbeleid, maar beloofde ook meer sociale vangnetten. Het is niet gebeurd. De ontevredenheid is gebleven. Vandaar dat we nu met die situatie zitten die nog altijd ettert en voortduurt.
1: En vandaar ook dat succes van die democratische socialisten, zoals jij ze noemt. Maar voor alle duidelijkheid, dat is niet naar het model van Moskou of Peking. Hè?
0: Nee, nee. Je hebt een beweging, de DSA, de Democratic Socialists of America. En als je daarin kijkt, dat is een grote tent. Maar sommige strekkingen daarvan, die bepleiten echt marxisme.
1: Ja.
0: De nationalisering, het afschaffen van het kapitalisme.
1: Maar dat is een minderheid.
0: Maar ze worden natuurlijk gebruikt, misbruikt om de anderen zwart te maken of rood te maken. De AOC's, de Bernie Sanders van deze wereld, de El Sayed uit Michigan, die worden dan bestempeld als gasten die het kapitalisme willen afschaffen. Nee, zij zeggen, we willen een billijker verdeling van de koek, dat niet alles naar de 1% gaat,
1: nee,
0: maar dat mensen geld hebben om eten te kopen en om een huis te bekostigen.
1: Maar als ik het zo hoor, het blijft een woord dat socialisme, dat polariseert natuurlijk. En dat kan bij die voorverkiezingen de democraten misschien wel wat parten spelen. Dat er oneenigheid en verdeeldheid ontstaat.
0: Dat is de analyse die vaak gemaakt wordt door veel analisten die naast mij staan. En door de partij zelf. Maar we zagen dat ook in 2016. Bij Donald Trump. Hij kwam op en zijn partij zei, maar als we met die man naar de verkiezingen gaan, dan gaan we pandoering krijgen, dan gaan we verliezen. Maar hij won.
1: Ja.
0: En Bernie Sanders haalde het net niet in de voorverkiezingen. Er werd ook gedacht, ja, maar dat kan niet. In 2020 had hij weer veel succes. Hij werd kalt gesteld door Obama en anderen die zeiden, want om hem niet te laten winnen, moeten we een andere kandidaat,
1: want
0: Joe Biden,
1: naar voren. Want hij was on-Amerikaans, bij manier van spreken.
0: Wel, het werd gezien als radicaal en onverkiesbaar.
1: Ja.
0: Onverkiesbaar. En ze hebben altijd die middle-of-the-road kant gevolgd, de democraten. En nu is er een beweging die lijkt te zeggen, We moeten echt een fase verder, want we winnen geen verkiezingen meer als we in het midden blijven staan. De mensen zijn zo ontevreden. En verkiezingen worden in de VS altijd gewonnen door de grote veranderaar. In 16 was dat Trump, in 20 was het Biden na de chaos van Trump, in 24 was het terug Trump die als de vernieuwer werd gezien. Wat wordt het in nu 26 de midterms en 28, dat is een groot vraagteken. Als de tijdsgeest blijft in een soort ontevredenheid baden, dan maken die mensen aan de linkerzijde, waar het nooit van verwacht was, enige kans.
1: Afwachten in elk geval valt het voor. Dankjewel, Björn Soenes. En wie jouw analyse nog eens in detail wil nalezen, verwijs ik graag door naar onze website vrtnieuws.be. Doorklikken naar De Blik van Björn.

0: Light the Way van Leon Bridges. Feest in Bonn dit weekend, want daar vieren ze de Duitse componist Ludwig van Beethoven. Ze zijn er begonnen aan een cyclus van 9 concertprogramma's, waarin uiteindelijk al zijn symfonieën en pianoconcerten aan bod komen. Dat programma loopt door tot 2027, want dan is Beethoven precies 200 jaar dood. En er is dit weekend ook een sleutelrol weggelegd voor Jan Kaiers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent dirigent en ook Beethoven-expert. U hebt er gisteren al een concert gedirigeerd, dacht ik. U doet dat vandaag nog 2 keer. Ja, eerst en vooral, hoe is dat verlopen gisteren?
1: Uitstekend. De zaal was afgeladen vol. We hebben heel intens en op een hoog niveau gemuziceerd. Het publiek was razend enthousiast. We hebben ons geamuseerd, zal men zeggen.
0: U hebt zich geamuseerd en het publiek was razend enthousiast. Wat willen mensen nog meer?
1: Ja.
0: U dirigeert wel 3 keer in amper 26 uur. Ja, dat is toch een pak intenser dan gemiddeld, neem ik aan.
1: Dat is zo. Het is vrij ongewoon en niet echt voor herhaling vatbaar, omdat de inspanning natuurlijk zeer groot is. Ook in de voorbereiding. Dus je moet 3 verschillende programma's spelen. Je moet die repeteren. Uiteraard heb je de normale continuïteit niet meer. Maar boven alles gaat. En je komt op een bepaald ogenblik zo in een beetje een gevoel dat je kan vergelijken met echt een marathongevoel. Hè? Dat je in een soort roes komt, waarbij je eigenlijk vervreemd van de realiteit. En ja, zoals gezegd, in een soort roes komt, waarbij dan, bij manier van spreken, de pijn en de moeite die je hebt niet meer gevoeld wordt, omdat je gedragen wordt door de muziek.
0: En omdat er endorfines vrijkomen, zoals in een marathon.
1: Absoluut, zo is dat. Ja.
0: Hebt u zelf ooit marathons gelopen vroeger, of?
1: Ik heb veel gelopen, maar nooit marathons. Ik ben verstandig gebleven bij maximaal, in het beste geval, een mijl.
0: Tien mijl, dat lijkt me inderdaad ook veel gezonder dan een marathon. Wat betekent het nu voor u concreet of persoonlijk om op deze manier in Bonn, de geboortestad van Beethoven, te mogen staan?
1: Ja, ik kan niet ontkennen dat ik zeer vereerd ben dat we gevraagd zijn om eigenlijk het centrale gedeelte van het festival te dragen. Het Beethovenfest Bonn is een oeroud festival dat gaat terug tot de 19e eeuw. Toen Franz Liszt hier begonnen is met een grote Beethoven-manie. En eigenlijk duurt dat bijna 200 jaar ondertussen.
0: Ja.
1: Dat is een internationaal bekend festival. Alle grote orkesten van de wereld komen hier spelen. Er wordt alle muziek gespeeld, maar het zwaartepunt is natuurlijk Beethoven. Het is voor ons een hele grote eer dat wij het monopolie hebben nu op die symfonie en concerten. Dus al die

0: andere orkesten die hier komen, en dat zijn er echt grote, die mogen er komen, maar die spelen geen Beethoven, omdat wij dat doen. En ik kan niet ontkennen dat ik me vereerd voel dat wij daarvoor gevraagd zijn. Dat is natuurlijk een beetje een eindpunt, mag ik dat niet noemen. Hoogtepunt durf ik het ook niet noemen. Maar ik ben natuurlijk decennia lang met Beethoven bezig. En als ik nu op deze manier hier op het schild geheven word, doet me dat natuurlijk wel plezier. Dat kan ik niet ontkennen.
1: Als ik u zo hoor, Monopoly op het schild gehesen, ja, dat is toch een soort bekroning, neem ik dan aan.
0: Ja, het is een beetje een gevaarlijk woord, omdat de bekroning betekent dat er nadien
1: niet veel meer komt. Ja.
0: Niet veel meer komt, en dat hoop ik echt niet. Maar het is natuurlijk, je voelt dat hier, dat leeft hier. Ik word op de mensen op de straat aangesproken. Je staat op de affiches, leven is groot. Oké, ik probeer mijn ego te onderdrukken. Ja. Maar boy, dat doet gewoon deugd. Kijk, ik ben decennia lang met Beethoven bezig. De mensen vragen zich altijd af, waarom doe je dat? Focus op één componist. Is dat wel verstandig? En dan moet ik zeggen, er komt een soort diepte in mijn kennis over Beethoven, in de manier waarop ik Beethoven speel, die zich loont. Hè. Je krijgt toch uiteindelijk een eigen gezicht, een eigen interpretatie, en dat wordt gewaardeerd. En ja, zo kan je dat zeggen, dat de inspanningen van de voorbije decennia tot iets hebben geleid. Ja.
1: Dat mag je wel zeggen, dat heeft zeker tot iets geleid. Maakt van Beethoven voor u zo'n uitzonderlijke componist, dat u zich daar zo op gefocust hebt?
0: In eerste instantie natuurlijk omdat hij fantastische muziek geschreven heeft. Dat blijft nog altijd het grootste. Maar dat kan je natuurlijk ook van Bach en Mozart zeggen. Maar tegelijkertijd is natuurlijk Beethoven een figuur die het muzikale geweldig overstijgt. Hè. Dus Beethoven is iemand die een boodschap had voor de mensheid. Een boodschap van dat de schoonheid het middel is bij uitstek om de banale materialiteit van het leven te overstijgen. Beethoven had ook een vredesboodschap. Beethoven had ook een belangrijke boodschap rond de natuur. Beethoven was een grote natuurfan. En hij heeft bij het begin van de 19e eeuw reeds gewaarschuwd voor de grote gevaren die er bestaan wanneer de mens altijd maar van de natuur neemt en niks meer teruggeeft.
1: Hij was visionair, met andere woorden.
0: Absoluut, ja, een grote visionair. En dus met andere woorden, Beethoven is een enorme inspiratiebron, zowel voor mijn leven als voor alle mensen die ermee te maken hebben. Dus het is niet alleen zijn muziek die fantastisch is, maar het is gewoon een globale figuur die zeer inspirerend is en vandaag de dag zeer actueel is, om dingen vertelt waar we nog heel veel kunnen mee doen.
1: Een genie noemen ze dat dan. U hebt ook orkest zelf opgericht met die focus op Beethoven, Le Concert Olympique. Waarom vond u dat daar nood aan was?
0: Ik wil niks negatiefs zeggen over de andere orkesten die fantastische dingen doen, die vandaag Mozart spelen en morgen Shostakovich, en dat eigenlijk wel heel goed doen. Maar ik geloof echt dat zeker bij een componist als Beethoven, waar een heel specifieke grammatica is, een grammatica die een zeer specifieke aanpak vraagt. Dus je kunt eigenlijk Beethoven niet repeteren of spelen zoals je dat doet met andere. Dus je hebt eigenlijk een heel specifieke sleutel nodig en die moet je ontwikkelen. Dus ik heb ondertussen rond mij een groep van een 40-tal muzikanten verzameld die zich daarop focussen, die samen met mij altijd maar opnieuw verder in de diepte gaan. En dat is iets wat je met een normaal orkest niet kan, omdat het bedrijf dat niet toelaat. Hè. Dus er is een heel specifieke manier die alleen maar in een dergelijke context nodig is.
1: En vandaar die specialisatie met Le Concert Olympique. Ja. Op die concerten ook aanwezig pianist Kit Armstrong. U werkt graag met hem samen, hè? Waarom?
0: Ja, we hebben elkaar leren kennen. Ondertussen 3 jaar geleden. Kit is een absoluut genie. Was een wonderkind. Kan alles. Heeft een ongelooflijk brein. Is in staat om werkelijk in het brein van Beethoven te kruipen. Kan improviseren zoals Beethoven. Heeft een fantastisch geheugen. Heeft een geweldig inzicht. En hij is eigenlijk, bij manier van spreken, de eerste pianist die echt wel kan doen wat ik in mijn hoofd heb. En hij beweert dat omgekeerde geldt voor hem, namelijk dat hij in mij iemand gevonden heeft met wie hij Beethoven op een bepaalde manier kan doen die hij met andere mensen niet kan doen. Ik stel het zeer op prijs om ook in die specifieke context met dit gespecialiseerde orkest Beethoven te spelen.
1: Dat is dan mooi dat jullie elkaar samen

0: hebben gevonden. Nu, voor mensen die vandaag niet meer in Duitsland geraken, zijn er nog kansen om uw Beethoven-concert live mee te maken?
1: Ja, dat klopt. Wij geven één concert in Vlaanderen. Wij doen volgend jaar 30 concerten in heel Duitsland, Zwitserland enzovoort. Maar er is nu één concert in Vlaanderen, specifiek op zondag 27 september. Dat is over 2 weken. In de namiddag om 3:30 spelen wij in de Elisabethzaal in Antwerpen. Wij, dat betekent Le Concert Olympique en Kit Armstrong. Wij doen een Beethoven programma, het tweede pianoconcert en vooral de derde symfonie, de Eroica. Dus ik zal zeggen aan de mensen, er zijn nog kaarten, er zijn nog tickets, schrijf in. Het is eigenlijk de enige mogelijkheid om ons in België te horen.
0: Allen daarheen, zou ik zeggen. En na dit gesprek zullen er nog meer volgen, neem ik aan. Dirigent en Beethoven-expert Jan Kaars, heel erg bedankt voor dit gesprek. En nog veel succes straks. Tot ziens.
1: Dag gedaan.

0: To the End van Blur en François Zardy. Na 8 uur trekken we naar Zweden, want daar staan belangrijke verkiezingen op het programma. Maar nu eerst het nieuws met Toon Janssens. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Oh my god. I could cry! This is amazing!
1: Op VRT1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al bingen. Veel kijkplezier straks.
3: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
5: Oh, als God in Vlaanderen.
4: Een wielertocht met de vrienden.
6: Wat is dit? Kun je niet volgen?
4: Of logeert in een prachtig kasteel.
5: Amai, schoner dan Versailles.
4: Je vindt het allemaal in
7: Vlaanderen Vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels.
10: Natuursteen.
11: Parket. Impermo.
12: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs.
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
14: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
15: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
14: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
16: Dat ben ik.
17: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
18: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
19: Ja, ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
18: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op

0: proximus.be/businessmobile. Proximus.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Debat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. 8 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer boven Brussels Airlines is gisteravond opnieuw stilgelegd door een drone. En Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond zagen 2 mensen een drone vliegen. Gisteravond werd opnieuw een drone gezien en ook gedetecteerd door apparatuur. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken, zegt Kurt Verwillige van Skies.
8: Na de dronewaarneming is er een rogue drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die rogue drone procedure. Na 30 minuten geen enkele waarneming hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
7: Brussels Airport zegt dat het gisteravond niks heeft gemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De brand ontstond door vuurwerk. Het ging om een stuk natuur waar de vliegtuigen overvlogen. Op die plek stonden er geen toeschouwers. En het vuurwerk was door de vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Bukenbergs van de organisatie.
9: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
7: Volgens de organisatie was er wel toestemming om vuurwerk te gebruiken tijdens de show. Het is vandaag Open Monumentendag met als thema In goede handen. Dat slaat op de vele mensen die zorg dragen voor ons erfgoed. Kortrijk is gaststad en Christine Bonneure ging er al eens kijken.
10: De oude brandweerkazerne van Kortrijk valt meteen op. Een modernistisch gebouw uit 1940 met een opvallende toren.
11: Vroeger werden de brandslangen hier gedroogd. Dus de brandweerman liep naar boven met de brandslangen en ging die zo naar beneden om te drogen.
10: En een schuilkelder. De kazerne is nu omgeturnd tot een deelfabriek waar je kleding, boeken, speelgoed kunt ruilen of je fiets laten herstellen. Past perfect in dit gebouw, zegt coördinator Barbara de Man.
11: Wij gaan voor hergebruik dingen delen en we hebben een oud gebouw helemaal gerenoveerd om dan opnieuw te gebruiken.
10: En het is open voor iedereen.
11: Soms zijn dat afgesloten pareltjes, maar bij ons is dat eigenlijk ook een plek die vrij toegankelijk is voor iedereen en waar iedereen ook kan van genieten. Waar iedereen ook zegt van amai, het is er mooi, de eerste keer als ze binnenkomen.
10: Een van de vele herbestemde gebouwen die je kunt bezoeken op deze Open Monumentendag, gratis op 900 plaatsen in heel Vlaanderen.
7: In Kroatië is er al 2 dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. En zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp in de buurt met zo'n 1000 inwoners. In Zweden zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal-rechtse partij doet het goed. De huidige premier wil met hen een coalitie vormen als ze samen een meerderheid

0: meerderheid kunnen halen. In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Een van de personen aan boord is gedood, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de straat van Hormuz. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en de olieprijzen. De Canadese superster Céline Dion heeft gisteravond haar langverwachte comeback gemaakt in Parijs, met haar eerste concert van in totaal 26 concerten. Enkele jaren geleden moest Dion haar zangcarrière pauzeren door gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en nu is ze dus helemaal terug. Gianni Palink was erbij gisteravond in Parijs.
1: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frijlen. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.

0: Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint. En vanaf morgen staat ze ook op de eerste plaats in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
1: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: En in het voetbal heeft Union met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, overal het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteren 1-1 gelijk. Het weer vandaag veel bewolking met periode van regen of buien. Met in de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. Tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met eerst veel zon en tegen de avond regen. Vooraan in dit nieuws, voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.
4: Goedemorgen. De Zweden trekken naar de stembus. Ook daar ligt extreem rechts op de loer. En de PISA-resultaten van onze jongeren waren weer niet goed. Op één uitzondering na. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Rock the Casbah van The Clash. In Zweden zijn de stembureaus zo pas geopend voor belangrijke parlementsverkiezingen. De voorbije jaren is Zweden bestuurd door een blok met een aantal rechtse partijen, onder leiding van premier Kristersson. Hij kreeg daarbij gedoogsteun van uiterst rechts, de partij van de Zweden-Democraten. En die zouden vandaag wel eens heel goed kunnen scoren. Goedemorgen, Anne Verstuift.
1: Goedemorgen, Jan.
0: We kennen jou van onze Antwerpse regioredactie, maar je hebt een speciale belangstelling voor al wat er in Zweden gebeurt. Studeert ook Zweeds. Wat mogen we precies verwachten van deze verkiezingen?
1: Wel, dat het een nek-aan-nek-race wordt. Een rusare, dat is het woord dat ik nog de laatste dagen heb gehoord. Heel spannend. Niet per se tussen de verschillende partijen die deelnemen aan die verkiezingen, maar wel tussen het zogeheten linkse en rechtse blok. Want traditioneel worden die partijen per vier ingedeeld in een links- en een rechtsblok. Het rechtsblok, dat is waar de huidige regeringspartijen zitten. En de Sverigedemokraterna, de Zweden-Democraten, dus die radicaal rechtse partij. En dan een linksblok waarin de sociaaldemocraten zitten, wat traditioneel de grootste partij is en dat nu ook lijkt te worden. En nog drie andere partijen. En dus de vraag is daar meer welk blok het grootste zal worden, het linkse of het rechtse blok met de huidige regeringspartijen. En dat ligt heel dicht tegen elkaar.
0: Heel bijna dicht bij elkaar. Ja, dat wordt dus heel spannend. Los daarvan wordt er toch misschien vooral gekeken naar de score van die radicaal rechtse partij, de Zweden-Democraten?
1: Ja, want het draait dus inderdaad om, wordt de huidige regering voortgezet. Nu heeft die gedoogsteun van die radicaal-rechtse Zweden-Democraten. Zitten dus niet mee in de regering met ministerposten. Maar de huidige premier, Ulf Kristersson, van de Moderaterna, de Moderaten, die heeft toch de deur opengezet voor de Zweden-Democraten in de regering. En die wordt wellicht ook nieuw, zoals de beide vorige verkiezingen, de tweede grootste partij. Maar het linkse blok en dan met Magdalena Andersson voorop, die is even minister geweest in de vorige regering bij de Sociaaldemocraten. Ja, die waarschuwt daar heel erg voor een verdere verrechtsing. En ook, ze wijst er ook op dat het heel gevaarlijk kan zijn, want daar zitten volgens haar toch individuen in die partij die Russische propaganda verspreiden. En die zegt dan, willen we defensie, willen we justitie, willen we migratie geven aan mensen die bevriend zijn met Poetin. Ja. Maar Ulf Kristersson zegt dan weer, je wil niet regeren met extremen, maar wat dan met de Vensterpartij, de linkse partij, die dan weer uiterst links is. Natuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een verkiezingspraat, als ik het zo mag oneerbiedig mag noemen. Ja. Dat durft wel eens, de gemoederen durven wel eens verhit te geraken tijdens zo'n campagne, inderdaad. Maar als je het eens probeert zo objectief mogelijk te bekijken, wat voor een partij is dat eigenlijk, die Zweden-Democraten?
1: Ja, die heeft zijn roots blijkbaar echt wel in neonazi-kringen. Sinds enkele tientallen jaren geleden opgericht. Maar Jimmy Åkesson, de huidige partijleider, die heeft daar toch geprobeerd de scherpe kantjes wat af te veilen. Zijn ook mensen uit de partij gezet. Ze nemen dan ook afstand van openlijk racistische uitingen. En dat maakt ze wat meer aanvaardbaar in de samenleving. Ik heb ook met mensen gesproken. Ze zeggen, mensen komen daar ook meer voor uit dat ze daarvoor stemmen. Dus, en nu is dan de vraag ook of dat ze dan echt ministerposten zullen opnemen. Hè? Want tot nu toe bleef het bij gedoogsteun. En dat zegt Ulf Kristersson ook van, kijk, we hebben dat de afgelopen vier jaar goed samengewerkt. We hebben mooie dingen verwezenlijkt. Bijvoorbeeld criminaliteit, dat kan je zien in de statistieken van de politie. Die is daar wel gedaald. Ze hebben daar een heel groot probleem met bendecriminaliteit. Ja. Met aanslagen, met afrekeningen, waarbij een paar jaar geleden ben meer dan één dode per week is gevallen. En dat is wel achteruit gegaan. En hij zegt dus ook van, kijk, hier in dit rechtse blok staan de neuzen tenminste in dezelfde richting. Ja. Heb je stabiliteit, continuïteit, terwijl in het linkse blok dat niet altijd het geval is.
0: Criminaliteit was dus een van de grote thema's tijdens deze verkiezingscampagne. Wat waren de andere thema's?
1: Gezondheidszorg staat heel erg bovenaan, met ook daar soms lange wachtlijsten om bij specialisten te geraken, bij een arts te geraken. Onderwijs, ook daar hadden ze de afgelopen week dramatische PISA-resultaten, laagste scores ooit. Criminaliteit had ik dus al verteld. En ook koopkracht en betaalbaar wonen zijn daar, net zoals bij ons, zijn de energieprijzen heel hoog. Zijn ook de rente om een lening aan te gaan, om een woning te kopen, heel hoog. Ze hebben daar wel de accijnzen op benzine en diesel een half jaar geleden doen dalen, zodat de prijzen daar iets gezakt zijn benzine en diesel bijvoorbeeld.
0: Als ik het zo hoor, het zouden evengoed Belgische verkiezingen kunnen zijn. Het zijn allemaal thema's die ook bij ons
1: toch
0: wel
1: heel veel,
0: spelen. En wat met migratie, gezien de vele stemmen die radicaal rechts lijkt te gaan binnenhalen?
1: Ja, dat is ook wel echt nog een thema. De instroom is al fel verminderd daar, instroom van nieuwkomers. Maar dat is al 10 jaar aan de gang. Maar nu, dus er zijn minder verblijfsvergunningen, minder permanente inburgeringsexamen ook. Maar nu, het laatste jaar, is er ook een heel streng uitwijzingsbeleid gestart. En dat is soms met schrijnende verhalen, zoals er een verhaal van een Britse demente zeventiger die al tientallen jaren in Zweden woonde, maar door de Brexit is dat geen EU-burger meer en verliest hij dus zijn verblijfsvergunning en moet hij terug naar een land met zijn ziekte, naar een land waar hij niemand niet meer kent. Nee. En ook 18-jarigen, die vallen dan blijkbaar niet meer onder de verblijfsvergunning van hun ouders. Die moeten dan zelf een verblijfsvergunning aanvragen. En die krijgen dan, die dan niet, want dat zijn dikwijls nog studenten uiteraard. En dan wordt gezegd van, je hebt geen inkomen, je kan jezelf niet verzorgen. En dan zijn er ook nog premies, tot 35.000 euro las ik zelfs internationale persagentschappen, voor mensen die vrijwillig vertrekken. Dus mensen die een verblijfsvergunning hebben, maar die vrijwillig terug naar een land willen terugkeren buiten de Europese Unie en Zwitserland, en die dan ook beloven om niet terug te komen. Want als ze dan toch terugkomen, dan moeten ze die premie ook terugbetalen.
0: Ja, Anne, wanneer kennen we de uitslag van deze spannende verkiezingen?
1: Wel, het is daar nog stemmen op papier, met allemaal kleine papiertjes. Dus dat is nog anders telwerk als bij ons. De stembureaus zijn vandaag ook open tot 8 uur vanavond. Maar vanavond zouden toch al de eerste voorlopige resultaten er zijn, omdat ze beginnen al in die stemlokalen te tellen, blijkbaar.
0: Ah,
1: En dan komen er tegen vanavond al, of doorheen de dag al, voorlopige resultaten. En dan in de loop van de week zouden die meer en

0: meer vastgesteld worden. Eigenlijk lees ik pas volgend weekend zouden echt de volledige resultaten er zijn.
1: Dat is dus nog even wachten, maar het worden alvast zeer spannende verkiezingen. Dankjewel, Anne Verstuift, om die Zweedse verkiezingen voor ons te duiden. Tot ziens.
0: Dat is graag gedaan, dag.

0: in a Minute van Celle Soo en de Galants. Het was belangrijk nieuws deze week. De PISA-resultaten, dat zijn testen die over de OESO worden gehouden onder 15-jarige leerlingen. Ja, die waren weer niet goed voor ons land. Behalve voor computationeel probleemoplossend denken. Want daarin scoren we wel sterk en doet alleen Estland beter. 1/3 van de Vlaamse leerlingen behoort zelfs tot de toppresteerders. Goedemorgen, Charlotte Struiven.
1: Goedemorgen.
0: U bent onderwijsonderzoeker aan de KU Leuven. Ja, computationeel probleemoplossen denken. Wat is dat?
1: Dat is inderdaad een term dat moeilijk is, dat we vaak nog niet gehoord hebben. Maar computationeel denken, dat gaat over het vermogen om problemen te gaan begrijpen en vervolgens op te lossen met methoden en technieken uit de computerwetenschappen. Dus het betekent eigenlijk een probleem begrijpen, stap voor stap en logisch gaan oplossen, op een manier die ook een computer zou kunnen begrijpen.
0: Kan u daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja, stel bijvoorbeeld een verkeerslicht. Die springt automatisch op rood wanneer een fietser staat te wachten. Wel, bij computationeel denken, dan ga je dat kijken. Hoe kunnen we dat organiseren? Hoe kunnen we dat realiseren? Dus dan ga je eigenlijk het probleem stap voor stap gaan bekijken. Eerst en vooral moet je weten van oké, een fietser staat te wachten. Het verkeerslicht moet dat weten. En daarna moet het beslissen dat het licht aan moet. Er zit een soort van patroon in. Het verkeerslicht gaat van rood naar groen, naar oranje, terug naar rood. Heeft belangrijke informatie nodig. Ja, via een sensor is er een fiets, ja of nee. Dus die informatie is nodig eigenlijk om dan een soort van stappenplan te gaan maken dat het licht op de juiste manier gaat werken. En dat eigenlijk gaan omzetten met de computer, dan krijg je eigenlijk computationeel denken.
0: Ja, dus dat stappenplan of dat soort van plannen maken, die patronen herkennen, dat kunnen onze jongeren dus blijkbaar goed. Maar dat heeft dus misschien niet rechtstreeks met computervaardigheden te maken.
1: Nee, absoluut niet. Computationeel denken, je zou wel denken, computationeel, de term computer zit daarin, maar computationeel denken gaat eigenlijk echt over denken zoals een computer. Dat hoeft niet per se met een computer te zijn, al kunnen we wel zeggen dat er heel veel zaken wel computergestuurd zijn, geprogrammeerd worden, en dan komt de computer natuurlijk wel bij.
0: En dat computationeel denken, hoe wordt dat nu juist getest in dat PISA-onderzoek?
1: Ja, dat is eigenlijk een interactieve onderzoeks of een interactieve oefenomgeving waar de leerlingen in zitten. Dat wil zeggen, niet zoals een klassieke test waarbij ze een opgave krijgen en een antwoord moeten gaan formuleren. Maar ze kunnen eigenlijk een aantal dingen gaan manipuleren in die omgeving om zo eigenlijk tot de juiste antwoord te gaan komen. Om de zaakjes op de juiste manier te gaan inzetten, te gaan programmeren, te gaan bekijken om het probleem zogezegd op te lossen.
0: En waarom is dat nu zo belangrijk?
1: Wel, computationeel denken is belangrijk omdat we daar eigenlijk, ja, het is een manier van probleemoplossend vermogen, wat eigenlijk in heel veel beroepen aan bod komt. Dus het is iets dat de problemen in de wereld, bij wijze van spreken, worden alsmaar complexer. We gaan ook vaak meer computers gaan inzetten om dingen te gaan oplossen. En dat probleemoplossend vermogen om die zaken eigenlijk mogelijk te maken, daarvoor zit dat ook bij onze leerlingen. Het bereidt eigenlijk voor op heel veel verschillende beroepen.
0: Dat is dus goed nieuws. Maar hoe komt het eigenlijk dat onze leerlingen daar wel goed in zijn, terwijl ze voor wiskunde bijvoorbeeld veel minder scoren?
1: Ja, dat is inderdaad het vraagstuk dat nog open ligt en dat ze zeker verder onderzoek vraagt. Want we zien inderdaad een groot verschil tussen de scores op computationeel denken versus gewoon wiskunde. Nu, zelf was ik ook niet verrast. We hebben in 2023 een gelijkaardige studie gedaan. Dat heet iKills. Is een soortgelijke studie zoals PISA. Je wordt afgenomen in heel veel verschillende landen, maar gaat specifiek over computationeel denken. En ook daar deden wij het al heel goed. Stonden wij bovenaan de ranking in vergelijking met andere landen. Maar computationeel denken is geen wiskunde, dus ik denk dat daar sowieso een verschil op zit. Er zijn natuurlijk wel linken te gaan leggen. Maar wiskunde heeft misschien soms veel meer, ja, die traditionele wiskundetechnieken, dat is nog iets anders dan problemen gaan oplossen. Leerlingen kunnen eigenlijk goed zijn in logisch denken, problemen gaan oplossen zonder die traditionele wiskundetechnieken te gaan beheersen.
0: En hoe komt dan dat we zo goed zijn in dat computationeel denken? Is dat dan omdat ze massaal aan het gamen zijn? Of hoe moeten we dat verklaren?
1: Ja, dat is een goede vraag waarom we daar goed in zijn. Ik denk dat dat sowieso ook nog wel wat onderzoek gaat vragen. Maar we zien bijvoorbeeld wel in de studie die dan in IKILS werd gedaan, dat er ook een grote samenhang is met de ICT-infrastructuur van scholen bijvoorbeeld. En we weten dat de voorbije jaren is er heel sterk geïnvesteerd in ICT-infrastructuur en ook in materialen die eigenlijk computationeel denken gaan ondersteunen. Denk maar aan heel wat programmeertools, denk maar aan robots, sensoren, microcontrollers, bouwsets, die worden gebruikt. En we zien ook dat in scholen waar leerlingen zitten, de scholen die echt een goede infrastructuur hebben, dan zien we ook dat de resultaten op het computationeel denken van onze leerlingen beter zijn. Dus er zit sowieso ook wel iets van ICT-infrastructuur bij.
0: Ja, en kunnen we daar nu lessen uittrekken voor de vakken waarbij het wat minder goed loopt, zoals wiskunde of taal bijvoorbeeld?
1: Dat is inderdaad ook het vraagstuk. Wat zorgt er nu voor dat we het nu echt zo goed doen bij computationeel denken en bij andere vakken iets minder? Want eigenlijk kan je niet zeggen, als we kijken naar het curriculum, als we kijken naar de leerplannen, dan blijft computationeel denken een onderbelicht vak in ons curriculum. En toch doen we het goed. En dat maakt het net heel eigenaardig. We zetten heel sterk in, zeker met de nieuwe minimumdoelen op wiskunde en Nederlands. En dat is heel belangrijk. Maar we zien ook dat daardoor andere vaardigheden wat minder belicht worden, wat minder ingeoefend worden. De vraag zal dus blijven van, we doen het goed op computationeel denken, maar zullen we het ook blijven goed doen in de toekomst?
0: Ja. Maar moeten we dan, het boodschap kan toch niet zijn, we moeten dan ook maar wat minder inzetten op Nederlands en wiskunde, zoals we nu ook wat minder inzetten op dat computationeel denken.
1: Absoluut niet. We moeten inderdaad daar blijven op inzetten, maar ik denk dat het ook belangrijk is om computationeel denken ook niet te gaan verliezen. Want ik durf niet voorspellen waar we binnen 5 jaar dan gaan staan op dat vlak. Maar we zien daar wel een verschuiving in het curriculum. Dus de toekomst zal uitwijzen of we bij wijze van spreken van nature goed zijn in computationeel denken als studenten versus dat het toch een effect is van het curriculum.
0: Maar voorlopig doen we het dus zeer goed in dat computationeel denken. En dat is misschien een aspect dat in heel dat PISA-onderzoek een beetje onderbelicht is gebleven deze week. U hebt dat goed gemaakt en daarvoor dank ik u, Charlotte Struiven, onderwijsonderzoeker aan de KU Leuven.
1: Dank u wel.
2: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Het leven begint in een stijlarts badkamer.
5: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
6: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
5: Oké.
7: Happy bathroom to you.
4: Kom in je nieuwe badkamer passen bij stijlarts en u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
8: Knaldi.
9: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Zie het! Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
14: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
15: Renault.
16: VRT Radio 1.
7: alles begint bij luisteren.
0: Het is al 8:58. Een goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Voor de tweede avond op rij is er een drone waargenomen boven de luchthaven van Zaventem. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen, dat is niet duidelijk. Het is nu aan de federale politie om dat te onderzoeken. In de straat van Hormuz, vlak bij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Een van de personen aan boord is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren de hele nacht verschillende explosies. Tennis, Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint. Vanaf morgen staat ze zelf op de eerste plaats in de wereldranglijst. En over een paar minuten gaan we daar nog verder op door. Goedemorgen, Jacot.
8: Hallo, goedemorgen Jan.
0: Ik zie vooral lage wolken rond de VRT-toren.
8: Mm-hmm. Ja, en er komt op dit moment ook wat regen aan voor Brussel. Deze regen die zit op dit moment ook al boven het noorden van het land. En ja, die zal voor de rest van de dag, voor het hele land, ja, voor wat natte perioden kunnen zorgen. Het gaat om regen, af en toe ook buien. Die buien die kunnen soms intens zijn, vergezeld met onweer. En de maximumtemperaturen die liggen vandaag rond zo'n 21 graden in het centrum. De wind die waait matig. Aan zee kan die soms vrij krachtig waaien. En dat uit het zuidwesten tot het westen. En dan morgen beginnen we de dag grijs met wat nevel en mist lokaal ook. En er kan eventueel ook nog wat motregen vallen, zeker in de voormiddag. Maar dan zou het geleidelijk aan wat droger moeten worden. Misschien nog met kans op een buitje. En temperaturen die in het centrum rond zo'n 22 graden liggen, maar lokaal tot 24 graden kunnen stijgen. En ook op dinsdag houden we het warm met temperaturen dan tot 26 graden. Het ziet er ook grotendeels droog uit dan met vaak zon. Maar vanaf woensdag wordt het

0: De Stereophonics met Have a Nice Day. Dat is iets wat we u allemaal toewensen, uiteraard. Straks spelen de Duitser Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton de finale van de US Open Tennis. Daarover straks meer. Bij de vrouwen was Jelena Rybakina alvast de sterkste. Zij versloeg de nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Goedemorgen, Glenn Martens.
1: Goedemorgen.
0: Sporza-collega, jij volgt voor ons het tennis. Was Rybakina echt zo sterk?
1: Ja, dat kan je toch wel zeggen. Ze begon ook uitstekend aan die wedstrijd. Nogthans een beetje verrassend, zou je kunnen denken. Want tot dit jaar raakte Rybakina nooit verder dan de 4e ronde. En Sabalenka, die kent die baan uiteraard zeer goed. Stond voor het 4e jaar op rij in de finale. De voorbije 2 jaar was ze de beste. Maar toch, Rybakina, zeer sterk gestart in die wedstrijd. En eigenlijk heeft ze dat niveau bijna ook de hele wedstrijd kunnen volhouden met goede opslagen. In de eerste set laag eerste servicepercentage. Maar als ze die eerste bal binnenkreeg, ja, dan won ze nagenoeg altijd het punt. En vooral, ze retourneerde uitstekend. Waardoor dat Sabalenka heel vaak in tijdslot kwam. Heel vaak in de verdrukking kwam. Iets dat ze niet vaak overkomt. Vaak overpowered, ja. Sabalenka haar tegenstanders. Maar dat lukte vandaag of gisteren absoluut niet. En als we kijken naar de statistieken. Ja, Sabalenka 32 winners, 35 onnodige fouten. Dat is zeker niet verkeerd. Maar Rybakina 36 winners, 24 onnodige fouten, ja. 85% eerste opslagen gewonnen en ook 12 punten veroverd op de opslag van Sabalenka. Ja, dan ben je gewoon dominant. In de tweede set heeft Sabalenka met iets meer variatie wel geprobeerd om dat ritme van Rybakina te breken, maar ze kon dat niveau niet volhouden. Dus uiteindelijk logische en verdiende zegen voor Rybakina.
0: En zij wordt nu meteen ook de nieuwe nummer 1.
1: Zij wordt de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dat had enkele weken geleden in Cincinnati ook al gekund. Toen moest ze op

0: afgeven tegen Iga Swiatek in de kwartfinale met een enkel blessure. Was ook twijfelachtig of ze wel kon deelnemen aan de US Open. Maar het is een bekroning van een uitstekend jaar van Rybakina. Eerder dit jaar won ze ook al de Australian Open. Nu dus het tweede hardcourt toernooi gewonnen, Grand Slam toernooi gewonnen. Tussendoor ook nog finales gespeeld in grotere toernooien. Dus uiteindelijk is ze dit jaar echt wel vrij constant geweest. En is die nummer 1 positie daar eigenlijk een logisch gevolg van?
1: Ja, heel logisch dat Rybakina de nieuwe nummer 1 is bij de vrouwen. Na de mannen dan, Zverev tegen Shelton. Zverev, ja, dat lijkt me de favoriet. Maar Shelton heeft als Amerikaan natuurlijk het publiek achter zich, hè?
0: Ja, de Amerikanen die hopen eindelijk op nog een keer een Amerikaanse eindwinnaar. Dat is al een hele poos geleden. 23 jaar van Andy Roddick in 2003. En Ben Shelton is natuurlijk ook wel een speler die het publiek op zijn hand kan krijgen. Speelt zeer attractief tennis, heel aanvallend. Vaak ook wel een beetje alles of niets. Maar is ook iemand die dat publiek opzweept. Een tegenstander tot bijvoorbeeld een Rybakina, die is vrij emotieloos zoals we dat gisteren opnieuw zagen. Is Ben Shelton echt wel een speler die zich gesteund voelt door een publiek en daar ook boven zichzelf door kan uitstijgen. Dus hij is inderdaad de favoriet, Alexander Zverev. Eigenlijk wel de duidelijke favoriet, moeten we zeggen. Want als we dat een keer gaan nakijken, dan hebben ze 5 keer eerder tegen elkaar gespeeld. Ja, en die head-to-head staat het 5-0 voor Zverev.
1: Dat is
0: en maar
1: duidelijk,
0: één
1: ja.
0: Kon Shelton een set winnen. Dus dat betekent dat Zverev echt wel de betere is op papier. Maar goed, Shelton die heeft een uitstekend toernooi gespeeld. Tot dusver, als die wapens, die opslag, die snoeiharde voorhand, als die doorkomen, ja, dan kan hij echt wel een kans maken tegen Zverev. Maar hij zal zeker wel zelf zijn beste niveau moeten halen.
1: Ja, want Zverev, zoals je inderdaad ook bevestigt, de grote favoriet. Heeft jarenlang wat in de schaduw gestaan van andere grote spelers. Maar nu staat hij al wel in zijn derde Grand Slam finale van het seizoen.
0: In zijn derde van het seizoen. En laat ons niet vergeten, in 2020, dat is intussen al heel lang geleden, 6 jaar, corona-editie, had hij al zijn eerste Grand Slam kunnen winnen. Stond toen 2 sets tegen 0 voor op de US Open tegen Dominic Thiem. Verloor uiteindelijk die finale. Dat overkwam ook nog een keer op Roland Garros 2024. Oké, tegen Carlos Alcaraz 2 sets tegen 1. Niet kunnen over de streep trekken. En op dat moment denk je, ja, dit wordt toch moeilijk voor Zverev om nog een Grand Slam te winnen. Zeker nadat hij vrij kansloos in 2025 de finale op de Australian Open verloor van Sinner. Maar kijk, dit jaar is hij uitstekend bezig. Halve finale gespeeld in Australië. Slopende 5-setter verloren van Carlos Alcaraz, de latere eindwinnaar. Geprofiteerd, optimaal geprofiteerd van het niet deelnemen van Carlos Alcaraz aan Roland Garros en het vroegtijdig uitgeschakeld zijn van Jannik Sinner. Dus daar moest hij toch wel met die druk kunnen omgaan, want vanaf ronde 2 was hij plots de topfavoriet. Ja. Moest hij het echt gaan zien waar te maken. Finale gespeeld op Wimbledon, verloren van Sinner, maar wel 4 sets er een echte wedstrijd van gemaakt. En nu staat hij opnieuw in een finale, is hij favoriet, kan hij zijn tweede Grand Slam titel winnen. Ja, als je dat dan in ogenschouw neemt, dan kan je niet anders dan zeggen dat je uiteraard nog altijd Alcaraz en Sinner hebt als die fit zijn. Dat is nog altijd de best. En dan heb je natuurlijk wel Zverev, dat is de best of the rest. Dat is nu wel heel duidelijk. Hij is echt wel die nummer 3 van de wereld en hij heeft die status alle eer aangedaan. En we moeten het zeggen zoals het is, bij afwezigheid van een 100% fitte Alcaraz, want die was natuurlijk lange tijd afwezig. En ook Jannik Sinner doet hij het gewoon uitstekend. En is hij momenteel een beetje de vaandeldrager van het mannentennis.
1: Tot slot, Glenn, moeten we het misschien ook heel even hebben over de Belgen met als uitschieter Alexander Bloks. Denk, ja, daar gaan we nog vaak van kunnen genieten, maar dan moet hij fysiek wel in orde geraken. En dat is blijkbaar toch een probleempje.
0: Dat is inderdaad stilaan een probleem aan het worden. Die had al een blessure opgelopen op Roland Garros. Kan gebeuren uiteraard dat hij daar een enkel blessure oploopt. Nu dan alweer en vooral de veelvuldigheid aan klachten die hij had. De rib, de rug. Dus dat baart een klein beetje zorgen. Maar laat ons ervan uitgaan. Hij heeft ook nu heel wat prijsgeld gewonnen. Hij gaat zijn team nog beter kunnen omringen met nog beter een medische staf. Als hij dat op orde krijgt, dan is de sky toch wel een beetje de limit voor Alexander Bloks. Die over heel veel wapens beschikt. Ook een uitstekend de opslag, geweldige voorhand. Daarmee kan hij echt al bij heel veel spelers het verschil maken. En dan kan hij misschien wel mikken op top 10, top 5, misschien nog hoger. Dat is een beetje moeilijk te zeggen, want de concurrentie in het mannentennis op korte en op middellange termijn, die is echt wel gigantisch. Je hebt natuurlijk Zverev, je hebt natuurlijk Sinner en Alcaraz, maar als je gaat kijken naar die nieuwe generatie, je hebt er tussendoor nog een Ben Shelton tussendoor ook zitten, maar je hebt een Leonard Tien die het uitstekend gedaan heeft, een Joao Fonseca die het geweldig doet, Jodar, Fies. Dus het gaat een zeer boeiende periode worden voor het mannen. Dus ik denk echt dat we de komende jaren uitdagers gaan krijgen voor Alcaraz en Sinner. En laat ons hopen dat Alexander Bloks een van die uitdagers kan zijn.
1: Dat hopen we samen met jou. Dankjewel, Glenn Martens. Vanavond dus de mannenfinale van de US Open. Ook bij ons te volgen op sportza.be en Radio 1.

0: Como Ouro van de Braziliaanse zangeres Marie Froisch. Zondag is het vandaag, maar voor de Europese parlementsleden kan het misschien niet snel genoeg woensdag zijn, want dan geeft Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, haar jaarlijkse State of the Union, haar toespraak voor het Europees Parlement, zeg maar. Goedemorgen, Vincent Stuur.
1: Goedemorgen.
0: We hebben u uitgenodigd omdat u zelf speechschrijver bent geweest voor voormalig commissievoorzitter Barroso. U bent nu tijdelijk aan de slag buiten de Europese bubbel voor de Hans van Mierlo Stichting, de meester Hans van Mierlo Stichting, ja, moet ik zeggen. En dat is een denktank gelinkt aan de Nederlandse partij D66. Ja, u bent zelf speechschrijver geweest. Moet ik me dat dan voorstellen, die dagen voor een State of the Union? Is dat nog schrijven, schrappen, toevoegen? Is dat nog hectisch?
1: De maanden voor de State of the Union, moet je zeggen. Het is een enorm proces waar de breedte van de Europese instellingen, de commissarissen en de bubbel daar rond echt geconsulteerd worden om echt de juiste toon te zetten voor het begin van het politieke jaar.
0: Dat is dus niet alleen de commissievoorzitter?
1: Nee, het gaat veel ruimer dan dat. En uiteindelijk blijft een toespraak toch de inspiratie van het moment, het aanpassen aan wat er de laatste dagen gebeurt. Dat zal zeker nu het geval zijn, hoe de wereld eraan toe is. En het blijft ook uiteindelijk de toespraak van één man of vrouw, dus die daar zelf ook aan werken en tot op het laatste moment zelf bijschaven. Dus
0: ja, als ik dat
1: vrij,
0: zo hoor,
1: vrij hectisch.
0: Ja, hoeveel mensen daarbij betrokken zijn, iedereen heeft daar dan wel een mening over. Dat lijkt me niet zo eenvoudig om er allemaal rekening mee te houden.
1: Nee, maar dat hoort natuurlijk ook tot de functie van de Europese Commissievoorzitter, die geen president is zoals in het Amerikaanse, met heel veel eigen macht.
0: Dus minder democratische legitimiteit eigenlijk.
1: Minder democratische legitimiteit, maar die kracht komt juist van, als zij in dit geval spreekt namens de instellingen in het algemeen. Alleen al binnen de Europese Commissie zijn dat 27 mensen met een eigen achtergrond, met een eigen portfolio. En dat moet op een of andere manier gereflecteerd worden in die toespraak.
0: Ja, en dat lukt dan.
1: Ik zou niet durven beweren dat wij er met Barroso ongelooflijk goed in geslaagd zijn. Het risico is altijd, en dat zie je ook bij von der Leyen, dat het wat wij de kerstboom noemen. Hè, waar je een structuur hebt, maar waar iedereen dan zijn eigen lievelingsproject, een aankondiging over een nieuw fonds, een nieuw initiatief, een wetgeving, een conferentie die georganiseerd wordt. En dan wordt zo'n toespraak een beetje een alles en niks verhaal.
0: Te veel kerstballen.
1: Ja. En dan, dat merk je ook bij von der Leyen. Ik denk dat daar voorbije toespraken meer dan een uur

0: uiteindelijk duurden. En dan verdrink je eigenlijk het mooie van je verhaal in de details. Dat is altijd het risico en dat is een stuk eigen aan de functie. Het goede van von der Leyen is, denk ik, als speechwriter vind ik dan, zij is wel echt iemand die er staat. Zij is, niemand zal eraan twijfelen dat zij de baas is in de Berlaymont. En zij schrijft dit ook echt met een kleine staf van een handvol mensen die uiteindelijk de pen vasthouden. Dus het is meer gericht en het is meer gefocust dan soms wel eens het geval is. Maar het is altijd een afweging. Je spreekt voor iedereen en de hele instelling over een heel brede gamma aan bevoegdheden. En uiteindelijk moet jij er persoonlijk je weg in vinden. Dat is het moeilijke evenwicht en daarom duurt het proces zo lang.
1: Ja, dat is een moeilijke evenwicht om te bereiken. Misschien ook een positief punt bij Ursula von der Leyen in vergelijking misschien met haar voorgangers. Ze spreekt haar talen wel goed, hè?
0: Ze spreekt zeer goed. Ook in alle drie de talen die ze gebruikt. Dus Engels, Frans en Duits. En dat is niet zo evident. Barroso, destijds Engels, was zijn vierde taal en de toespraak werd volledig in het Engels geschreven. En dat beperkt voor een stuk de connectie die je kan maken met dat publiek.
1: Dat had ook een zekere charme.
0: De emotie die je daarin kan zien. En dat is ook oprecht. Hè? Het beste voorbeeld, ik heb ook voor Guy Verhofstadt gewerkt. Niemand, zelfs Guy zelf, zal niet beweren dat hij ongelooflijk goed Engels sprak.
1: Okay.
0: Maar juist de emotie die erin zat en de authenticiteit en de techniek van de retoriek die hij gebruikte in dat parlement, dat was iemand waar heel het parlement naar luisterde. Goed spreken of goed de taal beheersen is niet het enige criterium. Er zijn geen nieuwslezers.
1: Nee.
0: Maar het helpt wel. En zeker bij von der Leyen is iemand die heel, hoe moet ik dat zeggen, een beetje stroef soms is, een beetje droog, maar wel iemand die de rust daarin vindt en die de taal zo goed beheerst dat je er wel naar blijft luisteren. En als je zo'n lang verhaal wil brengen, dan heb je dat wel nodig. En dat doet ze zeer goed.
1: Dat doet ze inderdaad zeer goed. Ze brengt dit jaar ook Mark Carney mee, dat is de minister-president van Canada. Waarom heeft ze voor hem gekozen?
0: Wel, von der Leyen is soms iets te veel iemand die de buitenwereld probeert binnen te trekken in dat Europees parlement. En waarmee ik bedoel, dit is strikt gezien een dialoog tussen het parlement en de Europese Commissie. Dus de wetgever en de instantie die gecontroleerd wordt. Von der Leyen probeert dat altijd een beetje te overstijgen. Niet zozeer naar het parlement toe te spreken over wat ze samen moeten gaan doen dat jaar, maar echt voor de wereld te spreken. En zo nodigt ze elk jaar mensen uit om een stuk die buitenwereld daarin in te doen.
1: Want dit is voor het eerst blijkbaar iemand van buiten de Europese Unie. Dat is toch wel opvallend.
0: En dit is wel een belangrijke. We hebben het vroeger ook gezien met Zelensky en in andere omstandigheden. Dit is natuurlijk een superbelangrijk signaal. Omdat er iemand van buiten de Europese Unie en omdat er dan ook een beleidskant aan is. Hij zit daar niet alleen omdat wij geopolitieke vrienden zijn. Maar men verwacht ook dat daar in de samenwerking met Canada dat er verder gegaan wordt dan tot nu toe het geval was. Dat er echt heel concrete politieke boodschap, niet alleen in de symboliek, maar in de retoriek, maar ook in het beleid zal zitten. En in die zin is Mark Carney een heel erg belangrijk signaal. Ook als speechwriter vind ik dan, Carney is zelf iemand die ongelooflijk goed weet hoe wij toespraken moeten gebruiken als politiek instrument. Er zijn een aantal toespraken die ook bij ons op het internet en in de kranten heel populair geworden zijn.
1: Omdat hij het opnam tegen Donald Trump.
0: Ja, en omdat hij dat doet met alle trucjes die er in de retoriek in zitten. Dus zowel met de emotie als met de reden, als met zijn persoonlijke functie. Hij heeft Václav Havel geciteerd vorig jaar nog in Davos, The Power of the Powerless, waarin hij zei van wij, ook als de slachtoffers van deze brute wereld, wij hebben eigenlijk ook onze macht als we die samen gebruiken, als de middling powers. Dus het is iemand die dat kan. Hij spreekt ook de dag daarna zelf het Europees Parlement toe. En dan krijg je een dialoog, misschien niet zoals ik het liefst had als democraat in dat Europese parlement over de wetgevende agenda, maar wel over wat betekent dat geopolitiek.
1: Ja.
0: En ook een beetje een strijd in toespraken.
1: Ja.
0: Als von der Leyen iets te veel die kerstboom gebruikt en een te lange toespraak met iets te veel beleidsmaatregelen en aankondigingen, dan komt er daarna iemand die waarschijnlijk 20, 25 minuten echt een beeld weet te schetsen van hoe is de wereld eraan toe en wat is onze samenwerking erin? Dat is de bedoeling van de State of the Union.
1: Dat is iets om naar uit te kijken. Dus twee toespraken en dan kunnen we die achteraf misschien vergelijken. Dank u wel, Vincent Stuur.
0: Graag gedaan.
1: Speechschrijver geweest voor voormalig commissievoorzitter Barroso. En nu aan de slag bij een denktank gelinkt aan de Nederlandse partij D66.

0: Huilend in een taxi van het algoritme. Na 9 uur praten we met een Vlaamse rector over het lot van 13 Palestijnse studenten die voorlopig ons land niet in mogen. Tot zo.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
2: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
3: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
4: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
5: Dit is de opdracht van mijn dromen.
6: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
7: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
6: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
8: Wat de?
6: Ward Lemmelijn.
7: Amai, is officieel.
6: En Fien Germijns.
9: Ik ga er niet van over.
6: Een pak geheime uitdagingen.
10: Is dat goed als ik in de douche?
6: En 1 vraag. Is gelukt? Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
12: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
15: Leontis. Welke formaliteiten als starter?
16: Formeel mag altijd.
17: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
18: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
19: Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
18: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
19: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
20: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.
21: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
22: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
21: Ja.
22: Wauw.
21: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
22: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
21: En daarom sturen we updates over je verbruik.
22: Om de 6 seconden?
21: Nee, 1 keer per maand.
22: Ah.
21: Meer info op luminus.be.
23: Of je nu kiest voor een dagje op het water...
24: Kom aan, roeien, schatje, roeien!
23: Een dagje cultuur.
25: Mij, dat is een mooie schilderij.
26: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
25: Wauw.
23: Of gaat wandelen in het midden van de natuur...
25: Wij zijn precies op safari.
23: Je vindt het allemaal in...
27: Vlaanderen Vakantieland.
23: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
28: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
26: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
25: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
29: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
28: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
30: Volkswagen.
31: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie.

0: Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren. 9 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer boven Brussels Airlines is gisteravond opnieuw stilgelegd door een drone. En Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond zagen twee mensen een drone vliegen en gisteravond werd opnieuw een drone gezien en ook gedetecteerd door apparatuur. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken, zegt Kurt Verwillige van Skies.
4: Na de dronewaarneming is er een rogue drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die rogue drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
3: Brussels Airport zegt dat het gisteravond zelf niks heeft gemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De brand ontstond door vuurwerk. Het ging om een stuk natuur waar de vliegtuigen overvlogen. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door de vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Bukenbergs van de organisatie.
5: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
3: Volgens de organisatie was er wel toestemming om vuurwerk te gebruiken tijdens de show. En ook in West-Vlaanderen, in Oost-Rozebeke, heeft er gisteravond een grote brand gewoed in een loods van een voormalig meubelbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de loods helemaal verloren is. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kan je vandaag gratis terecht voor Open Monumentendag. Daar zijn ook verborgen parels bij, zoals in Vilvoorde. Daar heropent een gebouw van Victor Horta. Na jaren van verval, nu in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Christine Bonneur.
6: Iedereen volgen, armen naar eerste. Hou jullie goed weg. En armen naar tweede positie.
7: Er wordt weer gedanst in deze oude turnzaal. Een ontwerp van de grote architect Horta uit 1905. Voor de school van zijn dochter in Vilvoorde. Hier ontmoette hij ook zijn tweede vrouw, een lerares Zweedse gymnastiek. Vertelt Karen de Roek van Stad Vilvoorde.
8: Ja, dat liefdesverhaal dat hier afgespeeld heeft, daar zijn we niet veel over te weten gekomen. Maar de muren hebben nog veel geheimen.
7: Na tientallen jaren leegstand en verloedering is de zaal nu piekfijn gerestaureerd. Een lichte en kleurrijke ruimte voor een nieuwe generatie dansers van de academie.
8: Ja, absoluut. Het is een ongelooflijk mooie plek. En dat die terug tot leven kan gebracht worden, ja, dat is het doel dat we willen bereiken eigenlijk. Hè. Als stad, als iets dat voor altijd zal blijven inspireren. Ja.
3: In Zweden zijn het vandaag parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door een minderheidsregering met een centrumrechtse premier. En die minderheidsregering krijgt gedoogsteun van radicaal rechts. Maar volgens de peilingen kan de radicaalrechtse partij het nu erg goed doen en kan ze zelfs deel uitmaken van de volgende regering, zegt Ann Verstuift.
9: Het draait dus inderdaad om, wordt de huidige regering voortgezet. Nu heeft die gedoogsteun van die radicaal-rechtse Zweden-democraten. Zitten dus niet mee in de regering met ministerposten. Maar de huidige premier, Ulf Kristersson, van de Moderaterna, de Moderaten, die heeft toch de deur opengezet voor de Zweden-democraten in de regering. Ja, want die wordt wellicht opnieuw de tweede grootste partij.
3: In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Eén persoon is overleden, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de straat van Hormuz. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en de olieprijzen. De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Mai El Touhi heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië, de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. De Canadese superster Céline Dion heeft gisteravond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs met haar eerste concert van in totaal 26 concerten. Enkele jaren geleden moest Dion haar zangcarrière pauzeren door gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en nu is ze dus helemaal terug. Gianni Palink was erbij gisteravond in Parijs.
10: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frêle. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.

0: Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze zelfs op de eerste plaats in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
1: Ja, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, overal het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteren 1-1 gelijk. Het weer vandaag veel bewolking met periode van regen of buien, met in de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog, tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer, met eerst veel zon en tegen de avond regen. Vooraan in dit nieuws, voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: U krijgt van mij de uitslagen van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 12 september. 3, 7, 25, 30, 40, 44 en het bijkomend nummer was 26. U kan deze resultaten nalezen op lotto.be.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Jan van Delm.
3: Goedemorgen. 13 Palestijnse studenten mogen voorlopig ons land niet in. Wat denkt de rector van de Universiteit Antwerpen daarvan? Dit is de ochtend. Welkom.

0: She Said the Same Things to Me van John Hyatt. Er is nog altijd geen akkoord over de 13 studenten die vanuit Gaza naar België willen komen. Ze hebben een beurs om in ons land te komen studeren, maar België moet hen eerst helpen om uit Gaza weg te geraken. En daar is nog altijd discussie over binnen de federale regering. En dus zullen die studenten de start van het academiejaar hier al zeker niet halen. Goedemorgen, Herwig Leijers.
1: Goedemorgen.
0: U bent rector van de Universiteit Antwerpen. Ja, ook uw universiteit zou studenten uit Gaza ontvangen, hè?
1: Ja, er gaan in totaal 3 studenten naar Antwerpen komen. 1 naar de Universiteit Antwerpen en dan 2 ook naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
0: En welke opleidingen volgen ze daar dan?
1: Op de Universiteit Antwerpen is dat de industriële ingenieur, ICT, elektronica. En aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat het over public health.
0: Ah ja, openbare gezondheid, volksgezondheid, zeg maar. Ja. U had allicht op een doorbraak gehoopt?
1: Ja, dat hadden wij gehoopt. Hè. Dus wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten. Dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen. Die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. Dat zijn mensen met een sterk cv. Dat zijn mensen die in hun gemeenschap ginder al actief zijn. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag. Ja. En die hebben een beurs om te leven. Ja. Dus,
0: u begrijpt het niet dat de regering daar zo moeilijk over doet?
1: Nee, wij begrijpen dat eigenlijk helemaal niet. Nee. We begrijpen dat het moeilijk is en een diplomatieke complexe zaak om die mensen te evacueren. Maar het is niet dat we daar een bataljon militairen naartoe moeten sturen of vliegtuigen naartoe moeten sturen. België moet er eigenlijk voor zorgen dat die mensen Gaza op een veilige manier kunnen verlaten en naar een buurland gaan van waar ze een commerciële vlucht kunnen nemen. Want die mensen hebben beurzen met tickets en alles.
0: Ja, dus dat is niet het probleem. Nu, minister van Asiel en Migratie, mevrouw Van Bossuyt, zei wel vorige week in de Zevende Dag dat ze vreest voor een domino-effect.
1: Ja, maar een domino-effect, ja, ten eerste is dat allemaal zo'n beetje denken wat er misschien in de toekomst zou kunnen gebeuren. Maar deze studenten zijn studenten die hier komen studeren voor een jaar, die actief zijn in hun gemeenschap kinderachtig, die terug naar ginds gaan, die hier opleidingen komen studeren die juist van belang zijn voor de heropbouw van Gaza. Dat zijn mensen die onze partners zullen zijn in de toekomst als ze terug naar ginder gaan.
0: Ja, u denkt dat ze terug naar ginder zullen gaan, hè? Want mevrouw Van Bossuyt vreest dat ze hier zullen blijven en dat ze dan op basis van de gezinshereniging heel de families naar hier zouden brengen.
1: Maar dat zijn heel andere systemen. Dat gaat over vluchtelingen die naar hier komen. Hier gaat het over mensen die naar hier komen om iets te studeren. Die sterk geëngageerd zijn om terug te gaan. Die geselecteerd zijn. Juist omdat ze een sterk cv hebben en ginder reeds actief zijn in hun gemeenschappen.
0: En dus zullen zij terugkeren, denk je?
1: Bovendien Palestina. Ja, wij denken dat. En Palestina is een officieel partnerland van de Belgische federale ontwikkelingssamenwerking. Dus dat zijn engagementen die zijn aangegaan. Ja. Pacta sunt servanda, zegt men dan.
0: Ja. Overeenkomsten moeten worden uitgevoerd. Spreekt u hierover met uw collega-rectoren?
1: Ja, uiteraard. We hebben heel regelmatig contact daarover. Wij zitten allemaal op dezelfde lijn.
0: Ja, en is er iets dat jullie samen nog zouden kunnen ondernemen?
1: Wel, wij blijven aandringen en wij blijven hopen dat er toch nog ergens een doorbraak komt. En wat wij in elk geval doen is heel flexibel omgaan met die beurzen, ook met de startdatum van die beurzen. En zorgen dat de universiteiten hier klaar zijn om die studenten te ontvangen, als het toch lukt.
0: En jullie zijn klaar, neem ik aan.
1: Wij zijn klaar.
0: Bedankt, Herwig.
1: De deuren van de aulas blijven open.
0: Deuren van de aulas blijven open. Dat is een zeer duidelijke boodschap. Dank u wel, Herwig Leijers, rector van de Universiteit Antwerpen.

0: On My Soul van Bruno Mars. Op het filmfestival van Venetië zijn gisteravond de prijzen uitgedeeld. De Gouden Leeuw ging er naar de film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Amai El Touki. Een jawel, vrouwelijke regisseur.
1: This film has been incredibly challenging to make. Financially, logistically, emotionally. And what kept me going was the urgent need to illuminate the unknown women of our common history. To make them known. And especially tonight, I feel like I succeeded in doing just that.
0: Het was heel uitdagend op verschillende vlakken om deze film te maken, zegt ze. Maar ook heel erg nodig om onbekende vrouwen uit de geschiedenis te belichten. Goedemorgen, lieve trio.
2: Dag Jan, goeie.

0: Goedemorgen.
1: Jij hebt de film gezien in Venetië. Waarover gaat die Woman Unknown precies over?
2: Nou, het is een historisch drama dat zich afspeelt in de dagen na de Tweede Wereldoorlog in Denemarken. Dagen die, zoals we weten, gekenmerkt zijn door repressie onder andere. En het gaat specifiek over het lot van vrouwen na die Tweede Wereldoorlog. Vrouwen die ervan verdacht worden dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog met Duitse soldaten het iets te gezellig hebben gemaakt. En die dan publiek vernederd worden. We kennen die tafereelen ook in België. Die zijn gedocumenteerd. Vrouwen die kaal geknipt worden, vernederd op straat. Heel gewelddadige tafereel natuurlijk. En deze film vertelt die episode vanuit het standpunt van een vrouw. Want die geschiedenis is nog maar zeer zelden verteld eigenlijk vanuit het standpunt van vrouwen. En dat zien we dus in deze film. Het gaat over Marie, een jonge huishoudster die inwoont en werkt bij een welgestelde handschoenenfabrikant. En die plant om met die man te trouwen. Hij is verliefd geworden op haar, dus een grote mogelijkheid voor haar om een mooie toekomst uit te bouwen. Maar dan komt er iets uit het verleden weer bovendrijven en probeert ze haar lot te beschermen.
1: En is het een terechte winnaar volgens jou?
2: Absoluut. Het was voor mij zeker een van de films die er met kop en schouders bovenuit stak toen ik hem zag. Heb ik het meteen ook gezegd tegen anderen van dit is volgens mij de Gouden Leeuw. Natuurlijk, toen moesten we nog een aantal andere films zien. Het kon nog alle kanten uit hoor, maar het is zeker een van de meest capabel gemaakte films van het festival. Ook een belangrijk verhaal. Heel ontroerend, zeer elegant gefilmd, dus ik kan hier absoluut mee leven.
1: Jij kan er absoluut mee leven en je had het ook voorspeld. Visionair noemen we dat dan. Ja, vooraf was er al wat kritiek op dit festival. Hè. Er is niet eens een beetje geprobeerd om de genderbalans in evenwicht te krijgen, werd gezegd. Nu bent een vrouwelijke regisseur. Ja, is dat een statement of wat moeten we daarachter zoeken? Of moeten we er helemaal niks achter zoeken?
2: Dat is een moeilijke vraag. Het was inderdaad zeer frappant. Er was van de 21 films in competitie was er eentje, namelijk deze, die enkel door een vrouw was geregisseerd. Een documentaire NASA was door een man en een vrouw geregisseerd. Maar dit is dus Mai El-Touki is de enige die solo als vrouw een film heeft geregisseerd in competitie. Natuurlijk is dat voor de jury een moeilijk geval. Want ja, als je dan die film uitgerekend gaat bekronen, dan kunnen mensen al snel zeggen, ja, het is een statement. Het is omdat het een vrouw is die die vraag kreeg. De juryvoorzitter Maggie Gyllenhaal ook meteen gesteld op de persconferentie na de uitreiking. Is dit een statement? Ze heeft daar zeer grappig op gereageerd. Ze heeft gezegd, oh, ik heb die film eigenlijk niet gezien. Ik heb gewoon gedacht, het is een vrouw die hem heeft gewonnen, dus, die hem heeft gemaakt. Dus die krijgt. Ja. Nee, maar natuurlijk, ze heeft heel duidelijk gezegd, nee, we hebben echt voor de verdiensten van deze film gekozen. Voor de cinematografische kwaliteit ook. Het is, zoals ik net ook zei, een van de absolute hoogtepunten van het festival. Dus ik denk dat het voor een deel kan je dat als een statement beschouwen, maar het is ook gewoon echt een van de beste films.
1: Het is gewoon een terechte winnaar. We hoorden jou eerder van de week in de ochtend al, die had het er net ook al even over, die documentaire NASA. Mm-hmm. NASA met een Z van twee Israëlische filmmakers, waarin Israëlische militairen vertellen over hoe makkelijk hun leger burgerdoden accepteert bij aanvallen op Gaza. Die documentaire werd ook genoemd als kandidaat voor de Gouden Leeuw, maar kreeg een speciale juryprijs. Ja, was het dan toch misschien iets te gevoelig voor de Gouden Leeuw?
2: Het is moeilijk natuurlijk om te gaan kijken wat er binnen die jury zich heeft afgespeeld. Natuurlijk, ik kan ook alleen maar vaststellen dat vorig jaar was er een andere film, The Voice of Hind Rajab, die ook over Palestina ging. Die werd toen ook verwacht als de grote winnaar, heeft toen ook niet die Gouden Leeuw gekregen. Wel een film van Jim Jarmusch, die iedereen intussen al vergeten is. Dus ik denk inderdaad dat het misschien wel een gevoelig thema is, maar ik denk vooral dat de jury hier naar een balans heeft gezocht tussen statement enerzijds, maar ook kwaliteit, filmische kwaliteit anderzijds. En ik denk dat ze misschien ook wel geredeneerd hebben dat een film als NASA die hoofdprijs niet nodig heeft. Want zo'n film, die bereikt zijn effect sowieso wel. Daar wordt nu al heel druk over gepraat. Inderdaad, ik heb er hier ook op de radio over gehad. Het is een film die sowieso zijn impact zal maken. Terwijl een film als Woman Unknown, die kan zonder zo'n grote prijs misschien wel eens eerder tussen de plooien weer gaan verdwijnen. Dus die kan echt een enorme boost krijgen van zo'n prijs misschien. Ook richting Oscars enzovoort. Dus in die zin is het misschien wel een goed idee om het aan die film te geven.
1: Ook richting Oscars zeg je. Ja, kunnen we hier al iets uit afleiden over de Oscars?
2: Ik denk dat Woman Unknown zich nu zeker mag opmaken voor een Oscar-campagne. Die film heeft trouwens ook twee prijzen gewonnen, wat vrij uitzonderlijk is. Ook de acteerprijs voor de actrice Mathilde Arcel. Voor de rest zijn er nog een aantal films. Possible Love van Lee Chang-dong, die kan zeker ook wel kans maken op een Oscar. Want die heeft de tweede prijs gewonnen hier. En dan, qua acteurs, denk ik dat John Malkovich, de bekende Amerikaanse acteur, die is hier te zien. Die was hier te zien in Wild Horse 9, een film van Martin McDonagh. En die heeft ook de prijs voor beste acteur gewonnen. En dat lijkt mij een zeer evidente opstap richting Oscars. Die mag zich ongetwijfeld opmaken voor een Oscar-nominatie. En ik denk zelf dat hij misschien ook wel eens zou kunnen winnen. Het is zijn eerste nominatie, of het zou zijn eerste Oscar-nominatie in meer dan 30 jaar zijn. Ja. Meer dan verdiend, denk ik, voor zo'n enorme klasbak als John Malkovich.
1: Het ziet er goed uit voor John Malkovich, want je had de Gouden Leeuw al voorspeld. Misschien nu ook de Oscar voor beste acteur. Wie weet. Lieve trio, heel erg bedankt voor dit gesprek en nog een fijne zondag.
2: Graag gedaan. Voor jou ook. Dag.
1: De Ochtend. Het is Open Monumentendag vandaag al voor de 38ste keer en het thema dit jaar is In Goede Handen. Als eerbetoon aan iedereen die zorg draagt voor ons erfgoed van timmerlui tot heemkundige kringen. Een mooi voorbeeld van dat engagement is te vinden in Kortrijk. Daar is de vroegere brandweerkazerne omgebouwd tot een sociaal project, de Deelfabriek. Christine Bonneure kreeg een rondleiding van Barbara de Man en van Rudy van de Putten.
0: Velootje, fietskeuken, maakfabriek, instrumentteek, ook leuk.
3: We hebben hier een aantal winkels die allemaal gerund worden door vrijwilligers. Dus we hebben een 20-tal burgerinitiatieven. En we hebben ruilwinkels, een ruilwinkel voor kinderkledij, een ruilwinkel voor sportkledij. We hebben uitleendiensten, een uitleendienst voor tuin- en werkmateriaal, een uitleendienst voor kinderfietsen. We doen aan plantenruil, boekenruil, allemaal van dergelijke zaken kunnen hier onder ons dak gebeuren.
0: In een ongelooflijk mooi historisch gebouw.
4: Wat vooral opvalt van het moment dat je het gebouw nadert, is de hoogte. De toren voor de brandslangen. En dan is het eigenlijk langwerpig, heel breed. Omdat, willen van het feit dat de wagens er ook wel moesten door kunnen en ook wel moesten opgestald worden. Nu is het heel mooi geworden, want waar vroeger de zware poorten zaten, zijn er nu mooie ramen.
0: Mooie horizontale vorm, ronde vormen, ja. Art Deco eigenlijk. Hè?
3: Ja, het is ook een beschermde gevel. Dus bij de verbouwingen mochten we ook niet zomaar wat doen. Wat ik ook bijzonder vind aan het gebouw en ook het monument in de gegeven, dat perfect past bij onze werking ook. Wij gaan voor hergebruik dingen delen en dat is eigenlijk ook... We hebben een oud gebouw helemaal gerenoveerd om dan opnieuw te gebruiken. En het is eigenlijk ook een ontmoetingsplek die vrij toegankelijk is voor iedereen en waar iedereen ook kan van genieten. Waar iedereen ook zegt van amai, het is hier mooi, de eerste keer als ze hier binnenkomen.
4: Eigenlijk is het jammer dat we nu geen beelden hebben van hoe het hier voor een aantal jaren geleden was. Want de vloer was hier smerig, er ging een geur hier overal.
3: De vloer is nog steeds dezelfde vloer, de geur is gelukkig weg. Dat was het idee achter de hele renovatie van we behouden zoveel mogelijk de dingen die nog in goede staat zijn en we veranderen enkel wat nodig is. Misschien ook een leuk weetje, dus de letters van die bar, boven onze bar, dat zijn eigenlijk een drietal letters van het woord brandweer die eigenlijk vroeger op het dak van het gebouw stonden.
0: Een zware deur.
3: Een zware deur, ja. Toegang tot de schuilkelder. Dat is een beetje de centrale ruimte hier. Het was een schuilkelder, omdat het gebouw gebouwd is tussen de twee wereldoorlogen, was het echt een schuilkelder. Het is niet gebruikt geweest als tijdens een bombardement of zo. Maar we hebben hier wel een vrijwilliger die hier als kind ook wel nog in de schuilkelder geweest is. Ja, en alle deuren zijn hier toe, maar ik was allemaal laten opstaan. Hier zie je de installatie van de fiets, waarmee dat er dan verse lucht van buiten aangezogen werd via het buizensysteem voor de mensen die dan eigenlijk hier opgesloten zaten, van verse lucht te voorzien.
0: Dus iemand moest trappen om die lucht te laten circuleren.
3: Ja, inderdaad.
4: Kortrijk is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd geweest. Er was enorm veel schade, vandaar dat er niet alleen hier, maar op andere plekken in de stad ook wel nog aanwezig zijn. Er staat zelfs één klein... Eén persoons bunkertje op het perron 2, geloof ik, van het station. Omdat mensen die daar aan het werken waren, toch vlug zouden kunnen schuilen.
0: En we zijn weer bovengronds. Ja, we zijn in de brandtoren van de brandweer.
3: Vroeger werden de brandslangen hier gedroogd. Dus de brandweerman liep naar boven met de brandslangen en ging die zo naar beneden om te drogen. Momenteel is het omgetoverd tot een mooie klimzaal.
0: En de forse hoogte, hè? We klimmen voort. Ja. Hè.
5: We zijn er nog niet in.
3: Hier is al het tussenplateau.
0: Oeh, het is nog hoger.
3: Hier is een onderhand niet.
0: Ja, bloed heet hier boven, achter glas, maar wel een fantastische plek hier. Hè.
4: Nu staan we helemaal boven aan de toren van de brandweer. We hebben een pracht van een zicht, overal waar je rondkijkt. Overal zie je een ander aspect van de skyline van de stad.
0: Ja, we zien hier de spoorlijn. Je kan dus vanuit de trein eigenlijk...

0: deze toren goed zien.
1: Ja, dat klopt. Dat was ook een beetje het idee achter het kunstwerk in de toren. Dat als je de stad binnenrijdt met de trein, dan zie je eigenlijk een baken van licht in de toren. Als het donker is natuurlijk. Maar ook overdag zie je de toren eigenlijk van ver staan als je binnenkomt met de trein.
2: De deelfabriek in Kortrijk, waar u vandaag uitzonderlijk ook de brandweertoren en de schuilkelder kunt bezoeken. Een reportage was dat van Christine Bonneuren. Kortrijk is overigens de gaststad van de Open Monumentendag. Maar over heel Vlaanderen zijn er meer dan 1000 plaatsen waar u vandaag naartoe kunt en dat helemaal gratis.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
2: 9:30 geweest en goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen, dat is nog niet duidelijk. Het is nu aan de federale politie om dat te onderzoeken. De film A Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Amai El Touki heeft de Gouden Leeuw gewonnen op het filmfestival van Venetië. Dat is de hoofdprijs. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. Tennis, Elena Rybakina, heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg de nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Dit is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze nu zelf op de eerste plaats in de wereldranglijst. Het weer, veel wolken vandaag met perioden van regen of buien, met na de middag soms kans op onweer, temperaturen tot 21 graden.
4: Radio 1.
3: De ochtend.
4: Met Jan van Delm.

0: Djane van Fatoumata Diawara, een Malinese zangeres. Straks eindigt de Vuelta, de wielerronde van Spanje. En in Montreal in Canada wordt vanavond de grote prijs gereden in een decor waarin over een paar weken ook het wereldkampioenschap wordt betwist. Mooi moment leek ons om even een tussentijdse balans op te maken. Goedemorgen, José de Kouwer.
1: Goedemorgen.
0: Laat ons beginnen.

0: met de Ronde van Spanje. Ja, die leek onthoofd door de val en de opgave van Tadej Pogacar. Maar uiteindelijk hebben we toch nog een vrij spannende Vuelta gekregen, met een verdiende winnaar ook, hè?
1: Ja, helemaal. Hè. Helemaal. Wat,

0: bord liefst 5 ritoverwinningen, dat kan tellen. En zeker omdat het zo'n jonge gast is.
1: Ja, het is zo'n jonge gast en de manier waarop het hele verhaal is mooi. Hè? Hij wordt gepiloteerd door een geweldige Wout van Aert. En die doet dat allemaal zomaar, terwijl er een paar ritten bij zijn die hij misschien ook wel zelf had kunnen winnen. Maar ja, het is een geweldige Vuelta geworden voor de mannen van Jumbo.
0: Ja, en gisteren hebben ze dan nog Sepp Kuss op die 5e plaats gekregen.
1: Ja, helemaal. Ja, dat maakt het... En dat was ook weer een team evenement. Ja. Ik bedoel daarmee, ze hebben het met die en met die en met die. Niet alleen Wout van Aert deze keer, maar ook met Noordhagen en anderen. Wat op een einde echt nog moeilijk leek, maar dan toch net top 5. Ja, hoe geweldig is dat voor een man die al de Vuelta gewonnen heeft en dan nog daaraan durven beginnen. Ja, dat was straf.
0: Dat was inderdaad straf en het getuigt van een enorme teamspirit binnen die ploeg. Wout van Aert is duidelijk in conditie. Belangrijke troef ook voor het WK, denk ik dan.
1: Ja, helemaal. Ja, we hebben 2 kopmannen, 2 verschillende kopmannen. En misschien, het is sowieso niet makkelijk met 2 kopmannen, maar het is maar best dat het 2 verschillende kopmannen zijn. Want stel dat je 2 types Remco had, dan kom je automatisch in mekaars vaarwater. En nu hebben we een... Je weet nooit wat er gebeurt en we moeten niet spreken over pech of over valpartijen, maar we hebben een geweldige backup. Dus als de koers verreden wordt onder de Pogacars, die er niet is, maar dan heb je Remco, dan heb je Sexas, dan heb je Del Toro, dan heb je er nou zeker nog wel een paar anderen bij, dan wordt dat moeilijk voor de types als een Wout van Aert en een Mathieu van der Poel en een Matthews en een eventuele Petersen, de meer klassiekere types. Maar als de koers dan toch op een of andere manier op slot zit door het Makander niet kunnen loskrijgen, Sexas raakt niet van Evenepoel vanaf en andersom en anderen, dan hebben we misschien wel een geweldige backup.
0: Een backup noem je hem, dus niet als eerste kopman. Dat is dan voor Remco Evenepoel weggelegd.
1: Eerste kopman, het parcours kennende, de lastigheidsgraad kennende, de hoogtemeters, dan denk ik in de eerste instantie dat de koers in principe uitdraait op een soort klimmerssituatie. Wout was heel goed in de Vuelta, heeft daar bewezen van over hele goede benen te beschikken. Hij is misschien wel degene van de zogezegde niet-klimmers die nu op dit moment het dichtste aanleunt bij de welklimmers.
0: Ja, en bij die welklimmers zit natuurlijk Remco Evenepoel ook goed bezig natuurlijk met eergisteren die winst in Quebec. En straks met de grote prijs van Montreal is hij misschien opnieuw aan het feesten.
1: Die kans zit er dik in. Hè. Dus hij is in een dagswedstrijden alsmaar beter en beter aan het worden. Ik geloof dat hij in de laatste 10, 12 eendagswedstrijden bijna niet buiten de eerste 5 is geweest. Met zelfs een 3e plaats in de Ronde van Vlaanderen. Dus ja, wat dat betreft is dat hij heeft er alles aan gedaan. Weet hoe hij zich moet voorbereiden. En lijkt dus wel redelijk klaar te zijn, om niet te zeggen helemaal klaar te zijn. Er komen nog 14 dagen, dus er kan nog veel in gebeuren. Wout van Aert kan nog recup nemen, kan nog rusten na die zware ronde van Spanje. En Remco zal in principe nog beter worden na die hoogtestage.
0: Ja.
1: Maar we liggen er goed voor als België zijn.
0: Ja, dus we staan er fantastisch voor.
1: Ja, we hebben ook bij de jeugd nog geweldige kanshebbers. Dus dat zou wel, ik kan niet zeggen, een medaillefestival kunnen worden. Maar ik denk toch dat men op een 4-5 medailles makkelijk mogen rekenen.
0: Ja, dat denk ik ook, eerlijk gezegd. Evenepoel die mikt op een historische dubbel. Wereldkampioen tijdrijden en wereldkampioen op de weg. Ja, dat is nog nooit gebeurd. Op de Olympische Spelen is hij daar wel in geslaagd. De kansen, de kaarten liggen goed, hè?
1: Ja, de kaarten liggen heel goed. Zeker in dat tijdrijden. Vooral omdat dat een parcours is dat hem in principe wel ligt. En wat ligt hem niet in tijdrijden? Wat dat betreft. En die wegrit moet je net altijd afwachten. Hè. Dat is een koers van meer dan 200 kilometer. Kan van alles gebeuren. De kaarten liggen heel goed. Het zal een andere manier koers zijn, omdat die ene man waar anders iedereen zich ging op afstellen er niet is. Dat wordt een open koers. Maar dat we met z'n allen toch wel voor gaan niet opblijven, want dat zal geen enkel probleem zijn.
0: Nee.
1: Het is op een prachtig uur dat die koers wordt uitgezonden. Dus ja, we gaan met z'n allen kijken, denk ik.
0: We gaan met z'n allen kijken. En jij vreest niet voor 2-spalt binnen de Belgische ploeg met die 2 kopmannen of die backup kopmannen?
1: Er is een verhaal van het

0: verleden, maar ze hebben alle twee al een beetje meer maturiteit. En ik denk dat dat door het feit dat er nu al over gesproken wordt, gaat dat er niet zijn. Ik denk dat zowel Wout van Aert, die al eigenlijk na zijn overwinning in Parijs-Roubaix een ander mens is geworden, dat die helemaal niet, maar toch ja, echt wel anders in dat koersje staat uiteindelijk dan toch die grote Parijs-Roubaix en de manier waarop dan nog tegen Pogacar. Dus ik denk dat ze wel verstandig en wijs genoeg zullen zijn om dat op een professionele manier op te lossen. En misschien valt er ook niets op te lossen. Hè? Misschien is er iemand beter, misschien is er niemand beter. Dus we zouden nog niet op voorhand moeten beginnen stoken. Laat ons maar hopen dat alles heel goed gaat.
1: Voilà, dat hoop ik samen met jou. Dankjewel, José de Kouwer. En nog veel plezier straks met de slotrit in de Ronde van Spanje. Tot ziens.
0: Dankjewel.

Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Kunnen de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 ooit nog opnieuw gebruikt worden? Die kans lijkt heel klein, want nu blijkt dat er zogenaamde destructieve staalnames zijn gedaan om de reactorvaten. Dat gebeurde zo'n 2 jaar geleden, nadat was beslist om de reactoren te sluiten. Er waren al heel wat vragen bij de veiligheid van de reactoren, omdat er

0: scheurtjes waren. Maar door die staalnames is de kans klein dat de reactoren ooit nog gebruikt kunnen worden. Zo vertelde onze energie-experte Nina Verhagen eerder van de week in De Wereld Vandaag.
1: In het verleden, toen die zogenoemde scheurtjes werden ontdekt in de wand van het reactorvat, toen waren specialisten er als de dood voor om stalen te moeten nemen van die wand. Want de minste beschadiging van die wand kan ertoe leiden dat de reactor voorgoed onklaar is. U zou dan eigenlijk het reactorvat zelf moeten vervangen of op de een of andere manier gaan herstellen. Dat is gewoon nog nooit gebeurd.
0: Dat was Nina Verhagen eerder van de week, maar intussen heeft de federale regering enkele maanden geleden wel aangekondigd dat ze alle 7 die kernreactor wil overkopen van Engie. Goedemorgen, Bert Wollands.
2: Goedemorgen.
0: U bent Kamerlid voor N-VA, de energiespecialist ook van uw partij. Ja, we wisten al dat er scheurtjes waren in die reactoren. Nu blijkt dat er ook meer problemen zijn. Vindt u het nog altijd een goed idee om die reactoren over te kopen?
2: Maar ik denk dat we het geheel moeten bekijken. Eigenlijk is de bedoeling om die hele CITES over te nemen, omdat je dan de reactoren die je wel kan verlengen, dat je die kan aanpakken en dat die kunnen blijven draaien, dat die stroom kunnen produceren, stroom die we absoluut nodig hebben. En tegelijkertijd koop je ruimte om in de toekomst eventueel nieuwe reactoren te gaan bouwen. Want laat ons niet vergeten dat in het verleden bijvoorbeeld op Doel nog ruimte was voorzien voor bijvoorbeeld Doel 5. Dat is een plaats die je niet zomaar ergens anders in Vlaanderen zomaar gaat vinden om nog een grote reactor te bouwen. Dus die CITES overnemen hebben ongelooflijk veel potentieel. Maar wij wisten natuurlijk ook van het begin dat het niet zo eenvoudig zou zijn om zomaar alle 7 die reactoren terug in dienst te krijgen.
0: Wisten we dat echt van in het begin? Want die destructieve staalnames, dat is blijkbaar toch nieuw nieuws. Wat we niet wisten op het ogenblik dat die beslissing is genomen om alle 7 die kernreactoren over te nemen.
2: Ja, we wisten natuurlijk dat de vorige regering absoluut eiste dat al die kerncentrales dichtgingen en dan uiteindelijk heeft gezegd van we zullen er dan nog 2 open houden op voorwaarde dat het niet langer is dan 10 jaar. En zij hebben alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk over te gaan tot de sloop van die zaken. Dat speelt ons natuurlijk vandaag parten.
0: Dus Engie had gelijk eigenlijk om er al mee te beginnen met die destructieve staalnames.
2: Eigenlijk hebben zij de opdracht gekregen van de regering De Croo. Zorg ervoor dat die kerncentrales zo snel mogelijk verdwijnen, want wij willen daar absoluut vanaf. En vandaag kijken we daar heel anders naar. En de regering die hier vandaag zit, ziet daar vooral potentieel om heel veel stroom te kunnen produceren zonder een klimaatimpact. Dat is iets wat een gouden zaken zijn voor de toekomst waar we rekening mee moeten houden. Natuurlijk wisten wij ook dat er bepaalde bezorgdheden waren. En voor Doel 3 en Tihange 2 wisten we dat het heel moeilijk zou worden. En dat heeft verschillende redenen. Enerzijds zijn er die waterstofinsluitsels die sowieso een probleem vormen.
0: Die scheurtjes, ja.
2: De waterstofvlokken is het technisch gezien, die er al van in het begin zaten. Het is niet dat dit is gescheurd achteraf. Dat is iets wat Christophe Calvo ervan heeft gemaakt en dat is overgenomen door de pers.
0: Oei.
2: Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat je eigenlijk een nieuw veiligheidsonderzoek moet gaan doen om te kijken of dat je die langer dan 40 jaar kan gaan openhouden.
0: Ja, wat denkt u? Zijn die nog bruikbaar?
2: Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
0: Maar het zal in ieder geval veel geld kosten als we dat nog willen herstellen.
2: In ieder geval zullen we goed moeten kijken hoeveel dat we daarin moeten investeren om te kijken of het economisch rendabel is om ze inderdaad open te houden. Maar we weten sowieso dat we zullen moeten investeren in energieproductie in de toekomst ook. Onze offshore windmolens kosten ook geld. De subsidies aan de gascentrales kosten ook geld. Als je hier centrales hebt die je nog 20 of 30 jaar kan openhouden, ja, dan kan daar ook een goede investering tegenover staat, maar die kan het ook waard zijn met de stroom die je daarmee produceert.
0: Ja, maar u spreekt over potentieel. Andere mensen zullen misschien zeggen, ja, riskeren we niet een kat in een zak te kopen nu?
2: Ik denk dat net daarom het belangrijk is dat we met dit project eigenlijk het onderzoek zeer grondig aan het voeren zijn. We hebben verschillende externe partijen aangesteld om dat tegen het licht te houden, zowel economisch als ook technisch, om te kijken van wat kan er met de reactoren? Wat moeten we daarin investeren? Is dat rendabel om dat te doen? Kunnen we dat terugverdienen? En dat soort dingen meer. Dat is eigenlijk de voorafgaande piste die we nu aan het kijken zijn, vooraleer dat we ook maar 1 ding beslissen over het al dan niet overnemen van die CITES. We moeten weten wat we hebben en op welke manier dat gaat. Want we weten natuurlijk ook dat die centrales ook ontmanteld moeten worden. En dat Engie daar een spaarpot heeft voor opzij gezet. Ja, het is maar logisch ook dat die spaarpot mee overkomt om ervoor te zorgen dat we inderdaad geen kat in een zak kopen. Integendeel, dat centrales zijn die onze industrie, onze gezinnen van stroom kunnen bevoorraden. En waardoor we dus een heel grote troef in handen kunnen krijgen. Maar opnieuw, eerst het onderzoek en dan pas beslissen. Zo gaat het.
0: Ja, zo gaat dat inderdaad. U pleit voor kernenergie. U zegt dat is een groot potentieel. We kunnen misschien toch ook de vraag stellen, als we dan toch per se in kernenergie willen blijven,

0: blijven investeren. En met de klimaatopwarming is dat misschien wel een goed idee. Kunnen we dan misschien niet beter al gaan voor die kleinere, modulaire kerncentrales?
1: Ik denk dat het een en-en verhaal is. We weten natuurlijk dat als we willen investeren in nieuwe kerncentrales, of het nu kleine modulaire kernreactoren zijn, of grote nieuwe kerncentrales, dat je daar wel wat tijd voor nodig hebt. Je hebt daar voorbereidingstijd voor nodig en dat soort zaken meer. Een centrale verlengen kan normaal gezien op veel kortere termijn. Dus eigenlijk ga je eerst een aantal centrales trachten te verlengen. Het verlengen van doel 4 en tirage 3 is al gebeurd, is op dit moment volop in uitrol. Als we die langer kunnen openhouden, kunnen we op die manier de opening overbruggen totdat we nieuwe kerncentrales kunnen bouwen.
0: Maar ik ben ervan overtuigd
1: dat die er op termijn ook zullen moeten komen. Ja. En dat we daar nu in deze legislatuur al beslissingen over moeten nemen, wetende dat voordat die de eerste stroom produceren, zijn we ongetwijfeld wel een decennia of anderhalf verder.
0: Ja, en dus moeten we die periode inderdaad overbruggen. Hoe staat het eigenlijk intussen met de onderhandelingen voor die overname? Want die zijn nog altijd aan de gang. En u had het daarnet over allerlei onderzoek dat nog moet gebeuren naar eventueel bijkomende kosten.
1: Ja, wat men nu aan het doen is, is goed in kaart brengen waarover het juist gaat. Wat kan er met die centrales? Hoe staan die er vandaag bij? Wat zou het kosten om die investering te gaan doen? Op welke manier kunnen we die stroom vermarkten en dat soort zaken meer?
0: En wanneer gaan we daar iets meer over weten?
1: Dat zijn allemaal voorafgaande onderzoek. De bedoeling is dat we daar tegen oktober een uitsluitsel over zouden krijgen en dat die informatie beschikbaar is. En dan begint de eigenlijke onderhandeling pas. Want dan ga je pas met Engie aan tafel om te kijken van ja, we weten nu wat er staat. Eigenlijk hebben we op dat moment een soort schattingsverslag in handen waar we mee weten van dit kunnen we ermee. En dan kan natuurlijk de gesprekken worden gevoerd van, gaan we dat dan overnemen of gaan we dat niet overnemen en onder welke voorwaarden? Dus het is heel belangrijk dat die informatie er is. Dat is ook de reden waarom dat het zo belangrijk was dat die externe studies, dat die werden opgestart. Eindelijk zou ik zeggen, zodanig dat we het gesprek op een goede manier kunnen voeren met Engie, omdat we in de toekomst daar toch wel nuttig gebruik van zullen kunnen maken. Dus ik verwacht dat naar het jaareinde toe, dat er daar dan die onderhandelingen ook effectief kunnen plaatsvinden. Maar wat ik hoor is dat aan beide kanten van de tafel er veel bereidheid is om hiermee verder te gaan. Maar natuurlijk, de onderzoeken moeten wel kloppen. De keuringsattesten moeten er zijn. En we moeten ermee verder kunnen, zodanig dat we die dingen ook kunnen gebruiken. Het is niet de bedoeling om schroot te kopen, dat we dat moeten verwerken en dat we aan onze burgers en bedrijven moeten zeggen van ja, eigenlijk hebben we er allemaal niks aan gehad.
0: Nee, want dan is het echt een kat in een zak.
1: Dat is een kat in een zak en dat willen we niet. En om dat te vermijden, doen we nu net die onderzoeken. We gaan hier echt zorgvuldig te werk.
0: Dankjewel, Bert Wollens, Kamerlid voor N-VA en energiespecialist van uw partij.
2: De ochtend.
0: En intussen is Michael van Drogenbroek er komen bijstaan, want jij presenteert straks om 12 uur op 1. Moet ik tegen? Nee, TV1 is het tegenwoordig.
3: VRT1, ja.
0: VRT1, sorry, ik ben nog altijd niet mee, sorry.
3: Maar TV1 kent ook iedereen.
0: TV1, wel, iedereen weet wat ik bedoel. Ja. Maar jij presenteert straks de zevende dag en je hebt weer twee gasten, geloof ik.
3: Ja, en misschien eerst even het thema gaat over waar het volgende weken heel vaak zal over gaan, namelijk de begroting, maar vooral ook hoe moeilijk de context is, hoe moeilijk de situatie is, hoe precair de situatie is. Vrijdag is de 10-jaarsrente die ons land moet betalen flink boven de 4% gegaan en dat zijn toch wel knipperlichten die afgaan op een moment dus dat die ogen op die begroting gefocust zijn. Gaan we het over hebben met Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA en ook voorzitter van de bevoegde commissie in Europa die erop toekijkt, ook oud-minister van Financiën. En met Frederik de Gucht van Anders, oppositiepartij. Met hun beiden zullen we het hebben over de paniek aan boord die er toch is. Want dat is wat de premier wel informeel een paar keer laten verstaan heeft aan heel wat journalisten. Het is alle hens aan dek. Is dat realistisch? En Frederik de Gucht is er ook. Ook een beetje paniek aan boord bij Anders, zoals je weet, Jan. Met dat fractievoorzitterschap van Egbert Lachaert, die zijn ontslag gegeven heeft, gisteren blijkbaar ook niet aanwezig was op die ideedag van de partij. Dus ook daar gaan we het over hebben.
0: En dankjewel, Michael van Drogenbroek. Straks dus op VRT1 om 12 uur.
3: Nu Jan op Radio 1. Voilà.

0: Dit was nog Shirley van De La Vega aan het eind van deze ochtend. Maar gaat u vooral niet lopen, want Radio 1 heeft nog heel wat beloftevolle informatie voor u vandaag. Om 11 uur is er Touché. Friedel ontvangt daar weer een boeiende gast. En voor de sportliefhebbers is er een hele namiddag Sporza op uw radio.
1: Hallo, hallo. Ik ben Chris Lomme. En straks mag ik praten met mevrouw Friedel Lesage. Fantastisch, hè? In Touché. En als je niet kan wachten, dan is er nu al een podcast op VRT Max. Doen, hè. Tada.
2: Leven we binnenkort in een narco-staat?
3: Nederland en België zijn productiehubs.
2: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
4: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
2: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
5: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
6: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Zie het.
8: Gratis!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
10: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
9: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
10: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
9: Ja, tuurlijk.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
13: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
14: Nu kunnen we samen lezen.
13: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
15: Kan je nog lang lezen?
14: Denk het wel.
13: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
15: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
14: Gezellig, hè?
13: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
16: Bij gedacht!
17: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
18: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
5: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
0: 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen was geraakt. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde in zwaar weer tussen de stad Surabaya op Java en Borneo. Pas na uren zoeken kon de reddingswerk

0: Het schip lokaliseren. 103 opvarenden werden gered. 1 passagier is intussen overleden. De rectoren van de universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen om te studeren. De 13 hebben een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er discussie over. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel laten komen, maar volgens hem liggen vooral N-VA en MR dwars. Ze zouden de komst van de 13 studenten ook koppelen aan andere dossiers. Herwig Leijers, de rector van de Universiteit Antwerpen, hoopt op een oplossing.
1: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
0: Het is Open Monumentendag vandaag. Voor de 38ste keer al. In heel Vlaanderen zetten zo'n 900 locaties gratis de deuren open. Er zijn ook veel rondleidingen, wandelingen en fietstochten. Het thema is in goede handen. En dat slaat op iedereen die zorg draagt voor ons erfgoed en het opnieuw tot leven wekt, zegt coördinator Griet Langbeen.
2: Ik denk dat we vooral veel projecten zien waar architecten aan meewerken, bijvoorbeeld herbestemmingen en zo. Maar ook vakmensen die de restauraties uitvoeren. Er doen ook veel eigenaars eigenlijk mee. Dus zowel mensen die hun privéwoning openstellen, maar ook ondernemers die bijvoorbeeld een erfgoedplek hebben ingericht. Ook veel kunstenaars. En natuurlijk ook de vele vrijwilligers die meezorgen dat dat erfgoed allemaal onderhouden wordt, opengesteld.
0: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Maya El Touchi heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië. De hoofdprijs is dat daar. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. En het is een absolute terechte winnaar, zegt filmjournalist Lieven Trio.
3: Het gaat over het lot van vrouwen na die Tweede Wereldoorlog. Vrouwen die ervan verdacht worden dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog met Duitse soldaten het iets te gezellig hebben gemaakt en die dan publiek vernederd worden. Deze film vertelt die episode vanuit het standpunt van een vrouw. Het was voor mij zeker een van de films die er met kop en schouders bovenuit stak. Het is zeker een van de meest capabel gemaakte films van het festival. Ook een belangrijk verhaal. Heel ontroerend, zeer elegant gefilmd. Dus ik kan hier absoluut mee leven.
0: Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. Tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met in het begin veel zon. Tegen de avond wel wat regen. Meer op vrtnieuws.be.
4: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit Oostakker.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Goedemorgen. Welkom aan u allen die meeviert vanuit onze basiliek in Oostakker. Welkom ook aan de leden van de Ridderorde van Sint-Jan van Jeruzalem die aansluiten. En ook welkom aan u allen die via de radio met ons verbonden zijn. Blij dat jullie ook meevieren. Vandaag de 24e zondag door het jaar. Jezus raakt vandaag een gevoelige snaar aan. Namelijk steeds bereid zijn om vergiffenis te schenken. Ja, tot 70 maal, 7 maal. Laten we nu bij de aanvang van deze Eucharistieviering een beroep doen op Gods barmhartigheid en bidden om zijn ontferming.
1: Heer, wij behoren u toe in leven en sterven. Ontferm u over ons.

Moge de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons voluit in Christus laten leven.

0: Laten wij bidden. Eeuwige en enige God, omdat gij machtig zijt, kunt gij barmhartig zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven en zo genade vinden in uw ogen. We vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De eerste lezing komt uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks. Alleen een zondaar blijft ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. De Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht. Dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met gaten. Denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling. Woord van de Heer.

De tweede lezing komt uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om hier te zijn over doden en levenden. Woord van de Heer.

0: De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
1: Lof

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb je kwijtgescholden

omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Woord van de Heer.

Dierbare medegelovigen, hier aanwezig en diegenen die met ons verbonden zijn via de radio. Wellicht klinken de volgende uitspraken ons wel bekend in de oren. Die persoon die heeft bij mij afgedaan. Voorgoed. Ik heb enkele keren geprobeerd om het goed te maken met die persoon, maar ik bots altijd op de muur. Nu is het voldoende geweest. Ik dacht dat gij een goede vriend, vriendin waart, maar dat gij telkens weer over mij leugens verspreidt, dat doet de deur dicht. En dicht is bij mij dicht. Het zijn uitspraken die ons net zoals vorige zondag trouwens doen stilstaan bij het samenleven, het samenwerken met anderen. Onze ervaringen hierbij zijn: mensen worden bemind, mensen beminnen, mensen kwetsen en ze worden gekwetst. En de leerlingen van Jezus maken hetzelfde mee. Dat is de vraag van Petrus trouwens. Jezus, hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe dikwijls moet ik vergeven? Tot 7 maal toe? Petrus moet in het achterhoofd gedacht hebben, dat is toch wel voldoende. Hij kleeft er een getal op. 7 was immers een heilig getal bij de Joden. En meer dan het dubbel dat de wet voorschreef. Petrus moet gedacht hebben, ik zit safe. Waarop Jezus antwoordt, nee Petrus. Niet 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. 490, maar het gaat niet om een getal. Altijd bedoelt Jezus. Het antwoord van Jezus, dierbare zusters en broeders, dat brengt ons deze zondag bij de kern van het evangelie. Bij de kern van ons geloof, namelijk God is liefde. Meer nog, hij is vergevende liefde. Hij is een en al barmhartigheid. In woord en in daad was Jezus het mooiste teken van wie God is. De God die ons nu heeft samengeroepen om te vieren. Om met ons via de radio verbonden te zijn. We zouden kunnen afsluiten nu, allemaal goed en wel. Maar als we dan nog eventjes terugkeren naar het concrete leven. Tot 70 maal, 7 maal. Maar wat doe je dan als je door je partner werd bedrogen? Meer dan eens? Wat doe je met Jezus' uitspraak als je het slachtoffer werd, meerdere keren, van onrecht, mishandeling, seksueel misbruik? Hoe moet je Jezus' oproep verstaan als je al meerdere keren het slachtoffer werd van pesterijen, van spot, van geweld soms, gewoon omdat je een vreemdeling bent of anders geaard? Of gewoon omdat je er vooruit komt, ja, anno 2026, ik ben nog een overtuigde gelovige. Ik ga nog naar de kerk. En hoe moet je dan staan tegenover de politieke leiders die altijd weer opnieuw niets om een volk geven, maar louter om zichzelf en om eigen naam en faam bekommerd zijn? Het zijn slechts enkele voorbeelden, maar ieder van jullie kan wellicht aanvullen, dierbare zusters en broeders, die aantonen 70 maal, 7 maal vergeven is verre van vanzelfsprekend. Zelfs voor iemand met een gelovige ingesteldheid. En daarom nog dit. Tot 70 maal, 7 maal vergeven is geen oproep om goedzakkig te zijn.
om alles maar door de ogen te zien. Kwaad is kwaad. Het moet gezegd, het moet geduid, aangepakt en veroordeeld worden. In het evangelie ontmoeten we ook vaak Jezus trouwens die het kwaad benoemt. En hiermee staat hij in de profetische traditie. Profeten werden van Gods wegen gezonden, altijd weer opnieuw, tot de Joodse leiders en tot het volk, om het kwaad te benoemen en aan te klagen, op te roepen tot bekering. Christenen hebben dezelfde opdracht. En we mogen niet blind zijn voor eigen fouten. Nog een ander element. In het evangelie ontmoeten we zo vaak Jezus die zondaars vergiffenis schenkt. En zondaars, dat zijn we allemaal. Maar hij voegt er altijd nog iets aan toe. Uw zonden zijn u vergeven. Ga in vrede. Maar zondig vanaf nu niet meer. Vergiffenis ontvangen staat nooit los van bekering. En de gelijkenis die Jezus vandaag vertelt, toont dit trouwens mooi aan. Die dienaar die vraagt, smeekt, koning, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Tot slot, in de gelijkenis die Jezus vertelde, wordt die dienaar aan wie veel alles vergeven werd, kwijtgescholden, die wordt uiteindelijk hard aangepakt, omdat hij geen medelijden betoonde met zijn mededienaar. Dierbare medegelovigen, hoe erg we ons soms ook gekwetst mogen voelen. Tot 70 maal, 7 maal vergeven blijft een oproep vanuit het evangelie. Want allen hebben wij nood aan Gods barmhartigheid. En laten we vooral niet vergeten, vergiffenis vragen en vooral vergiffenis schenken, dat is het mooiste geschenk dat we elkaar te bieden hebben. Natuurlijk, het is maar ten volle geslaagd als alle partijen mee willen. Maar toch, het dient voor ons altijd weer opnieuw een streefdoel te zijn. Om te vergeven. In Jezus' naam. Vanuit zijn voorbeeld. En vanuit de vergeving die we telkens opnieuw van hem mogen ontvangen. Laten we daar rond verder bidden in deze Eucharistie. Amen.

0: beleiden we nu samen ons geloof in God. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Waar is de hemel? En zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. En daar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Die waren zusters en broeders, laten we nu met vertrouwen bidden tot God.
1: Voor de kerk die in Jezus' naam zonden vergeeft, dat zij nooit moe wordt om van Gods barmhartigheid te getuigen en mensen opnieuw met God en met elkaar te verbinden. Laten we bidden.

0: voor wie hard en meedogenloos zijn en niet bereid om te vergeven. Dat zij zich laten raken door Gods barmhartigheid en willen meebouwen aan een hartelijke samenleving. Laten we bidden. Voor onszelf, dat wij nooit ophouden te delen wat wij zelf onverdiend hebben ontvangen. Gods grenzeloze en onvoorwaardelijke liefde. Laten we bidden.
1: Goede God, bewaar al uw kinderen in genade. Wij vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft tot in eeuwigheid. Amen.

Bid dan, dierbare zusters en broeders, dat wij zelf en dat ook de gaven van brood en wijn die werden aangebracht, dat zij mogen aanvaard worden door God, de Almachtige Vader. God, in deze gaven van brood en wijn schenkt ge ons de rijke overvloed van uw barmhartigheid. Laat ons die aanzetten aan uw tafel ook delen met elkaar en ontvankelijk zijn voor de liefde die gij ons toedraagt in Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Vader, u zeggen wij dank, altijd en overal door Jezus Christus, uw veelgeliefde Zoon. In deze scheppingsperiode worden wij eraan herinnerd dat gij deze aarde geschapen hebt met al wat zij bevat. Tijden en seizoenen hebt gij ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Uw wonderlijke schepping hebt gij aan de mens onderworpen. In uw naam mag hij over alles heersen en u altijd prijzen om het werk van uw handen door Jezus Christus, uw Zoon. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde.

Op dit ogenblik, Vader, brengt Jezus ons hier samen. Rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, beademen met uw geest dit brood en deze wijn, dat ze lichaam en bloed mogen worden van Jezus Christus, uw veelgeliefde Zoon. Want op de avond, voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, Hij dankte u, God, brak het brood en Hij gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neem, eet hiervan gij allen. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven

Zo nam hij ook de beker met wijn. Hij dankte u, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker, drink allen hieruit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.

0: Daarom zijn we hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft aan de kerk gegeven en zo vieren wij zijn leven, dood en verrijzenis. Hemelse Vader, wij bidden u, neem ons allen op in uw liefde, samen met Jezus, uw welbeminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar gij hebt hem op die paasmorgen nieuw leven gegeven. Jezus leeft nu bij u en toch is hij ook dicht bij ons. Vader, gij zelf hebt ons uitgenodigd om aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus. Wij bidden u, maak ons door dit brood ook sterk en geef dat wij in het leven meer en meer gaan doen wat gij van ons verwacht. Denk, Vader, aan paus Leo, aan onze bisschoppen, aan allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Wil iedereen bemoedigen en sterken die in deze tijd leerling wil zijn van uw Zoon. Laat ons allen een teken zijn en blijven van Gods barmhartige liefde. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij u en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder, met haar bruidegom de heilige Jozef, met de heilige Johannes Chrysostomus, die wij vandaag mogen vieren, en met alle andere heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn. Door Jezus, met hem, in hem, zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier aan u en tot in eeuwigheid. Amen. Dierbare zusters en broeders, laten wij in verbondenheid met allen die meeluisteren, in verbondenheid ook met elkaar, ons nu in gebed richten tot God, onze ene en enige Vader, met de woorden van Jezus zelf en vanuit de kracht van de Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, zo brood nodig. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, ook volwachtend op de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, aan uw apostelen hebt gij gezegd, en vandaag tot ieder van ons hier aanwezig, allen die met ons verbonden zijn. Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Let dan niet op onze zonden, maar wel op het geloof van uw kerkgemeenschap. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer Jezus zij altijd met ieder van u, met uw geest.
1: Lieve mensen, laten we dan die vrede van Christus ook aan elkaar toewensen.

0: Zalig wij allen die zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer Jezus. Zie het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld.
1: Heer, ik ben niet waard dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal het.

0: Laten wij bidden. Enige en eeuwige God, wij mochten opnieuw te gast zijn in uw woning. En wij mochten ook met u verbonden zijn via de radio. En op die manier mochten wij allen delen in de overvloed van uw barmhartigheid. Wij vragen u dat deze gaven vruchten dragen van levend geloof en oprechte verzoening. En dat wij mensen mogen worden naar het beeld van Jezus uw Zoon, die met u leeft, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Van harte dank dat wij vandaag de Eucharistie mochten vieren hier in onze basiliek. Dank u wel ook aan de jongere mensen die met ons mee vierden. Dank u wel ook aan allen die deze viering hebben verzorgd, op welk vlak ook. Dank aan allen die via de radio met ons verbonden waren. In deze Eucharistie mochten wij opnieuw de warme en barmhartige liefde van Christus ervaren. En laten we dan de komende dagen met elkaar omgaan als veelgeliefde broeders en zusters. En ook voor diegenen die wij ontmoeten. Zegen u dan de goede en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Laten we dan allen.

allen nog een aangename zondag.

0: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de basiliek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen in Oostakker. Zometeen mag ik praten met de toekomstige commandeur in de kroonorde, actrice Chris Lomme in Touché. Zometeen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Libain, in de provincie Limburg, of Luxemburg liever, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. Een man van 82 uit Aflichem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in het Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende panelen beschadigd hebben. Waarom hij dat gedaan zou hebben is onduidelijk. Volgens het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Begin deze maand werd hij betrapt via de camerabeelden. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kan je vandaag terecht voor Open Monumentendag. Voor een gratis bezoek, een rondleiding, een fietstocht of een wandeling. Het thema is dit jaar In Goede Handen. Een eerbetoon aan iedereen die zorg draagt voor erfgoed. Dat zegt Griet Langebeen, coördinator van Open Monumentendag.
4: Een hele rits, heel diverse mensen die dag in dag uit wel bezig zijn met die monumenten of erfgoedplekken. Maar op Open Monumentendag dan ook de moeite doen om die open te stellen, in de kijker te zetten, hun passie te delen met het publiek. En ja, dat slaat aan. Hè, ja. Ze bedenken ook superleuke activiteiten. Dus ik zie niet in waarom niet iedereen op Open Monumentendag erop uit zou trekken.
3: Bij een Russische raketaanval op Oekraïne is het appartement vernield van een bekende tennisspeelster. Op Instagram postte Diana Jastremska foto's van haar vernielde flat in Odessa in het zuiden van Oekraïne. Op de foto's is te zien hoe het gebouw in lichterlaaien staat. Volgens Jastremska is het enige wat overblijft of ongeschonden is de handdoek van Roland Garros. Jastremska, nummer 113 van de wereld, werd onlangs uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen was gekomen. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde tussen de stad Surabaya op Java en Borneo. Pas na uren zoeken konden reddingsdiensten het schip lokaliseren. 103 opvarenden werden gered. Eén passagier is intussen overleden. En sport: op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice is onze landgenoot Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar kwam bijna 2 minuten na de winnaar over de meet. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen grijs met wat motregen. Later op de dag wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Ik heb 5 seconden om een fotoalbum te vinden.
6: Komt goed, Camille. Met je boekenkast op maat van Camber.
1: Radio 1.
2: Touché. Met Friedel de Sage.
0: Touché met actrice Chris Lomme. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
7: Ja, goed, dank je. En met jou?
0: Goed, goed. Ook dank je. Ik ben ontzettend blij dat je hier bent. Je hebt het nieuws gehaald, hè, Chris? Dat weet je.
7: Ja.
0: Je wordt commandeur in de kroonorde. Wat een klinkende titel is dat. Je raakt de koning, want hij is het die die orde uitdeelt. Hè?
7: Ja. Ja, het heeft mij verrast. Het heeft mij een beetje, laat ons zeggen, plezier gedaan, maar toch een beetje, zou ik zeggen, niet gewoon. Ik
0: heb dat veel is zeker
7: prijzen,
0: niet gewoon.
7: Maar dat is zoiets, commandeur, wat doe je daarmee?
0: Ik weet het niet. Ik wou het aan jou vragen.
7: Ik weet het niet. Het is gewoon iemand, ik ga de koning en de koningin zien. En ik ga dan praten over waar ik mee bezig ben, de cultuur in ons land.
0: Dat is bijzonder, hè? Want je wordt uitgenodigd op het paleis.
7: Ja.
4: Ja. En het is wat je zegt, het is niet de eerste prijs die jij ontvangt in je carrière, die hele lange carrière. De filmpers, de televisiecollega's, de Vlaamse gemeenschap, ze zijn de koning allemaal voor geweest tijdens jouw carrière. En nu komt daar nog een titel bij. Je had er al veel, La Grande Dame, zo word je heel vaak genoemd. Ik ben blij dat je lacht.
7: Ik zeg dan altijd 1,64 meter, dat weet je.
4: Dat valt nogal mee, La Grande Dame. Of La Lomme, dat wordt ook gezegd, hè?
7: Ja, maar het eerste dat ik altijd hoor, dat is Marieke van de Schipper.
4: Ja, daar kan je niet onderuit natuurlijk.
7: En het
4: zo
7: probleem
4: is het allemaal
7: is,
4: begonnen.
7: Ja, nee, sorry. Dat is fantastisch, dat begin. Hè. Daar gaat het er niet om. Maar de mensen die nu rondlopen, kennen niet zoveel niet meer van wat onze cultuur inhoudt van de jaren terug.
4: Mm-hmm.
7: En dat is een beetje triest, maar zo is het.
4: En daarom gaan we er misschien vandaag over vertellen.
7: Proberen, hè.
4: En een beetje bijpraten.
7: Absoluut.
4: Over de jaren die zij hebben moeten missen. Die mooie jaren 60, 70, 80, 90.
7: Ja.
4: Van de vorige eeuw, moeten wij nu zeggen.
7: Eigenlijk wel, hè.
4: Ja. Ja. En mensen die daar nog kunnen over praten, die zijn zeldzaam aan het worden.
7: Dus ze zeggen, ik heb er wel gelukkig veel mensen die er nog over praten. Omdat ik veel omga met mensen buiten mijn vak.
4: Mm-hmm.
7: He, gewoon, ik ben begeleid zieke mensen met leer mijn hart. En ik vind, ja, sommigen kennen mij van Marieke, maar weten nog andere dingen. En door het feit van die bekendheid zijn ze vlugger spraakzaam.
4: Ja, ja, ja.
7: Heel vreemd.
4: Alsof ze jou echt kennen.
7: Ja.
4: Ja. We kennen jou als Chris Lomme, maar op de aftiteling van Schipper naast Mathilde staat Christine.
7: Dat is,
4: dat is jouw echte naam, hè?
7: Ja, ja, dat is eigenlijk een fantastische mop. Toen was het nog met die rol, hè.
4: Ja.
7: En mijn naam was te lang, Christine Lomme. En die hebben ze ingekort zonder dat ik het eigenlijk wist. En ik was toen zo naïef dat ik denk, tja, ze hebben dat ingekort en ik heb dat aangenomen. Ik vond dat niet slecht.
4: Maar het klinkt wel, hè, Chris
7: Goed, hè?
4: Lomme.
7: Goed, hè? Ja.
4: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
7: Doorzetting. En passie.
4: Aha. Dat zijn de twee belangrijkste eigenschappen van Chris Lomme.
7: En warmte en tederheid geven aan mensen.
4: Mm-hmm.
7: En aan mezelf.
4: Brutaal, mag ik dat eraan toevoegen?
7: Ja, daar moet ik mee oppassen. Ik heb dat geleerd in Nederland. Ik kwam dus van Schipper naast Mathilde. Ik had geen werk meer en toen ging ik naar Nederland. En die manier van Nederlanders toen tegenover de Vlamingen, veel directer, minder, durf bijna zeggen, hypocriet.
4: Mm-hmm.
7: To the point altijd, hè. En daar heb ik een beetje mijn brutaliteit geleerd. Probeer te zeggen wat je denkt. Ik doe nu mijn best om het minder sterk te doen, maar vroeger was dat bonk. Wij probeerden altijd vriendelijk en een beetje rond de pot te draaien om niet recht dat te zeggen wat je denkt.
4: Maar volgens mij is jouw tactiek dat je het combineert met humor.
7: Absoluut.
4: Brutaliteit en humor. En dan passeert het, hè?
7: Ja. Er is geen alternatief, jong.
4: Nee?
7: Je moet jezelf durven uitlachen ook, hè? En lachen is primordiaal in het leven.
4: Dat kan je ook, lachen met jezelf?
7: En absoluut.
4: Ja.
7: Soms wel, hè?
4: Ja. Maar toch, je blijft ook ijdel, hè?
7: Normaal. Ik bedoel, als je mijn leeftijd hebt en je verzorgt je niet, dan ben je een oud wijf. En ik word oud, maar ik wil geen oud wijf worden. Ik wil een oude vrouw worden. Met klasse en met gewoon zorg voor zichzelf. Hè? Proberen te vechten voor je taal. Proberen te vechten voor je lichaam. Hè? Yoga, elke dag teksten van buiten leren. Dat blijft.
4: Mag ik je ook geëngageerd noemen?
7: Absoluut.
4: Tot op de dag van vandaag, hè?
7: Nog altijd.
4: Ja. Zeer actief. Niet alleen als actrice, maar ook als palliatief verzorgster.
7: Ik doe mijn best, jong. Er zijn zoveel mensen die eenzaam zitten. En een vriendelijke glimlach en een beetje luisteren en een beetje praten, dat doet zoveel goed. En het maakt jezelf ook gelukkig. Omdat je, als je geeft, voel je je beter als je zoveel gekregen hebt in het leven.
4: Praten, dat gaan wij hier ook doen.
7: Okido.
4: Chris Lomme, welkom in Touché.
7: Dank.

0: De Kreuners en zij heeft stijl, Chris Lomme. Veel mensen zullen nu heel verbaasd zijn, want er is toch nog een ander nummer van de Kreuners. Dat heet Verliefd op Chris Lomme. Waarom vraagt ze dat niet?
1: Wel, dus ze zeggen, ze spelen dat zo vaak en ik vind gewoon, ze hebben talent en ze zijn goed geweest en altijd. En het is een eerbetoon voor hen dat ik in plaats van dat liedje een ander liedje van hen wil.
0: Maar je verklapte nu nog iets, Chris, dat dit nummer, Zij heeft stijl, ook over jou zou gaan.
1: Ik weet het niet.
0: kunnen, hè?
1: Hij heeft natuurlijk, het is iemand die ontzettend veel van mooie vrouwen houdt. Mm-hmm. Hè? Dus ik weet het niet precies of het over mij gaat, maar ik neem dat ook voor mij. Want ik moet zeggen, toen dat lied in omloop kwam, was ik aan zee en ik wist van niks. En ik zag hem daarna in een interview, ik zei, waarom heb je dat niet gevraagd? En zei, wat zou je gezegd hebben? Dat je dat niet moet doen. Daarom heb ik het toch gedaan, zei. Dat is typisch het karakter van Walter, hè? Mm-hmm. Maar ik heb respect voor wat ze gedaan hebben en dankbaar. Punt.
0: Toch wel, hè?
1: Natuurlijk.
0: Ja, want als de Kreuners dat lied zingen, Verliefd op Chris Lomme, weet je dan wat er gebeurt met het publiek?
1: Ja.
0: Ja, mag ik dat toch even laten horen? Wat er gebeurt als de Kreuners jouw lied zingen?
2: Ik was verliefd op Chris Lomme.

0: Ja.
1: Ja, en wat rijmt er op Chris Lomme?
0: Verdomme.
1: Ja.
0: Maar ik heb dus een... Enfin, Stefan Persevaal, met wie ik werk nu voor het ogenblik, heeft een brief gekregen van een pastoor dat ik die godverdomme niet mocht zeggen. Ik zeg, ik heb dat niet gezegd. Dat
1: was het zijn Walter de kreuners, zei. Het is Walter Groothuis.
0: Ik zeg, verdomme. Maar ik moet zeggen, ik heb van Hugo Claus geleerd dat ik moest durven godverdomme zeggen. Maar ik durf dat niet zeggen, want papa zei, potvertollewolle, niet godverdomme, want dat is God. Dat was zoiets waar ik mee in moeilijkheden zat met mezelf.
1: En het is het publiek dat het meezingt. En zo'n publiek hou je niet tegen natuurlijk.
0: Natuurlijk
1: niet. Nee.
0: Dus dat is een hommage die mij plezier doet natuurlijk.
1: Walter Groothuis was een man van 9 jaar toen hij verliefd werd op Chris Lomme. Velen waren toen verliefd op jou en waren nog heel erg jong toen die serie Schipper naast Mathilde op televisie te zien was. De koning was toen denk ik nog een peuter. Hij is geboren in 1960... Wat ga jij zeggen tegen de koning als je straks wordt uitgenodigd in het paleis omdat je commandeur in de kroonorde wordt?
0: Maar ik ga hem eerst en vooral bedanken. Maar ik ga daarna toch praten over de cultuur in ons land. Heel voorzichtig. Ik denk met die gsm's en alles, er is zo gebrek aan leescultuur en kunnen schrijven. Je mag nooit veralgemenen, maar volgens mij is er te weinig cultuur. Lezen veel minder.
1: Mm-hmm.
0: En ik ga gewoon zeggen, kan je daar iets aan doen? De cultuur in ons land, bijvoorbeeld de grote theaters die dus bijna zonder subsidie zitten. Ik ga proberen mijn best te doen om daar eventjes iets over te zeggen.
1: En kan jij uitleggen wat de kracht is van cultuur?
0: De kracht. Het is ook een soort opvoeding. Als je veel leest, interessante dingen leest, hè, dan, ze hebben dat natuurlijk ook op gsm's nu. Maar die cultuur in boeken kan je 2 of 3 keer lezen voordat je beseft wat het precies betekent. En dat vind ik heel interessant. Ik heb nu bijvoorbeeld het boek van Saki gelezen, hè, over dementie. Prachtig geschreven. En als je dat leest, dan zit je dichtbij dat feit, aangezien ik daar ook mee bezig ben, is dat subliem om dat te lezen. Huh? Omdat je dichterbij het feit gaat hoe je het moet doen, want hij heeft het zelf meegemaakt.
1: De rijkdom die je terugkrijgt als je een boek hebt gelezen of een theaterstuk hebt gezien,
0: ja,
1: of naar een film hebt gekeken, is onbetaalbaar. Is niet te vergelijken met dat ene ticket of de prijs van een boek.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Plus een boek ben je volledig alleen daarmee bezig, hè? Het is jouw geheugen en jouw emoties die op toppunt zitten van, laten we zeggen, assimilatie van die dingen.
1: Je kan reflecteren,
0: ja,
1: over het leven.
0: Ik ben nu Bjorn Soenes aan het lezen over de
1: Amerika, hè? Ongetwijfeld. Ja.
0: Ja, heb je het gelezen?
1: Nog niet.
0: Lezen.
1: Mm-hmm.
0: Vooral hoe hij praat over Trump. Dat is ongelooflijk.
1: Daar leer je veel uit.
0: Wat is te zeggen, je leert een beetje kennen wat er gebeurd is met die man, hè? Hoe dat hij opgevoed is, waar hij vandaan komt. Zijn vader was multimiljardair, hè? Maar enfin, hij niet alleen, hè? Als je denkt aan hem, dan denk je aan Poetin, Netanyahu en al die... Sorry, ik heb daar moppen over, maar ik ga er niet over praten. Het is te vulgair.
1: Zo ben jij ook, hè? Een mopje, nu en dan.
0: Ja.
1: Dat is ook Chris Lomme.
0: Ik ga een heel kortje vertellen. Dat is een jong koppel en ze liggen in bed. En de twee, het meisje en de jongske, kijken door het sleutelgat naar papa en mama te zien liggen. En het meisje zei, joepie, joepie, hé. Ik denk dat mama gaat winnen. Ze ligt op papa. Lieve. Het vervolg heb ik niet verteld, want ze veranderen van houding, hè.
1: Zeg maar, straks zit je in het paleis. Ga je daar ook een mopje in het gesprek
0: Ik denk het niet, jong. Ik denk dat ik heel bescheiden zal blijven.
1: Mm-hmm. Ga je het gesprek voeren in het Frans of in het Nederlands?
0: Nederlands. En bilingue, si tu veux. Maar ik ben Frans opgevoed, dat weet je. Maar ik ben wel een Vlaming geworden met verdediging. Geen fanatieke Vlaming, hè.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel de Vlaamse taal.
1: Die heb je in je hart gesloten, hè.
0: Ja.
1: De Nederlandse taal, daar vecht jij voor.
0: Ja,
1: hè?
0: Absoluut. Ja. Omdat ik vind... God, jongens, ik heb Guido Gezwelle... excuseer.
1: Dat was weer een mopje.
0: Ja. Gezelle, hè. Ik heb alles van Gezellig gelezen in Terlinghuis met Hugo de Greef, mijn vriend en wat weet ik allemaal. En ik moet zeggen, ik ben passioneel beginnen denken aan de Vlaamse taal door de poëzie. Hugo Claus, Guido Gezelle, Herman de Koning. Die poëzie, die taal is wondermooi.
1: Je bent ook een verdedigster van jouw collega's, hè? Van kunstenaars, theatermakers.
0: Ja.
1: Daar ga je voor door
0: ja,
1: het vuur.
0: Ja, wat Stefan Perceval doet is meesterlijk, jongens. Mm-hmm. En het is de vierde keer dat ik samen met Stefan Perceval en zijn vrouw Marit en met heel het gevolg werk. En ik moet zeggen, wat die mensen doen, dat is subliem.
1: Geen oude vrouwtjes, zo heet
0: ja,
1: de voorstelling.
0: Dat is. Ja. Ik moet zeggen, als je die mensen bezig ziet, Stefan en zijn vrouw, en de mensen die met hem werken, hoe hij omgaat met die mensen, dat is mijn hoed daarvoor. Mm-hmm. Subliem.
1: Nu, veel kunstenaars hebben een onzeker bestaan. Hè? Hoe zit dat bij jou? Hoe heb jij financieel overleefd?
0: Wel, mijn mama zei, lieveke, van als je iets verdient, probeer dat opzij te leggen. En dat heb ik van als ik begon mijn brood te verdienen gedaan. Maar een rijke vrouw ben ik niet. Maar ik ben niet arm. Mm-hmm. Maar ik werk nog, hè.
1: Want je had al jaren met pensioen kunnen zijn, natuurlijk, hè?
0: Ja. Ja, maar ik met pensioen, no way.
1: No way?
0: No way.
1: Waarom niet?
0: Maar ik heb een pensioen.

0: pensioen, oké, maar ik heb het 2 jaar niet kunnen lopen, 2 jaar niet kunnen werken na mijn 80 jaar. Toen ik op de scène gevallen ben, Révérence, mijn laatste stuk, mijn verjaardag voor 80 jaar. Ik heb 2 jaar tijdens de corona niet meer kunnen lopen. Echt niet. Ik ben verhuisd naar een tehuis. Ik rijd niet meer met de auto. Ik dacht, mijn carrière is gedaan. Ik was kapot. Maar het is allemaal gelukt. Ik loop terug.
1: Dus speel je ook terug?
0: Zolang ik dat nog kan, ja. Met mijn passie.
1: Ja. Want dat is echt wel wat het is, hè? Jouw passie. Dat spelen, op het podium staan, contact met het publiek.
0: Een publiek dat eigenlijk heel vreemd eigenlijk een beetje van mij houdt.
1: Mm-hmm. Vind je dat vreemd?
0: Ik vind dat fantastisch. Ja. Ik bedoel alleen maar... Toen ik begon, zei mijn man, Nan Builen, ze kijken naar jou. Je hebt een présence op de scène.
1: Aha.
0: En ik denk die présence heeft te maken met wat je uitstraalt. En ik denk de uitstraling, denk ik, is niet zomaar een actrice die denkt... Het is innerlijk, leef ik ook.
1: Aha. En waarom denk je dat je commandeur in de kroonorde wordt? Waar heb je dat aan te danken, denk je?
0: Ik denk dat dat te danken is aan Guy Broekhoven, die daarover gepraat heeft. Omdat ik daar ook mee werk af en toe. Maar, oké, ik ben verrast geweest natuurlijk. Maar wat zeg je daartegen?
1: Want hoe ben je het te weten gekomen? Hoe brengen ze je dan op de hoogte?
0: Op papier. Het wordt uitgereikt 17 oktober.
1: Je krijgt een brief van het Hof.
0: Ja.
1: Waarin je wordt uitgenodigd.
0: Die mensen die 100 jaar zijn geworden, hebben dat ook gekregen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik ga daar naartoe. En ik heb in plaats van een vriendin of wat dan ook, ik heb Hugo de Greef gevraagd om mee te gaan. Waarom? Wat die man doet voor de Vlaamse cultuur in Brussel. Terlinghuis, noem maar op. Nog altijd, dan vind ik...
1: Die zal jouw gesprek zeker ondersteunen.
0: Hij verdient dat, verdomme. Ik zeg niet godverdomme, hè.

0: Maria Callas met L'amour est un oiseau rebelle uit de opera Carmen van Georges Bizet. Chris Lomme, had je het kunnen meezingen?
1: Nee, absoluut niet. Ik kan niet zo zingen. Maar ik moet zeggen, ik heb haar personage gespeeld.
0: Je kan ze wel spelen.
1: Ja, en dat was natuurlijk de periode waar ze alleen maar les gaf.
0: Ja.
1: En toen zong ik één noot. Hè? En dat was met Hilde Heijnen en mijn gieren van het lachen, want zij moest die noot houden. En ik was kalle. No, no, no, nee, nee. Dat vergeet ik nooit van mijn leven. Maar wat enorm was, dat ging over mijn Onassis. Heel haar
0: zware relatie problemen. Met Onassis.
1: En toen lag ik op de grond van ellende. Haar leven is heel slecht geëindigd.
0: Mm-hmm. Een dramatisch leven.
1: Enorm, hè?
0: Ja.
1: En daar moet ik zeggen, heel dat stuk was daarop gebaseerd. Het begon dus met haar, bravoure. Ik ben een goede lesgever, dat weet ik allemaal. En de overgang naar dat einde was prachtig. Dat was een productie waar ik dood ging van zenuwen voor het begon. En dat is de eerste keer in mijn leven dat het publiek recht stond. Dat vergeet ik nooit van mijn leven.
0: Staande ovatie.
1: Ja.
0: Ja? Mag ik zeggen dat je ook met opera bent opgegroeid?
1: Ja. Operettes. Mijn mama was zangeres. Ze was coloratuur. En ze speelde alle... Ik ben bijna geboren op de scène.
0: Ja?
1: Ze speelde een operette. En ze was zwanger van mij. En ik ben 3 dagen nadat zij dat speelde geboren. Dus bij mij is altijd dat idee. En mijn mama had een prachtige stem.
0: Wat zong ze?
1: Alles van de operettes, hè, en de coloratuur, prachtige. En wij hadden een grote halve vleugelpiano staan. En zij speelde perfect. En zij wou professioneel worden, maar in haar tijd mocht dat niet, hè.
0: Mm-hmm. Ze was sopraan.
1: Ja, ja. Coloratuur sopraan.
0: Ja, ja. En ze mocht niet professioneel?
1: Nee.
0: Hoe kwam dat, denk je?
1: In die tijd bestond dat niet, hè. Een dochter van rijke mensen waren ze. Moest huishouden leren en mama worden. Ja, ze heeft 4 kinderen gehad, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ik.
0: Mm-hmm. Je bent echt letterlijk op het podium geboren.
1: Bijna geboren.
0: Maar vader had ook iets met theater, hè?
1: Ja, Frans theater. La Jeune Garde Catholique in mm-hmm. Kortrijk. Daar heb ik ook mee gespeeld. En daardoor ben ik eigenlijk... Want ik wou missiezuster worden oorspronkelijk, hè?
0: Dat is wel iets helemaal anders, hè? Missiezuster.
1: Nee, maar ik was in het pensionaat al zo iemand die... ik was ik had roze haar met sproeten. En ik was heel mager en ik was altijd... De nonnen verzorgden mij altijd zo lief, omdat ik zo'n beetje een wilde bras, maar ja, revolté. Ik dacht, missiezuster, nee. En ik speelde dus bij het amateurtheater in Kortrijk, in het Arena Theater. En ik heb Antigone van Anouy daar gespeeld. En die mensen kwamen kijken en de jury, niet alleen de jury, maar de... kritiek was altijd, dat meisje heeft présence. Ik dacht, ik word actrice in plaats van een missiezuster.
0: Maar hoe kwam het dat je in het pensionaat zat?
1: Dat was toen de mode, hè. Dat was à Tournai chez les Ursulines. Mijn oudste zus ook, wij twee zaten in pensionaat.
0: In Doornik?
1: In Doornik,
0: ja.
1: En français, naturellement.
0: En hoe was dat voor jou? Want ja, als klein meisje meteen op pensionaat is
1: révolté.
0: Niet altijd zo leuk.
1: De révolté.
0: Mm-hmm.
1: Van het begin.
0: Ja? Wat deed je dan?
1: Wel, één voorbeeld. We zaten aan tafel en we zagen ons mama maar 1 keer in de week. Hè? Voor de rest was het daar en af en toe cadeautjes krijgen van snoep. Mm-hmm. En op een dag kregen we de snoep. En er zat een meisje, Bernadette heette ze. En die zei altijd, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. En ze legde altijd die snoep op tafel. Ik heb dat allemaal opgefret. En ik werd natuurlijk gestraft en mère supérieure, waarom heb je dat gedaan? Ik zei, zij zitten allemaal op te eten en wij krijgen niks. En het is afgeschaft. Iedereen moest de snoep samenleggen. Dus ik was al révolté van verdeling.
0: Mm-hmm. Met resultaat, duidelijk.
1: Ja.
0: Had het ook te maken met het feit dat je tweede bent in de rij van 4? Dat zeggen ze ook, hè? Wie de tweede oudste is, die revolteert.
1: Ja, mijn oudste was een fantastische, lieve, zachte. Ze leeft nog altijd. Mijn lieve zing, wij bellen elke dag. Ze is nu 90 geworden. En mijn oudste zus was een hele brave.
0: moest het goede voorbeeld geven. En dan kwam jij.
1: Ja. Ah ja. Je kunt dat niet uitleggen. Ik bedoel, het is gewoon, ja, geboren revolté, denk ik.
0: Uh-huh. En dat opgroeien in Kortrijk, het bourgeois Kortrijk, toch zeker toen, denk ik. Heb je daar ook tegen gerevolteerd?
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, toen mijn ouders zijn failliet gegaan en toen bekeken ze ons anders. Hè. Dus ze zeiden, ik was toen al een beetje bekend door de schipper. En ze zei, tu vas faire du théâtre en flamand maintenant. En ze bekeken mij van boven tot beneden. Ik zei, oui, alors, je vous emmerde, zei ik. Dus een revolte tegen mensen die neerkijken op mensen.
0: Uh-huh.
1: Kan dat nog altijd niet verdragen.
0: Maar je ouders zijn failliet gegaan, zeg je?
1: Ja, maar papa en mama hebben totaal terug opgebouwd, hoor.
0: Uh-huh. En waarin zijn ze failliet gegaan?
1: Dat is een grote zaak van fietsen, hè. Maar mama niet, hè. Mama die moest niet werken, hè. Mama was een verzameling van postzegels. Heel cultureel. Uh-huh. Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Maar ze heeft natuurlijk daardoor een klop gekregen dat ze dus... Ik heb ze begeleid toen ze stierf, trouwens. Mijn oudste zus, mijn zussen allemaal. En het mooiste dat ik met mijn mama heb meegemaakt... Ze was doodziek, einde van haar leven. Ze lag in mijn armen. En ik had... Ja, ik bracht champagne mee, want ze was daar dol op. En ik had een klein bordje en er was een klein zakdoekje op met champagne. En ik deed dat. Zo, want ze kon niet meer eten. En ze zei, dat lekker bij Christientje. Dus dat feit dat mijn mama mijn kind werd, ben ik nooit vergeten.
0: Mm-hmm. In het West-Vlaams zei ze dat.
1: Dat lekker bij Christientje.
0: Ja, ja. Spraken jullie West-Vlaams thuis?
1: West-Vlaams en...
0: En ja, Frans.
1: En Frans.
0: Ja. En jouw vader? Hoe heb je afscheid genomen van jouw vader?
1: Die zei, ik ga niet lang niet meer leven. Die is gestorven zonder dat we het echt wisten. En papa had altijd van dat plat haar. He, dat was toen de mode. Met brillantine zo plat. Mm-hmm. En toen hij... Allee, op zijn sterfbed lag hij mij... Heel dat haar stond recht. En mijn papa dat ik daar zag liggen. Maar ik heb hem minder dichtbij gezien, want ik was toen al aan het werk. En dat neem ik mij kwalijk dat ik niet zo dicht was bij papa dan bij mama.
0: Mm-hmm. Hoe oud zijn zij geworden?
1: God, juist. Mama was nog geen 80, hoor. Papa ook niet.
0: Je hebt hen in elk geval overleefd.
1: Ja, ja, ja. Mijn oudste zus ook. En mijn twee zussen, die zijn later geboren. Dat is een tweeling. Maar mama wou een zoon. Nou, mijn oudste zus en ik. En ze probeerde dus nog. Hè. En in plaats van een jongen heeft ze een tweeling gekregen.
0: Twee meisjes. Ja, allemaal meisjes.
1: Ja, Fran, die dus nog altijd in Brussel nu ook. En Chantal, die woont in Italië. En de Franse naam was Françoise, Chantal et Mireille. En Françoise is veranderd in Frans, Chantal, en Italie, ça allait. Mijn oudste zus, Mireille, dat is Mietje. Voor mij was het makkelijk. Chris, Christine, geen probleem.
0: Mm-hmm. Toen je 16 was, heb je Kortrijk verlaten, hè?
1: Vroeger, hè.
0: Vroeger al?
1: Maar juist die data, jongens. Ik ben in Brussel blijven gaan studeren.
0: Mm-hmm.
1: Want de eerste wedstrijd, koningin Elisabeth... Ik volgde toen Franse voordracht en Nederlandse voordracht. En door het feit van mijn tweetaligheid mocht ik in

0: in het Nederlands die presentatie doen. Dat was toen het begin van het Nederlandstalige voor de concours Reine-Elisabeth.
1: Heb jij gepresenteerd?
0: Eén keer. Maar het is maar één keer gebeurd, want ik was toen

0: Maar één keer, hè, want ik was daar tegen.
1: Hoezo?
0: Dat was een fotograaf die wou mij, omdat ik dus jong was en mooi. Hè. En ik zei, oui, je veux bien. Hè. Maar hij zei, nu. Ik zeg, non, je veux pas. Ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Maar ja, ik had François Glorieux, als je die nog kent. Een grote muzikant, pianist. Ja, ja. Hij had een appartement en ik woonde daarboven. En ik mocht ook genieten van zijn appartement. En daar tegenover was een frituur. En daar af en toe werkte ik een beetje. Maar ik heb daar nooit bij stilgestaan.
1: Nooit gedacht, dit wordt wel moeilijk om te overleven in een stad als Brussel? Zo jong?
0: Ik was dol op Brussel.
1: Ja?
0: Van mijn eerste dag.
1: Ja? En kan je zeggen waarom? Want dan spreken we over de jaren 50, hè?
0: Ja,
1: kwam.
0: Maar Brussel was fantastisch. Hè? Ik ben een echte Brusselaar. Ik ben
1: Brusselaar geworden?
0: Ja. Ik heb het ook mijn diploma van Brussel, hè? Dat weet je. Omdat ik, ja, het was fantastisch, jongens. We hadden ook een klein appartementje tegenover de KVS. Hè? Omdat wij natuurlijk dag en nacht speelden. En je had het niet vergeten, Kerstmis niet, maar 4 voorstellingen.
1: Dus je hoefde maar de straat over te steken?
0: Ja.
1: En je was terug thuis.
0: Dus ze zeggen thuis niet, we gingen wel thuis wonen. Maar we hebben nooit een huis gehad. We zijn Bohemers gebleven.
1: Ja?
0: Ja, ja. Nog altijd.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe komt dat, denk je? Wou je niet je eigen nest?
0: Nee. Ik ben een Bohemer.
1: Niet belangrijk.
0: Het enige dat ik mis, dat ik niet genoeg weet van tuinieren en van bloemen en planten.
1: Het is nooit te laat, hè, Chris?
0: Het is te laat.

0: It was a very good year, zingt Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Chris Lomme. Hij blikt terug op de liefdes die hij heeft gehad, hè, doorheen zijn leven. Wat hoor jij in dit nummer?
1: Goh, mijn grote man. Nan Buil, die mij alles geleerd heeft in het vak. En privé, ik zag hem liever dan mezelf. Dat was een fenomeen. En hij leeft nog altijd bij mij. Hij zegt, Lommeke, houd u een bek.
0: Nee. Zegt hij dat nu ook?
1: Hij zou nooit interviews gegeven hebben.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee?
1: Anti, anti, anti. Dat weet je toch.
0: Uh-huh.
1: Je leest niks over hem.
0: Nee, dat is waar.
1: Hij wil het niet.
0: Uh-huh.
1: Maar ik schrijf nu over hem.
0: Ja?
1: En als ik dood ben, mag het gepubliceerd worden.
0: Uh-huh. Wat schrijf je dan?
1: Wat een grootmeester als hij. Wat veel mensen die met hem gewerkt hebben, weten... Je mag niet vergeten, in de tijd toen alles begon, was het theater in ons land. Theater, hè. Wij moesten opkijken naar Nederland. Actie Tomaat en zo van alles. En Nant was al de eerste die normaal praat. Die normaal praat op de scène. En die zei, een acteur moet niet spelen, moet beleven. Geen klemtonen. Weten wat je zegt. En dat voelen. En humor.
0: Je hebt hem leren kennen in Schipper naast Mathilde.
1: Ja.
0: Hè? Daar is de vonk overgeslagen, denk ik.
1: Ja, maar hij was al... voor mij was het al een voorbeeld, want ik had al les gevolgd bij hem. En hij zei altijd, normaal spreken. Hè? In plaats van te zoeken, hoe ga ik het spelen? Nee, voel het eerst en praat het dan.
0: Mm-hmm. Heb je het acteren van hem geleerd,
1: ja.
0: denk je?
1: Ja, bijgeleerd. Mm-hmm. Hetgeen dat ik al vaag wist, maar niet goed genoeg. Door het feit van hem dagelijks mee te maken, leer je veel, hè?
0: Ja.
1: Maar ook op de set.
0: Jullie stonden samen in Schipper naast Mathilde. Jij werd wereldberoemd in Vlaanderen.
1: Ja.
0: Wat zowat de eerste BV's van dit land waren, hè, denk ik. De acteurs uit Schipper naast Mathilde. Hoe ben je daar toen mee omgegaan als jong meisje?
1: Wel, het is te zeggen, ik wou sowieso actrice worden, want ik zat toen altijd tegenover de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Want ik had al gefigureerd en ik had al een paar kleine rollen gespeeld. En ze zochten een meisje, want Marianneke was zwanger en die mocht niet meer meedoen. En Valère van Kerkhoven zag mij zitten en hij zei, dat meisje kan dat doen. En zo ben ik in de Schipper geraakt. Ik moet zeggen, ik ben uit een doos uitgekomen, dat zie je nog. Hè.
0: Letterlijk hè, ben je uit een doos gesprongen in de serie.
1: En je mag niet vergeten dat wij toen nog met de 3 camera's, dat was allemaal live. Hè.
0: Rechtstreeks, dat werd niet opgenomen, hè. Dat ik kon nog niet.
1: Ik zat dus de hele tijd in die kist. Hè.
0: Ja.
1: En ik had toen, ik praatte nog zo. Hè. Want mijn mama had gezegd, je moet oppassen voor je stembanden. Als je wilt zingen, moet je je stem sparen. Ik heb pas later geweten dat mijn stem anders lag.
0: Veel dieper.
1: Ja, maar ja. En ik moet zeggen, die mensen van de Schipper, dat waren... Mm-hmm. Jet Cabanier, José Puissant. Jet Cabanier, dat was mijn tweede mama. Dat was een fenomeen ook.
0: De serie is nu nog te zien op VRT Max. Daar kan je nog altijd naar kijken.
1: Niet alles, hè. Gelukkig, hij is gestopt. Hè. Want Nant wou niet, want hij vond dat het in de loop der tijd een beetje achteruit ging in kwaliteit.
0: Mm-hmm.
1: En toen wou niet meer dat het bewaard werd. Niet alles, hè. Want
0: een paar afleveringen die je kan bekijken.
1: Ja.
0: Maar heb je er zelf nog naar gekeken? Ondertussen, wat is het? Ja, 70 jaar na datum.
1: Maar ik heb het 1 keer gezien en dat is natuurlijk, ja, ouderwets, hè.
0: Zwart-wit, om te beginnen?
1: En ja, dat is, ja, ik kijk daar niet te veel naar. Want er zijn zoveel dingen die ik gedaan heb daarna die 20.000 keren beter zijn.
0: Dat is wel zo, hè. Je hebt een carrière om u tegen te zeggen. De voorbije 70 jaar heb je in talloze films, series gestaan. Ontzettend veel theater gespeeld. Kan jij voor jezelf zeggen, dat is mijn sublieme rol geweest? Dat is de rol waar ik het meest van gehouden heb?
1: God, er zijn er zoveel. Ik heb Het Mens gespeeld. Monoloog in Gent. Fantastisch. Ik heb Maria Callas gespeeld. Ik heb niet alleen dat gespeeld. Ik heb ook, god jongens, Tchekhov, Shakespeare. Ik bedoel, al wat ik gespeeld heb, sta ik achter mij in mijn hart. En ook het feit dat ik, toen ik les gaf nog, want ik heb veel leerlingen gehad, die mensen die dan optraden, ging ik kijken. Dat was voor mij ook fantastisch.
0: Mm-hmm.
1: Dus mijn herinneringen zijn niet een rol.
0: Je hebt ook jezelf gespeeld in Révérence toen je 80 werd, hè? Ja. In de KVS.
1: Ja.
0: Hoe was dat om jezelf te spelen?
1: Iedereen denkt, ja, je moet kunnen praten wat je allemaal gedaan hebt. Maar ik moet zeggen, de mensen moeten maar lezen wat ik gedaan heb. Kijken wat ik gedaan heb. Ik heb daar weinig uitleg voor. En Révérence, dat was iets... Dat was met die nu directeur niet meer is. Hij gaat nu naar...
0: Michael de Kok, hè?
1: Ja, ik heb daar drie stukken
0: geschreven
1: gespeeld.
0: En geregisseerd, ja.
1: Hij schrijft goed. En ben op de scène ook gevallen geweest. Gevallen, hè. Mm-hmm. En toen heb ik mijn... Ik had zo'n wond in mijn been, want ik moest dansen en wat dan ook. En ik was daar wel blij mee, maar ik heb toen een put gehad. Omdat ik vond... Het is gedaan met mij. Ik heb 2 jaar niet kunnen lopen.
0: Wat heeft het acteren jou geleerd, denk je?
1: Mensenkennis. Niet spelen. Leven in de rol. Zijn. Als ik zeg, ik hou van je. Ik hou van je. Nee, ik hou van je. Ik hou van je. Ik heb dat geleerd. Authenticiteit, niet spelen. De rol tot u nemen. Precies zoals jij bent het. Ja.
0: Wanneer ben je een goede actrice?
1: God, er zijn er zeer goede in ons land, hoor. Je kan niet uitleggen wat een carrière is, hoor. Je mag putten mee wat je denkt nu is slecht wat je doet. Nooit opgeven.
0: Naast theater was poëzie ook altijd jouw grote liefde, hè?
1: Ja, nog altijd.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Je kent ook gedichten uit het hoofd.
1: Ik heb er in de 80 van buiten.
0: Die echt klaar zitten?
1: Ja, ja.
0: Wil je er eentje laten horen?
1: Ja.
0: Hier ligt geen papier op tafel.
1: Heb ik
0: het
1: niet
0: is hoor. Echt uit het hoofd.
1: Ja. Als ik te lang gezeten had bij jou, te weerloos en te dicht tegen je aan, wist ik dat ik vlug weg moest daar vandaan. Want van de grote warmte krijg je gauwer kou. Als ik langer dan een mens verdragen kan gekeken had naar jou, zo mooi en stralend klaar, dan ging ik duizelen en werd ik raar van te lang kijken naar de zon. Dus zit ik nu weer op mijn oude kamer, waar alles donker is en koud en klein, rondtastend naar mijn dingen, bedachtzamer, omdat ze mij vervreemd geworden zijn. Ik zoek mijn weg, hou houd en luister, tot ik weer gewoon word aan het duister.
0: Wow.
1: Dat is het gedicht dat ik niet meer kon voordragen toen Hans stierf. Dat is aan hem. Aha. Want het is wel van Herman de Koning, hè? Ik ken er ook een vrolijk, als je wilt.
0: Is het waar?
1: Ja. Ken je dat van de olifant?
0: Laat horen.
1: Hij is gemaakt van de grosse effecten. Hij draagt zijn broek als clown August, de knieën stolderend. Maakt danspasjes als mijn tante Bertha, die een tango de grond inheidt. Terwijl zijn kont doet denken aan een vals gebit, dat net is uitgenomen. En als een slurf. En vlak daarnaast zijn ogen. Hoe zou jij kijken als ze je lul op je neus gezet hadden?
0: Dat Sergio Leone jou nooit heeft gebeld in jouw carrière. De Italiaanse regisseur.
1: Nee. Maar wel Les Frères d'Ardennes.
0: Mm-hmm.
1: En ook heb ik Sergio gedaan. Hè?
0: Ja. Uh-huh.
1: En dan heb ik nu onlangs in Les Baron gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En français.
0: Maar ik bedoel, die internationale carrière, een grote internationale carrière, heb je nooit nagestreefd?
1: Nee.
0: Nee? Niet nodig?
1: Dat is niet, je wordt niet gevraagd. Ik bedoel, en ik was gelukkig met wat ik allemaal had, hè.
0: Uh-huh.
1: Excuseer, nee. Ik had televisie, ik had theater en ik had voordracht. Wat heb ik niet, ik gaf les, wat heb ik niet mogen doen?
0: Maar zo'n film met muziek van Ennio Morricone.
1: Ja.
0: Dat had wel gemogen misschien, hè?
1: Die muziek is fantastisch, hè?
0: Die muziek is echt fantastisch.
1: Wow. Mijn lieveling.

0: Iconische muziek, hè? Ennio Morricone en Once Upon a Time in the West. En jij zit hier zichtbaar te genieten, Chris Lomme.
1: Ja.
0: Hoe schoon is dit, hè?
1: Ongelooflijk. Ah. Dat is voor mij niet alleen mijn rust, maar ik heb ze ook bezig gezien met die vrouw die zong toen. Morricone, dat was zo voor mij de steun van heel mijn intensiteit en mijn leven.
0: Aha.

0: past bij jou. Chris Lomma, zometeen praten wij verder.
1: Ja.
2: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
3: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
2: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Vanavond op VRT 1.
4: Oh my god. I could cry! This is amazing!
3: Op VRT 1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al pinchen. Veel kijkplezier straks.
5: Een dubbele moord.
6: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
7: Ik heb gedaan.
5: En achter één van de bekentenissen...
8: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
5: ...ligt een wereld vol leugens.
9: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
5: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
10: Dit is echt bullshit.
11: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
5: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT 1. En volledig op VRT Max.
3: Ramen, deuren, veranda's.
12: Leenaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Bij Volkswagen weten we dat in september... alles terug in gang schiet. Tegelijk.
16: Goh, daar liggen die brooddozen nu weer.
17: Mama, snap jij iets van die passé composé?
18: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
15: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
19: Volkswagen.
20: Zie het.
21: Groter!
20: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
22: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
23: Knaldi!
24: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
25: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat historische en culturele gebouwen in Vlaanderen zetten vandaag de deuren open. Hackers hebben de privégegevens in handen gekregen van klanten van de internetbank Revolut. En in Turkije is de politie binnengevallen in verschillende homobars. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Christine Bonneure ging naar Mechelen, naar de vroegere Heilig Hartkerk.
26: Let's play the music. One, two, three, go.
27: De Koninklijke Harmonie van Mechelen blaast Martha in. Dat is de nieuwe naam voor deze kerk van 125 jaar oud, zegt Bram de Win.
28: Vanuit de stad, maar vooral ook vanuit de buurtbewoners hier in de wijk, werd er eigenlijk gevraagd van wat kunnen we daar niks mee doen? Want dat staat daar maar gewoon leeg te zijn. Dat is een zonde van die ruimte.
27: Na 5 jaar is Martha net heropend als laagdrempelig kunstencentrum. Midden in de kerk staat een theaterbox. In de pastorie zijn er ateliers, zoals dat van Laur Verbrugge.
29: Een unieke kans, wat heel fijn is voor een vrijetijdskunstenaar om ook te mogen exposeren. Hier kan ik mijn tekeningen en verzamelingen laten zien aan het publiek.
27: Een nieuwe bestemming voor een van de vele leegstaande kerken in Vlaanderen.
28: Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk.
25: Internetbank Revolut heeft de privégegevens van klanten

0: per ongeluk vrijgegeven aan hackers. Revolut is een Britse bank die vooral digitaal werkt via een app. De bank zegt dat ze gecontacteerd werd met een mail die van een overheidsagentschap leek te komen en waarin de gegevens van klanten werden opgevraagd. Het gaat om identiteits- en adresgegevens, maar ook om foto's van identiteitsdocumenten. Revolut wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van Belgische klanten gedeeld zijn. In Libyen, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gisterenmiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen. Maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. Een man van 82 uit Aflichem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in het Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende panelen beschadigd hebben. Waarom hij dat gedaan zou hebben is onduidelijk. Volgens het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Begin deze maand werd hij betrapt via de camerabeelden. De rectoren van de universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen om er te studeren. De 13 hebben een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er discussie over. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel laten komen, maar volgens hem liggen vooral N-VA en MR dwars. Ze zouden de komst van de 13 studenten ook koppelen aan andere dossiers. Herwig Leers, de rector van de Universiteit Antwerpen, hoopt op een oplossing.
1: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar een kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
0: Vannacht is een Russische drone ontploft, vlakbij de Poolse grens. Een benzinestation op zo'n 800 meter van de grens met Polen vloog daarbij in brand. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing voor de Europese Unie en de NAVO. De Russische terreur klopt op jullie deur, schreef hij op sociale media. De grensovergang met Polen werd tijdelijk gesloten. Elders werd een locomotief van een trein geraakt op 2 kilometer van de Poolse grens. In Turkije is de politie vroeg in de ochtend binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ+ activisten. Dat gebeurde in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
2: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden en ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie, hè, zo noemen ze het in Turkije, in het kader van Mijn gezin is veilig.
0: Volgens de autoriteiten gebeurde de operatie dus in naam van de bescherming van het gezin. Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ+-organisaties liggen wel steeds vaker onder vuur. Op het eiland Brač in Oekraïne zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een natuurbrand. Het eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Zo'n 3500 hectare natuur is er al verwoest en het vuur nadert een dorp met 1000 inwoners. De brand is donderdag uitgebroken. Meer dan 220 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden en er zijn ook verschillende blusvliegtuigen ingezet. Sport. Op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice in Frankrijk is onze landgenoot Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar kwam bijna 2 minuten na de winnaar over de meet. Die winnaar dat was de Nieuw-Zeelander Hayden Wild. Het weer vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring, kans op lokaal wat motregen of een bui en zachte temperaturen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en de 26 graden. Dit nieuws begon met Open Monumentendag. In heel Vlaanderen kan je vandaag gratis een bezoek brengen aan belangrijke erfgoedlocaties. Meer op vrtnieuws.be.
3: Het gaat traag op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. Op de E40 tussen Gent en Brussel van Aflichem tot Groot-Bijgaarde reken daar op goed 40 minuten extra.

0: extra. En op de E314 Leuven-Lummen gaat het traag tussen Holsbeek en Tieltwingen.
1: Harel, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
2: Radio 1. Touché. Met Friedel de Sage.
3: Dit is Touché met actrice Chris Lomme. Binnenkort wordt ze commandeur in de kroonorde. Een erkenning voor haar artistieke verdiensten aan dit land. Ze zit dan ook al 70 jaar in het vak. Op haar 17e debuteerde ze als Marieke in De Schipper naast Mathilde, om daarna een carrière te vullen met meer dan 100 series en films en talloze theaterstukken. Wat heeft het acteren haar geleerd? Wat is haar grootste drijfveer? En hoe wil ze de stem van haar generatie zijn? Dit is Touché met Chris Lomme.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Eind augustus is ze gestorven, hè? 80 ja. is ze geworden, Chris Lomma. Ja. Wat dacht je toen je dat nieuws hoorde?
1: Wel, ik moet zeggen, ik kende ze niet zo goed. Maar ik heb ze dan nog eens allee, speciaal beluisterd. En mooie stem. En hoe ze eruit zat. Ze was natuurlijk altijd ongelooflijk goed geschminkt en al, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar dus mijn respect voor het feit dat ze 80 jaar nog altijd zo goed zong.
0: Mensen vielen over elkaar heen om haar te bewieroken, haar te eren. Als artieste, maar ook vooral als mens.
1: Schijnt, hè? Ja. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik kende ze echt niet. Ik zeg het oprecht. Maar door het feit dat ze stierf, heb ik haar echt speciaal beluisterd. Ik dacht, ja, goed. Mm-hmm. Interessant.
0: Ze is altijd opgekomen voor minderheden.
1: Ja.
0: En heeft ook zeer veel geld weggeschonken aan goede doelen. Heel bewust.
1: Ja.
0: Dan ben je een goed mens, denk ik.

0: Want het is te zeggen, je moet proberen de mensen te helpen wat je kan. Hè.
1: Ja.
0: Met mij is het zonder geld. Hoewel, ik help ook sommige mensen wel dat gewoon met een beetje geld. Maar meestal is bij mij gewoon de contact. Ik werk in Breugeldaal af en toe, waar ik woon. En ook in het Tweede Huis. En ook in Crocs & Co. Dat soort mensen, dat zijn vriendinnen van en vrienden.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Je bent binnenkort te zien in een nieuwe voorstelling van ja. Stefan Perceval en Het Gevolg. Een voorstelling die heet Geen Oude Vrouwtjes. In première eind september en je toert van oktober tot mei volgend jaar. Een hele lange speellijst. Dat doe je samen met de hartenspelers ja. van Het Gevolg. Het is denk ik een heel bijzondere voorstelling. Om te beginnen, Geen Oude Vrouwtjes. Die titel alleen al, met op de affiche een boze Chris Lomme.
0: Ja.
1: Toch wel, hè?
0: Ja. Het gaat over het feit dat de mensen te weinig aandacht schenken aan mensen die alleen zijn. Grosso modo gezien, hè, want er zijn er die echt hun best doen. En van langzaam meer, hè. En ik vind, dat stuk gaat daarover.
1: Mm-hmm.
0: Die boosheid is ook dat je durft iets zeggen tegen die mensen. Probeer contact te maken met die mensen. Hè? Lok het uit. Hè?
1: Maar ben jij boos op de affiche omdat je geen oud vrouwtje wil zijn?
0: Jawel. Ik ben een oud vrouwtje. Ik zeg trouwens, ik ben oud, maar ik heb mijn revolte daartegen. Ik turn ook trouwens op de scène met de mensen.
1: Mm-hmm.
0: Om te zeggen, doe je oefeningen en memoriseer. Binnen en buiten, passende meter, blinkende platen, jeugende tenen, weten ze willen, ze hebben en houden. Allez, bon. En dan een gedicht, omdat ik vind, je moet blijven rechtlopen, ademen en verdomme zeggen.
1: Want dat is het, hè? Iedereen wil heel graag oud worden, maar niemand wil oud zijn.
0: Ja, natuurlijk. Dat is, de zin komt letterlijk, wat je zegt, komt in dat stuk. Iedereen wil het zo lang mogelijk leven, maar niet oud worden.
1: Niet de nadelen van het oud
0: ja,
1: worden
0: voelen. Ik ben dus in de 80, ik word 88 jaar. En ik vind, als je het geluk hebt van gezond te zijn. Want er zijn zoveel mensen die echt pijn hebben en niet goed zijn. En die mensen zien af. En je hebt dan ook andere mensen die zich alleen voelen.
1: Mm-hmm.
0: En daar moet je proberen, ja, te luisteren. En dementie heb je dan ook.
1: Wat is dat voor jou, oud worden?
0: Niet gezellig, hè?
1: Niet gezellig.
0: Nee. Maar het is te zeggen, ik heb niet te klagen, hè, jongens. Maar het is kort, hoor. Als je 80 wordt, moet je doorzetten. Moet je durven nog iets doen. Moet je durven leven. Moet je durven aan je lichaam werken. Moet je proberen, hoe zou ik zeggen, nog te genieten van som. Je mist natuurlijk, wat mis ik, denk je? Mijn man. Maar er komt nog niemand meer in dat bed van mij. Dat gaat niet over seks, maar dat gaat over de warmte en de tederheid. En veel mensen missen dat.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je geven. Handjes vasthouden, warmte geven. En zeggen, hey, kom aan, hey, kom aan. We gaan een beetje lachen, we gaan ons een beetje amuseren. Proberen moed te geven.
1: Je speelt deze voorstelling met de hartenspelers.
0: Ja.
1: Dat zijn mensen met een mentale beperking. Hoe is het om met hen op een podium te staan?
0: Ze zijn zo blij. Je kunt dat niet uitleggen. Dat is zo, ja, je pakt ze vast, geeft een zoen. En het zijn vriendinnen. Het zijn twee vriendinnen die nu meespelen.
1: Aha.
0: Dus dat is gewoon, je kunt dat niet uitleggen.
1: Je speelt niet alleen in culturele centra, maar ook in woonzorgcentra. Hè?
0: Vooral woonzorg.
1: Ja, waarom doe je dat?
0: Omdat dat stuk daarover gaat. Om de mensen steun te geven. Om de mensen in die woonzorgcentra zo weinig, te weinig dingen krijgen waar ze kunnen naar kijken met iets positiefs, om iets positiefs uit te halen.
1: Mm-hmm. Wordt er te weinig gedaan voor die oudere generatie?
0: Het gebeurt van langzaam meer.
1: Mm-hmm.
0: En van langzaam beter. Echt waar. Het is niet, dat mag je niet zeggen. De mensen die, wat ik nu woon, zelfs daar tegenover, die mensen die daar werken, die doen absoluut een grandioze best, hoor. Het Breugeldaal, het Witte Huis, waar ik woon.
1: Mm-hmm. Want het is een belangrijk en groot publiek, hè, dat trouwens ook veel tijd heeft om naar het theater te kijken.
0: En het is geen theater, hè. Ze zei mij, wacht eens, je hebt de muzikant die speelt. We zingen ook een liedje. En je hebt dan die twee mensjes. Hè? En dan heb je Marit en ik. Dus wij vertellen.
1: Het is een vertelling.
0: Het is nog niet af, hè. Excuseer, we zijn nog aan het repeteren.
1: Maar is dat de missiezuster in Chris Lomme die naar boven komt?
0: Wou niet.
1: Het willen helpen, het samen willen zijn met mensen.
0: Ja, maar de missiezuster niet, gewoon de mens. Mm-hmm. Die ik werk al jaren in Wemmelij ook, met Wim Distelmans, hè. Ja. Ik elke donderdag.
1: Daar doe je palliatieve zorg dus bij Topaz.
0: Gewoon mensen die komen eten, luisteren. Maar nu is het verminderd omdat ik geen auto meer heb en dat ik dichtbij elke dag mensen kan zien als het moet. Mm-hmm. Nu door het feit van dat stuk heb ik weinig tijd, dus ben ik nu bezig met het stuk, dat is ook dat soort dingen.
1: Maar kan je zeggen waarom je dat doet? Waarom wil je dat doen? Mensen helpen? Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
0: Als je zoveel gekregen hebt, moet je proberen terug te geven. Moet je mensen proberen te zeggen hoe jij overleeft. Met positiviteit.
1: Wat ja, want hoe doe jij dat? Hoe overleef jij?
0: Ja, elke dag. Hoe overleef jij? Ik hoop het, hè. Daar denk je niet aan, hoor. Nee. Maar als je daaraan denkt, hè, dan ga je zitten en dan denk je, god jongen, wanneer is... Oké, het is kort, hoor. Ik wil daar niet aan denken. Ik zal het wel zien als het niet meer gaat. En dan ben ik weg.
1: Als ze zeggen, help mensen om zelf gelukkig te zijn, klopt dat?
0: Door geluk te geven, doe je iets voor mensen. Mm-hmm. Door steun te geven, door warmte en tederheid te geven, door te luisteren, gun je iets aan andere mensen en daardoor doe je iets in. Alleen dat is hetzelfde als theater. Als je theater speelt, is dat niet alleen om te spelen, dat is ook om iets te geven. Aha.
1: En wat doe je met die mensen? Wat doe je concreet?
0: Dat varieert, hè. Dat hangt er vanaf.
1: Kleine dingen?
0: Het is vooral de warmte en de... Mensen hebben, denk ik, te weinig emotioneel contact. Dat weet je, hè? Mm-hmm. Een zoentje geven en zo, ça va. Hè? Je kunt dat niet uitleggen, joh. Dat varieert van mens tot mens.
1: Wat geven zij jou?
0: Dankbaarheid, hun vriendelijkheid. Ja, er zijn er die het moeilijker hebben. Er zijn er die ook moeilijk zijn met mij. Het is heel variabel. Uh-huh. Je kunt daar geen één lijn. Het is gewoon een gedragspatroon. Ja, bijvoorbeeld iemand vanmorgen die is zwaar verkouden en ze had geen pillen ervoor. Wel ja, ik heb er thuis liggen, hè, en ik ben die gaan brengen. Dat soort grote kleine dingen.
1: Maar wel belangrijk, hè?
0: Ja. Ja.
1: En dat maakt jou ook gelukkig? Als je iets kan doen voor hen?
0: Maar natuurlijk.
1: Het is een zinvolle invulling van je dag.
0: Wat is te zeggen, ik heb andere zinvolle dingen ook, hè. Lezen is ook... studeren, ik studeer nog elke dag, hè. Ja, nee. Het is een van mijn belangrijke dingen in het leven.
1: Maar hoe belangrijk is het voor jou om de stem te zijn van jouw generatie, van de oudere generatie?
0: Ik denk daar niet aan. Ik ben daar echt niet mee bezig, hoor.
1: Nee?
0: Nee. Ik doe dat met jongere mensen ook, hè. Mm-hmm. Er zijn mensen die half dement zijn en die ook daar zitten, hoor. Ik bedoel, het is inherent aan menselijkheid. Je kan daar geen uitleg voor geven. Dat doe je. Ah, mag niet vergeten goeiedag te gaan zeggen. Punt.

0: Ja, een klein zuchtje hè, bij dit prachtige nummer van Vultura.
1: Ja, dat zing ik nog altijd.
0: Ja? Wanneer zing je dit?
1: Als ik bij mensen optreed, dan zing ik dat. Uh-huh. Mijn stem zo wat, omdat dat... Ik ken hem persoonlijk goed, hè.
0: Vultura.
1: Ja.
0: Ja. En aan wie denk je dan als je dit zingt? Eenzaam zonder jou?
1: Oh, aan wie zou je denken?
0: Niemand, natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Maar dat is nu... Weet je wat? Ik denk altijd mensen die te veel praten over jouw verlies, hè. Het verlies voel je. En dat verlies moet je hanteren. En je moet blijven praten met de persoon in kwestie.
0: Dat doe je.
1: Natuurlijk.
0: Mm-hmm. Want je hij is ondertussen al 16 jaar geleden gestorven.
1: En dan zegt hij allemaal, oh, die is moe.
0: Op welke manier draag je hem in jouw hart?
1: Ik zag hem liever dan mezelf, punt aan mijn uit. Maar misschien heb ik niet genoeg gedaan zelfs.
0: Ja?
1: Natuurlijk. Zo ben je toch. Ik denk, je moet altijd liefst je hand boven je eigen hoofd houden dan iemand iets verkeerd. Nee, ik denk altijd, lommen zijn weer bezig.
0: Mm-hmm.
1: Stop ermee. Het is allemaal van binnen.
0: Ja. Want jullie zijn een heel leven samen geweest, hè? 50 jaar lang,
1: ja.
0: Wat een behoorlijk lang traject is, hè?
1: Ja, maar we hebben alle twee onze vrijheid, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het sublieme van... we zijn allebei acteurs. Hij was dus, ja, en speelde daar, ik speelde daar. Het enige dat ik mij altijd herinner... als ik speelde, dan stond hij s'avonds aan de deur met een glasje champagne. En omgekeerd, ik met een glasje champagne als we na een voorstelling thuis kwamen. De vakanties waren we samen, maar voor de rest...
0: Hij is gestorven toen hij 86 was,
1: ja,
0: hè? Ja. Heb je de gelegenheid gehad om over de dood te praten met hem?
1: Dat deden we niet, jongske.
0: Nee?
1: Maar nee.
0: Had je dat gewild?
1: Nee.
0: Nee?
1: Dan moet je niet over praten.
0: Nee?
1: Het komt sowieso.
0: Dat is waar.
1: Ja. Dat doe ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb iemand nu, een vriend, die altijd over het verlies van zijn vrouw praat. En ik probeer hem te zeggen, hij durft geen muziek opzetten, want hij begint dan te huilen. En dan denk ik, jongen, ze zit in jou, je vrouwtje.
0: Mm-hmm. Er was een groot leeftijdsverschil, hè? Heeft dat jullie ooit in de weg gestaan?
1: Maar nee.
0: Nee?
1: Helemaal niet, we hebben daar nooit aan gedacht.
0: Nee?
1: Maar nee. Het enige dat ik kan zeggen is, als je iemand verliest waar je van houdt, moet je blijven denken dat je het nog altijd van hem houdt en dat hij nog altijd bij jou is. En meer moeten de mensen niet weten.
0: Mm-hmm. Mm. Jullie hadden geen kinderen, hè? Samen.
1: Ja, hij had een dochter, hè?
0: Maar zelf heb jij geen kinderen. Heb je dat gemist?
1: Nee. Goh, ik heb een abortus gehad, hè? En plus, ik ben dus door de meid opgevoed, hè? Ik heb al, en in ons vak, in het begin dat wij carrière hadden, hè, hadden wij geen tijd. Kerstmis niet meer, moesten wij 2 voorstellingen spelen per dag. Hè. Kerstmis 2, niet meer 2. Wat doen die kinderen? Ik heb altijd gedacht, als je kinderen hebt, moet je ze samen opvoeden. En moet je altijd daar zijn. En ik heb dat niet gedaan, omdat ik dacht, jongens, nee. En hij had een dochter. We namen die mee. Hè. En zij was... Zot van haar papa natuurlijk, want zijn eerste vrouw was weg. En daarmee ben ik nooit getrouwd. 1 jaar zijn we getrouwd geweest, omdat dat respect. Maar ze is ook al dood.
0: Mm-hmm.
1: Maar kinderen... Ik heb nu zoveel mensen die kinderen hebben die ik graag zie.
0: Maar een abortus in die tijd was geen evidentie, hè?
1: Ik zat in de Schipper, hè. Was het einde van de Schipper. Ik wist toen niet van wie het was, hoor. Ik was toen zodanig wild aan het leven, omdat ik Nant nog niet kende. Allee, ik kende hem wel, maar... Want toen was dat niet normaal, hè. En dat was toen bij een dokter. En toen in het hospitaal. En toen hebben ze de vrucht op mijn buik gelegd. Tu vois ce que tu as fait? En ik heb gezegd, voilà. En daarmee, a priori, dacht ik, liefke, dat ze dat doet. Geen kinderen meer. Dus dat feit was 1 ding. Maar het tweede was ook dat ik vond... Als je kinderen hebt, moet je ze samen opvoeden.
0: Mm-hmm. Maar het recht op abortus heeft jou altijd wel beziggehouden. Hè. Je hebt getuigd in 1990, toen die wetgeving op tafel lag, heb je je verhaal verteld, omdat je het belangrijk vond dat vrouwen het recht hadden om abortus te kunnen plegen.
1: Ik heb wel gezegd dat er zijn mensen die natuurlijk door omstandigheden een kind krijgen van iemand die ze... Een man die gewoon iets doet met een vrouwke en die abortus is mogelijk. Maar ik ben a priori tegen de abortus op zich. Maar er zijn omstandigheden waar het moet mogelijk zijn.
0: Op een veilige manier, ja.
1: Voilà. Mm-hmm.
0: Heeft jou dat lang bezig gehouden? Het feit dat dat gebeurd is in jouw jonge leven?
1: Want ze zeggen, daar denk je aan, dat doe je niet, hè. Dat is niet normaal, hè. Het is alleen, zeker in omstandigheden van mij. Ik had natuurlijk niemand, hè. Ik was nog niet, maar ik bedoel alleen maar, dat doe je niet. Maar, weet je wat, ik zeg alleen maar, de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Ik heb iets gedaan dat ik persoonlijk vond dat ik die mocht doen. Want dat ik geen andere alternatief heb voor mezelf. Mm-hmm. En dat is stom, want mijn carrière was belangrijker dan... En dat is dus disgusting. Dat doe je niet. Maar ik heb het wel gedaan. Dus dat moet je gewoon zeggen, dat doe je niet, punt.
0: Was je boos op jezelf?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja?
1: Boos, je bent niet boos. Je vindt het niet normaal, verdomme. Je kunt daar geen woord op zeggen. Je kunt alleen zeggen, dat doe je niet. Mm-hmm.
0: Maar het was jouw eigen keuze.
1: Ik vond dat ik niet anders kon. Ik vond toen, maar moest ik dat nu zien?
0: Wat zou je nu doen?
1: Ja, ik zou geen kinder bellen.
0: Nee?
1: Nee. Nee.
0: Om dezelfde reden? Dat je carrière...
1: Nee. Ik ben alleen. Ik heb zelfs geen hond en geen kat. Honden en katten moet je ook niet hebben als je nooit thuis bent. Mm-hmm. Het is gewoon een kwestie van een soort leven dat je hebt. Wij zijn bohemers, hè. We zijn geen... Enfin, je hebt mensen die nu, acteurs en actrices, die wel in een serie staan. En dat is normaler. Maar vroeger was dat naar daar. Dat was een bohemerleven. Ik heb daar nooit tegen geweest, want ik heb nooit een huis gehad.
0: Sociaal contact, dat is wat jouw leven nu vult?
1: Ja, niet alleen sociaal contact. Houden van mensen. Uh-huh. Die ik graag zie, er zijn er veel.
0: En dat hoeven niet altijd je eigen kinderen te zijn, hè?
1: Maar nee, maar natuurlijk in mijn geval niet... Mensen die houden van honden en katten en die een hondje of een katje verliezen, die zijn kapot ervan. Er is weinig uitleg voor, hoor.

de lommerte, onder de buren, tussen de bucht van het Vossenplein. Kun de drumen in een koosje kuipen, toen zingt die rent.

0: Java, die Rijn van L'Emballage Cadeau. Chris Lomme, meegezongen hier in de studio.
1: Ja, een beetje.
0: Maar dit is echt het Brussels wat jij ook spreekt ondertussen?
1: Nee, ik spreek het niet, maar dat is de man van mijn zus.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft een koor, L'Emballage Cadeau. En normaal speelt hij accordeon met koor in de cinema en zo. En dat is fantastisch. En ik wou hem een kleine hommage, omdat hem zo fantastisch dat Brussel zingt. Dat is één liedje ervan. Een hommage even voor hem.
0: En ook aan het Brussels dialect natuurlijk.
1: Absoluut.

0: Hè? Ja, dat is dat. In beschaafd.
1: Wat doe jij om gezond te blijven, Chris?
0: Yoga. En dan ook weinig eten.
1: Weinig eten?
0: Dus ze zeggen weinig vlees.
1: Mm-hmm. Gezond eten.
0: Niet bewust hoor, ik doe mijn best. Nee, dat is niet waar, ik probeer. Mm-hmm. Ik probeer mijn best te doen om gezond te leven in die zin. Als ik eens bijvoorbeeld uitga en ik heb een beetje te veel gedronken, dan zaterdag drink ik niks. Graag eten is voor mij luxe artikel. In die zin, ik ben zot van kreeft, mm-hmm. van oesters,
1: okay.
0: van zelfgepelde garnalen.
1: Aha. Alles wat lekker is, hè?
0: Ja. En dat doe ik wel.
1: Ja. Genieten van het leven.
0: Ja, ja. En hoe. Mm-hmm. Ja.
1: En wat doe je om er zo goed te blijven uitzien?
0: Mij verzorgen, zo goed mogelijk. Ik kom niet buiten zonder er goed uit te zien. Dat is een soort ijdelheid, ik weet het. Maar ik heb liever die ijdelheid dan het omgekeerde.
1: Mm-hmm.
0: En ja, douchen en ja, turnen en teksten leren.
1: Dat helpt ook?
0: Absoluut. Je geheugen onthouden. En lezen.
1: Ja. Meryl Streep, die is ondertussen 77, denk ik, vertelde onlangs in een interview dat ze op haar 40ste alleen nog maar heksenrollen aangeboden kreeg. Wil ik even laten horen.
2: When I was 40, when I turned 40, I was offered 3 witches in 1 year.
3: Wow.
2: And it was sending me a signal, I felt. About Hollywood and how they felt about people turning 40. So I felt bad, and I it made me sort of, I had a, like a little, my backup, you know. And so, no, I didn't want to play them.
1: Dit zegt wel veel, hè? Meryl Streep die alleen maar heksenrollen aangeboden krijgt vanaf haar 40ste.
0: Ik heb daar nooit op gelet, moet ik zeggen.
1: Jij hebt nooit heksenrollen aangeboden gekregen, bedoel je?
0: Wel een hoer. Ik heb wel een hoer gespeeld.
1: Dat wel.
0: Maar, en ook moordenares.
1: Dat ook.
0: En voor de rest Medea.
1: Maar heb je dat gevoeld doorheen je carrière dat bepaalde rollen je niet meer werden aangeboden?
0: Oh, nooit. Nee.
1: Je hebt altijd goed in de markt gelegen.
0: Wat heb ik niet gespeeld? Ik heb de Feeks. Ik heb wel een Feeks gespeeld. Ik heb de Feeks.
1: Na je 40ste.
0: God, dat weet ik niet meer, jong.
1: Het is bij jou ook nooit een punt geweest?
0: Nee, eigenlijk niet. Ah. Maar ik heb nooit tekort gehad aan mooie rollen.
1: Meryl Streep heeft zich ook altijd uitgesproken tegen cosmetische chirurgie. Hoe sta jij daar tegenover?
0: Wel, ik heb dat 1 keer gedaan. Want ik had toen veel film en televisie. En dat is 1 klein ding dat ik gedaan heb. Mijn
1: oogleden.
0: Viel altijd te veel op mijn oog. En dat is gewoon een beetje weggenomen.
1: Ja.
0: Dat is al.
1: Mm-hmm.
0: Voor de rest niks.
1: Bewust?
0: Waarom?
1: Ik vraag dat, ja.
0: Je moet oefenen. Als ik opsta, dan doe ik oefeningen met mijn huid, met mijn alles, met mijn gezicht ook. Mijn ogen kijken, alles.
1: Mm-hmm.
0: Uw lichaam is belangrijk om alles te verzorgen. Want ik zie soms door het feit dat ik geaccidenteerd ben geweest aan mijn been, dat ik een beetje door dat 1 been een beetje scheef begon te lopen. En nu als ik in de spiegel kijk, moet ik altijd zeggen, recht, come on.
1: Ja. Maar je bent niet bang van rimpels?
0: Ze zijn er, hè.
1: Natuurlijk.
0: Nee, ik ga dat nooit wegnemen. Nee, dat doe ik niet.
1: Wat vind je ervan als mensen dat wel aanpakken?
0: Dat is hun goed recht. Ik heb daar niks op tegen. Absoluut niet. En als je echt je niet goed voelt zoals je bent, doet dat dan, hè? Nee, ik heb daar niks op.
1: Iedereen voor zichzelf uitpakken.
0: Ja. Ja. En ik respecteer dat. Behalve als het te veel is, hè?
1: Soms is het te veel.
0: Mensen die hun lippen laten veranderen, dan ben je ineens zo'n dikke lip. Ja, excuseer. Maar nee, bon, dat kan mislukken, hè.
1: Niemand doet voorlopig beter dan onze eigen Alice Toen, denk ik. Als het gaat over oud worden. Ze is ondertussen 102.
0: Ja, ik weet het.
1: Jullie kennen elkaar ook goed. Jullie zijn goed met elkaar bevriend. Wat houdt haar jong, denk je?
0: Geen idee. Maar Alice is een fenomeen, hè.
1: Het is absoluut een fenomeen. Ik mocht vorig jaar met haar praten in Touché. Dat gesprek is trouwens terug te vinden in de podcast op VRT Max. En dit vertelde ze over wat haar jong houdt.
4: Ik zeg altijd, je moet nieuwe dingen opzoeken. Bijvoorbeeld een nieuwe taal leren, dat ga ik nu niet meer doen. Maar er zijn zoveel in ons brein

0: talenten die niet aangeboord zijn. Hè? Die daar liggen, dood. Hè? Een nieuwe taal of wat ook. Hè? Maakt dat je iets nieuws dat je nooit hebt gekund. Probeer dat, dan gaat dat open. En dan heb je weer een stukje bij. Hè?
1: Heeft ze gelijk?
2: Ja, dat is Alice.
1: Dat is Alice, ja.
2: Dat is Alice. Ja. Ze is nog altijd even bij.
1: Ja. Maar wat ze zegt, hou dat brein actief, dat is echt zo. Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt.
2: Ja, maar je moet dat altijd doen. Mm-hmm. Dat is niet omdat je een leeftijd hebt bereikt, dat je het niet meer moet doen. Ik heb dat altijd gedaan. Als je teksten moet leren, moet je ze leren, hoor. Excuseert, hè.
1: Ja, en dus dat helpt, hè.
2: Bedoel, waarom ken ik zoveel gedichten van buiten? Als ik ga slapen s'avonds, dan kan dan, bijvoorbeeld... Liefje laat mijn verdriet altijd groter wezen dan het jouwe. Mm-hmm. Zodat het eromheen kan liggen als armen. Wees niet droef als ik zal heen gaan. Dan zal ik altijd aan je denken. En anders ook.
1: Je woont ondertussen op een serviceflat, hè?
2: Ja.
1: Ja. Hoe is dat voor jou? Hoe ervaar je dat?
2: Wat is het? Ik heb een prachtige flat. Magnifiek.
1: Was het voor jou een moeilijke beslissing om je plek te verlaten en naar een serviceflat te verhuizen?
2: Ik had het al lang bedacht, omdat ik ben alleen. Ik heb geen kinderen. Ik ben alleen en ik wil niemand ten laste zijn. Plus dat ik dus, ja, waar ik woonde, dat was in de Tarantellastraat aan de Ninosse Steenweg, niet ver van de Ravenstein, hè. En ik dacht, ik moet mijn auto verkopen, want ik word te oud om te rijden. Ik denk, en ik had al gekeken, maar ik ben toen gevallen. En toen heeft Fran en Mars Moriot, mij verhuisd naar waar ik nu woon. En daar woon ik.
1: Maar dat is een volgende stap in een mensenleven, hè?
2: Dus ze zeggen, dat is een verstandige stap. Want natuurlijk, je hebt altijd een soort controle. Ik zeg dan al veel mensen, ze moeten als ze buiten gaan alleen, dus moeten ze ofwel een gsm meepakken of iets dat ze kunnen bellen als er iets is. Mm-hmm. Dus daar heb je een soort controle.
1: Ze zorgen voor jou.
2: Het is magnifiek. De mensen doen dat zeer goed.
3: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Raymond van het Groene Woud, Je veux de l'amour, Chris Lomma. Wat denk je als je dit lied hoort?
1: Ik denk dan aan Raymond. Raymond is een goede vriend van mij. En ik moet zeggen, als hij dat zingt, dan herken je zijn karakter, zijn zijn. Het is zo specifiek voor hem.
0: Ja, en de liefde.
1: Ja, voor hem. Ongelooflijk. Ongelooflijk.
0: Zou je dat nog willen? L'amour.
1: Maar liefke, dat gaat niet meer. Hè. Je wordt niet meer verliefd. Je houdt nog van mensen, sowieso. Maar die verliefd worden...
0: Had je dat nog gewild? Had je toegelaten, denk je?
1: Als ik mijn leven terug bekijk, ben ik veel, veel, veel, veel verliefd geweest.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn nu, ik durf dat bijna niet meer zeggen, nog mannen die verliefd zijn. Enfin,
0: dat geloof ik graag, Chris.
1: Maar om nog iets te beginnen, nee.
0: Maar... Op 5 december word je 88, hè?
1: Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Overleven. Goed overleven.
0: Mm-hmm.
1: Gezond overleven, naar lichaam en naar geest.
0: En hoe oud zou je willen worden?
1: Niet te oud.
0: Niet te oud?
1: Nee.
0: Nee?
1: Geen 100 jaar, nee.
0: Mm-hmm.
1: Wat is te zeggen tegenwoordig? Er zijn zoveel mensen waar ik woon, hè, die allee, aan de overkant, zijn de zieken. Hè, en daar zijn veel mensen tegen de 100. Hè. Laat ons zeggen, die grens is hoger geworden.
0: Mensen worden ouder, hè?
1: Ja, wat je vooral ziet, meer vrouwen dan mannen.
0: Dat is zo, ja.
1: En ik heb daarna proberen na te gaan hoe dat komt. Eén idee, denk ik altijd, door het feit dat vrouwen kinderen moeten...
0: Kinderen baren.
1: Baren, bij manier van spreken. En maar mannen hebben een ander werk. Maar het lichaam van een vrouw is misschien daardoor...
0: Sterker?
1: Misschien wel, hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar pas op, dat is maar een gissen, omdat het is zo visueel. Bij ons zijn er 8 mannen tegenover 20 vrouwen. En die mannen zijn wel tof, hoor. Dan is een Duitser bij, dan is een vriend bij. Dan is mijn masseur, dan is... Ja, maar ja, we zijn echt...
0: Maar 100 wil je niet worden. Daar ben je stellig in.
1: Willen, ik ben niet stellig. Ik ben alleen... als het erg wordt dat ik heel ziek word en zo, ga ik weg.
0: Mm, wil je weg?
1: Ja, ja,
0: ja. En heb je daar al concreet afspraken over gemaakt?
1: Nee, het is wel in mijn testament dat ik niet... wil overleven als het erg is.
0: Mm-hmm.
1: Nee, ik moet zeggen, mijn testament is al gemaakt ook wat ik erover... Want dat is wat mensen veel te weinig doen.
0: Nadenken over een testament?
1: Ja, vooral de ruzies die na de dood van de ouders is zo gruwelijk soms... dat je denkt, ja, dat kan toch niet. Maar zelfs in het normaal leven van iemand die alleen is... is een testament ook interessant.
0: Het is ook goed om daar bewust over na te denken,
1: absoluut,
0: denk ik.
1: Ja, dat zeg ik veel. Belangrijk is de mensen die je nalaat. De erfenis en zo van alles. Als je dat hoort, dan denk je... God, weer ruzie, jongens. Het is erg.
0: En als je het hebt opgeschreven... en bij een notaris hebt gedeponeerd...
1: Absoluut.
0: Is het veilig? Is het in orde? En dat is op zich niet zo'n grote moeite, hè?
1: Nee, mijn mama heeft dat gedaan. Bij haar was het allemaal al verdeeld, hè?
0: Geregeld.
1: Ja, ja,
0: ja. En dat heb jij ook gedaan.
1: Ja, en ik moet zeggen... Ik raad dat aan veel mensen aan. Doe dat.
0: Ja. Ja. Hoe zou jij herinnerd willen worden?
1: Dat zal ik wel zien. Dus te zeggen, oh God, daar trek ik mij niks van aan.
0: Nee?
1: Ik zal sowieso herinnerd worden. Allee, er is niks aan. Hoewel, moet je zien hoeveel mensen al vergeten zijn. Die belangrijk waren. Als je de maatschappij nu ziet. Probeer eens te praten over oude stukken en zo van alles. Mm-hmm. Theater en literatuur en wat dan ook. Probeer eens te praten over Guido Gezelle. Dat is weg. En dat is jammer.
0: Ben jij bang voor de dood?
1: Bang? Nee. Nee. Ik probeer er niet te veel aan te denken. Als het te slecht begint te gaan, zal ik eraan denken. Maar nu niet.
0: Aha.
1: Ik probeer gezond te blijven. Naar lichaam en geest.
0: Welke boodschap wil jij nog meegeven?
1: Wees oprecht met jezelf. Dat je weet wat je verkeerd doet. En probeer de mensen te begrijpen en te proberen te verstaan. Menslievendheid is mijn belangrijkste bewustwording.
0: Mm-hmm. Zit er voor jou ook een boodschap in dat prachtige nummer van Louis Neefs, Laat ons een bloem?
1: Het gaat dus over het feit dat de mensen, wat er nu gebeurt in de wereld, is gruwelijk.
0: Mm-hmm.
1: Als je bedenkt wat er nu weer met de Joden gebeurt, wat ze doen nu, dan denk je, jongens, excuseer. Als je denkt aan die vier, je hebt Poetin, Netanyahu, Trump, die van Hongarije, wat doen
0: Orban.
1: Die... Orban, wat doen die mensen? Dan denk je, jongens, excuseer, en we kunnen niks doen, hè?
0: Laat ons een bloem.
1: Ja,

0: De wereld die moet nog een eeuwigheid mee, hè, Chris Lomma.
1: Ja, en voor het ogenblik moet ik zeggen, is het intriest wat er gebeurt allemaal.
0: Maar laten we toch de moeder inhouden.
1: Dus ze zegt, wij moeten proberen, tenminste in een klein land, al te zorgen voor de mensen die dicht bij ons staan, om verdraagzaamheid proberen door te geven. Respect voor andere rassen proberen door te geven. Begrip opbrengen. Ja.
0: Elkaar graag zien, hè?
1: Proberen, hè.
0: Ja. Chris Lomma, dank je wel.
1: Jij ook, dank je wel.
0: Voor het fijne gesprek.
1: Ja, dank je, jij ook.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
7: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
11: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
12: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
11: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Leontis.
14: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
15: Ik gun je zeker een eigen zaak.
16: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Heel wat historische en culturele gebouwen in Vlaanderen openen vandaag de deuren voor Open Monumentendag. Hackers hebben de privégegevens in handen gekregen van klanten van de internetbank Revolut. En in Turkije is de politie binnengevallen in verschillende homobars. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Christine Bonneure ging naar Mechelen, naar de vroegere Heilig Hartkerk.
19: Let's play the music. One, two, three, go.
0: De Koninklijke Harmonie van Mechelen blaast Martha in. De nieuwe naam voor deze neo-Romaanse kerk van 125 jaar oud, die jaren leeg stond. In overleg met de buurt is Martha gerestaureerd en heropend als laagdrempelig kunstencentrum. Midden in de kerk staat een theaterbox en er is veel ruimte voor kunstenaars, zoals Laure Verbrugge.
20: Ik ben een van de drie kunstenaars die de eer heeft om hier eigenlijk als eerste een residentie te mogen houden. Dus we hebben hier hele fijne ateliers. We hebben ook een unieke kans, wat heel fijn is, om ook te mogen exposeren.
0: Een zinvolle nieuwe bestemming voor een van de vele leegstaande kerken in Vlaanderen, zegt Bram de Win van Martha.
21: Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk.
0: Internetbank Revolut heeft de privégegevens van klanten per ongeluk vrijgegeven aan hackers. Revolut is een Britse bank die vooral online werkt via een app. De bank zegt dat ze gecontacteerd werd via een mail die van een overheidsagentschap leek te komen en waarin de gegevens van klanten werden gevraagd. Het gaat om identiteits- en adresgegevens, maar ook om foto's van identiteitsdocumenten. Revolut wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Het is ook niet duidelijk of er gegevens bij zijn van Belgische klanten. N-VA houdt rekening met een verhoging van de BTW-tarieven in de zoektocht van de federale regering naar 10 miljard om de begroting op het juiste spoor te krijgen. Dat zei Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA in de Zevende Dag. Zijn partij wil liever niet op belastingverhogingen inzetten en vooral hervormen. Maar als coalitiepartners wel voor nieuwe inkomsten pleiten, lijkt een BTW-verhoging de minst schadelijke optie.
1: Als je naar nieuwe inkomsten kijkt en je meet dat af aan de impact op de economie, dan is iets in de BTW het minst schadelijk. Is mijn partij daar grote voorstander van? Absoluut niet. Maar onze premier wil wel dat die begroting op orde komt. En als je dat binnen deze coalitie wil doen, dan zal je nadruk op uitgaven, maar dan zal er op vlak van de inkomsten toch ook iets moeten gebeuren.
0: In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen laat de brandweer een oude loods gecontroleerd uitbranden. Gisteravond brak er brand uit in de loods van 3500 vierkante meter die vol hout en textiel ligt. De brandweer kon 3 huizen en een tweede loods redden, maar de eerste loods laat ze nu uitbranden. Als ze die zou blussen, zou er te veel vervuild bluswater in een rivier terechtkomen. En dan dreigt de rook ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor de kippen zouden stikken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het blijft voorlopig ook onduidelijk wie er achter de drones zit die vrijdagavond en gisteravond zijn opgemerkt in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Vrijdag zagen 2 personeelsleden van de luchthaven een drone en werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. Gisteren werd de drone ook opgepikt door een detectiesysteem. De gevolgen voor het vliegverkeer waren ook erg beperkt, zegt Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies.
2: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem, waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op 1 baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
0: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is daarnet een mogelijke drone vastgesteld. Als gevolg daarvan werd de luchthaven tijdelijk gesloten en konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen. Afgelopen nacht is een Russische drone ontploft vlakbij de Poolse grens. De drone zette een benzinestation op zo'n 800 meter van de grens met Polen in Lichterlaaie. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing voor de Europese Unie en de NAVO. De Russische terreur klopt op jullie deur, schreef hij op X. De grensovergang met Polen werd tijdelijk gesloten. Elders werd een treinlocomotief geraakt op 2 kilometer van de Poolse grens. In Turkije is de politie vanochtend vroeg binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ-activisten. Dat gebeurde in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
22: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden en ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie, hè, zo noemen ze het in Turkije, in het kader van mijn gezin is veilig.
0: Volgens de autoriteiten gebeurde de operatie dus in naam van de bescherming van het gezin. Andersgeaardheid is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ-organisaties liggen wel steeds vaker onder vuur. Op het eiland Brač in Kroatië zijn zowat 230 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Brač ligt vlak voor de kust van de stad Split. Zo'n 3500 hectare natuur is al verwoest. Het vuur nadert een dorp met 1000 inwoners. De brand brak donderdag al uit. Meer dan 220 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden. Er zijn ook verschillende blusvliegtuigen ingezet. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking en af en toe een opklaring. Kans lokaal op wat motregen of een bui. Zeer zacht morgen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en 26 graden. In Vlaanderen is het vandaag Open Monumentendag. Dat was ook onze opener. In heel wat steden en gemeenten kun je vandaag gratis erfgoed gaan bezoeken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Files naar Brussel op de E40, een kwartier vanaf Afligem. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten vanaf Grootbijgaarde tot Jette. Op de buitenring een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. In Zaventem is ook de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Op de E314 van Leuven naar Lummen, 10 minuten vertragen bij Aarschot door werken. Langzaam naar Antwerpen dan op de E17, een kwartier vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen Zuid, de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan via de E19 naar Breda of vanaf Stabroek via de N11.
4: Ik heb 5 seconden om een fotoalbum te vinden.
5: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
23: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
24: Radio 1.
25: Sportza.
24: Met Steffi Merlevede.
3: Een hele goede zondagmiddag. Genoten van Chris Lomme daarnet, hoop ik. En nu klaar om een versnelling hoger te schakelen met 2 voetbaltoppers vanmiddag. Zo dadelijk al Club Brugge Antwerp om 2:30. Afgewisseld met Trickstree, basketbal, Formule 1 en muziek uiteraard. Dat ook. You could...

Down van Tyler Ballgame. Het wordt een interessante voetbalzondag hoor. Straks gaan we alles naar het Jan Breydelstadion voor Club Brugge Antwerp. Om 1:30 wordt daar de aftrap gegeven. En dan om 4:00 is dan AA Gent, dat zijn leidersplaats probeert te behouden bij Racing Genk. Maar eerst gaan we nog eens terug

0: naar gisteravond met Olivier de Wilde. Dag Olivier.
1: Dag Steffi.
0: Gisteren 4 matchen al in de hoogste klasse. Welke sprong daar het meeste uit?
1: Maar je kan wat zeggen voor de monsterscore in Union tegen Lommel of de knieval die Standaard deed bij Westerlo. Maar ik zou toch gaan voor het lang verwachte punt van OH Leuven. Dat misschien zelfs meteen eigenlijk de eerste zege had moeten zijn. Tegen Cercle Brugge kwamen de mannen van Timmy Simons via Opoku op voorsprong. En lang stond die 1-0 op het scorebord daar aan de dreef. En bij OHL konden ze zich wel voor het hoofd slaan dat er een verdubbeling van die score niet in zat. Want in de toegevoegde tijd kwam het deksel op de neus extra hard aan. De VAR had namelijk hands gezien van Oscar Gil in de eigen baklijn. En dus kreeg Cercle een penalty en Kouassi zette die om. Er was geen tijd meer voor een reactie. Dus bleef OHL met een zure en vooral ook wel, misschien ook wel dure nasmaak achter op het veld. Luister maar naar Birger Verstraeten.
2: We snakken zo naar die 3 punten, je kunt je niet voorstellen. En, het is nu de zoveelste klop dat we krijgen. En, ik ben er zeker van dat we ook hier sterker aan terug uitkomen. En hopelijk volgende week onze eerste overwinning pakken. Ik denk dat we een meeting hebben in het begin van het seizoen. De makkelijke penalties die moeten eruit. En we willen niet meer die goedkope strafschoppen. Ik had je zeggen, we vandaag een makkelijke strafschop tegengekregen die ons... Ja, is goed bij ons kloot net, om kritisch te zijn.
1: Ja, het is daar financieel zwaar voor Leuven. Birger Verstraeten had zelfs geen blad om voor zijn mond te houden.
0: Dat is
1: Leuven klimt dus met dat puntje nauwelijks omhoog in de stand, maar kan wel vertrouwen putten uit de prestatie. Cercle Brugge staat niet veel hoger met 2 punten maar.
0: Oké, dan toch ook eens naar Union, Olivier, want 5-0 tegen Lommel. Was dat een terechte score?
1: Ja, mede dankzij een verschroeiende start. Het stond namelijk al na 7 minuten 2-0 voor. En dan was er op het einde ook een gretig ingevallen Floruc, die er ook nog eens 2 maakte toen het al 3-0 was. Enfin, dat tel je samen inderdaad 5-0. Ja. En 19 goals in totaal in 6 competitiematchen. En die 19 stuks zijn ook nog eens verdeeld over 13 scorende spelers. Dat is toch een opvallende statistiek waarmee je thuis kan komen. Ja. De Brusselaars hijsen zich voorlopig naar de leidersplek ook in 1A. Camille van der Perre zag zijn ploeg een van de beste matchen van het prille seizoen spelen.
3: Ik moet ze nog eens terug bekijken om nog eens echt een fatsoenlijk oordeel te vellen. Maar het was inderdaad naar mijn mening heel goed. Heel goede start. Nadien misschien een klein beetje arrogantie dat in het team kwam geslopen. Wat ook een klein beetje normaal is misschien. Zou niet mogen, maar ik denk over het algemeen een heel goede partij voor ons.
1: Ja, enige minpunt is wel de blessure van Kevin McAllister. Het is afwachten voor Union of de aanvoerder op tijd weer fit geraakt voor donderdag. Want dan speelt Union in de Europa League tegen het Tsjechische Victoria Pilsen.
0: Dat is voor komende week. Mm-hmm. Inderdaad, tot slot was er nog een verrassende overwinning voor Westerlo gisteren.
1: Ja, tegen Standaard was het ook niet meteen de favoriet. Want Standaard pakte echt wel een goede start in de competitie, maar die werd in het Kuipje toch gisteren een halt toegeroepen. Het was ook doelpuntenkermis daar met 4-2 en dat bracht een trotse Issam Sharai voor de microfoon en die had ook nog eens een trotse zoon op zijn arm.
4: Ja, super trots. Hè? Ik kunt niet trotser zijn, hè? Want ik bedoel, goed begonnen, hè? Goede wedstrijd gespeeld, zeker die 2 doelpunten. Dan komen ze terug, 60ste minuut en dan zie je ook... rust dat er is in de ploeg, dat we toch nog die voorsprong kunnen maken. En dan ben ik super blij dat ze nog 2 doelpunten maken. Maar ik vond over het algemeen, als je heel de wedstrijd eigenlijk ziet, vond ik dat zeker niet onverdiend.
5: En jij ook trots op de prestatie van Westerlo?
6: Ja.
1: Ja, een jongen van weinig woorden, die jongen, Sharai. Maar qua sfeer zit het daar wel goed in de Kempen. Met 7 punten parkeren ze zich in de buik van het klassement op plek 13. Standaard blijft steken op de 6e plaats. En 2 punten en 2 plaatsen lager staat SK Beveren, dat zijn start toch allerminst gemist heeft als promovendus. Vooral thuis behouden de Waaslanders een perfect rapport na de winst tegen Anderlecht. En vorige week tegen Leuven was er gisteren de 2-0 tegen Sint-Truiden. Dus ja, Beveren, als we de theorie van Gert Verheijen mogen volgen, lijkt wel begonnen aan een rustig seizoen waar het degradatiespook niet te snel zal opduiken.
0: De theorie van Gert Verheijen, die moeten we volgen, Olivier. Inderdaad. Dankjewel.
7: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor... Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
8: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
7: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.

0: Sing It Back van Maloko. Zo dadelijk om 2:30, nog een minuutje of 10, wordt in het Jan Breydelstadion de aftrap gegeven voor de wedstrijd van Club Brugge tegen Antwerp. En na de Champions League match van deze week tegen Aston Villa was Hans van Aken toch een groot vraagteken bij Club. Bert Sterks, goedemiddag voor ons in Brugge. Is hij erbij, Van Aken?
1: Nee, zelfs niet op de bank. Dus niet fit geraakt. En er is veel over gezegd en geschreven natuurlijk de afgelopen week. Over de paraatheid, de fitheid van Hans van Aken. Het is een lang seizoen geweest vorig jaar. Of vorig seizoen. En dan het WK voetbal erbij. Eigenlijk amper vakantie gekend. En meteen weer aan de bak moeten bij Club Brugge. Meteen ook weer in de basis. Na zijn korte vakantie die hij kreeg. En misschien is dat allemaal een beetje te veel geweest. Voor een man die toch een dertiger is intussen. Die jaren na elkaar... zonder blessures voetbalt, altijd veel wedstrijden speelt en ook wil spelen natuurlijk. Hij wil er niet naast vallen, hij wil altijd voetballen. En dat breekt hem nu misschien tijdelijk dan een beetje zuur op. En het is een beetje af te wachten hoe lang dat zal duren dat hij er niet bij is. Er is geen midweekwedstrijd voor Club Brugge deze week. Er is geen Champions League voetbal, alleen Europa League voetbal met Anderlecht en Union. Dus wel een paar dagen om weer te bekomen, zou ik zeggen, voor Hans van Aken en wat anderen bij Club Brugge. En dan volgt nog de thuismatch tegen Genk. En dan volgt de interlandperiode met misschien dan de Rode Duivels voor hem. Ook dat zal nog moeten bekeken worden. Dus het middenveld waar al veel over te doen was bij Club Brugge ziet er een beetje anders uit. Voldeed dat middenveld wel met Vetlus, met Freddy Pops ook op het middenveld. Het oordeel was toch eerder niet tegen Aston Villa. Waar nog wel anderen door de mand zijn gevallen natuurlijk. Ook Samme was niet geweldig. Nie, de centrale verdediger. Sommer ging in de fout in doel. Alleen die Spanjaard Virgili stak er dan een beetje bovenuit bij Club Brugge. Nu dat middenveld nog verzwakt is, zou je kunnen zeggen. Al was hij niet 100% bij Club zonder Van Aken. Wat schiet er dan nog van over? Met Pots inderdaad, met Vetlussen. En daar is dan een beetje naar verwachting Félix Le Maréchal.

0: bijgekomen. De vervanger achterin van Sabbe, want die is ook geblesseerd, is ziek, hè? En nog opvallend bij Club Brugge, de topschutter zit op de bank. Nicolo Tresoldi is geen basisspeler vandaag van Ivan Leko, maar wel Romeo Vermand op zoek naar zijn eerste doelpunt van het seizoen. Dus toch een opvallende opstelling bij Club. En dat kunnen we ook zeggen van Antwerp, waar ook de topschutter op de bank zit. Michael Frey, 4 keer gescoord beter, zit op de bank, net als Scott, net als Salah. En we krijgen dan Porosso vooraan, Fofana en ook een debuut van Duff. Zo moeten we het blijkbaar uitspreken. Mahmed Duff, zoals de Duffkes van Welles vroeger, van Welles en Wee. Jongeman, Malinees, die voor het eerst zal spelen voor Antwerp. Dat vorige week met 1-0 onderuit ging op Sclessin. Er wordt meer scherpte, meer duels gevraagd door de fans, door de trainer ook, Marvin Kompère. En die Duff zou daarvoor kunnen zorgen met zijn gestalte onder meer. Onverhoopt was het een goede start voor Antwerp na een toch redelijke leegloop. Een late overname, late komst van de trainer. Alles liep een beetje vertraging op. Het begon goed, maar nu zijn er meer twijfels na een 1-9 in een seizoen met toch gematigde verwachtingen. Het regent niet meer in Brugge. Daar straks heeft het heel hard geregend in Brugge. Voor we hier aankwamen, toen we hier aankwamen, liep het water al langs de muren van het stadion naar binnen en naar beneden, zoals dat hier gaat in deze verouderde Kuip. Maar kijk, daar hangt een spandoek. You make me happy when skies are grey. En dat is natuurlijk heel toepasselijk. We hopen dat het voetbal ons gelukkig maakt tussen Club Brugge en Antwerp op deze grijze zondagnamiddag.
1: Oké, dat hoop ik samen met jou, Bert. Tot zometeen. En in afwachting van de aftrap daar gaan we er iemand bij halen die helemaal terug is. Gisteravond haar eerste optreden in heel lange tijd. En dit nummer lanceerde haar carrière destijds. Ik heb het over Céline Dion natuurlijk.

0: In 1988 won ze hiermee het Eurovisie Songfestival voor Zwitserland. Céline Dion, een eeuwigheid geleden lijkt dat toch, Olivier.
1: Wel,
0: bericht uit de motocross, want de Grote Prijs van China heeft de titelstrijd in de MX2...

0: misschien wel eens een beslissende plooi gelegd?
1: Ja, zo ziet er wel naar uit, want Sacha Koenen zal het alleszins niet halen. Wellicht zien we volgende week in de laatste GP, die van Australië, de Spanjaard Guillaume Fares juichen. Hij werd tweede in China na de Zuid-Afrikaan McLellan. Liam Everts eindigde derde trouwens. Hij werd ook twee keer derde in die beide manches. Dan wordt hij logischerwijs ook derde. Ja. Sacha Koenen werd vijfde in de eerste reeks. Hij moest opgeven na een val in deel 2. Volgende week zijn in Darwin, Australië, dus nog maximaal 60 punten te verdienen. Zonder ongelukken kroont Fares zich dan voor het eerst tot wereldkampioen. Minder spanning in de hogere klasse, want daar zette Geoffrey Herlings, de Nederlander, zijn reeds verzekerde titel al in de verf in China. Hij reed met vleugels en won de GP dankzij een dubbele reeks zegen. Ja, Gogeerts werd negende en Lucas Koenen, ja, die ligt nog steeds in de lappenmand, dus scoorde hij geen punten.
0: Ja, jammer toch nog. Ja. Voor onze landgenoot, dank je.

0: met Burninger van The National doet het tegenwoordig solo. Zijn stem had u ongetwijfeld herkend. Dadelijk gaan we naar het veld van Club Brugge voor Club Brugge Antwerp. Maar eerst nog eens naar de weg kijken. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten file van Grootbijgaarde tot Jette. Op de buitenring een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. In Wemmel is door een ongeval 1 rijstrook dicht. Op de E314 van Leuven naar Lummen, 10 minuten vertragen bij Aarschot door werken. Langzaam naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland verlies je 20 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan daar via de E19 naar Breda. Daar sta je wel 10 minuten in de file van Kleine Bareel tot Sint-Job.
1: Sportza.
2: En dan Radio 1.
0: En dan naar Club Brugge Antwerp. Bert, de openingsminuten, is daar al wat gebeurd?
3: Nee, helemaal niet. Het is te zeggen, jawel, er is wel wat gebeurd. Het spel is meteen stilgelegd omdat er een blessure was bij Romeo Vermand. Liep tegen een van de Antwerp-verdedigers aan die dan weer achteruit liep. En dan ja, geraakt aan het hoofd, ik denk door een arm of elleboog of zoiets. En is zeker 2 minuten lang aangeslagen blijven liggen, is verzorgd. En wandelde dan weer naar de middenlijn met handen op zijn hoofd. Dus duidelijk toch een ferme tik gekregen daar ergens in dat duel. Zo komt het dus dat we na 3 minuten eigenlijk nog niet gevoetbald hebben in het Jan Breydelstadion, waar het sfeervol begon, maar waar de sfeer natuurlijk ook meteen weer de kop werd ingedrukt omdat het spel werd stilgelegd. En we zagen de bezorgde blik van vader Sven Vermand natuurlijk in de tribune. Die keek naar zo'n lief die zijn lange haren kwijt is. Kort geschoren kopje. Anders dan vroeger met een haardos die misschien wel iets van de slag had kunnen opvangen als die nog wat langer waren geweest. Maar hij ziet er fris, lentefris uit. Al is het een grijze herfstdag hier in Brugge. De bal is achterin bij Tsunashima. Hij speelt door naar die man die vorige week goed was op Sclessin. Alvaro Cortes, 21-jarige Spanjaard. Een elegante verdediger, linksvoetig bij Antwerp achterin. Ze zijn blijven staan, dus ook Buzi en Renders als linksachter. Hier en daar werd er gewacht gemaakt van een basisplaats van Rijn van Helden. Maar hij zit gewoon weer op de bank. Aan de zijde dus van Frey, zoals ik al aangaf. En opvallend, we zagen zo net, toen Vermand was blijven liggen, dat niet Tressoldi, maar wel Vazovic zich aan het warmlopen was bij Club Brugge. Dan gaan we er toch ergens van uit dat Tressoldi niet helemaal fit is. Stel dat Vermand was uitgevallen zo vroeg in de wedstrijd, viel de keuze blijkbaar op Vazovic, op die jonge Zwitserse Serviër. Een van de talenten weggehaald bij Luzern in Zwitserland. Antwerp in de aanval met Duff. Dat is dus die nieuwe jongeman op het middenveld. Met zijn lange benen weet hij de bal ook nog te verlengen tot bij Buzi op de rechterflank. Het gaat naar het centrum. Vermeeren. Ja, mooie passeerbeweging daar op het middenveld. Mooi gedaan voorbij Forbes. Vindt dat Renders is rechtsvoetig, maar staat als linksachter. En dan een eerste schot in de match. Een bal van Fofana op Jan Sommer. Hij speelt wat meer van op de linkerzijde. Die jonge Molibo of Modibo Fofana. Maar het was nu niet meteen het meest overtuigende schot in de 5e minuut van de match. Met rechts plaatsbal naar de tweede paal. Vooral de passeerbeweging vooraf van Vermeeren mocht gezien worden. En dan liet hij toch nog een keer een flart zien van zijn klasse die hij ongetwijfeld niet kwijt kan zijn. Ook al heeft hij de voorbije jaren minder gevoetbald in het buitenland. Bij onder meer Leipzig, bij Marseille, Atletico Madrid. Het was niet altijd overal even makkelijk voor hem. Zo gaf hij deze week nog mee in de kranteninterviews. En op het oude nest probeert hij zijn niveau dan weer terug te vinden. Om dan weer dat stapje terug vooruit te zetten. Eén stapje achteruit om er weer 2 vooruit te zetten. Misschien is dat het wel wat Arthur Vermeeren gaat proberen. Ingooi voor Antwerp op de linkerflank voor de dugout van Ivan Leko. Die dus keuzes moest maken door een paar afwezigen. Door Sabbe, door Van Aken natuurlijk, zoals we al meegaven, die er niet bij is, zelfs niet op de bank zit. We kregen wel al een beeld van hem in de tribune. Even rust voor Hans Van Aken. Het zal hem ongetwijfeld deugd doen om dan weer frisser voor de dag te komen binnenkort. Mechelen trapt de bal een beetje wild naar de linkerkant, naar Sijs. Maar komt wel nog goed aan, omdat Sijs niet onder druk wordt gezet. Nu wel door Somers. Hij kent het hier natuurlijk, jarenlang in het Jan Breydelstadion gespeeld met de Brugse vereniging, met Cercle. Waar hij toch vele jaren een van de vaste waarden was voor hij naar de Bosuil vertrok. Lee bij Club Brugge achterin. Een van de minderen toch wel tegen Aston Villa. Geen gemakkelijke wedstrijd voor hem. Vetlissen zakt even uit naar de rechterflank. Ziet dat Vermand centraal loopt. Blijft dan lopen. Maar Duff zit er alweer tussen met zo'n lang been. Het is een grote, magere, lange man. Die Duff op het middenveld, Bachmet Duff uit Mauritanië, wordt gehuurd van Nantes en is 1,95 meter groot. Ongeveer de debutant. Forbes op het lijntje. Rechts helemaal. Snijdt even naar binnen. Bal kwijt aan Dirks. Die meest centraal op het middenveld staat met Vermeeren. En Duff met zijn drieën. Zo is het een soort van 4-3-3 bij Antwerp. Opnieuw Seys op de linkerflank ter hoogte van de middenlijn. Moet even om de as draaien. Mechelen aanspelen die de gelegenheidsaanvoerder is. Nu Hans van Aken er niet bij is. Seys opnieuw naar links. Daar de eerste keer Virgili nu in de wedstrijd waarin hij zijn debuut als basisspeler in de Jupiler Pro League maakt. In de Champions League stond hij natuurlijk wel al in de basis tegen Aston Villa. Maar in de Belgische competitie

0: Draait meteen om. Meteen doorgedraaid naar de andere flank. Zo probeerde hij het spel te verleggen, Arthur Vermeer. Maar niemand bij Antwerpen had dat echt zo begrepen. Maxime Buzy was nog niet doorgelopen. Nu gaat hij wel diep. En Tsunashima gaat ook mee over die rechterflank. Daar is een beetje ruimte nu voor Buzy. Geen buitenspel, al ging de arm wel de hoogte in van Hugo Vetlessen. Centraal Duff weer. Beetje zoeken naar zijn positie op het terrein. Maar rustig in het balbezit. Wordt ook niet meteen hard onder druk gezet door Le Maréchal. Vandaar dat hij even kon doordraaien, terugspelen. Cortes van voet tot voet bij Antwerp. Doorgetikt door Somers en niet gefloten door Laforge. Omdat er nog balbezit is bij Antwerp. Het was wel een overtreding, leek mij, op Hans Somers. Duff nog altijd met het balbezit. Club komt er even niet aan de bal. Het is nu niet dat Antwerp heel veel terreinwinst boekt in die vele balbehandelingen. Ze blijven nog altijd hangen op de eigen helft met Tsunashima nu. En hij moet zelfs helemaal achteruit tot bij de doelman, tot bij zijn landgenoot, tot bij Taishi Nozawa. Een paar goede reddingen vorige week op Luikse bodem in die 1-0 nederlaag. Lange bal van Cortes, doorgekopt door Porosso. En Fofana probeert er nog wat van te maken op de flank. Als hij zijn snelheid kan ontwikkelen tegen Lee, kan het wel wat worden. Hij is hem half kwijt, nog niet helemaal. En dan neemt Dirks het even over. Porosso komt niet bij de bal en zo spelen ze terug tot bij de doelman, tot bij Jan Sommer. En zo kan club weer aan een aanval beginnen. Knutselen bijna 10 minuten gevoetbald. Het spel dus wel even stilgelegen. Helemaal in het begin, 0-0 in het Jan Breidenstadion.
1: Radio 1. Sportza.

0: heel even nummer 1 van de Kreuners. We moeten naar Brugge, Club Brugge, Antwerp. Wat gebeurt daar, Bert?
1: De bal gaat op de stip voor Club Brugge. Virgilie trapt en tegen de wapperende arm van Tsunashima. Hij hangt wat rechts van zijn lichaam. En beweegt dan natuurlijk ook wel door de kracht van het schot. Nog eens kijken. Ja, hij steekt een beetje opzij. Ja. Hij hangt niet helemaal tegen zijn lichaam. Dus Laforge floot met enige vertraging. En de VAR gaat niet ingrijpen, denk ik. Als hij nu helemaal naar beneden had gehangen, stokstijf langs zijn lichaam, dan had de VAR wel kunnen ingrijpen. Maar op dit of op deze fase niet meer natuurlijk. Het is van dichtbij ingeschoten en aangeschoten. Je kan er weinig aan doen als verdediger. Maar de regels zijn zo dat het een penalty is als die arm daar wat hangt te wapperen, wat verder van je lichaam af en je lichaam onnatuurlijk vergroot. Of dat dan helemaal onnatuurlijk is, is maar de vraag natuurlijk. Vetlessen gaat trappen. Geen Tresoldi die de vorige penalties van club omzette dit seizoen tegen Kortrijk en tegen Aston Villa. Ook geen Hans van Aken. Dus Vetlessen gaat deze 11 meter voor zijn rekening nemen. En zo heeft club vroeg in de wedstrijd de kans na 13 minuten om op voorsprong te klimmen tegen Antwerp. Dat zijn opstelling vandaag op de social afbeelden op een actie.

0: omdat ze op bezoek zijn bij de boeren, uiteraard. Vetlessen staat klaar met zijn voeten op de 16-meterlijn. Daar is een aanloop en hij trapt binnen. Net boven de hand van Ozawa. Ik denk niet dat het zo heel veel scheelde. Maar Vetlessen maakt dus zijn doelpunt. Zijn tweede van het seizoen. Scoorde ook al tegen Kortrijk. Scoorde in de Champions League. En nu doet hij het ook hier thuis tegen Antwerp. Hugo Vetlessen. Een man die geregeld zijn doelpunten meepikt natuurlijk. Hij had niet elke wedstrijd een even hoog niveau. Maar scoren kan hij wel. Ja. Nozawa naar de goede hoek. Steekt zijn hand uit. Nou, het scheelt echt niet zoveel. Het is echt een centimeter of 2, 3, 4. Of hij had nog bij die bal kunnen zitten. Erbij zitten is natuurlijk nog iets anders dan die echt wegboksen. Want het was hard getrapt door Vetlessen. Goede penalty hoor. Als de doelman er zo dichtbij zit. En hij raakt er toch nog mooi in dat hoekje heb je hem gewoon goed getrapt. En dat deed Hugo Vetlessen 1-0 na 14 minuten. Jan Breidel veert een eerste keer recht. Ah, Laforge twijfelde bij die penalty. Bleef eerst nog even kijken naar het spel. Keek een keer naar zijn lijnrechter. En floot uiteindelijk toch. Antwerp op achtervolgen aangewezen. Een wedstrijd die ze hier vorig jaar overigens kwamen winnen met 0-1. Doelpunt van Benitez. En het was ook de debuutwedstrijd van Xander Dirks. Die vandaag ook weer op het middenveld speelt bij Antwerp. Nog altijd maar 17 jaar oud. Forbes heeft de bal over de zijlijn laten glippen. Ingooien voor Antwerp linksachterin voor Sam Renders. Ook hij nog altijd maar 18 jaar oud. Ook al twee seizoenen geleden dat hij debuteerde als 16-jarige. Een wedstrijd tegen Cercle, als ik me niet vergis. Het is alweer even geleden. Nozawa. Omgedraaid voor een penalty dus. Moest hij zich omdraaien. Lange bal doorgekopt. Porosso probeert er nog wat van te maken samen met Fofana. Maar het is moeilijk in de duels met Mechelen. Oh, slecht uitspelen nu van Sommer. In de voeten van Dirks. Hij trapt meteen zijn voorzet weer in de handen van Sommer. Maar. De man van 37 met zoveel ervaring. Trapt die bal zomaar in de voeten van Dirks. Ja, dat was toch even schrikken. Voor Jan Sommer. Al niet onbesproken na zijn wedstrijd tegen Aston Villa. Na een van de tegendoelpunten waar hij toch onwrichter zaken uit zijn doel was gekomen. Veel te ver. En nu het uitvoetballen. Dat hem even helemaal in de steek liet. Maar Dirks maakte er niet veel van. Liep niet echt door. Leek wat overhaast. Meteen voorgezet met links. En te dicht weer bij de doelman dan bij Jan Sommer. Die weinig moeite had met die voorzet die van dichtbij kwam. Virgilia, ja, goede versnelling voorbij Buzzi. En nu een tweede man erbij. Snijdt nog eens naar binnen. En Duff komt dan in de baan van de bal staan. En knalt hij weg. Er is daar nog wat blijven liggen in het strafschopgebied. Is het een kaart van de scheidsrechter of een scheenlap? Vraag ik mij af. Het is iets rood-oranje-achtig. Terwijl we die pas, ziekenhuispas van Sommer nog een keer krijgen. Waar Dirks dan eigenlijk te weinig mee deed. Ik denk dat het een scheenlap was. Die even kwijt was van een van de spelers. We voetballen weer. Met Freddy Potts op het middenveld. Is gisteren verjaard. 23 geworden. De Bruggeling die ze, middenvelder die ze gingen halen bij West Ham. Gedegradeerd uit de Premier League. En zo zijn we bij Sieke. Bal vooruit. Ja, Vermand nog eventjes. En daar zit dan Vermeeren weer tussen. Maar wel ten koste van een overtreding. Iets meer dan een kwartier gevoetbald. Penalty doelpunt dus. 1-0 in club tegen
1: Sportza. We gaan er eens iets anders bij nemen. Want in Nice stond vanmorgen het WK triathlon op de halve afstand op het programma. En met Jelle Geens en Maarten van Riel hadden we daar twee Belgen bij de favorieten. Dag Jelle Geens, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hey, het is geen derde wereldtitel op een rij geworden voor jou, maar wel een medaille. Je hebt brons behaald. Wat is het gevoel dan?
2: Ja, ik denk dat ik tevreden moet zijn. Ik denk met de loopblessure en zo die ik gehad heb eerder dit jaar. Ben ik tevreden met een tweede plaats. Ik denk uiteindelijk waren de eerste en tweede Hayden Wild en Christian Bloemenveld net iets te sterk.
1: Ja, je was zevende na het zwemmen, twaalfde na het fietsen. Het was een ferme inhaalrace dus voor jou in de afsluitende halve marathon.
2: Ja, alles lag nog wel redelijk dicht bij elkaar. Maar ja. Ik had mijn fietsen niet, mijn topbenen op de klim. En dan een paar dingen die misgelopen waren in de afdaling. Ik had een paar bochten gemist. Dus daar wel wat tijd verspeeld. Maar dan inderdaad, gelukkig had ik mijn goede loopbenen.
1: Ja, dat fietsen, het was flink wat klimmen inderdaad. De Côte de Vence onder andere die we kennen van Parijs-Nice erin. Was het toch lastiger dan je had gedacht, dat fietsgedeelte?
2: Misschien harder dan ik had gedacht. Ik wist hoe lastig het parcours was, maar het eerste uur en een kwart was echt wel hard. En de Uber-fietsers reden heel hard tempo.
1: Daarna was het dus inhalen voor jou, wat voor een groot stuk gelukt is. Een hele sterke halve marathon gelopen. Hoe beleef je dat in je hoofd, zo'n inhaalrace?
2: Ja, het is, in het begin is dat leuk, want dan, zoals je zei, ik vertrok 12e met lopen en redelijk snel was ik opgeschoven naar vijfde plaats, derde plaats. Maar Christian Bloemenfeld kwam nog van achter mij. En die ging zo op 30 seconden lange tijd en ik was heel hard vertrokken. Maar dan de laatste 6-7 kilometer begon ik wel af te zien. En dan Lasse Priester Niegaard, die dat lang tweede liep, begon een beetje te kraken.
1: Ja.
2: En op het moment dat ik die voorbij stak, stak Christian Bloemenfeld mij voorbij. En ik had geprobeerd om nog even te volgen, maar hij liep. Ik denk dat hij de snelste halve marathon ooit gelopen heeft met een minuut. Dus toen moest ik mij mentaal ook switchen om die derde plaats gewoon binnen te halen.
1: Ja. Ik ga heel even naar het voetbal moeten overschakelen, Jelle. Dadelijk praten we verder, want wat gebeurt er in Club Antwerp, Bert?
0: Gelijkmaker van Antwerp. Geflater van Sommer opnieuw en Porosso legt de bal in het lege doel. Ja, hij wordt meteen frontaal in beeld gebracht natuurlijk, Jan Sommer. Daar straks al die geweldige foute pass in de voeten van Dirks. En nu staat hij gewoon opnieuw te slapen voor zijn doel. De bal kwam helemaal van bij de andere doelman van Nozawa. En dan wil hij tegen de bal trappen. Hij trapt ernaast. Mechelen laat hem lopen. Slechte communicatie, denk ik ook toch, tussen Mechelen en Sommer. En hij staat dan te wachten. Gat in de lucht. En Porosso scoort zijn makkelijkste doelpunt in zijn carrière. Ja, dit zag er echt niet uit, hoor. Hij maait echt een gat in de lucht. En zo de gelijkmaker voor Antwerp. Hij zal het niet graag terugzien en hij zal deze week, denk ik ook, heel graag doorspoelen en niet meer terugspoelen. In de fout tegen Aston Villa, in de fout tegen Antwerp. Ja, de criticasters hebben wat om te schrijven. De criticasters van Jan Sommer wees daar maar zeker van 20 minuten ver. Raar doelpunt, Porosso met 1-1 in Club Brugge tegen Antwerp. Steffi, ik laat jou voortdoen met je interview.
1: Dankjewel Bert. Ik praat inderdaad verder met Jelle Geens na zijn bronzen medaille in Nice op het WK triathlon op de halve afstand. Ben jij een voetbalfan trouwens, Jelle?
2: Vroeger meer dan tegenwoordig. Ik was vroeger fan van Club Brugge.
1: Oké. Het is Club Brugge dat aan het spelen is. Goed, 1-1 dus op dit moment daar. Er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Goed, jij dus dat brons. Het was een heel sterk deelnemersveld daar in Nice. Zet je dit brons dan hoger daardoor? Is het voor jou meer waard dan?
2: Nee, niet per se. Ik denk elk jaar is het een sterk deelnemersveld. En dat is het mooie aan de halve triathlon. Dat eigenlijk van alle afstanden, dus Ironman halve en de korte afstand doen er mee aan de halve WK.
1: Ja.
2: Maar een derde plaats achter twee van de beste in de sport. Dus daar kan ik zeker mee leven.
1: Oké. In april moest jij door een blessure een streep trekken door je grote ambitie dit jaar, namelijk de Ironman van Hawaii. Komt eraan begin oktober. Hè. Maakt deze bronzen medaille jouw seizoen dan toch nog goed?
2: Ik denk het wel. Uiteindelijk hoort dat bij sportblessures. Zeker triathlon is een sport waar er veel bij getraind moet worden en je altijd wel wat op de limiet zit. Dus dat hoort erbij. En ik ben vooral nu wel gewoon fier dat ik na die stressfractuur of stressreactie terug ben kunnen gaan. Geraken op niveau en hier derde worden. En ik heb mijn seizoen nog niet gedaan. Ik ga me nu proberen te kwalificeren voor Kona volgend jaar. Dat ik daar niet hetzelfde voor heb als dit jaar.
1: Ja. Zo snel mogelijk die kwalificatie proberen te pakken, begrijp ik. Oké, goed. Jelle Geens, dank je wel. Nog eens gefeliciteerd en bedankt om zo snel even aan de lijn te komen. Fijne zondagmiddag nog.
2: Voor u ook, dag.
1: Dank je.
3: Radio 1. Sportza.
1: En dan komt het nieuws van 2 uur stilaan in zicht. Ik stel voor dat we tot dan gewoon terug naar Club Brugge Antwerp gaan. 1-1 nu daar. Bert, ik heb het gevoel dat het echt helemaal losgebroken is nu. Hè?
0: Ja, toch wel. Hoewel er buiten die doelpunten niet zo heel veel kansen zijn geweest. Steffi, een penalty en een doelpunt dat er nooit had mogen komen natuurlijk. Wat een geweldige flater bij Club Brugge van Mechelen en Jan Sommer. Benieuwd wat de uitleg daar straks voor gaat zijn. Oh, Duff nu ook in de fout. Geeft de bal zomaar aan Vermand. Forbes kan trappen. Nee, zet toch nog voor. En dan kan Cortés wegtrappen achterin. Beetje paniekerig uitgevoetbald ook door Renders. En zo weer club een bal bezit.

0: met wat ruimte voor Forbes op de rechterflank. Hij wacht tot Duff tot bij hem komt en ziet dan de ruimte voor Vetlissen. Pan voor doel. Goede interceptie van Nozawa. Moest zich helemaal uittrekken om die lage voorzet op te vangen. De Japanse doelman van Antwerp. Gepasseerd dus door Vetlissen met een penalty. En aan de andere kant Porosso met zijn tweede doelpunt van het seizoen. Die 19-jarige Ecuadoraan. Gehaald bij Aucas. Scoorde ook tegen de Canaries in de thuiswedstrijd op de Bosuil. Die weliswaar werd verloren met 1-4. Dat was zijn eerste. En nu hier zijn tweede. Maar dus niet zijn moeilijkste. Het was wel zijn verdienste. Hij bleef doorjagen op die bal die richting Sommer ging. En mede daardoor gingen ze natuurlijk in de fout. Le Maréchal opnieuw naar Forbes op de rechterflank. Hij zoekt meteen zijn tegenstrever op. Vermeer voelt dat hij moet komen helpen. En ze komen allebei te laat. Forbes legt achteruit. Le Maréchal opzij. Wie trapt er uiteindelijk? Vetlissen niet. En dan doet Virgili het maar over het doel. Ja, dat was mooi gedaan van Club Brugge. Vooral van Carlos Forbes. Die tussen Renders en Vermeer doorglipte. Echt net voor het broodje van de sandwich zich ging sluiten. Glipte hij er nog tussendoor. En Virgili vanuit stand eigenlijk niet zo makkelijk. Hing ook een beetje achterover. Trapt die bal dan toch ruim over het doel van Ozawa. 3-4 meter zowat. Maar goede kans voor Club. Moeten we toch noteren. 24e minuut. Een van de betere tot nu toe. Porosso staat weer tegenover Brandon Mechelen. Helemaal aan de rechterzijde van het terrein. Snijdt nu even naar binnen. Heeft weinig steun daar. Dus moet het centrum opzoeken waar Duff is. Maar ook hij heeft te weinig steun. Trapt dan maar. Ja, en Sommer moet er zijn hand voor steken. Verrassende uithaal was dat van Duff. Vanuit stand trapt hij die bal richting de bovenhoek. En Sommer, niet de allergrootste doelman, steekt er zijn hand nog even tussen. Ik weet niet of hij net onder de lat zou gevallen zijn. En Duff moet duidelijk wat doen aan zijn scheenlappen. Want is er weer eentje kwijt. Die vliegen maar in het rond. Die kleine dingetjes die ze tegenwoordig hebben. Nou, ik weet nu niet of Sommer daar echt moest aanzitten. Misschien dat hij net bovenop de lat zou gevallen zijn. Ik denk gewoon erover zelfs. Die bal ging er gewoon over. En Sommer komt er toch nog aan. Eerste hoekschop in de match. Met Arthur Vermeer bij de bal. Gestrekt voor doel. Virgili kan koppen. En Forbes in paniek knalt hij zomaar vooruit. En je hoort misschien een beetje de reactie van het Brugse publiek. Het is er een van ontgoocheling. Want dit was niet de voetballende actie die ze verwachten van Carlos Forbes. In paniek. De bal hoog. En zelfs niet zo ver weggetrapt. Waardoor Antwerp, dat gegroeid is sinds die gelijkmaker, weer in balbezit is gekomen. Duff toch redelijk aangenaam hoe hij zich hier toont aan het publiek. In zijn eerste 25 minuten lijkt zelfzeker, lijkt balvast. En ook nu weer blijft hij in balbezit en weet hij een vrije trap te ontlokken bij Hugo Vetlissen. Twee doelpunten dus gezien. Eén penalty, één na een flater. Na 26 minuten spelen is het 1-1 in Club Brugge Antwerpen.
1: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Moshi Nabas.
5: What the?
3: Wart Lemlijn.
4: Amai, is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik ga er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
12: Nu kunnen we samen lezen.
11: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
13: Kan je nog lang lezen?
12: Denk het wel. Hè?
11: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
13: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
12: Gezellig, hè?
11: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
14: Bij gedacht!
15: Het zijn de laatste dagen van de Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
16: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
15: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
9: Ja? Of is het ons nieuwe badkamer?
5: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
12: Happy bathroom to you.
14: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
17: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
17: Ja.
18: Wauw.
17: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
17: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
18: Om de 6 seconden?
17: Nee, 1 keer per maand.
18: Ah.
17: Meer info op luminus.be.
19: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
20: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
19: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
20: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
19: Aha, oké.
21: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
22: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
23: promo koken.
24: Vandaag iets met pit?
22: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
24: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
22: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij N-VA houdt rekening met een verhoging van de BTW-tarieven. In de zoektocht van de federale regering naar 10 miljard om de begroting op het juiste spoor te krijgen. Dat zei Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA, in de Zevende Dag. Zijn partij wil liever niet op belastingsverhogingen inzetten en vooral hervormen. Maar als de coalitiepartners wel voor nieuwe inkomsten pleiten, lijkt een BTW-verhoging de minst schadelijke optie.
27: Als je naar nieuwe inkomsten kijkt en je meet dat af aan de impact op de economie, dan is iets in de BTW het minst schadelijk. Is mijn partij daar grote voorstander van? Absoluut niet. Maar onze premier wil wel dat die begroting op orde komt. En als je dat binnen deze coalitie wil doen, dan zal je nadruk op uitgaven, maar dan zal er op vlak van de inkomsten toch ook iets moeten gebeuren.
26: Het blijft voorlopig onduidelijk wie er achter de drones zit die vrijdagavond en gisteravond zijn opgemerkt in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Vrijdag zagen 2 personeelsleden van de luchthaven een drone en werd het vliegverkeer een 30 minuten stilgelegd. Gisteren werd de drone ook opgepikt door een detectiesysteem. De gevolgen voor het vliegverkeer waren ook erg beperkt, zegt Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies.
28: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem waar wij met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op 1 baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
26: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmorgen een mogelijke drone gespot. Als gevolg daarvan werd de luchthaven tijdelijk gesloten. Er konden geen vliegtuigen landen of opstijgen. In het voetbal spelen Club Brugge en Antwerp tegen elkaar. Bert Sterks, jij volgt de wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
29: Dikke half uur gevoetbald, Dominique. En 1-1 is de stand. Club begon het best aan de wedstrijd, ontwikkelde druk en kreeg dan een penalty na Hens van Antwerpen in de 16 meter. Strafschop omgezet door Hugo Vetlessen. En alles leek erop dat Club Brugge zou kunnen blijven controleren. Had de wedstrijd in handen tot Mechelen. En doelman Sommer achterin in de fout ging. En Flater van Jewelste van doelman Sommer die een gat in de lucht trapte. Daar profiteerde Perosso van. Hij kon in het lege doel gelijk maken. En nadien waren er nog een paar goede doelpogingen. Debutant Duff trapte mooi richting de bovenhoek voor Antwerp. Redding van Sommer. En Virginie trapte een goede kans over voor Club Brugge. Dus best wel wat te beleven in het Jan Breydelstadion. 33e minuut. En 1-1 in Club Brugge Antwerp.
26: Dankjewel, Bert. Voormalig profvoetballer en trainer James

0: James Stormen is overleden. Stormen speelde onder meer zelf bij Standaar, Union, KV Oostende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de Beker van België. Na zijn actieve carrière werd hij hoofdtrainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. James Stormen was 83 jaar en stierf aan een hartstilstand. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking. Af en toe een opklaring. Kans lokaal op wat motregen of een bui. Zeer zacht wel morgen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en 26 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je opletten in Deerlijk. Daar is de afrit versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten file van Grootbijgaarde tot Jette. Op de buitenring 20 minuten van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen 20 minuten vertragen bij Aarschot door werken. Langzaam naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden daar kan via de E19 naar Breda. Daar sta je dan wel een kwartier in de file van Kleine Bareel tot Sint-Job.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
2: Sportza.
3: Met Steffi Merlevede.
1: Een hele goede middag. Welkom opnieuw bij ons. Straks gaan we alles naar de Groenplaats in Antwerpen, waar de Belgische vrouwen- en mannenploeg vanmiddag de kwartfinale spelen op het EK 3x3. Maar eerst natuurlijk het vervolg van die eerste helft in Club Brugge Antwerp. 1-1, dat is nog altijd de stand daar. Bert Sterks, heb je de voorbije minuten nog kansen genoteerd?
4: Geen al te grote één doelpoging was er nog van Hugo Sieke van Club Brugge, maar hoog overgetrapt. Terwijl Club eventjes met zijn 11 speelt tegen 10 Antwerpspelers. Omdat Fofana geblesseerd was blijven liggen, verzorging had gekregen. En dan moet hij inderdaad in minuut aan de zijkant blijven staan. Virgilie nog een keer met een versnelling van op zijn linkerflank. Buzi heeft er alle moeite van de wereld mee om hem tegen te houden. Dat is al een paar keer niet gelukt. Sieke voorzet naar de tweede paal over het hoofd van de kleine Seis. Hij moet nu hollen om de bal nog binnen te houden op de linkerflank. En kan opnieuw voorzetten met links. Maar deed dat tegen de poep aan van Somers. En dan is Fofana net weer op het terrein gekomen. En staat die man tegen man tegen Lee Han-bom, tegen de Zuid-Koreaan. Hij kan nu proberen zijn snelheid te zoeken. Is de bal wat kwijt? Porosso dan met zijn sterke lijf. Nog een keer buitenom. En dan knalt hij op de vuisten van Sommer. En nog een keer knallen. Tegen wie was de poks aan? Ja, dat was echt verrassend. Ze hadden zich wat miskeken op het... Op het terrein komen, op de rentrée zal ik maar zeggen, van Fofana op het terrein na zijn blessurebehandeling. En daar is wel wat kritiek op daar beneden, zie ik bij de assistent van Nicolas Laforge. Dat was heel verrassend. Dubbele knal van Porosso. Eerst op Sommer, dan op Pots. Het begon bij de fase achterin. En als hij de bal meteen goed had kunnen meenemen, was hij zomaar weg geweest, Fofana tegenover Lee. Maar had wat moeite met die hoge bal van Somers die zijn richting uitkwam. Dan was het wat zoeken naar de bal. Porosso doet het dan prima met zijn sterke lijf. Blijft hij overeind. En Pots, goed hoor, met het been nog hoog de lucht ingeheven bij die tweede poging. De bal geblokkeerd achterin voor Club Brugge. Anders stond het hier zomaar 1-2. Daar is Virgilie weer, of Virgilie moeten we zeggen. De Catalaan krijgt de steun van Seis, doet het een keer niet zelf. Goeie bal naar het centrum. En prima tackle nog van Tsunashima. Heel goede tackle nog. Daarin het Stefan Cortes was het, excuseer. Het was Cortes, de Spanjaard. Zeer goed gedaan. Want in zijn rug zat nog, ik denk, Vermand. Enfin, alleszins een mogelijkheid voor Club om te scoren. Hoekschop komt er wel. Heel goede tackle van Cortes. Had het spel prima gelezen. Sneed mee, stak zijn been ervoor. Want als die voorzet er was gekomen, of het schot, was een doelpunt dichtbij voor de thuisploeg. Seis mag de hoekschop trappen. Met links achteruit gelegd. En dan Vetlissen misschien met een schot met rechts. Nee, zet toch nog voor. En iedereen zit ernaast. Ook Nozawa verkeek er zich een beetje op. Maar zonder gevaar uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn. En is het een doeltrap voor Antwerpen.

de mannen achterin met Cortés. En met Nozawa zullen ze het kort uitvoeren, neem ik aan. Ze blijven daar met z'n drieën staan in het eigen strafschopgebied. Tikje opzij inderdaad voor de doelman, voor Nozawa. Die kijkt even en wil nog wel een keer zo'n lange bal trappen zoals daar straks bij de gelijkmaker waar iedereen zich op miskeek. Kijk, dat doet hij nu ook. Richting Porosso, meter 95, zet zich sterk, maakt zich nog een keer breed en komt er deze keer niet bij. Want Lee positioneert zich dan een beetje voor de verdediging en won dat tweede duel. Versnelling nu van Forbes en de tackle is goed hoor. Op de bal van Cortés. Nee, protest voor een penalty, maar helemaal niks aan de hand. Zuiverder dan dat kan je niet op de bal tackelen als de Spanjaard hier deed. Die is net als in Luik vorige week een dijk van een wedstrijd aan het spelen achterin bij Antwerp. Daar met 1-0 verloren. 1 op 9, 9 tegendoelpunten in 3 wedstrijden. Allemaal een beetje te veel van het goede, maar dat is toch een man op wie ze kunnen bouwen, lijkt mij. Die man geboren in Zaragoza, opgeleid bij Barça. Daar uiteindelijk niet of maar één keer of zo meegedaan. Maar de Belgische competitie, ja, kan het wel wat worden. Renders zit wat vast tegenover Sique. Kan toch nog uitvoetballen met links. Dat is prima gedaan. Wel op het hoofd van Mechelen over de zijlijn ingooien voor Antwerp. Terwijl Sique zich even bezeerd heeft. Maar weet dat als hij verzorgd wordt even van het terrein moet. Eens kijken wat er precies gebeurt. Ja. Het doorzwaaien van het been van Renders komt dan tegen de kuit aan van Sique. Vandaar dat hij nog even aan het trekken benen is. Een contactblessure bij Hugo Sique. Normaal gezien trekt dat dan wel weer weg na een poos. Maar het is even om de tanden bijten voor de rechtsachter geboren in Marchand-Famen. Lange bal van Cortés, opgevangen makkelijk door Seys. Vetlessen op het middenveld ziet dat Virgilius doorgelopen. Hij is Buzi echt al een paar keer heel makkelijk voorbij gelopen. Nu moet Tsunashima opruimen in het strafschopgebied. Nieuwe hoekschop voor Club Brugge op 5 minuten van de pauze. Maar daar komt sowieso 2, 3 zeker minuten bij. Zometeen Seys mag opnieuw naar de hoekschopvlag om te trappen. Ik zie dat Fry zich opwarmt, maar nog wel een paar andere mannen bij Antwerp zijn wat heen en weer aan het lopen. Ook Louis Nar is erbij. Een jonge spits uit Ghana is dat, 18 jaar. Al een paar invalbeurten voor hem in de voorbije wedstrijden. Zit opnieuw op de bank. Seys met 1 arm de lucht in. Daar is een hoekschop. Hoog richting het penaltypunt. Bal blijft nog hangen. Ja, Le Maréchal misschien. Bal voor doel en ja, niet erin. Goed verdedigd ook van Tsunashima. En daar staat Poets dan met zijn handen op zijn haar. Want hij was wel heel dicht bij een doelpunt. Goed gedaan van Le Maréchal. Verrassend hoe hij die bal nog voor doel kreeg. Na die hoekschop die niet geweldig was van Seys. Was nogal lang onderweg. Le Maréchal en dan nog net Tsunashima. Terwijl ik wel denk dat Poets in buitenspel stond. Er komt een wissel aan. Sique wordt vervangen. Kijk eens aan. Dan toch door die tik. Moet eruit. Spileers komt erin. En wij ronden nog even af. En komen zo meteen terug voor de slotfase van de eerste helft. 1-1.

0: ondertussen een heel herkenbaar stemgeluid geworden, hè? Deze See Met When a Good Man Cries. We gaan het slot van de eerste helft volgen tussen Club Brugge en Antwerpen. Bert, weet je al hoeveel toegevoegde tijd erbij komt?
1: Ja, 4 minuten die zijn zo net al ingegaan. We gaan kijken naar een vrije trap van Club Brugge met Le Maréchal. Zo net trapte hij een heel gevaarlijke vrije trap waar niemand bij zat. Maar die ging niet zo ver voorbij het doel van Mozawa. Nu richting Mechelen, ook Vermand er even bij. Maar de bal gaat met een boogje de lucht in. En belandt zo in de handen van Osawa, die wel nog werk heeft gehad in de voorbije minuten. Eerst Forbes vrij op rechts. Eerst tegen Osawa aangetrapt in tweede instantie in het zijnet. En dan een voorzet van Virgili, waar Vermand op kon koppen. En hij reed dat te zacht en recht op doelman Mozawa van Antwerp. Maar het is toch vooral aan die kant dat Antwerp het verdedigend lastig heeft met Maxime Buzy. Hij kan Virgili echt niet uit de wedstrijd houden. Is al 3-4 keer gepasseerd, ziet sterretjes tegen de Spanjaard. De rechtsback en Renders heeft het ook niet altijd makkelijk tegen Forbes. Maar hij kan dan met zijn snelheid nu en dan nog wel wat goed maken tegen de Portugees. Waardoor hij niet ongevaarlijk is, dat zeker niet. Maar toch minder voor gevaar kan zorgen. Nu Porosso weer met dat sterke lijf tegen Lee. Hij knokt zich tot bij de bal. Trapt met links en doet dat naast het doel van Jan Sommer. Ja, het is echt een kanjer hoor. Hij blijft altijd overeind, valt niet. Hij beukt met zijn schouders. En Lee laat zich toch te veel opzij duwen. Hij trekt hem wel eventjes aan het shirt, zie ik nu. Maar het is moeilijk om hem van de bal te houden. Hij trapt dan met links vanuit een moeilijke positie. 1-2 meter naast het doel. Dat was redelijk opportunistisch. Maar het is niet dat hij veel steun had of andere keuzes had om de bal af te spelen. Dus goed, vergeef het hem. Die Snyder Porosso, 19 jaar uit Ecuador. Daar is Brugge weer met Zeiss voorzet afgeblokt. En zo hebben we toch naar een aangename eerste helft gekeken. Penalty in de 12e minuut. 1-0 Vetlissen na Hens van Tsunashima. De gelijkmaker van Porosso. Na een geweldige flater van Sommer en wellicht slechte communicatie met Brandon Mechelen. Eerst kijken naar Forbes nu voor we de kansen verder overlopen. Komt naar het centrum, speelt door de benen van Dirks. Maar komt daar niet bij de bal, maar wel Porosso in tweede instantie. En hij speelt diep naar Duff. Sprintduel met Lee. En Lee weet dat hij een actie moet schieten. Deed dat een beetje laat, maar komt dan toch als eerste bij de bal. En laat zich makkelijk omverlopen door Porosso. Dat was dus de man van de gelijkmaker.

0: Kansen kwamen er nog voor Club voor Virginie overgetrapt. Forbes op Nozawa dan ernaast, zoals ik al meegaf. Vermant die zijn kopbal toch harder en beter had moeten richten een paar minuten geleden. En aan de andere kant een gevaarlijk schot van Duff dat er zou over zijn gegaan. Maar waar Sommer dan toch nog maar voor de veiligheid even zijn hand tussen stak. En een dubbele kans voor Porosso. Eerst afgeblokt door Sommer. Daarna in tweede instantie door Potts. Beetje vergelijkbaar met de kans van Forbes. Die enkele minuten later volgde. Dus beide ploegen hadden zeker nog een kans of een paar kansen om een tweede doelpunt te maken. Dat gebeurde niet. Het ziet er naar uit dat we met een gelijke stand de rust ingaan. Geel komt er voor Renders. Want trekt aan het shirt van Forbes. En het publiek heeft er even genoeg van dat er tot nu nog altijd geen gele kaart was getrokken. Kijk, ze worden op hun wenken bediend. Want daar is de gele kaart voor Sam Renders. Het moest er vroeg of laat wel een keertje van komen natuurlijk tegen Forbes. Had er al een paar keer moeite mee gehad om hem af te stoppen. De 18-jarige. En weet nu dat zijn wedstrijd vanaf nu wat moeilijker zal worden tegen Carlos Forbes. En Buzi aan de andere kant heeft het al niet makkelijk tegen Virginie. Hij heeft nog geen geel gepakt. Vrije trap nog in de absolute slotseconde van de eerste helft. De toegevoegde tijd is eigenlijk al volgemaakt. Le Maréchal staat weer bij de bal om die richting het strafschopgebied te trappen. En dat zal dan meteen ook wel het einde zijn, denk ik, van de eerste helft. Iedereen bij Antwerp verdedigt mee op een lijn. De bal van Le Maréchal ver voorbij de tweede paal. Daar weer het spel ingekopt door Potts. Opgevangen nog op het middenveld door Vetlessen. Achteruit naar Seys. Opnieuw opzij naar Freddy Potts. De voorzet moet komen en komt er nu ook aan. Daar is Fons bijna in het strafschopgebied. Nog opgevangen door Forbes. En het mag allemaal nog gebeuren van Nicolas Laforge. Forbes buitenom. Nog een gevaarlijke voorzet. Weggekopt door Vermeeren deze keer. Le Maréchal nog een keer een voorzet. Lee kopt de verkeerde kant uit. Opgevangen door Spileers. Die is ingevallen als rechtsachter. Vetlessen mag ook nog een keer proberen met Virgili. Centraal Le Maréchal. Schietkans of niet. Iedereen verdedigt. Daar is dan het schot. En de redding nog van Ozawa. Goeie save van de Japanner. Zweeft naar die bal toe en duikt hier nog in hoekschop. Vierde hoekschop in de eerste helft voor Club Brugge. Goeie plaatsbal van Le Maréchal. Die geen verkeerde wedstrijd aan het spelen is. En de save met één hand. De rechterhand van Ozawa. Plaatsbal naar de bovenhoek. Niet helemaal erin gekruld. Beetje meer naar het centrum. Vandaar dat Ozawa er nog bij kon. En Le Maréchal is ook de man die de hoekschop nog trapt. Intussen 5,5 minuten al aan het overspelen. Iets te kort bij de eerste paal. Toch nog een Bruggeling erbij. Met Vetlessen. Forbes is daar ook. Nog eens een bal voor doel. Wie trapt weg? Niemand. Mechelen met een kans. En nieuwe hoekschop. En Laforge laat maar doorspelen. Ik weet niet waar hij al die minuten blijft halen. Comper kijkt ook naar de assistent scheidsrechter en zegt: hallo, het is al plus 6 intussen. Als er nu een bal binnen gaat, dan mag je wat tumult verwachten natuurlijk. En ze zijn allemaal boos bij Antwerp. Ook doelman Ozawa zegt: kijk eens naar dat scorebord, man. Het is al plus 6, je gaf plus 4. En het is niet dat het spel nog veel heeft stilgelegen tussendoor. Ik snap het protest wel. Le Maréchal, nieuwe hoekschop. Nu verder naar de tweede paal. Gekopt door Lee. En in de handen van Ozawa. Stel je voor dat hij er was ingegaan. Dan gingen de poppen hier helemaal aan het dansen. Dan werd Laforge met huid en haar opgegeten door de spelers van Antwerp, denk ik. Maar Lee kopt te zacht en in de handen van Ozawa. En Ozawa gaat het nu nog een keer duidelijk maken. Beste vriend, waarom heb jij nu zo lang laten overspelen? Niemand begrijpt het. En Ozawa wijst nog een keer naar dat scorebord waar die plus 6 nu intussen wel verdwenen is. Dus het is wat moeilijker om zijn punt te maken. Leuke eerste helft, zeker weten. En een gelijke stand halfweg tussen Club en Antwerp 1-1.
1: Tot straks Bert voor het vervolg.
2: Sportza.
1: Veel wielrennen komt er ook nog aan vandaag, maar dan vooral in de vooravond, hè, met de Grand Prix van Montreal in Canada, met Remco Evenepoel daar onder meer. En onze andere kopman voor het WK, Wout van Aert, die rijdt nog de slotrit in de Vuelta natuurlijk, Olivier. Mm-hmm. Ze beginnen er daar over, wat is het, anderhalf uur?
3: Ja, om 4 uur. Hè. Ja.
1: Traditionele slotrit die nog weinig verandering gaat brengen,
3: ja,
1: denk ik.
3: Ja, dat. Je zou het bijna een criterium kunnen noemen. Hè. Net iets meer dan 100 kilometer in en rond de prachtige stad Granada heeft echt iets weg van de hedendaagse laatste etappe in de Tour, namelijk 4 keer keer een klimmetje naar een monument op een steile heuvel. Mm-hmm. En ik moet zeggen, sorry voor de Parijsliefhebbers, maar de klim naar het majestueuze Alhambra Fort in Granada is toch wat mooier dan Montmartre en Sacré-Cœur. Niet om te veel Vlaanderen vakantieland te worden, maar het is echt een van de mooiste plekken die ik in Europa ooit al bezocht heb. Zeker,
1: ik schrijf het op.
3: Ja, zeker bij valavond. Het gaat een geweldig decor zijn straks. De

0: klim is een dikke 2 kilometer lang. Een stijgingspercentage bedraagt gemiddeld 6,6. En met een paar delen over klinkertjes, ja, kassei, kan je het niet noemen, wordt het toch wel een dingetje dat zou kunnen zijn voor Wout van Aert misschien. Want de laatste beklimming, die rest ook nog daarna een 8-tal kilometer. Ja, dus een nieuwe kans op een derde ritzege voor de groene trui. Er is ook al wat ophef bij de klassementsmannen, want zij vinden het parcours vandaag nogal riskant en vrezen voor valpartijen in de smalle straatjes van Granada. En daarom is er gevraagd aan de organisatie om de tijdswaarnemingen nu al vast te leggen. We hoorden bijvoorbeeld Sander de Pestel gisteren zeggen dat er als er iemand valt of lek rijdt op 40 kilometer van de finish, dan is het onmogelijk om nog terug te keren. En voorlopig krijgt die roep van de renners nog geen gehoor van de organisatie. Okay. Dus we zullen zien hoe dat gaat verlopen. Hoe dan ook, zonder valpartijen en ongelukken zien we na Alberto Contador straks weer een Spaanse eindwinnaar van de Vuelta. Enric Mas sprong in het gat, ja, dat Tadej Pogacar achterliet na zijn opgave. En een Spanjaard van Movistar deed dat met verve. En nog een trui die al vast ligt, ik zei het al, is de groene puntentrui van Wout van Aert. Hij rijdt daarom vandaag met een speciale groene fiets. En ja, wie weet komt hij er als eerste mee over de streep straks.
1: Een speciale groene fiets kan misschien voor wat extra's zorgen.
0: Exact.
2: Radio 1. Sportza.

0: League gespeeld. En de Belgian Cats, de Belgische vrouwen, die hebben zich net als de mannen geplaatst voor de kwartfinales. Dag Jelle de Bie, goedemiddag.
1: Goedemiddag Steffi.
0: Hey, de Cats zouden er om 14:15, als ik het goed heb, aan beginnen tegen Spanje, maar ze zijn nog niet aan het spelen. Hoe komt dat?
1: Ja, inderdaad. We zijn ondertussen 14:30 en de Cats die zijn nog niet op het veld verschenen. Dat komt door twee redenen. Eerst en vooral is er heel veel regen gevallen in de middagsessie die hier nu aan de gang is. En daardoor hebben alle wedstrijden een kwartier vertraging opgelopen omdat er een Duitse dame in de aanloop naar de wedstrijd tussen Duitsland en Slovenië ook was uitgegleden op het gladde veld. Zij heeft ook niet kunnen spelen in die wedstrijd. Heeft zich echt geblesseerd door met een stevige smak onderuit te gaan. En dus werd het speelschema een kwartiertje opgeschort. En dan was er ook nog een andere wedstrijd bij de mannen. Servië tegen Litouwen. En die wedstrijd die duurde zo lang dat er ook werd overgespeeld. Verlengingen werden daarin gespeeld. En uiteindelijk trok de nummer 1 Servië, dat gisteren nog tegen de Lions speelde en won, ook aan het langste eind tegen Litouwen. En daardoor is het dus allemaal nog even wachten op de Belgian Cats. Zij zullen er binnen ongeveer een kwartiertje aan beginnen tegen Spanje. En dat wordt echt wel een hele moeilijke opgave. Maar het toernooi is wel al geslaagd. Dat zeiden de Cats na de wedstrijd tegen Polen van afgelopen vrijdag. Want in de middagsessie op vrijdag werd er makkelijk verloren. Hadden ze niet echt iets in de pap te brokken tegen Duitsland. Maar tegen Polen hebben ze dan wel gestunt. Polen het nummer 16 van de wereld. De Cats nummer 87. Dus ja, op voorhand werd er wel gezegd, het zal heel erg moeilijk worden. En ze gaan echt moeten stunten om richting die kwartfinales te gaan. Maar dat deden ze in een uitverkochte arena op de Groenplaats. Zetten ze Polen na een fantastische wedstrijd opzij. En boekten ze dus hun ticketje voor de laatste acht. Daarin spelen ze tegen Spanje. En Spanje, ja, dat is toch wel nog een ander kaliber, een beetje in de categorie als Duitsland. Spanje is het nummer 4 van de wereld. Plaatsen zich heel erg gemakkelijk voor de kwartfinales in een groep met Slovenië en Hongarije. En ja, de laatste jaren toch gewoon echt een grootmacht in het Europese en mondiale circuit van het 3x3. Een kleine maand of een paar maanden geleden wel een teleurstellend WK gespeeld in Polen. Daar pas 13e. Dat was hun slechtste prestatie ooit op een eindtoernooi. Maar het is wel de verliezend Olympisch finalist van 2024 in Parijs. Als we dan toch naar dingen moeten zoeken waar ze dus misschien een klein beetje kwetsbaar zijn, is het dus dat teleurstellend WK, de Spaanse dames. Maar ook dat ze aan een verjongingsproces bezig zijn. Want heel wat dames die hele mooie prestaties hebben afgeleverd de voorbije jaren, ja, die zijn er niet meer bij. En ze zijn dus met andere speelsters op zoek naar nieuw eremetaal op de eindfase van bijvoorbeeld dit EK. Om maar te beginnen, de Belgische dames met Ineoris, Axel van Eupen, met Helene Naulaars en Sarah Dossou. Die moeten dus gaan stunten. Sarah Dossou en Axel van Eupen, die hebben echt wel een uitstekende partij gespeeld. Een geweldige Dossou was heel erg goed bij schot en heeft een aantal tweepunters, belangrijke tweepunters, binnengeknald tegen Polen. Misschien dat ze dat ook wel gaat kunnen doen tegen Spanje. Het zal nodig zijn, want het wordt een heel moeilijke opgave voor de Belgian Cats. De wedstrijd die hiervoor op de affiche stond was er een tussen Duitsland en Nederland. Beide mannen, de Nederlanders, hebben gewonnen van Duitsland, dat na de vrouwen nu ook de mannen kwijt is in het toernooi. En hierna dus aan de Belgian Cats tegen Spanje. Dat zal dus voor binnen een klein kwartiertje zijn.
0: Oké, nog heel even geduld dus. Tot straks, Jelle. We gaan ook nog eens naar de weg kijken, want het is een hele drukke zondagmiddag op de weg. Er zijn vertragingen op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven, een kwartier aan de grens, en richting Hasselt 20 minuten tussen Hechtel, Exel en Houthalen. Op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je opletten in Deerlijk. Daar is de afrit versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten file bij Ruisbroek, ook door een ongeval. En verder 10 minuten van Grootbijgaarde tot Jette. Op de buitenring 20 minuten van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen 20 minuten vertragen bij Aarschot door werken. Langzaam naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland verlies je 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden daar kan via de E19 naar Breda. Daar sta je dan wel 10 minuten in de file van Kleine Bareel tot Sint-Job.
2: Leven we binnenkort in een narco-staat?
3: Nederland en België zijn productiehubs.
2: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
4: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
2: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front

0: ligt in onze eigen achtertuin.
1: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.

0: Het mouthwash van Kate Nash. Is het bijna tijd voor de tweede helft in Club Brugge, Antwerp. Maar Olivier, eerst keren wij nog eens terug op de wedstrijd van onze Red Dragons gisteravond op het EK volleybal. Het was geen succesvol vervolg aan die overwinning van tegen Nederland of Finland. Ja, ze waren nipt beter dan de Belgen.
1: Ja, het was ook een rollercoaster match tegen Finland. De Belgen starten goed, pakten de eerste set. Maar nadien ging Finland erop en erover. Dankzij Sam de Roo en Ferre Reggers sleepten de Dragons nog een vijfde set uit de brand. Maar in die tiebreak beleefden ze een valse start en weg was de kans op winst. Nu, Finland is mede-organisator van dit EK, dus de aanwezigheid van 13.000 Finnen, dat speelde een rol, dat moest Sam de Roo ook toegeven.
2: Het was wel super om voor zo'n publiek te spelen. En het is altijd gemakkelijker om te serveren als je voorstaat. En het feit is dat we vaak in het begin van de set een aantal punten achterkwamen. En dan ging het publiek er echt wel volle bak achter staan. En dat geeft je dan wel vleugels natuurlijk als thuisploeg. En dan lukte er ook wel bepaalde dingen bij de Finnen die normaal gezien misschien niet lukken bij hen. Maar ja, op zich, er zijn heel veel fases in zo'n wedstrijd die de doorslag kunnen geven. En ik denk dat we ook zelf zeer degelijk niveau hebben getoond bij momenten. Maar dat het net iets beter was aan hun kant vandaag.
1: Nou, dat is inderdaad een realistische opvatting. Nu, met deze nederlaag is er nog niet veel onomkeersbaars gebeurd. Al moeten de Dragons wel aan de bak om zeker nog een goede

0: Ben maar. Dat is toekomstmuziek, laat ons zeggen, want er wachten nog twee moeilijke wedstrijden daarvoor voor ons. We hebben nog Estland en Denemarken en die hebben gisteren en vandaag ook getoond dat ze heel goed kunnen volleyballen. Dus het is een heel evenwichtige groep en een mooie uitdaging voor ons. Dus ja, we gaan nu eerst wat recupereren, rusten en dan overmorgen tegen de Esten aan de bak.
1: Ja, overmorgen, dat is dus morgen, want het interview werd gisteravond nog gedaan in de late uurtjes. Maandag Estland, dinsdag Denemarken en donderdag tegen Servië. En hopelijk dan daarna nog EK-matchen voor de Red Dragons, dat ze dus verder gaan dan de groepsfase.
2: Ja, want ze zijn ambitieus. Mm-hmm. Intussen heeft de organisatie van de Vuelta, Olivier, dan zijn we bij de koers natuurlijk, dan toch naar de renners geluisterd.
1: Ja, de valreep eigenlijk. De wens van de renners ingewilligd. De klassementstijden worden opgenomen bij het ingaan van de laatste lokale ronde. Dus 9,8 kilometer voor de echte finish. Ook de bonificatieseconden voor de finish of op de finish verdwijnen. En de slotronde wordt dus enkel nog gebruikt voor de ritzegen en dus niet meer voor het eindklassement. En er is toch ook wel veel kritiek op deze last-minute beslissing, want waarom kan je dat niet op voorhand al inschatten als organisatie? Waarom moeten de renners voor hun eigen veiligheid ijveren en beslissingen eisen van de organisatie op minder dan 2 uur voor de start?
2: Inderdaad, want om 4 uur beginnen ze er daaraan, die slotrit in de Vuelta. Intussen is de tweede helft tussen Club Brugge en Antwerp al aan de gang. Per sterkste 1-1 nog altijd. Heb je al wat genoteerd in die tweede helft?
3: Jazeker, een kans voor Romeo Vermand op een lage hoekschop van Club Brugge. Kon die deviëren bij de tweede paal. En enfin, nee, hij kon eigenlijk in de herneming trappen, zo moet ik het zeggen. Nu gevaarlijke hoekschop opnieuw. Die wordt weggewerkt achterin bij Antwerp. Hij kon dus trappen in de herneming. Redding van Ozawa. En zo heeft Club al 2 hoekschoppen mogen trappen in die eerste 3 minuten van de tweede helft. Geen wissels doorgevoerd door Ivan Leko en Marvin Comper. De coach van Antwerp. Wel, Michael Frey die zich opnieuw aan het warmlopen is als een van 4 spelers die dat doen bij Antwerp. De bal weer voor doel bij Antwerp. Enfin, voor het doel van Antwerp en opnieuw over de achterlijn weggewerkt. Zo raken ze maar niet weg. Terwijl we dat schot van Vermand nog een keer krijgen dat te centraal was. Vandaar dat Mozawa er nog bij komt. Niet zijn moeilijkste save van deze goede namiddagwedstrijd tot nu toe. Echt wel spektakel. Intens. Daar is hoekschop 3 al na de pauze. Eerst een hoofd van Antwerp. Vermeer raakt er niet echt lekker bij. Vermand probeert het nog een keer. Dan is daar een kopbal van. Ik dacht Vetlessen die neergaat tegen het gras. Maar in de handen van Ozawa die meteen weer ver uit trapt. En die bal valt op de borstkas van Fofana. Maar tegenover 2 Brugge-spelers kan hij er niet doorheen raken. Balverlies en een eerste keer Forbes nu op de rechterflank tegenover Renders. Heeft dus geel gekregen in de eerste helft en moet opletten voor een tweede geel karton. Het gaat eerst nog naar Freddy Poets die opnieuw een vrij anonieme wedstrijd speelt. Ook de Engelsman blinkt niet uit, maar het is ook niet dat hij onder de maat is. Zijs, bal voor doel, gevaarlijk, blijft hangen en goal. Ja, doelpunt van Vetlessen, zijn tweede. Een kattenpootje met links en zo legt hij die bal in de hoek. 2-1, Hugo Vetlessen. Zijn eerste en penalty. Deze echt, ik zou zeggen een spitse goal, zoals hij het afmaakt. Die bal komt voor doel, wijkt even af en hij reageert als enige op de goede manier. Hugo Vetlessen met zijn derde doelpunt in de competitie. Eentje in de Champions League dus ook. En echt wel goed afgewerkt met zijn linker. Precies in het hoekje gedeponeerd. Eerste actie van Virgili. Sijs gaat mee. Voorzet even afgeweken. En bij de tweede paal staat hij in de rug van Renders. Die niet echt scherp aan het verdedigen is daar. Ja, legt hem gewoon heel fraai erin in één tijd. Even de pots er nog bij. Maar Nozawa staat nog bij zijn eerste paal en komt te laat bij zijn tweede. Zo de vroege voorsprong voor Club Brugge. In de tweede helft misschien nog heel eventjes afgeweken. Die bal van Vetlessen nog eens kijken. Denk het wel eigenlijk. Tegen het onderbeen van Renders. Gaat die bal nog heel even een andere richting uit. Niet zo heel veel. Maar wel in die mate dat hij nog wat verder van Ozawa wegdraait. En het zo nog moeilijker maakt voor de Japanner van Antwerp. 2-1 dus. Tweede doelpunt van Vetlessen in de wedstrijd. Ook in de eerste. Vroeg gescoord. Toen ongedaan gemaakt door die goal van Porosso. Dus Antwerp voor een tweede keer op achtervolgen aangewezen. Daar is Club al opnieuw. Met Le Maréchal blijft in balbezit met Tsunashima in zijn rug. Vetlessen op de punt links van de rechthoek snijdt naar binnen. Hakje naar Virgili. Sijs is er ook bij op die linkerflank. Ook Virgili komt naar binnen. Trap nu te centraal. Makkelijk in de handen van Ozawa. Die zeker als je de twee doelmannen bekijkt meer werk heeft moeten verrichten in deze match dan zijn overbuur Jan Sommer. Toch zal het Sommer zijn die straks het vaakst in beeld zal komen bij samenvattingen en herhalingen met zijn geflater in de eerste helft. En het is dus niet zijn eerste. bij Club Brugge sinds hij hier is. Het is gesprekstof op zijn minst. Een onderwerp, een probleem misschien wel voor Club Brugge.

0: de rol van Jan Sommer, de 37-jarige doelman. Die nog een contract kreeg om de 1 jaar oudere Simon Mignolet dus te vervangen. Je zou kunnen zeggen op zijn retour in de herfst van zijn carrière. En wellicht niet voor weinig geld dat hij hier nog een contract heeft getekend. Overgekomen van Inter. Dus ja, er zal wel het een en het ander over gezegd kunnen worden. Goede ingreep nu van Vermeeren op Virgili. Komt daar Buzy even helpen op zijn rechterflank. Zodat de Waalse rechtsachter er niet altijd alleen voor staat. Want dat liep in de eerste helft een paar keer verkeerd af bij Antwerp. Makkelijk gepasseerd door de Spanjaard. En met wat steun komt het dan al wat makkelijker goed voor Buzy. Spileers voetbalt uit. Voor wie het gemist zou hebben, viel in voor Sieke op de rechterflank. Nu de sneltrein van Forbes. Zomaar voorbij Renders. En dan trapt hij zijn voorzet tegen Renders aan. Dat is dan het mindere werk van Forbes. Maar de versnelling was als een pijl uit een boog. Renders leek stil te staan. Nogthans ook niet de traagste verdediger. Nu Porosso, de grote man. Spileers met de overtreding. En gaat geel krijgen inderdaad. Ja, ja, Porosso duwde de bal voor zich uit. En Spileers kwam te laat. Hij geeft aan dat het met zijn schouder was. Maar het was toch wel een beetje meer dan alleen maar schouder, denk ik. Geel voor Jorne Spileers. Eerder een centrale verdediger natuurlijk. Maar blessure bij Sabbe, blessure bij Sieke. Het moet maar even. Porosso zag hem komen, versnelt nog een keer. En hij brengt hem echt wel uit zijn evenwicht. Tikt zijn benen nog eventjes aan ook. Geen discussie, zeker gele kaart voor Spileers. Protest was echt niet nodig. En een vrije trap natuurlijk ook voor Antwerp met Arthur Vermeeren bij de bal. Daar helemaal aan de andere kant van het terrein. Het blonde kopje is makkelijk te herkennen van Vermeeren. En een man of 5 van Antwerp in de grote rechthoek. Hij doet het kort naar Dierks op de achterlijn. Moet dan weer terugspelen naar Vermeeren. Hij moet zijn rechter nu zoeken en voorzetten. Niet kwaad. En gekopt bijna daar bij de tweede paal door Buzy. En ze willen graag een hoekschop. Maar Laforge zegt nee. Het is gewoon een doeltrap voor Jan Sommer. En zijn oranje keepersplunje. We krijgen er geen herhaling van om dat te verifiëren. Wel nog een keer het doelpunt van Vetlessen. Een vlot scorende man. Op de voorzet van Seys, die dus de assist op zijn naam krijgt. Club voetbalt uit, 54ste minuut. Hans van Aken lacht zijn tanden bloot in de tribune. Want club staat weer op voorsprong 2-1 tegen Antwerpen.
1: Oké, dan prikken wij meteen door naar de Groenplaats in Antwerpen voor het EK 3x3. Want de Cats die zijn daar dan toch begonnen aan dat lastige duel in de kwartfinale tegen Spanje. Jelle de Bie, hoe doen ze het?
2: Ja, na iets meer dan 3 minuten staan ze achter, maar slechts met 1.4 tegen 3. Het was een moeilijke start waarin ze heel erg lastig tot een vrij shot kwamen. Maar uiteindelijk hebben ze zich wel vastgebeten in de partijscores van Naulaars en Iniores. En dus 4-3. Nu wel een Spaanse score van Alonso en 5-3. Het enige minpuntje is ook wel dat de Cats al een 6e fout hebben gemaakt. En dus bij elke volgende fout ze 2 vrijworpen schenken aan de tegenstanders. En als op het moment dat ik dat zeg, maakt Axel van Eupen ook al een overtreding. Dus dat is al de 7e fout. Dat is geen goed nieuws voor de Cats. Want bij elke volgende fout mag Spanje dus naar de vrijworplijn bij een 5-3 stand. Spanje nog eens herhaald, de nummer 4 van de wereld. En de voorbije 3 edities op het Europees kampioenschap. Telkens bij de beste 4. En 2 jaar geleden nog Europees kampioen. Vorig jaar ook in de medailles gevallen. Zij doen het dus stukken beter de voorbije jaren dan de Cats die zich hebben geplaatst omdat ze het toernooi organiseren. En opnieuw een Spaanse score 6-3. Dus een eerste kloof van ja, toch betekenis in deze partij. Maar nu wel een goede score van Helene Nauwelaars. Zij neemt haar team bij de hand. Al 3 punten van haar hand. Van Helene Nauwelaars, de speelster van het jaar in de Belgische eerste klasse in het 5-5 spel. Axel van Heupen uitstekend verdedigd. Maar dan is de rebound wel voor de Spaanse dames. En kunnen zij opnieuw een nieuwe aanval op gaan zetten. 12 seconden, dus geen 24 zoals in het 5-5 spel. De 3-punter rolt eruit bij Spanje. Maar dan wel de eigen rebound gepakt door Alarcón. En dan maakt ze er 7-4 van. En dus moeten de Cats eventjes herbronnen. Want ja, de jongste minuten heeft Spanje een andere versnelling gevonden. En is het even naar ademhappen voor de Cats met Iniores die er nu even opkomt. Een viertal en dus telkens snel roteren, af en toe een rustmoment nemen, dat is belangrijk. Zodat je zeker naar het einde toe nog voldoende energie hebt om voluit te gaan. Bijna halverwege in deze kwartfinale. Derde van 4 kwartfinales bij de vrouwen. Straks nog Frankrijk tegen Azerbeidzjan. En de winnaar van dat duel wacht in de halve finale tegen de winnaar van deze partij tussen Spanje en België. Voorlopig dus Spanje wel met het voordeel 7 tegen 4. En ze hebben ook de bal met Alarcón, die zo dadelijk de aanval mag gaan opzetten. Zij een van die jonge dames die symbool staat voor de verjongingsculturen bij Spanje. En ze zoekt nu de pass inside voor de 8-4 bij Spanje. Uitstekend gedaan van Canella, die uiteindelijk de score maakt. En al meteen de bal ook gestolen. Nee, het gaat even te snel voor de Belgian Cats. 9-4. Ze moeten gaan reageren. Want anders lijkt de Spaanse vogel gaan vliegen. Dossou, kan zij voor de score zorgen? Dossou, uitstekende actie, maar dan mist ze haar lay-up. En dan lukt het allemaal net niet. Nog even een pass van de Spanjaarden. En inside kan Canella scoren. En wordt het zo 10-4. Nee, het ziet er niet goed uit voor de Cats. Begonnen nochtans best oké met 4 tegen 3. Maar sindsdien de Spanjaarden dus extra op het gaspedaal gaan staan. En zo 10-4 voor Spanje.
1: Het is 3:10 daarmee intussen. En straks om 3 uur gaat in Madrid ook de grote prijs Formule 1 van start. Het gloednieuwe circuit daar straft elk foutje meteen af. Dus ja, het is een beetje hopen dat we niet al te veel de safety car op de baan gaan krijgen, zou ik zeggen. Dag Sammy Nering, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Steffi.
1: Klopt toch, hè? Moeilijk circuit, hè?
3: Ja, wat we er nu al van weten, want het is zoals je zei een gloednieuwe, nagelnieuwe omloop aan de rand van Madrid. Voor het eerst in 45 jaar weer Formule 1. In de hoofdstad van Spanje. Het is de 14e grote prijs van het seizoen. En dus de 56e grote prijs van Spanje. Maar zoals gezegd, ja, die omloop ziet er op papier zeer gevaarlijk uit. Tijdens de kwalificaties gisteren, waar Lando Norris uiteindelijk de snelste was, de regerende wereldkampioen, de titelverdediger, 11.000ste van een seconde sneller dan de man die momenteel aan de leiding staat in de WK-tussenstand, Kimi Antonelli. Hebben we gezien, ja, dat er wel veel risico's moet worden genomen om hier snel te zijn, maar je mag net niet te veel risico's nemen of je hangt tegen de muur en dan is het meteen over en uit. Dat kan dus zeker het geval zijn straks tijdens de wedstrijd zelf. Want wat we ook op papier weten, er zijn niet zoveel inhaalmogelijkheden. Dat is wel jammer voor een gloednieuw circuit dat er te weinig kansen zijn gecreëerd, momenteel toch, om iemand voorbij te steken. Dus het zou zomaar een zondagmiddagprocessie kunnen worden, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een omloop als Monaco, waar de muren ook vlakbij staan. Maar het kan evengoed iets totaal anders worden, wat je ook al zei, met veel rode vlaggen, meervoud dan veel momenten dat de wedstrijd gewoon stopgezet wordt, dat er een safety car tussen komt. Nodig is, al dan niet virtueel, omwille van takelwerken, schoonmaakwerken. Maar het kan ook even goed een wedstrijd worden waarin Norris zonder problemen of weinig problemen naar de overwinning rijdt en niet wordt voorbijgestoken door iemand als Kimi Antonelli of op de derde plaats Max Verstappen, Lewis Hamilton op 4 in de eerste Ferrari. Op 5 hebben we dan de andere Ferrari van Charles Leclerc. Dat zijn zowat de kanshebbers, zoals we vermoeden toch. Maar ja, het is echt afwachten. Het is op papier, nogmaals eens zeggen, een van de gevaarlijkste omlopen. Vergelijkbaar met Saudi-Arabië, Jeddah, waar ook heel veel fouten, of weinig fouten marge is. Ja, met een bang hartje zitten we te kijken. En met heel veel bevoorrading ook. Want wie weet kan het een hele lange namiddag worden, Steffi.
1: Oké, goed. We gaan het volgen inderdaad vanaf 3 uur zometeen. Tot straks, Sammy. Intussen in Club Brugge Antwerp nog altijd 2-1 op het bord. Dadelijk gaan we nog eens naar Bert natuurlijk. Na JJ Cale.

0: JJ Cale, Carry On. Dat gaan we doen hoor met Sporza nog tot 10 uur vanavond op Radio 1. Met natuurlijk nog veel voetbal te beginnen nu. Tot aan het nieuws van 3 weer Club Brugge, Antwerp. Bert, club staat nu weer op voorsprong. Blijven ze ook doorduwen?
1: Dat zou ik niet zeggen, maar wel nog één grote kans zo net voor Virgilie, die nu toch altijd die nul had moeten kunnen wegvegen met zijn doelpuntensaldo of in zijn doelpuntensaldo bij Club Brugge. Daar straks rechts overgetrapt, nu met links overgetrapt. Ja, één van die twee moest gewoon lager en minstens gekadreerd geweest zijn. Echt wel goede kansen van op het penaltypunt ongeveer. Daar moet hij het ook beter mee doen. Speelt voor de rest wel een goede wedstrijd natuurlijk. Veel goede dribbles voorzetten. Hij is heel actief in de match, die jonge Spanjaard. Virgilie, 20 jaar oud. Bij Antwerp, 3 dubbele wissel doorgevoerd door Marvin Kompair. Porosso, Fofana en Duff zijn eruit gehaald. Duff, de debuterende man, begon goed in de match, vond ik. Maar dan toch wat last gekregen met het ritme. Dat is niet abnormaal natuurlijk. Dat je bij je eerste wedstrijd hier op het hoogste niveau even moet wennen aan het ritme van de Jubilair Pro League. Was ook 3 keer of 4 keer zijn scheenlap kwijt tijdens de match. Daar moet hij ook wat op verzinnen. Dat ding gewoon blijft zitten in zijn kousen. Want dat is vervelend dat je dat altijd weer moet gaan zoeken ergens op het terrein. Dat was 1 wissel. Fraai voor Porosso was de 2e. En Benitez en Scoop zijn er dus ook nog opgekomen. Fofana eruit gaf ik al mee. Club Brugge speelt achteruit en hard achteruit. Gaat die bal erin? Nee, die gaat niet in het doel, maar over de achterlijn. Wat een vreselijke pas was dat van Spileers. Maar jongens, hij wil een bal terugspelen veel te hard naar Sommer. En dan mag je blij zijn dat hij niet tussen de palen gaat. Wat was dat? Hoekschop voor Antwerp dat eigenlijk in de tweede helft nog geen poot aan de grond heeft gekregen. En op die manier geef je dan bijna een doelpunt weg. En op zijn minst nu toch een hoekschop met Arthur Vermeeren. Vreselijke bal, helemaal verkeerd geraakt door Jornes Spileers. Vermeeren dus met de hoekschop voor het eerst dat Antwerp daar komt aan dat doel van Sommer in de tweede helft. Het is een lage bal bij de eerste paal. Doorgekopt, maar niet geraakt. Forbes nu kan ontsnappen. Maar wat heeft Lafourche gezien buitenspel? Dat kan niet. De bal moet over de achterlijn geweest zijn. Het zal dat zijn. Dan nog eens kijken. Nou, het zou kunnen. Moeilijk te zien vanuit dat camerastandpunt. Maar ik vermoed bal over de achterlijn geweest. En zo is de tweede helft niet van het niveau van de eerste. Minder spektakel. Wel al een doelpunt natuurlijk van Hugo Vetlessen. Met club dat met deze stand virtueel naast Gent staat op de tweede plaats. Allebei 15 punten. Gent moet zo meteen nog op bezoek in Genk. Ook een heel interessante wedstrijd. En Union staat aan de leiding met 16 punten. Eentje meer dus nog altijd. Nieuwe overtreding. En ook wie? De overtreding van Somers. Veel gefluit omdat er geen geel wordt getrokken voor die overtreding op Vetlessen. Die maar bleef doorrollen. Maar Lafourche zegt nee. Het is helemaal niet nodig om daar een kaart voor te trekken. Nog eens kijken naar wat er precies gebeurt. Ja, hij blokkeert hem eventjes, maar het is nu ook niet dat hij een doodschop uitdeelt. Dus oké, zo zonder kaart denk ik Nicolas Lafourche. Lange bal van Mechelen. Het is te hopen dat we toch weer wat meer een wedstrijd krijgen. Het valt allemaal een beetje te veel stil. Te veel overtredingen en duels. En daardoor zakt de spelpeil een beetje. 2-1, 65e minuut in Club Antwerp.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement

0: bijnemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
4: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
5: BTW staat voor by the way.
6: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De organisatoren van de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel-Exel in Limburg, waar gisteravond een natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken vanop de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Juri Mombers.
13: Dan gaan we de komende weken evalueren, dat doen we elk jaar. Maar ik denk, ja, wat betreft de Sunset Airshow van gisteren, het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
12: In Oost-Rozebeke, West-Vlaanderen, laat de brandweer een oude loods gecontroleerd uitbranden. Gisteravond brak er brand uit in de loods die vol hout en textiel ligt. De brandweer kon 3 huizen en een 2e loods redden, maar de eerste loods laat ze nu dus uitbranden. Als ze die loods zou blussen, zou er te veel vervuild bluswater in een rivier terechtkomen. En dan dreigt de rook ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor de kippen zouden stikken. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Op het EK 3-3 basketbal in Antwerpen zijn onze Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinale van Spanje met 20-9. Straks komen ook nog de Belgische mannen in actie. Zij nemen het om 16:45 in hun kwartfinale op tegen wereldkampioen Letland. Onze landgenoot Jelle Geens is derde geworden op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice. Geens was titelverdediger op dit nummer, maar moest vandaag de Nieuw-Zeelander Hayden Wild en de Noor Christian Bloemenveld voor laten gaan. Geens is blij dat hij, ondanks wat blessure leed, toch weer kon meedoen met de wereldtop. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp aan de gang. Ze zitten er in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
14: Het is 2-1 voor Club Brugge met nog 20 minuten te voetballen. De doelpuntenmaker bij Club was 2 keer dezelfde man. Vetles vroeg in de eerste helft met een penalty. En vroeg in de tweede helft met een binnentikker bij de tweede paal. En tussendoor was Club Brugge doorgaans ook de betere ploeg. Met de meeste kansen voor onder meer Virgilie Forbes, Le Maréchal en Lee. Maar ze misten allemaal of trapten binnen het bereik van doelman Nozawa van Antwerp. Antwerp kwam tussendoor dus wel op gelijke hoogte met een doelpunt van Porosso. En dat na het geweldige blunder van doelman Sommer en Brandon Mechelen bij Club Brugge. Maar zeker een aangename wedstrijd deze zondagnamiddagmatch tussen Club en Antwerp. 2-1 voor Club Brugge en op dit moment een verdiende voorsprong.
12: Dankjewel Bert. En voormalig profvoetballer en trainer James Stormen is overleden. Stormen speelde zelf onder meer bij Standaar, Union, KV Oostende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de Beker van België. Na zijn actieve carrière werd hij hoofdtrainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. James Stormen was 83 en stierf na een hartstilstand. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtend grijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring. Kans op lokaal wat motregen of een bui, maar zeer zacht tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Er zijn vertragingen op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven. Een kwartier aan de grens richting Hasselt. 20 minuten tussen Hechtel, Exel en Houthalen. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file bij Ruisbroek door een ongeval. En op de buitenring een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier vertragen bij Aarschot doorwerken. Verderop richting Nederland ook 10 minuten van Zolder tot Houthalen. Langzaam naar Antwerpen op de E17 10 minuten van of Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is tot slot afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden daar kan via de E19 naar Breda. Daar sta je wel 10 minuten in de file van Kleine Barreel tot Sint-Job.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
10: Radio 1.
15: Sportza.
10: Met Steffi Merlevede.
0: Goedemiddag, we blijven hier natuurlijk Club Brugge, Antwerp volgen 2-1. Dat is daar nog altijd de stand. Maar eerst gaan we naar Madrid voor de start van de grote prijs Formule 1, daar met Sammy.
16: Met een zeer spectaculaire start hier op de Madring wordt er ook al eens gezegd. Nieuwe omlopen zien dat Max Verstappen net achter Lando Norris is geraakt. Dus opgeschoven van 3-2. Voorbij Kimi Antonelli die al een paar keer een bocht heeft afgesneden. Foutief heeft afgesneden en zo zijn plaats terug heeft moeten geven. We zien nog steeds Lando Norris dus op 1. Daarachter zit Verstappen, dan Antonelli, dan Hamilton, dan Leclerc, Russell, Piastri. De andere McLaren. De ploegmaat van Norris is flink teruggevallen. Voorlopig, gelukkig maar, zeg maar. Geen brokken, geen aanrijdingen in die eerste ronde die er toch wel heel spectaculair uitzag. Want iedereen wist dat nu het moment is eigenlijk om nog een plaats te winnen. Want er zijn niet zoveel inhaalmogelijkheden zoals toch wordt gedacht op deze omloop. En dus moet het allemaal in het begin van deze wedstrijd gebeuren. Tenzij er natuurlijk andere problemen opduiken met een safety car tussenkomst. En dat er misschien via de pit straat nog iets kan geforceerd worden. Maar voorlopig dus een foutloze start voor Norris. Ook voor Verstappen, die dus opgeschoven is voorbij Antonelli. Antonelli hoeft niet per se te winnen, de leider in de WK-tussenstand, maar hij is natuurlijk wel gebrand om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen in zijn seizoen. Hè, dat er naar uitziet, dat zal uitdraaien op een wereldtitel. Zijn eerste wereldtitel voor de nog altijd maar 20-jarige Italiaan. Vorige week in Monza gewonnen. Fantastische prestatie daar geleverd. Hele lange inhaalwedstrijd tot een goed einde gebracht. En nu misschien ook in Spanje kan hij dat doortrekken. Maar dan moet hij wel voorbij Verstappen zien te geraken. En dan ook nog eens voorbij Norris. Maar dus op dit moment blijft iedereen zowat uit de problemen. Concentratie zal ook wel een probleem kunnen worden op het einde van de wedstrijd. Want het is een zeer uitdagende omloop nog steeds. Maar het is een half stratencircuit met dus weinig foutenmarge, weinig uitloopstroken. Ook die ene lange bocht, La Monumental. Een hele lange bocht, 6 seconden, 150 meter lang. Een kombocht met een hellingsgraad van 24% beter gezegd. Ja, dat is iets ongezien tot nu toe in de Formule 1. En daar zijn ze al een paar keer nu gelukkig zonder problemen doorgeraakt. Maar dus na 2 van in totaal 57 rondjes, 3 inmiddels, al 3 rondjes. Norris op 1, Verstappen 2, Antonelli 3, Hamilton 4, Leclerc 5, Russell 6, dan Colapinto in de Alpine, Lawson op 8 in de andere Red Bull, Lindblad op 9 en 10 Oscar Piastri.
0: Dankjewel Sammy. En intussen heb ik ook best wel wat opwinding gehoord in het Jan Breydelstadion, Club Brugge, Antwerpen. Nog altijd die 2-1 toch, Bert?
17: Ja, maar bijna de gelijkmaker zo net van Antwerp, van Michael Frey. Ingevallen dus voor die Porosso. Die scoorde in de eerste helft. Nu geel voor Vermeeren. Gele kaart. En een flinke tackle was dat. Hij krijgt nog wat duwen en trekken om zich heen. Want het was echt wel flink erop. Geel voor Vermeeren. En Somers is boos. Iedereen is boos. Iedereen staat recht ook in het Jan Breidelstadion. De poppen gaan even aan het dansen. Slachtoffer was Zeiss, denk ik, daar beneden inderdaad. Die ook plat op de rug ligt. Tackle bij de zijlijn bij Van Vermeeren die veel te laat kwam. Ik zei dus fraai dicht bij de gelijkmaker. Kreeg de pas cadeau van Spileers. Weer een ziekenhuispas van hem. En fraai kreeg die centraal voor doel van op een meter of 20. Trapte hij tegen de binnenkant van de paal. Dus club ontsnapte daar. Geel voor Vermeeren nu dus. Derde geel voor Antwerp. Schaartackle eigenlijk. Nou, komt echt veel te laat hoor. Terechte gele kaart voor de jonge middenvelder. De blonde middenvelder van Antwerp. En daarvoor dus de bal tegen de paal van Michael Frey. Was ook nog een keer ontsnapt. Maar trapte dan op de vuisten van Sommer. En stond aanvankelijk ook in buitenspel. Het was een wait-and-see fase. Er werd nog op teruggekeerd door de lijnrechter. En vlagde wat later terecht ook bleek. Want het scheelde niet zo heel veel. Het was wel juist. Het was buitenspel. Sawa is ingevallen voor Le Maréchal. En Tressoldi voor Vermand. Mejia is er ingekomen voor Renders. Dus iets aanvallender nu bij Antwerp. Eerst kijken naar Virgili. Kan misschien een keer trappen. Bal nog eens vrijmaken met links. Een goal 3-1. Mooi gedaan van Jan Virgili. En hij doet er een flik vlak bovenop. Virgili krijgt de knuffels. En het is een ontlading voor hem. Want heeft hier al een paar kansen gemist vandaag met links en rechts. Hier zocht hij eerst naar zijn rechter. En zag daar een beetje te veel volk staan. Veinsde, keerde terug. En dan met links knalt hij hoog in het dak van het doel binnen. 3-1 Club Brugge. En wedstrijd gespeeld, denk ik. Er was even weer geloof bij Antwerp. Met die bal tegen de paal dat ze hier nog wat zouden kunnen rapen. Maar nu met de 3-1 niet meer. Goeie pas in de rug gegeven van Somers. Die nu rechtsachter is geworden. Virgili houdt 2-3 man aan de praat. Niemand grijpt echt in. Ook Somers komt een beetje te kort daar. Om die bal nog af te schermen bij de eerste paal. Gooit zich niet echt naar die bal. Vandaar dat Virgili die aan de eerste paal nog kan binnenknallen voor Bijn Ozawa. En het moest echt hard zijn. Want het was een heel scherpe hoek waar hij die bal nog wist doorheen te knallen. En hij viert het op zijn eigen acrobatische manier. Virgili 3-1. En ik denk wel dat dit de doodsteek is voor Antwerp. Dat moedig bleef in die tweede helft. Het spel vaak moest ondergaan. Maar dan voelde dat er vroeg of laat toch een keer wat ruimte kwam. Dat Spileers vooral een paar keer aan het knoeien ging. Daar profiteerde Frey dus net niet van. Nu Virgili aan de andere kant die denk ik wel het licht uitdoet voor de Great Old. 3-1 doelpunt Virgili. We zitten in de 79ste minuut.
15: Radio 1.
18: Sportza.
12: Je hoort het net al, misschien het nieuws van 3 uur. Het is voor de Belgian Cats tegen Spanje niet meer gelukt op het EK 3x3 in Antwerpen. Jelle, we wisten dat het lastig zou zijn. Hè? Hoeveel is het geworden?
19: Ja, uiteindelijk is het een duidelijke overwinning voor de Spaanse dames geworden. 20-9. En ja, vanaf onze flits is het eigenlijk alleen maar verder een beetje bergaf gegaan voor de Cats. Natuurlijk geen schande tegen de nummer 4 van de wereld dat ze het uiteindelijk niet hebben kunnen klaren. Maar het verschil was te groot. Onder de borden had Spanje echt wel duidelijk overwicht. Pakten ze telkens na een misser toch de rebound zodat ze een nieuwe kans kregen. En voor elke score die de Cats dan wisten te maken stonden er vaak gewoon 2 tegenover. Van de Spaanse vrouwen zij dus richting de halve finale ze terug. Nooi voor de Cats zit erop, maar ze kunnen dat wel met opgeheven hoofd verlaten. Want vooraf waren de verwachtingen zeker niet torenhoog. En dat is een understatement. Er werd eigenlijk helemaal niets verwacht van de Cats. Ze hadden een stunt nodig om in die kwartfinales te geraken. En dat is dan gelukt met die zege in de groepsfase tegen Polen. En ze hadden nog een veel grotere stunt nodig om ook Spanje over de knie te leggen. Maar dat is dan niet gelukt. En straks dus nog de Belgische mannen, de Lions, die spelen in principe om 4 uur. Nog even afwachten hoeveel vertraging het schema verder zal gaan oplopen. Want na de wedstrijd die nu aan de gang is tussen Frankrijk en Azerbeidzjan bij de vrouwen, is er een pauze. En dan daarna beginnen we weer. En tegen 4 uur zouden de Lions dus stilletjes aan eraan moeten gaan beginnen tegen Letland, de regerend wereldkampioen. Ook dat is een stevige brok natuurlijk voor onze landgenoten. Maar hopelijk zit er daar wel een stunt in voor de Belgen. Maar de vrouwen die liggen er dus uit in de kwartfinales tegen Spanje.
18: Radio 1.
15: Sportza.

0: Sing van Travis. Veel sterren vanmiddag naast het Formule 1-circuit in Madrid. Ik zag onder andere José Mourinho, Thibaut Courtois en Rafael Nadal die er zijn. En zij zien, Sammy, iemand die graag tussen die sterren vertoeft. Of wat is er eigenlijk zelf een in de problemen, hè?
1: Ja, we moeten het zeggen. Lewis Hamilton is al in de garage geparkeerd. Zijn Ferrari, de remmen doen het niet naar behoren. En dan is het levensgevaarlijk op om het even welk circuit. Maar zeker ook hier in Madrid, waar je soms moet afremmen van 340 km per uur naar zo'n 100 of 80 km per uur. En als de remmen dan tegensputteren, dan hang je zo in de muur. En dat is veel te risicovol voor iemand als Lewis Hamilton. En dus staat hij al aan de kant geparkeerd. Hamilton, die in de eerste ronde werd voorbijgestoken door Max Verstappen. Max Verstappen die een bocht had afgesneden en daardoor zijn positie moest teruggeven aan Hamilton. Maar omdat Verstappen ook intussen voorbij Antonelli was geraakt, kon Antonelli daar eigenlijk ook van mee profiteren. We hebben nog steeds Lando Norris, de man die op de polepositie vertrok op 1. Nu dus op 2 Antonelli, omdat Verstappen aan de kant moest om Lewis Hamilton te laten voorbijgaan. Maar dan kon ook Antonelli meeschuiven. Maar dus hebben Verstappen op 3. En daarachter dan geen Lewis Hamilton meer. Wel Charles Leclerc in de enige Ferrari nog die hier meerijdt. Dan hebben we George Russell in de tweede Mercedes. De ploegmaat van Antonelli op 5. Dan knap Colapinto, de Argentijn in de Alpine, nu al op 6. Op die positie tenminste. En dan Lawson 7, Lindblad op 8, 9. Piastri en Esteban Ocon in de top 10. Maar dus al na nauwelijks 8 van de 57 rondjes al 1 Ferrari uitgeteld, die van Lewis Hamilton. Norris nog steeds aan de leiding.

0: Promise van Jordan Rakai. Dadelijk gaan we het slot van Club Brugge Antwerp volgen met de 3-1 daar op het bord. Lijkt de wedstrijd gespeeld. Olivier, intussen heb jij wat matchen in het buitenland gekeken?
1: Wel, er zijn er al een paar begonnen. Het hoogtepunt ligt vooral eigenlijk in de avond, voorbij 6 uur. Maar er zijn er al een paar begonnen en zelfs eentje al voorbij. Een hele belangrijke, zeker voor mensen uit Glasgow. Want de Old Firm was vandaag zowaar. Okay. Celtic tegen Rangers in de kwartfinale van de Schotse League Cup. En de Rangers van Nicolas Raskin hebben het ruim gehaald. 3-0 voor Raskin en Co. Onze landgenoot speelde ook 90 minuten. En nog iemands naam, wiens naam een belletje doet rinkelen, is Ferran Jutglà. Hij heeft zijn eerste goal in La Liga gemaakt voor zijn nieuwe club Celta de Vigo. Hij staat voorlopig 1 uurtje gespeeld al 1-0 voor tegen Malaga en zou dus ook een 3-punter kunnen opleveren. Club Brugge-fans, zoals ik ze ken, horen het ook altijd graag als hun ex-spelers het goed doen. Hè.
0: Ja, absoluut. En het maakt de sprong naar Club Brugge Antwerp klein. Natuurlijk 3-1 intussen. Ik zei het al, Bert, we zitten stilaan in het slot. De toegevoegde tijd komt er intussen aan, denk ik. Hè?
2: Over 1 minuut, Steffi, weten we hoeveel dat is. 3-1 de stand inderdaad. 3 punten komen erbij voor Club Brugge. Dat kan je nu toch met enige zekerheid stellen. Want heeft Antwerp wel een remontada gedaan natuurlijk eerder dit seizoen tegen Racing Genk. Waar het nog 4-4 werd na een, wat was het ook alweer, 1-4 achterstand denk ik. Toch redelijk straf. Wat de Great Old daartoe nog voor elkaar kreeg in die wedstrijd. 1-4 was het inderdaad en toch nog 4-4 in de slotminuten. Maar ik zie het hier op Jan Breydel nu niet meteen gebeuren. Al moet ik zeggen dat Antwerp zich wel kranig verweert. Moedig blijft, niet opgeeft. Want zo net, mooi schot, vallende bal van Vermeeren. Die sommer nog over zijn doel moest tikken. Daarna kopbal van Nar van heel dichtbij tegen de voet van de paal. Echt tegen de voet van de staak. En Nar probeerde het nog een keer en trapte op Sommer. Het is dus niet dat Antwerp helemaal in het slot geen kansen meer heeft gekregen. En niet dichterbij had kunnen kruipen tot 3-2. En dan hadden we wel nog een spectaculair slot kunnen krijgen natuurlijk. Doelpunten waren van Vetlessen in de eerste en de tweede helft. 1 penalty voor de pauze. Porozzo maakte tussendoor gelijk met dat doelpunt dat Jan Sommer van zijn leven niet meer wil terugzien. En dan maakte Virgili mooi de 3-1 in de tweede helft. De toegevoegde tijd, 3 minuten, gaat nu in. Ingooi nog voor Antwerp op de rechterflank. En van Antwerp moeten we dan zeggen, tekenen van beterschap, ja zeker. Zeker geen slechte match gespeeld, club was beter, maar het is nu ook niet dat ze van de mat werden geveegd. Vooral goede mentaliteit getoond ook. Maar wel al niet meer gewonnen van de openingsspeeldag. En dat begint nu toch aardig aan te tikken. Diakon snijdt nog naar binnen, legt achteruit. Ik moet nog meegeven dat Koren is ingevallen, de Sloveen. Goudhaantje uit Slovenië, jonge kerel nog maar. En ook Diakon erin gekomen voor Virgili. Dat was echt een applauswissel. Koren voor Vetlessen, dus de doelpuntenmakers eruit gehaald. Mechia staat tegenover Seys. En wil hem langs buiten voorbij, dan toch langs binnen. Dat was te veel. Seys met een goede voet ertussen. Vermeer een tikje opzij. Nog een keer Mechia. Raakt Seys opnieuw niet voorbij. Nee. En hij blijft aardig staan. Koren verliest dan wel het duel op het middenveld. Spileers kopt makkelijk weg. De bal die vooruit werd gestuurd. Door was het Scott, ik denk het wel. En dan de loopactie van Forbes op de rechterflank. En daar moet Buzy op letten, want heeft al geel gekregen. Dus grijpt niet meer in, zo diep in de match. Forbes blijft maar lopen op de achterlijn nu. En dan de pas achteruit. Koren, een bal afgeblokt. Diakon ook nog een keer afgeblokt. Door Somers deze keer. Dat was nog de kans op de 4-1. Dubbele kans voor club.

0: scoren. Diakon. En hij probeert het nog een keer. Opnieuw afgeblokt door Vermeeren deze keer. Iedereen wil graag zijn doelpuntje nog meepikken in het slot van de match. De toegevoegde tijd is intussen halfweg. En Antwerp komt nog een keer met Buzy. Aan de linkerzijde schuift dan Christopher Scott nog mee. Of die staat centraal, denk ik. Maar even moeilijk te zien met de rugnummers. Het was Scott inderdaad. En Vermeeren, ja, te traag. Laat Tressoldi de bal zomaar uit zijn voeten halen. Weinig gezien sinds zijn invalbeurt. Nicolo Tressoldi. Moet toch ook iets met wat overbelasting geweest zijn dat hij niet aan de basis stond. Ik cafeteer ermee dat Vazovic zich klaarmaakte om in te vallen voor Vermand. Heel vroeg in de match. Expected goals 2-62 tegenover 2-09. Niet zo'n groot verschil. Diakon nog een keer in de box met links en weer afgeblokt door Somers deze keer. Blijft goed verdedigen daar nu. Nadat bij de 3-1 van Virgilie hij misschien net niet doortastend genoeg was. Hans Somers. Forbes met de actie. Kunnen krijgen we nog een keer te zien. Legt achteruit. Koren met het schot. Dat wordt afgeblokt op de knie van Tsunashima. En in tweede instantie Diakon met de kans. Allerlaatste minuut van de wedstrijd. Met club dat op weg is naar de zege. En dan mee bovenin blijft meedoen uiteraard. Antwerpen blijft daar ergens in de middenmoot wat hangen. Kan ook niet meteen bijgebeend worden. Lommel heeft gespeeld. Westerlo heeft gespeeld. En Cercle staat al te ver achter. Heeft ook al gespeeld overigens. Dus het is niet dat ze plekken gaan zakken in het klassement. Ze zullen 11e blijven staan. En club voorlopig 2e dus. Want Gent moet zo meteen nog spelen. Applaus van het blauw-zwarte publiek in het Jan Breydelstadion. Voor deze zege die er niet zonder slag of stoot kwam. Maar uiteindelijk zeker verdiend was voor Club Brugge 3-1 tegen Antwerpen.
1: Dankjewel Bert Sterks. En uw luisteraars krijgt natuurlijk nog reacties na die wedstrijd. En straks vanaf 4 uur inderdaad, zoals Bert zei, nog meer voetbal. Want dan speelt A-agent bij Racing Genk.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is echt bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1 en volledig op VRT Max.

0: Label van het zesde metaal. We gaan weer naar de Madring in Madrid voor Formule 1. Geen Lewis Hamilton meer in de race. Sammy, Lando Norris wel nog altijd aan de leiding?
1: Jawel. En momenteel een virtual safety car tussenkomst. Want er is iemand anders in de problemen gekomen met hetzelfde probleem als Hamilton. Lance Stroll, de Canadees in de Aston Martin. Remproblemen. Zijn remmen functioneerden niet meer. En ook dus voor hem is dat zeer risicovol op een omloop waar je remmen heel vaak heel hard nodig hebt, anders beland je zomaar tegen de muur. Dus ook voor Stroll is het al over en uit. En daardoor een enorme drukte nu in de pitstraat. Iedereen die verse rubber gaat halen, ook de leider in de wedstrijd, al verliest hij daar heel veel tijd, zien we nu, tijdens zijn pitstop. En ik denk dat hij daardoor zijn leidersplaats gaat kwijtspelen aan, dat zal Kimi Antonelli worden dan, want die is al binnen geweest. Ook Charles Leclerc moet nog binnenkomen. Maar we vermoeden dat Norris hierdoor die lange bandenwissel gewoon zijn leidersplaats is kwijtgespeeld aan Antonelli. En daarachter zit dan Max Verstappen virtueel. En vervolgens pas Norris, die ook pas achter Russell zal kunnen aansluiten. Want de pitstraat, dat is hier zo'n nieuw gegeven, eindigt pas na bocht 3. Dus eerst de drie bochten die worden genomen. En dan pas verlaat je de pitstraat en kom je op het circuit terecht. En dus zien we nu Norris achter, jawel, Antonelli, Verstappen en Russell belanden. We luisteren mee. Is this to the end? Wordt gevraagd aan Russell, of vraagt Russell aan zijn race-ingenieur, omdat hij dus een andere bandenkeuze heeft gedaan. Iedereen is nu verder op de harde bandensoort en normaal gezien zouden ze het kunnen volhouden tot het einde, behalve George Russell. Hij heeft de medium bandensoort, dus hij moet zeker nog eens binnenkomen. Je zou kunnen zeggen geklungel bij Mercedes, foute bandenkeuze, want niemand die weet hoe de bandenslijtage hier is in Madrid op dit nagelnieuwe, fonkelnieuwe circuit. Dus bij Mercedes weten ze het ook even niet meer met Russell dan. En ook Leclerc moet nog die keuze maken, want Leclerc die moet ook nog binnenkomen voor zijn eerste stop. Leclerc dus virtueel aan de leiding en dan Antonelli, vervolgens Verstappen, dan Russell, Norris, Lawson, Piastri op 7, Gasly 8, Bortoleto in de eerste Audi op 9 en Colapinto in de andere Alpine op 10.
0: Op de E40 van de kust naar Brussel moet je in Zwijnaarden opletten voor vertraging door een ongeval op de aansluiting naar de E17. Op de Limburgse Noord-Zuid-verbinding richting Hasselt is het 20 minuten aanschuiven tussen Hechtel, Exel en Houthalen. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen, daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier vertragen bij Aarschot door werken. Verderop richting Nederland ook 10 minuten van Zolder tot Houthalen. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden daar kan via de E19 naar Breda.

0: Mata Reeves en de Vandellas over Heatwave. Daar kennen we na afgelopen zomer helaas alles van. We volgden hier daarnet in Sporza ook al de kwartfinale van de Belgian Cats op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren tegen Spanje, gingen met 20-9 onderuit. En we hebben een reactie van Inioris bij Tesselst.
1: Inioris, kom er maar even bij. De kwartfinale hier verloren tegen Spanje met uiteindelijk duidelijke cijfers. Maar wat is het gevoel als je van het terrein afstapt?
2: Ik denk dat we wel trots mogen zijn op hetgeen wat we toch gedaan hebben. We spelen deze EK inkomen omdat we organiserend land zijn. Dus ik denk om hier vandaag in de kwartfinale te staan, dat dat toch wel een mooie prestatie is op zich.
1: Ja, jullie wisten dat er een mega stunt nodig zou zijn om door te stoten. En in het begin deden jullie wel echt goed mee. Jullie hebben ze lang wel in bedwang kunnen houden, de Spanjaarden.
2: Ja, dat is waar. Ik denk dat we met onze intensiteit even konden volgen. Maar ik denk dat we gewoon nog een aantal automatismes misten en een paar miscommunicaties hebben gehad. En dat vandaag het verschil maakt tegen Spanje, dat wel gewoon is om 3 tegen 3 te spelen.
1: Maar top 8 van Europa hebben jullie toch maar gehaald. Je zegt dat als organiserend land mochten we meedoen toch in de kwartfinale. Dus ik denk dat we wel tevreden terugkijken op het toernooi.
2: Ja, ik denk wel dat we trots mogen zijn op onze groep. En ik hoop dat we nu binnen België meer gaan inzetten op, bij 3x3 bij vrouwen, zodat we dat kunnen uitbouwen tot iets moois.
1: Ja, ik hoor jou dat zeggen. Ik wil daar meer op inzetten op Tricks of Gulat. België daar meer op inzetten. Is dat dan ook persoonlijk wat jij wil doen? Want deze zomer heeft dat andere drietal vaak samengespeeld. Jij bent er dan later bijgekomen. Gaat dat veranderen?
2: Oh, ik heb me wel echt super geamuseerd bij de 3x3. Wat dat de toekomst gaat geven, dat gaan we nog zien. Maar ik vond het hier wel een fantastische ervaring. Dus ik sta er zeker voor open.
1: En hoe was het dan eigenlijk voor jou? Want daar is het al een beetje over gegaan voorbij dagen. Om dan eigenlijk in het begin van de week nog in Berlijn te zitten. Dan last minute aan te sluiten. Niet te veel trainingen. Het was toch even zoeken.
2: Ja, het was even zoeken, maar ik ken de meisjes. Ik heb met Sarah en met Axel in de clubverband samengespeeld. Met Helene, met National Ploeg. Dus het waren geen onbekenden. Die meisjes en de coaches en de coachingstaf hebben mij supergoed ontvangen. Dus ja, het zijn echt gewoon automatismes, denk ik, die mankeren. Ik heb mij zo goed mogelijk nu nog automatisme proberen inpassen. Maar 3x3 is echt een heel ander spel. Dat is wel super moeilijk. Maar ik ben wel heel dankbaar voor deze ervaring.
1: Ja, nog eens proficiat voor jullie kwartfinale en jullie blijven nog hier hangen voor de Lions.
2: Ja, dat zeker wel. Dan gaan we nu gaan douchen en dan komen supporters van onze man.
1: Super, dankjewel Ine Joris.
3: Radio 1. Sportza.

0: I Lied, You Lied van George Smith. Olivier, er is alweer blessurenieuws uit het Sloveense kamp richting het WK wielrennen. Ja. Tadej Pogacar is er daar natuurlijk niet bij geblesseerd, maar ook zijn vriendin blijkbaar.
1: Ja, Urška Žigart liep een kaakbreuk op aan haar val in de Franse rittenkoers Fon Tour Femme. En het feit dat Žigart in de ronde van Zwitserland eerder dit jaar ook al eens een breuk opliep aan haar kaak, dat doet de logische beslissing volgen dat haar seizoen erop zit. Competitief fietsen zal niet meer lukken, dat heeft haar ploeg AG Insurance Soudal bevestigd. En dus ook geen wereldkampioen in Canada. En bij ons was er in diezelfde Franse wedstrijd ook al een blessure na een val, namelijk van Justine Gekiere. En ook zij zal er niet bij zijn in Canada. Haar vervanger in de WK-selectie is Sandrine Tas.
0: Oké, en dit is Christine en de Queens.

0: In 2015 al van Christine and the Queens en Tranquillité. In Madrid zien we voorlopig een grote prijs Formule 1 met maar één keer virtual safety car. Valt mee, zou ik zeggen, want we hadden erger gevreesd. Sammy, wie rijdt er intussen op kop?
1: Momenteel is dat Charles Leclerc, de Monegasque, de enige Ferrari-rijder nog in de wedstrijd. Want vroeg in de race is Hamilton al aan de kant moeten gaan staan omwille van problemen met zijn remmen. En dus geen Ferrari van Hamilton in deze wedstrijd nog. Maar Leclerc wel, omdat hij op de harde bandensoort, de hardste bandensoort die er kon worden gekozen, is gestart en daardoor op een andere strategie staat in vergelijking met alle achtervolgers, alle andere toppers, zeg maar. Hij moet nog binnenkomen, want per wedstrijd moet je minstens één keer van bandensoort wisselen en dus ook een verplichte bandenwissel laten uitvoeren. En Leclerc gokt, denk ik, op een moment dat er nog eens iemand in de problemen geraakt om dan heel snel de pitstraat te gaan opzoeken en op die manier misschien nog in de voorste gelederen te geraken. Maar momenteel rijdt hij dus nog steeds aan de leiding. 25 van 57 rondjes. Achterna gezeten door Kimi Antonelli in de Mercedes. Die profiteerde van een geklungel, een veel te lange bandenwissel bij de andere, of de eerste leider in de wedstrijd, Lando Norris, die vanuit polepositie kon vertrekken in zijn McLaren Mercedes, maar nu pas op de vijfde plaats rijdt. Hij is aan het jagen op George Russell, die vierde is. En tussen Antonelli en Norris zit naast Russell ook nog Max Verstappen. We luisteren mee met Kimi. Ja. De race-ingenieur Peter Bonnington, vroeger van Lewis Hamilton, zegt tegen Antonelli: opletten jongen, want je bent te veel de witte lijnen niet aan het respecteren. Als je daar met je vier banden voorbij gaat, dan respecteer je niet meer de track limits, zoals ze dan zeggen. En dan word je op den duur daarvoor bestraft. Onder andere één Belgische wedstrijdcommissaris zit daartussen, een West-Vlaamse trouwens, Mathieu Remmery, die daar met argusogen zit op te kijken. En dan kan er misschien een bestraffing komen voor Kimi Antonelli, die dus in de tweede rijdt. Op drie hebben we Verstappen, 4 Russell, 5 pas Lando Norris. Op 6 Liam Lawson, de Nieuw-Zeelander die invalt voor Isaac Hadjar bij Red Bull. Doet het ook niet slecht dus in zijn Red Bull. Op 6 Piastri, 7 Gasly, 8 9 Bortoletto en op 10 Colapinto in de andere Alpine.
2: Radio 1 Sportza.
0: Zo dadelijk om 4 uur nemen we er weer live voetbal bij hier in Sportza met Racing Genk AA Gent. En dan is de vraag vooral of Gent zijn leidersplaats en zijn overwinningsreeks kan voortzetten in Limburg. Dag Peter van den Wendt, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dat is de vraag inderdaad. Je zou kunnen zeggen dat het na de thuiswedstrijd tegen Club Brugge van een paar weken geleden nu de echte eerste grote test is voor AA Gent buitenhuis. Tegen Racing Genk, dat anders dan vorig seizoen, het is nog vroeg op het seizoen natuurlijk, wel een thuisreputatie heeft uitgebouwd met overwinningen tegen Westerlo en SK Beveren. Dat is natuurlijk voorlopig nog niet van het niveau van AA Gent. Maar toch, AA Gent staat voor een stevige test hier in Genk. Dat zelf natuurlijk nadat het al te veel punten heeft laten liggen, zich eigenlijk geen puntenverlies kan permitteren thuis tegen AA Gent, de rechtstreekse concurrent toch voor de Europese plaatsen. En vooral ook geen nederlaag zich kan permitteren, want dan zou de kloof ineens al 10 punten bedragen met AA Gent. En ik weet het wel, het is nog een heel erg lang seizoen. We zijn nog maar half september. Maar toch, dan begint het toch al een beetje te nijpen, zou je durven denken. Maar goed, Racing Genk heeft wel vertrouwen getankt na die overwinning hier tegen SK Beveren en vooral ook het hard bevochten gelijkspel op het veld van Anderlecht. Al had dat eventueel ook een nederlaag kunnen zijn, was het voetbal, zoals je Storoep aangaf, daar niet al te best. Maar goed, met die 2 clean sheets na die karrevracht aan tegendoelpunten in de eerste paar wedstrijden van het seizoen kunnen ze natuurlijk ook wel voort. En dat willen ze nu omzetten hier, de mannen van je Storoep. Tegen zijn ex-club natuurlijk in een overwinning en hernieuwd vertrouwen en ook een beetje de kloof met AA Gent dichten. En vandaar dat het met dezelfde basis 11 gebeurt als een week geleden in het Lottopark. En ze kunnen ook extra inspiratie vinden bij de man die de aftrap komt geven. Dat is Kosse Karetsas. We zijn blij dat hij helemaal weer hersteld is. Want dat was toch even schrikken. Maar het was ook niet erger dan dat blijkbaar. Dus ook vandaag is hij hier aanwezig om de aftrap te geven. Aan de overkant zijn er natuurlijk ook weinig redenen voor de coach Rick de Mil om na die perfecte start met 15 op 15 de beste start in 25 jaar om te wijzigen. Er zijn ook geen spelers die geblesseerd zijn. Dus vandaar dat... had het genoteerd, maar ik vergeet het even te vermelden. Het is er wel een wijziging, excuus. Want Matthijs Volkaert moet toch plaatsruimen voor Kyle Wilson. De jonge Engelsman, het is af en toe een beetje schipperen tussen die twee. En wel degelijk Wilson aan de aftrap. Maar goed, het is één wijziging. De basis die blijft staan natuurlijk. En de basis waarop Gent deze perfecte start heeft gebouwd, daar is iedereen het ook zo ongeveer over eens, is de solide defensie. En daar hoeft niet aan getornd te worden met nog altijd Roef. En voor hem een kleine burcht die daar is gebouwd, zou je kunnen zeggen. Met een Gom, met Burgess en met Siebe van der Heijden. En het is wellicht toch ook geen toeval dat 2/3 van dat drieledige verdedigende compartiment uit het Dudenpark komt. Want daar weten ze natuurlijk wel wat te verdedigen is. En opmerkelijk, Gent heeft 11 officiële wedstrijden gespeeld. En in 7 daarvan, 3 in de Jupiler Pro League en 4 in de voorrondes van de Conference League, heeft het de 0 gehouden. Ja, dan kan je al een eind opschieten natuurlijk als je aan de overkant dan toch een doelpunt maakt. Wij kijken er naar uit. Het zou echt een goede voetbalwedstrijd moeten worden tussen twee ploegen die in principe toch heel erg graag willen aanvallen. Het heeft ook hier in Limburg heel erg veel geregend, maar van hierboven bekeken, dat is in principe altijd het geval, ligt de grasmat in de CGK Arena er perfect bij. Dus ik zou zeggen, alle omstandigheden aanwezig voor een goede middagwedstrijd hier om 4 uur zometeen, onder leiding van Nathan Verbomen tussen Racing Genk en AA Gent.
0: Dat belooft inderdaad allemaal. Tot straks, Peter.

0: Heel even was dat Cornershop, maar we willen vlak voor het nieuws toch ook nog eens terugkomen op die match van eerder vanmiddag. Daar zal vooral nog over clubdoelman Jan Sommer en zijn blunder gesproken worden, neem ik aan. Het was na een blunder van hem dat Antwerp na een vroege achterstand dat toch nog kon rechtzetten. Maar in de tweede helft zorgden Vetlesse en Virgilie dan toch voor de overwinning. Hier is een eerste reactie bij Bert.
1: Joaquin Seys, proficiat. Aangename wedstrijd vond ik het. Maar ik denk uiteindelijk wel de sterkste ploeg die gewonnen heeft. De meeste kansen gecreëerd, meeste druk gecreëerd.
2: Dat denk ik wel. Zoals ik net zei, eerste helft waren we sowieso al beter. Had ik het gevoel dat het ook al 2-3-0 kon zijn. Dat was nu niet, maar ik denk dat we dan in de tweede helft de wedstrijd doodmaken en op een goede manier afsluiten.
1: Het was wel tegen een ploeg die niet opgaf, hè? Ook op het einde. Ze bleven wel tegengas geven.
2: Nee, maar dat weten van Antwerpen dat die sowieso gaan blijven gaan. Dat is een ploeg die op gebetenheid en op gedrevenheid speelt. Dus dan merk je dat je tegen zulke ploeg ook elke 90 minuten gefocust moet blijven. Maar ik denk dat we dat vandaag gedaan hebben.
1: Vond je het een leuke wedstrijd om te volgen? Vond jij het ook een leuke match om te spelen?
2: Ja, sowieso. Matchen met veel intensiteit vind ik altijd top. Dus ook van genoten, ja.
1: Jullie tegendoelpunt, ja, vervelend natuurlijk, hè. Ik denk een communicatiefout om te beginnen tussen Brendan en Jan Sommer.
2: Ja, tuurlijk. Dat is naar om te hebben. Maar ik denk dat het inderdaad een communicatiefout is. Maar kijk, zulke foutjes kunnen gebeuren. Die moeten er natuurlijk uit. Maar het kan altijd gebeuren. Het is mooi dat we dan die match nog kunnen omdraaien. Anders is dat extra zuur.
1: Het zag er niet goed uit. Hij heeft al een paar foutjes gemaakt sinds hij hier is. Hoe gaan jullie met hem om? Heeft hij dat ook nodig als man van 37?
2: Ja, maar ik denk dat hij ons ook al genoeg heeft rechtgehouden. Dus we mogen niet alleen naar zijn foutjes kijken. Kijk, zoals ik net zei, fouten gebeuren en die moeten eruit. Maar hij heeft genoeg ervaring om daarmee om te gaan. Er is niemand die hem nu met de vinger gaat aanwijzen. Daarom is onze groep ook zo sterk om te tonen dat wij het nu ook weer kunnen omdraaien. En dan gaat er niemand nog van die fout spreken. Die weet ook goed genoeg wat er beter moet en wat dat er al goed is.
1: Virgilie maakt zijn doelpunt nadat hij een paar kansen had gemist. Heb jij moeite om hem tegen te houden op training? Want hier ging je wel echt vlotjes voorbij zijn tegenstander.
2: Ja, ik heb wel geluk dat hij aan de andere kant staat. Maar hij heeft heel snelle voetjes, een hele goede speler. Hij voelde het spel ook aan. Dus het is mooi dat hij nu toch zijn doelpuntje kan meepakken. En zeker op zo'n manier. Dat is fantastisch.
1: Hij houdt meerdere mensen bezig. Daar profiteren anderen ook van, denk ik.
2: Ja, sowieso. Zoals ik zeg, hij weet wanneer hij de bal moet bijhouden. Wanneer hij echt 1-1 moet aangaan. Hij snapt het spelletje heel goed. Dus het is een hele goede aanwinst.
1: Wanneer wist je dat deze wedstrijd binnen was?
2: Ja, ik denk pas echt bij de 3-1, maar zelfs dan alsnog bleven die gaan, de mannen van Antwerpen. Dus eigenlijk geen enkel moment weten van oké, het is nu zeker, je moet gewoon blijven gaan. En dat hebben we gedaan, 90 minuten blijven gaan en die match afsluiten.
1: Hoeveel deugd doet dit naar Aston Villa?
2: Ja, sowieso, maar we wisten dat we die knop moesten omdraaien naar Aston Villa. Ook al weet ik, het resultaat zat er wat tegen, maar we speelden sowieso geen slechte match, zeker geen tweede helft. Dus dat hebben we meegenomen, we hebben de slechte punten geanalyseerd. En het doet extra deugd als je dan in het weekend zo'n prestatie kan neerzetten.
1: Ja, Hans van Aken was er niet bij. Zo iemand mis je altijd natuurlijk. Is het iets voor langere periode, denk je? Of is het gewoon even rust nodig?
2: Hans heeft heel veel minuten. Eigenlijk, als ik zeg heel veel, is het echt extreem veel. En mijn nationale ploeg ook. Dus we moeten ook voorzichtig met hem zijn. We willen niet hem voor langere tijd kwijt zijn. Maar we hopen hem er snel terug bij te hebben.
0: Ja, Club Brugge won dus met 3-1 van Antwerpen en komt voorlopig naast AA Gent op de tweede plek in het klassement op 1 punt van Union. Maar zo dadelijk na het nieuws van 4 volgen wij hier nog AA Gent. Dat speelt bij Racing Genk. En we blijven ook de grootprijs Formule 1 in Madrid volgen natuurlijk. Leclerc, die rijdt daar nog altijd op kop. Tot zometeen.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
10: Oh, sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
13: Oh, als God in Vlaanderen.
7: Een wielertocht met de vrienden.
14: Wat is dit? Kun je niet volgen?
7: Of logeert in een prachtig kasteel.
13: Amai, schoner dan Versailles.
7: Je vindt het allemaal in...
15: Vlaanderen Vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
16: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
17: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
18: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
19: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
18: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
19: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
20: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
21: Camber. More space for your place.
22: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. Die route gaat over een dichtbevolkt deel van Brussel. De route wordt al ongeveer een jaar getest, maar volgens de inwoners veroorzaakt ze te veel overlast voor veel meer mensen dan gedacht. Kim Goris van het actiecomité Free Air Brussels.
25: De overlast is vooral heel sterk vergroot en heel sterk geconcentreerd, zodat steeds dezelfde mensen, dezelfde huizen die last boven zich hebben. Nu, ondertussen is er ook een studie waaruit blijkt dat eigenlijk het cijfer van die 270.000 getroffen mensen eigenlijk bijgesteld wordt naar bijna 500.000 getroffen mensen.
0: De VZW Free Air for Brussels gaat ook inwoners ondersteunen om mee naar de rechter te stappen, omdat ze niet geloven dat de politiek het probleem kan oplossen. Na een steekpartij in een appartementsgebouw in Oost-Duinkerke vrijdag zijn 3 verdachten aangehouden. Dat meldt het parket van Veurne. De steekpartij vond plaats tijdens een uit de hand gelopen ruzie. 1 iemand trok een mes en verwondde 2 anderen. Ook de dader zelf raakte gewond. De politie arresteerde 4 verdachten. 3 daarvan zijn nu dus aangehouden. De 4e werd vrijgelaten onder voorwaarden. In het voetbal heeft Club Brugge in eigen huis met 3-1 gewonnen van Antwerp. Een verslag krijgt u van Bert Sterks.
26: Club en Antwerp maakten er een stevige en aangename wedstrijd van, waarin de thuisploeg vaak de bovenhand had, maar de bezoekers dapper weerwerk boden. Vetlissen opende al vroeg de score met een penalty na Hens. Porosso maakte snel gelijk met dank aan Mechelen en Sommer, die een hoofdstuk bijschreef in zijn blunderboek. Club zonder de geblesseerde Van Haken dreigde via onder andere Forbes en Virgili, maar scoorde pas in de tweede helft een tweede keer 2-1 via opnieuw Vetlissen. Antwerp gaf niet op. Fraai trapte een cadeau van Spileers tegen de paal, bijna de gelijkmaker, waarna Virgili de match fraai besliste met een knal in de korte hoek 3-1. Verdiende zegen uiteindelijk voor Club. Antwerp gaf niet op en toonde tekenen van beterschap, maar heeft al 4 matchen niet meer kunnen winnen.
0: En zo net is ook de wedstrijd tussen Racing Genk en AA Gent begonnen. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna veel bewolking en af en toe een opklaring. Lokaal is er kans op wat motregen of een bui, maar het blijft zeer zacht tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be. En nog altijd druk op de weg, misschien wel door die regen. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Een kwartier file rijden door een aanrijding bij Menen. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier bij Aarschot door werken. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel nog altijd dicht. Omrijden kan daar via de A12 en de Singel. En ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden daar kan je doen via de E19 naar Breda. Daar sta je wel een half uur in de file door een ongeval in Sint-Job.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
23: Radio 1.
2: Sportza.
23: Met Steffi Merlevede.
0: Een hele goede middag. Welkom opnieuw bij Sportza. We zijn er nog tot 10 uur vanavond hier op Radio 1. Straks volgen we onder meer nog de kwartfinale van de Belgische mannen op het EK 3x3 basketbal. Maar eerst voetballen natuurlijk, hè, want ze zijn er intussen aan begonnen in Racing Genk AA Gent. Peter, hoe loopt de openingsfase?
3: Rustig zou ik zeggen. 2,5 minuut zijn we ver iets vertraging bij de aftrap, want er was een parade van allerlei leden van de Genk Academy en de Genk Ladies en de G-ploeg ook. En dat

0: Dat een goede reden, want een oude getrouwe, meer dan 35 jaar in dienst van Racing Henk, het hoofd van de jeugdopleiding Roland Breugelmans, alom gerespecteerd, die gaat met pensioen en kreeg bloemen en een zeer warm applaus. En ik zei het al, was ook natuurlijk een zeer warm applaus voor Koskaretsas, die hier de aftrap komt geven. Dus die komen allemaal kijken naar deze topwedstrijd, zou je toch kunnen zeggen, tussen de ongeslagen leiderpunten gepakt. 15 op 15 Agent al staat Union natuurlijk nu op dit moment met een puntje meer na de overwinning van gisteren tegen Lommel. En een middenmotor is voorlopig Racing Genk met 8 punten samen met Sint-Truiden. Maar toch een wedstrijd tussen twee ploegen met veel ambitie. En allebei hebben ze daarom ook flink geïnvesteerd in het tussenseizoen. En dat is bij de ene beter verlopen dan bij de andere, zou je kunnen zeggen. We gaan zien wat het wordt in elk geval. Agent is begonnen met voetballen op de helft van Racing Genk. De thuisploeg heeft de oversteek nog niet gemaakt. Dat proberen ze nu een eerste keer van de linkerkant met Yokoyama. Maar dat kwam er al niet uit. Dus een goede recuperatie. En dan Tibe de Vlieger met jonge talent op de middenstrook. 20 jaar nog maar. Dat grote stappen vooruit heeft gezet. En al een belangrijke rol speelt centraal op het middenveld. Naast De Lorge, die ook weer na toch een, laten we zeggen, wisselvallig seizoen vorig jaar met vallen en opstaan, nu weer tekenen van beterschap vertoont in de eerste weken van het seizoen. De aftrap, dan liepen Bridges en Van der Heijden naar voren. Iets of wat ingestudeerd zou je kunnen zeggen met een lange bal die verstuurd werd door De Lorge, die dan even centraal achterin bleef hangen. Maar veel heeft dat niet opgeleverd. Doelgevaar hebben we in de eerste 4-5 minuten nog niet gehad. En dus kijken we nu naar De Lorge met een mooie aanname. Diepgang dan op de linkerkant met Sonko. Ook hij vertoont natuurlijk tekenen van beterschap. Maar Ucho, de voorzet, vergaren niet. En dan goed voor zijn man gekropen hier door Wilson. Maar een doelpoging was er niet bij. De Lorge zet zich door. Daar is hij weer. Sonko, de eerste voetveeg nodig van Breugelmans. Bleef gewoon rechtop staan en trapte de bal weg alsof hij een veldspeler was en een verdediger. Maar het was wel nodig, want de eerste keer doelgevaar is dan toch van de kant van Agent. Met het goede inspelen van De Lorge. Nu wel een vrije trap in het voordeel van Racing Genk gegeven. En de doelpoging waar Brugmans een eerste keer moest tussenkomen en dat deed hij prima. Ik zei Breugelmans zeker, maar het was alleen Brugmans. Breugelmans, die is met pensioen. Daar zover is Luca Brugmans nog niet. Wel in tegendeel, vorige week uitgeblonken met twee puntenreddende reddingen op het veld van Anderlecht. Anders was het toch een nederlaag geworden. En dan was het toch een net iets negatiever verhaal geweest voor Racing Genk, dat duel in het Lottopark. Bangura knokt om bij de bal te geraken, maar dat lukt niet helemaal. Sonko zat erbij en blijft hardnekkig gevroeten. De ingooi wordt gegeven in het voordeel van wie eigenlijk, toch van Agent met De Lorge. Zo is het optisch overwicht, laat ik het zo noemen, in die eerste paar minuten toch voor de leider in de competitie hier op het veld van Racing Genk. Die komt voetballen, nu wel even een misverstandje. Balikwisha die bal laat liggen en dan Yokoyama er bijna mee vandoor, maar dan het goede terugverdedigen van Michel-Ange Balikwisha en daardoor weer de snelle recuperatie van Agent. En die periode van Gent op de helft van Genk blijft langer en langer duren, met nu wel een heel moeilijke bal hier aan de rechterkant voor Karel Wilson. En dan kunnen we op de monitor nog eens kijken. Vergara kon er niet echt goed bij. En uiteindelijk kwam die bal dan toch weer voor de voet van Sonko op de linkerkant. Er was een schuine positie, maar het trapte wel degelijk. En Brugmans dacht, ik ga niet duiken, ik ga niets ingewikkelds doen. Nee, ik schop die bal gewoon weg. En dat was net zo goed als dat hij eventueel een risico zou hebben genomen. Daar komt Agent weer. Aanvallen van Agent blijft de hele tijd. Met Balikwisha balletje breed leggen. Nee, dat was niet goed genoeg. Uiteindelijk kan daar misschien een eerste tegenaanval van komen met Kevin Amaro. De nieuwe rechtsback dus van Racing Genk. Op Anderlecht best wel een goede indruk gemaakt is in de eerste wedstrijd na het vertrek van Elouadi. Al zet hij zich niet echt door. En temporiseert hij even en gaat het uiteindelijk via Kongolo en Kayembe naar Yokoyama. Yokoyama met Wilson. Het is een offensiever invullen van de rechterkant, zoals u weet, met de jonge Engelsman. Racing Genk in eerste keer schoorvoetend, wat langer balbezit op de helft van Agent, maar wel nog altijd rond de middencirkel, dus nog niet meteen dreigend gevaar van de thuisploeg met Amaro, met Smets. Lange bal versturen richting Yokoyama, maar lange en hoge ballen, daar weet ze achterin bij Agent geweldig raad mee natuurlijk. Het was een kom die dat nu deed. Wilson dan geen voortzetting en zo is de ingooi toch weer voor Racing Genk, denk ik. Nathan Verbouwen mag wel een keer het arm uitsteken, dat is duidelijker voor iedereen. De assistent deed het wel met de vlag, maar omdat het te evident was, deed Verbomen dat uiteindelijk niet. En we kijken nog naar de verre ingooi met Brian Heijnen. Zijkant zo van de grote rechthoek, linkerkant, 7,5 minuut ver. Eén doelpoging genoteerd van de ploeg die er het best aan begonnen is. Agent gaat heel erg ver. Maar kijk eens wat een détente bij Vergara. In de eigen 16 meekomen verdedigen. Hoog opgeveerd. Kayembe gooit hem nog een keer. En Dorostin, wat die daar toch naartoe sprong. En ja, Van der Heijden toch een beetje aftroeft in de lucht. Maar vooral ook de twee hoofden tegen elkaar. Dorostin is er toch even bij gaan zitten. Dus komt Verbomen eens even kijken of alles oké is met de spits van Racing Genk. 8 minuten ver. En na 8 minuten eindelijk het allereerste keer Genk in de box van Gent. Ik zeg het nog een keer, de leider. Het best aan deze wedstrijd. Begonnen met ook al 1 doelpoging. En de voetveeg die daar nodig was van Luca Brugmans. Maar voorlopig dus in het begin van de wedstrijd nog geen doelpunten. Genk tegen Gent is 0 tegen 0.
1: Sportza.
2: Radio 1. En dan gaan we nog eens polshoogte nemen op de Groenplaats in Antwerpen op de EK3x3 basketbal. Daar eerder vanmiddag volgden we al de Belgische vrouwen die hun kwartfinale op het EK tegen Spanje verloren. Nu is het aan de mannen tegen Letland. Jelle de Bie, ze zijn eraan begonnen intussen. Hoe doen ze het?
3: Ja, 2 minuten en een half ver in die kwartfinale tussen België en Letland. En de Letten hebben een voorsprong van 5-4 te pakken. Maar de Belgische mannen zitten echt wel goed in de partij. Het was even zoeken in die eerste minuut, anderhalve minuut. Maar daarna Jonas Voerts met een heel belangrijke 2-punter. En hij heeft de arena hier in lichterlaaien gezet. Iedereen recht op de banken. En bij de Letten voelden ze dan ook, ja, dat gaat hier geen makkelijke klus worden om die Belgen opzij te zetten. Letland, de regerend wereldkampioen, vorig jaar nog verliezend. Finalist Jonas Voers probeerde nog een 2-punter voor een eerste Belgische voorsprong, maar die bleef op de ring botsen en valde aan de verkeerde kant er dan weg. En ik hoor dat er een doelpunt is gevallen en dus ronden wij er al 5-4 voor Letland.
2: En wij naar Genk-Gent bij Peter.
0: 0-1 voor AA Gent en Sonko trapt hem nu beter en in de versthoek. En kijk, de goede start van AA Gent, van de leider in de competitie, wordt meteen ook beloond. Het ging allemaal wel heel erg makkelijk. Het inspelen van Araujo en dan de 1-op-1 met Amaro. Simpel eigenlijk in de box, linkerkant aannemen, naar binnen komen, kappen en dan wegleggen in de versthoek. Dat is ook een actie van een voetballer met vertrouwen natuurlijk. Dat heeft Sonko in de eerste weken van het seizoen. En geen schijn van een kans voor de man die vorige week nog zo onverslaanbaar was. Luca Brugmans. Zo AA Gent hier vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Yes, Torup komt eens even los van de bank. Met de handen even in de zakken en de handen in de zij. Aanmoedigend applaus. Want toch een probleempje voor Racing Genk. Niet alleen de achterstand, maar ook ja, met lef, met vertrouwen. Een ploeg AA Gent. Dat is wat een Europese kwalificatie voor de poelenfase en de koppositie in de Jupiler Pro League doet met een elftal als dat ook van AA Gent. En Sonko, ik zei het al, de man met vertrouwen legt zijn tweede competitiedoelpunt ver in het mandje, ver voorbij de nogthans lange armen. De rijkwijde die hij heeft was onvoldoende om erbij te geraken. En kijk, AA Gent leidt na bijna 11 minuten hier in de CGK Arena met 0-1.
2: Het wordt een lastige middag voor Racing Genk, zo lijkt het inderdaad. En wij volgen dan weer verder bij Jelle, het EK3x3 basketbal, de kwartfinale van de Belgen tegen Letland.
3: Ja, net de eerste voorsprong van de wedstrijd dankzij een 2-punter van Jonas Voets voor de Belgen. Maar die is alweer teniet gedaan door een antwoord van achter de 2-puntlijn van de Letten. En zo 7-6 zijn ondertussen bijna 4 minuten aan de gang in deze kwartfinale tussen België en Letland. De Letten die hebben wel al 5 fouten, de Belgen nog maar 2. Dus dat kan in het verdere verloop van deze kwartfinale misschien wel in het voordeel gaan uitdraaien van de Belgen, van de underdog toch absoluut wel in dit duel. Want het zou zeker en vast een stunt zijn voor de Belgen als ze de wereldkampioen kunnen uitschakelen. Natuurlijk Dennis Donker tot bij Jonas Voers, vol vertrouwen. Hele verre 2-punter, die gaat er net niet in. Die vertrok nogthans goed, die bal, maar die strandde uiteindelijk op de ring en dus geen score. En zo weer Letland, dat kan aanvallen nu een Belgische overtreding wel. Maar ze zitten echt wel goed in de wedstrijd, ondanks dus het merendeel van de partij dat ze wel op achterstand staan. Nu nog altijd 7-6 in het voordeel van de Letten. Dus op dat WK in Polen dus de wereldtitel gepakt, maar wel niet met volledig dezelfde team. 2 jongens van dat wereldkampioenschap zijn er opnieuw bij, maar er zijn ook 2 andere namen. Een score nu van Letland 8-6. Om ter eerst tot 21 of totdat de 10 minuten speeltijd verstreken zijn. Jonas Voerts voor de Belgen. Nog eens mildere Neko's dan toch nog voor de pas. En dat was de foute keuze. Balverlies bij de Belgen. Nu opletten dat ze de Letten niet te ver laten lopen. Want nu kan Letland dus gaan aanvallen bij een tussenstand van 8-6. Bijna halverwege in deze kwartfinale. De sfeer zit er goed in. De tribunes zijn goed volgelopen voor voor deze hele mooie affiche op de Antwerpse Groenplaats. Maar nu moeten de Belgen wel gaan verdedigen en proberen om een stop te halen. Nick Celis terug uit schorsing deed dat eerst goed, maar de rebound is wel voor de Letten. En zo de score ook 9 tegen 6. Toch een eerste echte kloof van betekenis in dit duel. En dan moeten ze snel gaan reageren. Wel wederom een fout van de Letten. En dat is dus de zesde. Dat is heel erg goed nieuws. Want bij elke volgende overtreding van Letland krijg je de Belgische mannen 2 vrijworpen. En zo kan een kloof natuurlijk snel gedicht worden. De Belgen die staan nog altijd maar op 3 fouten. Maar moeten nu wel dringend nog een keer gaan scoren. Om weer in dat ritme te komen. Om de supporters ook mee op hun ritme te krijgen. Er is even wat droogwerk. Iemand is met zijn bezweten lichaamsdelen op de grond gevallen. Het is wel al gestopt met regenen, dus dat is goed nieuws hier in Antwerpen. Want dat heeft in de eerste wedstrijden toch wel wat spelers en speelsters parten gespeeld. Dennis Donker nu voor de Belgen. En dat is een goede score van Dennis Donker. 9 tegen 7. Belangrijk om toch weer even in dat momentum te komen om die reeks van de Letten te breken en om zich weer in de tegenstander vast te bijten. We zijn ondertussen bijna halverwege in deze kwartfinale. Dus nog 5 minuten en 20 seconden te gaan. De Letten hebben wel een voorsprong nog steeds te pakken. 9 tegen 7.
2: Het blijft dus spannend. En in Racing Genk aan Gent nog altijd in 0-1. Dadelijk gaan we nog eens naar Peter. Maar eerst nog eens naar de Madering ook voor de Formule 1 race. Daar stilaan, ja, slotfase toch bijna van de wedstrijd. Sammy, nog altijd Charles Leclerc op kop?
4: Juist, nog hij heeft er al 43 rondjes op zitten, Charles Leclerc, op de harde bandensoort van 43 van 57 in totaal. Hij moet wel nog eens binnenkomen en voorlopig, ja, hou je vast aan een iets wat negatieve update, want het is een saaie bedoeling tot nu toe geweest. We hebben 1 echt duel op het circuit gezien, zo'n 10 ronden geleden, tussen George Russell en Liam Lawson. Russell is voorbij Lawson gegaan. Russell nu 5e, Lawson nu 6e. Straks zitten er misschien nog wel enkele interessante duels aan te komen tussen Norris en Verstappen bijvoorbeeld. Verstappen op 3, achterna gezeten door Norris, die nu, ja, een goede halve seconde achter Verstappen aan zit. Dus het kan nog wel dat daar een positiewissel zit aan te komen. En dan voor Verstappen zit Kimi Antonelli, die eigenlijk zit af te tellen en zit te wachten op het moment dat Charles Leclerc gaat binnenkomen voor zijn verplichte bandenwissel. Charles Leclerc, die vorige week, weet u misschien nog wel, hard van het circuit ging in Monza. Men noemt dat daar de tempel van de snelheid. Dan denk ik dat ze hier in Madrid de tempel van de saaiheid hebben gebouwd. Voorlopig met een kostprijs van zo'n 84 miljoen euro. Ja, niks te zien, niks te beleven. Alleen die eerste ronde, dat wel, waren er toch wel wat ik zal maar zeggen, inhaalpogingen en ook geslaagde manoeuvres. Maar voor de rest is het echt een van de saaiste wedstrijden in jaren die we hebben gezien. En de komende 10 jaar staat het circuit onder contract bij de Formule 1. En dat de kosten van bijvoorbeeld Spa-Francorchamps dat gaat moeten alterneren met andere circuits. Dat is toch echt wel een regelrechte schande als je het mij vraagt. Maar dus nog 13 ronden te gaan voor Charles Leclerc aan de leiding. En we zien nu Antonelli wel wat naderen en ook Verstappen die het moeilijker krijgt met Norris op zijn hielen. Dus dat kan nog wel voor wat spankracht gaan zorgen naar het einde van de wedstrijd. Antonelli dus 2, Verstappen 3, Norris 4, Russell 5, Lawson 6, Gasly 7, Bortoletto 8, Colapinto 9 en Piastri op 10.
2: Hadden we helemaal niet verwacht dat het saai ging zijn daar inderdaad, Sammy. Dank je wel. In het voetbal staat de leider Racing Genk dus 0-1 voor bij Gent. 0-1 voor bij Racing Genk, dankzij dat doelpunt van Sonko. Stelt Genk daar wat tegenover, Peter?
0: Weinig, moet ik zeggen, in het vervolg van de wedstrijd. Ze proberen nu wel voorin te geraken, maar dat is eigenlijk nog geen enkele keer gelukt. Nu de recuperatie van Bangura net voor het halve maandje op de loge. Maar hij deed dat met een overtreding, anders had het gevaar kunnen zijn, maar wel degelijk correct gefloten door Nathan Verbomen. En daarnet nog eens dreiging in de box van Racing Genk op een vrije trap. Die werd teruggekomen en waar uiteindelijk toch nog een soort volle redding nodig was van Brugmans. Want die bal caprioleerde van redelijk dichtbij de kleine rechthoek toch weer in de richting van het doel van Brugmans. En hij sloeg die, terwijl hij in de eerste helft, wat zeg ik, ja, in de eerste helft uiteraard, maar in het begin van de wedstrijd nog eens een bal wegtrapte. Zoals een verdediger was het nu een soort onderwaartse slag tegen de bal, om die dan toch weer uit zijn doelvlak te halen. Bridges claimde ook ergens handspel, maar daar was toch niks van te merken. Nu wel een moeilijke controle van Araujo aan de linkerkant. Glijdt ook even weg en de ingooi is dus voor Racing Genk, maar voorlopig is het toch slappe kost van de thuisploeg en is AA Gent de ploeg die het allemaal onder controle heeft. Eén momentje dus dat u heeft meegekregen met dat kobbeltje van Durostini, die nu tegen de grond gaat in een duel met Van der Heijden. Daar in die fase 1 minuut 8 was het bij 0-0 nog op dat moment. Kon hij wel even Van der Heijden kloppen in de lucht, maar zijn bal niet tussen de palen zetten. 4 doelpunten in de eerste 4 wedstrijden. Dan wel geen doelpunt meer op het veld van Anderlecht, waar het 0-0 was. Maar de clean sheet die Jes Torup ook met veel plezier benadrukte, terecht. 2 keer na elkaar, ja, die hebben ze al ingeleverd natuurlijk. Daar komt Sonko weer met Amaro, nog eens dezelfde beweging. Nu wel steun, even van de terugsprintende Ito, dus gaat dat achteruit bij de vlieger. Maar Gent blijft de betere ploeg, zo simpel is het. En straalt voetbalplezier en vertrouwen uit. Vooral dat laatste. Hier aan de rechterkant Bashir Ngom mee opgeschoven. Rechts van de grote rechter, combineren met Wilson. Yokoyama probeert wat druk te zetten, maar Gent laat de bal vlot rondgaan. En aan de linkerkant nu even Balikwisha uitgeweken. Naar Hooghoijs mee, naar het centrum. Veel aanspeelmogelijkheden. De vlieger dan. Racing Genk helemaal teruggeplooid in de laatste 30 meter, zo ongeveer. Mooi laten lopen ondertussen. Balikwisha, Sonko probeert hem voor te brengen. En via de voeten daar van Amaro is het weer een hoekschop voor Gent. 19e minuut van deze eerste helft. We blijven bij de verdiende voorsprong. Is dat ondertussen toch voor AA Gent. Met die fraaie goal van Sonko. Het was allemaal een beetje te makkelijk, kan je zeggen. De manier waarop Amaro toch zou moeten weten dat Sonko toch vooral met zijn rechter kan besluiten. Die beter afdekken. Maar het is ook de soepelheid van de beweging natuurlijk van Momodou Sonko. De jonge Zweed toch nog altijd, 21. Die maakt dat het verdedigen moeilijk was. Nu kijken naar de corner. Ingestudeerd nummer, bal over de grond. Beetje raar zou je kunnen zeggen met al die geweldige koppers. Ngom, Burgess en Van der Heijden. Dat is wat ze nu ook aangeven. 2 van de 3 gaven het aan. Vergara was er één ook nog bij. Die zeggen ja, toch maar een hoge bal alsjeblieft. Want die vergat ik nog te vermelden. Verbomen zegt het mag wel even wat sneller gaan. Daar komt de corner. Nu is het wel een hoge. Brugmans kan er niet bij, maar het is Kongolo die hem wegkomt. Opgevangen hier door Balikwisha. Amaro komt mee verdedigen. Steun van de Lorge, maar dat gaat naar het centrum bij Arojo. Die wat moeite heeft met de bal, maar hem wel nog een keer kan gooien. Want de torens staan er nog. Burgess kopt hem in het pak richting Wilson. Beetje moeilijk. De vlieger was er ook nog bij. Het is toch even achteruit voetballen met Balikwisha. Maar wel altijd maar balbezit voor Agent. Nu even veiligheidshalve door Arojo. Gewoon op de helft van Genk teruggespeeld tot bij Davy Roef. De vooralsnog toekijkende doelman van AA Gent. Dat, ik herhaal het nog een keer, hier de volledige controle heeft over de wedstrijd. En die vroege voorsprong helpt natuurlijk. Maar het was voor de voorsprong ook al het geval. En het is op dat kopballetje van Dorosinina ook de enige ploeg met echte dreiging in het spel. De Lorge. Altijd extra leuk voor de ex-STVV'er om het hier goed te doen en straks eventueel punten te pakken. Nu wel balverlies van Sonko, dus kan er gek misschien een keer komen. Rechts is ruimte bij Ito, maar Heijden kiest voor Yokoyama aan de linkerkant. Yokoyama, maar kijk eens, 3 mensen van Gent er naartoe. Dat waren er, ik zou zeggen, net genoeg. Ondertussen komt er een gele kaart aan voor Sonko, omdat hij Ehrenberg in de omschakeling probeerde tegen te houden. En dat had Verbomen opgemerkt na dat balverlies. Geprobeerd om, ik zie het op de voeten staan van Matte Smets. En dus krijgt het Matte Smets die hij te vol bracht. En dus krijgt hij de gele kaart. Er is een corner voor Racing Genk, maar we gaan naar het basketbal, heb ik begrepen.
2: Inderdaad, de Belgische Trick Street basketbalploeg die in Antwerpen daar die kwartfinale speelt tegen Letland. Jelle, in de slotfase intussen, hè?
3: Ja, laatste 2 minuten en de Belgian Lions zit echt wel in de gevarenzone. 19-17, 2 punten van Thibaut Vervoort die er niet in gaat als Letland nog 2 punten weet te maken. Zit het EK erop en ze gaan alvast 1 puntje maken. Makkelijke lay-up omdat de Belgen geen fout meer mogen maken. Ook zij zitten ondertussen in die problemen. En nu moeten ze dus echt wel gaan scoren. Moeten ze de Letten het gaan beletten van te scoren, want anders zit het erop, dat Europese avontuur, dat Europees kampioenschap voor de Belgian Lions. De Letten die hebben even een challenge aangevraagd, want zijn het niet eens met de scheidsrechterlijke beslissing om de bal nu aan de Belgen te geven. Zij gaven dat anders. Het was wel een moeilijk moment waar de Belgen echt wel doorheen zijn gekomen, onder meer of vooral onder leiding van Jonas Voorts, die 3 tweepunters heel erg mooi wist binnen te knallen. Zowat de enige die van achter de tweepuntlijn voorlopig raak weet te treffen. En bij de Letten loopt dat allemaal veel beter met Glouditis. De Let die echt een hele sterke wedstrijd speelde. Hij knalt zowat alles binnen wat hij probeert. en is de topschutter van deze wedstrijd. Maar dus, ja, ze leven wel nog de Red Lines, maar het zit, of de Belgian Lines, maar het zit er wel heel erg dichtbij dat ze worden.

0: uitgeschakeld door de wereldkampioen. En even kijken wat er wordt beslist. De bal is wel degelijk voor de Lions. En zij krijgen nog 6 seconden om een score te gaan ondernemen. Letland heeft dus nog maar 1 puntje nodig om de Lions uit te schakelen. 20 tegen 17. Maar wel de Lions dus met een aanval met Dennis Donkor. Hij heeft al een aantal punten gemaakt, maar nog geen enkele 2 punten. Nu gaat hij weer voor 1 punt en hij scoort 20-18. Ze komen weer een klein beetje dichter, maar moeten nu goed gaan verdedigen. Geen scoren weggeven en ook vooral geen fout maken, want dan zit het avontuur erop. Hier komt Letland met Gluditis, goed verdedigd van Vervoort. Uitstekend verdedigd, maar wel een fout gefloten. Dat is een heel belangrijke call van de scheidsrechter. En Thibaut Vervoort grijpt zich bij de haren, vindt het onbegrijpelijk. Even kijken naar de herhaling. Een klein zetje geeft hij toch wel mee. Maar er is in Tricks 3 echt wel meer contact mogelijk en toegestaan dan dat. Dus dat is wel heel erg jammer dat het avontuur naar alle waarschijnlijkheid zo gaat eindigen. Want vrijworpen voor de Letten. Gluditis bezegelt het lot van de Belgen alvast niet met de eerste vrijworp. Die gaat ernaast en Jonas Voets pept iedereen nog een keer op. Maak hem maar zot, maak hem maar nerveus die Gluditis. Hij heeft zijn eerste kans gemist, maar krijgt nu wel een herexamen natuurlijk. Om er 21-18 van te maken om deze wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. En dat doet hij. Hij gooit hem binnen. 21-18. De Belgische mannen hebben gestreden voor wat ze waard zijn. Maar ook hun Europees kampioenschap zit erop. Ze hebben er echt wel een wedstrijd van gemaakt tegen de wereldkampioen Letland. Maar hun toernooi eindigt dus bij de laatste 8. 21-18 voor de Letten. Einde toernooi voor de Lions.
1: Na de vrouwen dus ook de mannen oud op dat EK in eigen land. Helaas.
2: Sportza.
3: Radio 1.
1: En dan nog eens naar de Formule 1 race in Madrid. Want de nieuwe leider daar, Sammy.
4: Ja, ronde 50 van in totaal 57. Nog 7 rondjes te gaan. En ik ben eerlijk gezegd wat meer op het puntje van mijn stoel gaan zitten. Want we hebben een nieuwe leider in de wedstrijd. Inderdaad, Kimi Antonelli. Omwille van de bandenwissel van Leclerc die nu op 4 rijdt. Maar net achter Antonelli zit nu al Verstappen. En ook Lando Norris. Dus 3 kandidaatwinnaars nog. Het is zeker nog geen gewonnen spel voor Kimi Antonelli. En dus in die laatste 7 ronden kan er nog wel het een en het ander gaan gebeuren. We hebben Antonelli, een wereldkampioen in spe. De leider in de WK-tussenstand. Dan een viervoudige wereldkampioen. Met name Max Verstappen. En daarachter dan Lando Norris, de titelverdediger. En dit gaat dan toch misschien wat extra pigment geven aan een toch wel vrij zakelijke en toch maar hetzelfde woord gebruiken, saaie grote prijs Formule 1 van Spanje tot dusver. Maar dus nog 7 ronden, vermoeden we, waarin gestreden zal worden om de overwinning, wetende op een omloop waar iemand voorbij steken bijna niet mogelijk is. Wie gaat daarin slagen? Wie gaat er nog voorbij een ander geraken? Is dat Verstappen voorbij Antonelli of Norris voorbij Verstappen en misschien nog zelfs voorbij Antonelli? Het kan allemaal in die laatste 7 ronden. Maar nu dus Kimi Antonelli aan de leiding. Verstappen op 2, Norris 3, dan ver daarachter Charles Leclerc na zijn bandenwissel. Russell 5, Gasly 6, Lawson 7, Colapinto 8, Piastri 9 en Lindblom.

0: Crowded House uiteraard. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk 20 minuten file rijden intussen door een aanrijding bij Menen. Op de buitering rond Brussel een kwartier van Saventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier bij Aarschot doorwerken. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel nog altijd dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. En ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan daar via de E19 naar Breda, daar sta je wel ruim een half uur in de file door een ongeval in Sint-Job. Een alternatief is doorrijden op die A12 tot de afrit Stabroek en dan via de N11 naar Bergen op Zoom rijden.
1: Radio 1
2: Sportza.
0: Weer naar het voetbal dan. AA Gent kwam daarnet vroeg op voorsprong bij Racing Genk 0-1. Dus Peter, is daar nog veel gebeurd de voorbije minuten?
3: Een grote kans nog bij 0-1 inderdaad. Het slotkwartier dat is ingegaan en weer voor AA Gent. Een slim genomen corner van de Lorge. En dan de grote vrijheid. Zo'n rand van de grote rechter voor Araujo. Als die een bal goed raakt, ja, dan kan er grote aanvrij van komen. Hij raakt hem redelijk. Maar er stonden toch te veel Genkse benen in de weg. Bangura blokte die bal af. Was ook even een moment van 10 tegen 10. Want Kayembe geraakt aan de wenkbrauw, denk ik. Dat bloeden een beetje moest verzorgd worden. En Bridges was slecht neergekomen. Of had een elleboog in de ribben gekregen op dezelfde fase. Die moest ook naar de kant voor verzorging. En dus moesten ze natuurlijk hun minuutje uitzitten. Maar in die periode gebeurde er niets. Maar ik kan alleen maar bevestigen dat Gent gewoon de betere ploeg is. De volledige controle over de wedstrijd heeft. En de enige ploeg ook is met het doelgevaar. Gent nog altijd niet verder geraakt dan dat onschuldige kopballetje van Durosini. Dat is ondertussen alweer een hele poos geleden. Meer dan 20 minuten. En ja, Vergara gaat nu een gele kaart krijgen omdat hij in een duel daar met Heine dat toch te veel de elleboog heeft gebruikt. En dus tweede gele kaart in de wedstrijd. Er was er alleen voor Sonko. En er is er nu ook één voor Vergara. En ook Heine die overeind klautert, denk ik. De verzorgers waren al wel het veld opgelopen. Het is bij Smets, pardon. Niet Heine, natuurlijk Smets. En die, ja, ik zie het aan zijn oog. Dus die gaat dan zitten, want die heeft dan verzorging nodig. Die moet er zo meteen ook wel... niet af. Ik moet mijzelf corrigeren, want als er een overtreding gemaakt wordt waar een gele kaart of een rode kaart voor een tegenstander aan te pas komt, dan hoef je de minuut niet uit te zitten. En je zag het hier inderdaad dat het aan het oog is dat Smets is geraakt. Ik stel voor, Steffi, dat we misschien nog wat muziek draaien of wat anders. Want ook Smets heeft nu wat tijd nodig om verzorgd te worden. Dus ligt het spel op dit moment toch stil in het slotkwartier. Met nog eens herhalen de logische en verdiende voorsprong voor Gent in Genk 0-1.
0: Dadelijk gaan we ook het slot volgen van die grote prijs Formule 1 in Madrid. Maar we zijn nog net iets te vroeg, denk ik. Dus nog heel even muziek. Goed voorstel, Peter.
2: Radio 1.
1: Sportza.

0: En lekker bird Nelly Furtado. We gaan zoals beloofd het slot volgen van de grote prijs Formule 1 in Madrid. Hè. Met Sammy is de overwinning voor Kimi Antonelli intussen veilig.
1: Bijna, nog niet helemaal. Hij is nog niet helemaal thuis, zeg maar, hier in Madrid. De jonge Italiaan, 57 ronden van in totaal 57, is aan zijn laatste hectometers bezig. Maar wat daarachter gebeurt is misschien nog interessanter om te volgen. Met Max Verstappen op 2 en Lando Norris op 3. Hoe komt het dat Antonelli aan de leiding rijdt? Ja, hij is op de tweede plaats vertrokken. Eén te lange bandenwissel, één te lange pitstop van Norris, die vanuit polepositie vertrok, heeft ervoor gezorgd dat Norris nu achter Verstappen en ook achter Antonelli is beland. Maar Norris probeert hier nog die scheve situatie recht te zetten. Hij heeft al een paar keer echt flink aangedrongen bij Verstappen. Ook één keer Verstappen bijna in de fout gedwongen, waardoor Verstappen een stuk van een bocht afsneed. En we hoorden over de boordradio al meteen de klaagzang van Norris, die daar van vond dat Verstappen een straf moet krijgen. Dat gaat misschien nog achteraf komen. Maar we zien intussen wel Kimi Antonelli richting de zwart-wit geblokte vlag komen. En zo hier voor het eerst de grote prijs van Spanje zien winnen. In Madrid, de Madring, waar vooraf van werd gezegd een zeer gevaarlijke omloop. Het is gelukkig allemaal meegevallen, enorm meegevallen zelfs wat de brokken betreft. Maar we misten enorm veel spankracht. We hebben echt weinig of geen manoeuvres gezien, inhaalpogingen gezien. En dat is toch wel een groot manco eigenlijk. Foei Formule 1, als je weet dat Francorchamps daarvoor elk jaar moet alterneren met een ander circuit. En dit circuit van Madrid elk jaar wel tot 2035 op de kalender zal komen te staan. Maar goed, Antonelli, hij wint hier voor de, even snel kijken, 8e keer al dit seizoen op 14 grote prijzen. Hij is echt wel op weg om voor het eerst wereldkampioen te worden. Wat een manier om op deze manier ook wereldkampioen te worden. Na vorige week in Italië, nu ook in Spanje. Ook als je kijkt hoe ver hij Russell achter zich laat. Russell wordt pas 5e, want we hebben dus

0: komt hij nog comfortabeler aan de leiding. Hier komt hij, Antonelli.
1: Beautiful work, Kimmy. Absolute masterpiece.
2: Good job, guys.
1: Well done, mate. That took a lot of mental strength and I think you did the job.
2: Yeah, lucky for the safety car. Virtual safety car, sorry. Yeah, I feel a bit bad for Lando, but really strong race, strong weekend. Let's keep pushing. Thank you, everyone.
1: Well done, Kim.
2: Let's keep pushing.
1: Yeah, we're going to keep pushing all the way.
0: Kimi Antonelli in gesprek met zijn race-ingenieur die dus beseft dat ze op de goede weg zijn om voor het eerst wereldkampioen te gaan worden. Maar ja, de weg is nog een eind, want er zijn nog enkele grote prijzen te gaan. De volgende is in Azerbeidzjan, in Baku, op een zaterdag trouwens, op het einde van de maand. Maar de winnaar hier dus in Madrid is Kimi Antonelli.
3: Dankjewel, Sammy Nerink.
4: Radio 1. Sportza.
3: In de Racing Genk AA Gent wordt er intussen weer gevoetbald. Ze gaan daar stilaan richting de rust. 0-1 nog altijd. Peter, wat valt er nog te melden?
5: Wel, voor het eerst in de wedstrijd op 6 minuten van de rust toch een beetje aandringen van Racing Genk. Met inderdaad nog altijd die 0-1. Er was een poging tot tegenaanval met Duro Simni die de bal goed opzij legde. Dat deed hij prima hoor voor Ito, maar die had dan toch net iets te veel tijd nodig. Waardoor Araujo nog kon komen verdedigen tot ergernis van het publiek. Een ingooi nu van Heijden, die koopt heel ver natuurlijk. Vergara, die daar heerst in de lucht. Het uitverdedigen van Wilson is niet helemaal zuiver. Dus aandringen nu van Racing Genk in het slot van de eerste helft met Kongolo. Die nog eens blijft hangen aan de linkerkant. De voorzet van Heijnen komt er. Wie kan koppen? Het is weer Burgess. Dat heeft hij al 2-3 keer na elkaar goed gedaan. Van der Heijden is ondertussen even blijven liggen. Ja, als we de oude regels nog hadden, dan bleef hij nu liggen. U beseft dat, ja, ik zal maar overeind staan, want anders... Verzorging een minuut buiten de lijnen. Dus dat hebben ze allemaal netjes afgeleerd. De Van der Heijdens en Burgesses van deze tijd, zal ik maar zeggen. Daar straks moest Verbomen ook nog even uitleggen aan Burgess. Nee, Smets mag er wel weer inkomen na de verzorging. Wat gele kaart voor Vergara. Aanval van Racing Genk nu over de andere kant met Ito. Die ook een doelpoging ondernam. Nu naar binnen snijden. Nee, misverstand met Jeppe Ehrenberg. Totaal niet in de wedstrijd. De spelmaker, zal ik maar zeggen, van Racing Genk in de eerste helft. Maar zo zijn er wel meer spelers van de Limburgers die in de eerste helft niet thuisgegeven hebben. Een zwakke eerste helft van de thuisploeg, dat mag je wel zeggen. En dus gecontroleerd, gedomineerd in zekere zin ook door de leider AA Gent. En zeker wat betreft het doelgevaar. Ik zei het, er was een poging, een heel lange voorzet. Die werd goed teruggekopt door Doro Sinmi en Ito nam hem over met links. Maar oké, Van der Heijden stond er heel erg dichtbij. Dus een gevaarlijke bal werd ook dat niet. Yokoyama probeert zich door te zetten met Heijnen. Maar in goede wedstrijden van Genk, of goede periodes van Genk in wedstrijden zoals toen op het veld van Antwerpen. Een bepaalde periode in de tweede helft dat voorin geweldig liep. Met Ito, Yokoyama, Ehrenberg en Duro Sinmi. Ja, daar hebben we nog heel erg weinig, om niet te zeggen helemaal niets van gezien in de eerste 42 minuten van deze wedstrijd. Die dus van bij de start eigenlijk in handen werd genomen door AA Gent. Met al meteen een vrije schietkans voor Sonko. Opgeruimd met de voet door Brugmans. En dan het ene momentje van Genk met Duro Sinmi op een hoge bal. Die wel kon koppen, maar oké. Gevaarlijk was dat niet. Ging ernaast later in de wedstrijd nog een balletje genoteerd van Kayembe. Opgeraapt door Roef, ook niet meer dan dat. Die kopbal, of die doelpoging van Ito, die niet ver reikte. Een kopbal van Heijnen, het is waar. Ook meegeven in het midden van de goal. Dus ook weer opgevangen door Roef. Die is nog niet op de grond moeten gaan liggen bij geen enkele van de paar schuchtere pogingen van Racing Genk. Dan zaten we aan de overkant met meer dreiging. De goal van Sonko, die werd aangespeeld op de linkerkant. 1-1, makkelijk. Amaro uitgespeeld en in de verste hoek weggelegd. Buiten bereik van Brugmans voor 0-1 na 9 minuten. Nog een vrije trap die voor een schermutseling zorgde in de box. Nu wil even kijken naar Yokoyama, maar nee, ook te veel tijd nodig. Wilson komt vanuit zijn rug goed verdedigen en weer opgeruimd bij AA Gent. Dus een vrije trap, die werd teruggelegd. En dan moest Brugmans er toch weer tussenkomen met een soort volleybalbeweging, zou je kunnen zeggen. Yokoyama valt nog aan, want ik zei het, het is nu voor het eerst in de wedstrijd, de laatste 5 minuten van die eerste helft, dat Racing Genk toch een beetje aandringt. Maar te grote kans, het grote doelgevaar, te gevaarlijke doelpoging, die blijft vooralsnog uit. Nee, dat hadden we Gent nog een keer met een verrassend genomen hoekschop door de loge. Araujo met de vrijheid. En normaal kan hij van net binnen de 16 zo ongeveer toch geweldig uithalen. Hij trapte hem wel in de richting van het doel, maar makkelijk afgeblokt door Bangura. En dat is het zo ongeveer geweest.

is niet dat deze eerste helft een spektakelstuk is. Dat niet. Maar Agen toont zich hier wel, nog eens herhalen, een zeer waardige leider. En een virtuele 6 op 6 en 18 op 18 komt eraan. Ik gaf het daar straks al aan, die 15 op 15. Toen coach Patrick Remy nog op de bank zat. Van de 25 jaar geleden. Toen begonnen ze met 7 overwinningen op een rij. Overigens tot dan de 8e wedstrijd verloren ging. In het, ik weet niet, het zal nog, toen nog niet Lotto Park heten, maar natuurlijk in het Van den Stok stadion, zal ik maar zeggen. Werd het toen 2-0 voor Anderlecht. En uiteindelijk werd Agent in het overigens pre-playoff tijdperk nog vierde. En naar verluid nog maar de tweede keer in 75 jaar dat Agent aan de competitie begint. Met 5 overwinningen op een rij. En dat dat niet altijd tot grote successen leidt, hebben de voorbije 10 jaar onder andere Charleroi. Die deden dat 2 keer zelfs. Met 5 overwinningen beginnen. En tot Charleroi dus 2 keer. Een keer 6e geëindigd. En een keer 13e. Antwerpen en Club Brugge deden dat ook. Voorbije decennium. En dat was wel in een kampioenjaar. Dus je weet maar nooit voor Agent. We kijken nog naar Yokoyama. Laatste minuut. Er zal wel wat tijd bij komen, want er is toch wat verzorging nodig geweest. Voor Bridges en Kayembe, voor Smets onder meer. Dus kijken hoeveel respijt Racing Genk nog krijgt. En of het nog een keer kan gaan doorduwen. Maar tweede helft moet alles beter bij Racing Genk. Zoveel is zeker om dan eindelijk een barstje te vinden om te beginnen. Laat staan een gaatje in die sterke afweer van Agent. Ik herhaal het nog een keer. 11 officiële wedstrijden gespeeld dit seizoen. En 7 keer daarin de nul gehouden. L'Olivière kon een keer scoren. Club Brugge kon dat in de vaderlandse competitie. En Hibernian, die maakte er 2 in hun thuiswedstrijd. Het was wel 2-3. En ook Göteborg. Dat dan uiteindelijk ook werd uitgeschakeld. Omdat het thuis al had verloren. Dus ja, flinke opgave voor Racing Genk. In de toegevoegde tijd zijn er 5. Die gaan we niet helemaal meer volmaken. Dus ik stel voor nog maar even verpozen. En dan laat ik het nog even weten straks als het voorbij is. Maar dus volle 5 minuten toegevoegde tijd nog. En Racing Genk wel in de aanval met Heine en met Ito. Maar het gaat veel te traag. En op dit moment weet Racing Genk zich geen raad met. In dit geval nu de laatste 5 minuten. De goede organisatie van Agent. Nog altijd 0-1 voor Genk.

0: Douglas First heeft ons bij het absolute slot van de eerste helft tussen Racing Genk en AA Gent gebracht. We gaan weer verder volgen bij Peter.
1: Dikke minuut nog. Er was een tegenaanval van Racing Genk en Araujo werd voorbijgesneld aan de zijkant van het strafschopgebied door Ito en trok hem aan de arm en een terechte gele kaart gegeven. En nu dus nog een vrije trap in de laatste minuut. Toegevoegde tijd. Hoofdschuddende Rick de Mil krijgen we op de monitor in beeld. Ja, zoals hij daar voorbijgesneld werd. En dan naar de noodrem greep, zou je kunnen zeggen. Dat vond Rick de Mil helemaal niks. De vrije trap is van Ito. Kan er iemand koppen? Ja, Burgess natuurlijk. Opgevangen hier door Yokoyama. En zijn schot zoeft ernaast. De Lorge gooide zich er nog naartoe. En dat zal dan toch ongeveer het laatste wapenfeit geweest zijn. De ballen tussen de palen die Racing Genk heeft afgeleverd in de eerste helft. Dat waren er ongevaarlijke. Het kopballetje van Heijnen. Het oprapertje van Kayembe. En deze de volley, zal ik het maar noemen, vol risico genomen. Van Yokoyama was ook niet van die aard dat hij eventueel Roef in de problemen zou brengen. En nu helemaal niet, want hij ging niet tussen de palen. Dus bezinningstijd komt er zo meteen aan voor de thuisploeg. Jes Torup moet zijn ploeg aan het voetballen krijgen. Het was iets beter. Ik herhaal het nog even in het slot van de eerste helft. Maar alles bij elkaar een teleurstellende prestatie van Racing Genk. En dus de voorsprong, nog een keer zeggen die nu ook officieel is. Bij de rust is niet meer dan logisch en welverdiend voor de leider die een goede indruk maakt hier in de eerste periode op het veld van Racing Genk. En dus terecht met 0-1 de rust ingaat.
0: Oké, tot straks Peter. En dan komen wij nog eens terug op de match van eerder vanmiddag. Antwerp verloor met 3-1 bij Club Brugge. Na een blunder van clubdoelman Jan Sommer maakte Antwerp eerst wel nog gelijk na een vroege achterstand. Maar Vetlessen en Virgilie die zorgden dan toch voor de duidelijke nederlaag. Bert Staeks heeft met een van de Antwerp-spelers gesproken.
2: Arthur Vermeulen, je koopt er niks mee, maar ik vond jullie een best oké wedstrijd spelen. Zie jij tekenen van beterschap in vergelijking met de vorige match?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we als ploeg wel stappen zetten. Maar jammer genoeg was het nog niet genoeg vandaag.
2: Wat liep er goed, wat minder?
3: Ik denk dat vooral de details het verschil waren. Ik denk dat zij daar scherper en beter in waren. En zeker met hun kwaliteiten, ja, dan straffen ze het af.
2: Vooral bij de tegendoelpunten mocht het wat alerter.
3: Ja, inderdaad.
2: Hoe vond je zelf je draai op dit terrein in deze wedstrijd? Een topwedstrijd toch altijd in België?
3: Ja, ik denk sowieso is het nog wennen. Het is nog maar de eerste week dat ik er echt ben. Maar ik denk dat ik wel een goede connectie heb met de spelers. En dat we als groep heel veel stappen maken.
2: Kan je dit niveau vergelijken in zekere zin met wedstrijden die je in het buitenland gespeeld hebt? Of is het toch een stapje trager?
3: Goh, dat is moeilijk. Ik denk sowieso het niveau van Club Brugge is wel hoog. Misschien wel het hoogste van België. Maar het is heel moeilijk om vergelijkingen te maken.
2: Voel je dat je meteen tegen een titelkandidaat speelt als je op het terrein staat?
3: Ja, dat wel. Ik denk dat het ook niet ongekend is. Dus ja, ik denk dit zijn de wedstrijden waar je voor wil spelen. Zo.
2: Wat me is opgevallen bij jullie, echt een topmentaliteit. Tot op het einde blijven knokken, ook wanneer de match eigenlijk verloren was, bleven jullie wel gaan.
3: Ja, ik denk dat is hetgeen dat mij het meest verbaasd toen ik hier was. Ik denk dat de mentaliteit bij iedereen echt top is. Het is een heel jonge groep, maar iedereen is heel gefocust en ook in de week wordt er heel hard gewerkt. Dus ik denk als we zoveel doen, dat we wel ergens komen.
2: Was het voor jou een ontdekkingstocht die eerste dagen, om een beetje te voelen hoeveel talent er was?
3: Nee, ik ken wel een paar spelers en ook heb heel veel contact blijven houden. Dus ik denk dat dat wel in orde was. En ik denk ook de omgeving was wel familiaal. Dus ik denk wel dat dat niet moeilijk was en dat dat wel redelijk snel gekend was.
2: Eerste en tweede match van het seizoen werd gewonnen, daarna niet meer. Voel je dat dan aan jongens, aan die jonge kerels vooral, dat daar wat twijfel in kruipt of helemaal niet?
3: Nee, denk ik niet. Ik denk ook dat het nu twee moeilijke wedstrijden waren. Maar als groep merk ik niet dat er geen vertrouwen is ofzo. Ik denk dat er nu juist nog harder gewerkt wordt. Dus ik denk dat dat wel goed zit.
2: Programmamaker heeft jullie niet gespaard, want er komt er nog zo eentje aan volgende week.
3: Nee, inderdaad. Maar ik denk dat we nu extra gefocust en extra gebrand zullen zijn om die wedstrijd te winnen.
2: Ja. Je voelt dat die jongeren leren?
3: Ja, zeker wel.
0: Arthur Vermeulen, was dat Olivier vlak voor het nieuws van vijf. Kijken we ook nog eens naar de buitenlandse velden, eerste Premier League.
4: Wel, het is afwachten eigenlijk tot de Manchester Derby daar straks om 5:30 begint. Met Lammens en Tielemans in de basis bij United. Tot dan houden we ons warm aan Coventry tegen Brighton. Scoren geopend door Kostoulas, mooie goal, 0-1 Brighton. Tweede helft opnieuw Brighton met een goal, assist van Maxime de Kuyper. En daarna was de Kuyper het slachtoffer van een elleboogstoot van Taibo Awoniyi, ex-Gent en Moes Kroen, die spits daar. En die heeft daarvoor rood gekregen. Met 10 man werd het dus nog extra extra moeilijk voor Coventry. Niet veel later scoorde Pascal Gross de 0-3, Lewis Dunk de 0-4. En zo ziet het er naar uit dat Coventry na 4 speeldagen punteloos en doelpunteloos blijft.
0: Okay.
4: Het is een soort van troost voor Tottenham dat ook nog niet kon scoren in de Premier League. Wie wel weet hoe je scoort is een Barcelona-speler. Het kan tegenwoordig eender wie zijn daar. En vandaag is het de beurt aan Xavi Espart. De 19-jarige rechtsback van Barça heeft de score geopend op het veld van Levante. Zijn eerste goal voor de A-ploeg van de Blaugrana. En niet veel later stond wie anders dan Lamine Yamal nog eens aan het kanon. 0-2. Het lijkt daar eigenlijk al binnen voor de leider in La Liga.
0: Dankjewel, Olivier. Dit zijn nog de small faces. Tot aan het nieuws van 5.

0: The Small Faces over Ichigo Park. We maken even plaats voor het nieuws. Tot zo.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
7: Mijn steun heb je.
6: Oh, zeg.
3: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's.
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
14: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
18: Tegels.
19: Natuursteen.
20: Parket.
21: Impermo.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Volgens Oekraïne valt Rusland systematisch en doelbewust spoorinfrastructuur aan. Er wordt nagegaan wat er gisteren is misgelopen tijdens de internationale vliegshow van Hechtel Exel. En we gaan live naar de voetbaltopper tussen Racing Genk en AA Gent. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. Marijn Trio, jij bent in Oekraïne. Het is een belangrijke spoorlijn die nu aangevallen is.
3: Ja, het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
2: Is dit nu een verdere escalatie?
3: Ja, het past zeker in de escalatie die hier in Oekraïne al een tijd aan de gang is. De voorbije dagen zijn treinen en treinstations aangevallen. Waar ik nu ben in Kharkiv heb ik al tientallen uitgebrande tankstations gezien. Maar de laatste dagen worden er ook tankstations in Kiev en tot ver in het westen aangevallen. En vandaag dus ook vlakbij de Poolse grens. En eerder deze week werd ook een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Dus ja, Rusland probeert het leven in Oekraïne compleet te verstoren en toch ook wel een dreigend signaal te sturen naar de Europese bondgenoten van Oekraïne.
2: Dankjewel, Marijn. In Letland is de minister van de Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur was betrapt. Volgens lokale media had Rainis Uzulnieks meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. De Letse premier noemt zijn gedrag een gevaar voor de samenleving. Ook de president heeft het incident veroordeeld. De partij van Uzulnieks heeft hem niet alleen als minister, maar ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige ex-minister heeft nog niet gereageerd. De organisatoren van de internationale vliegshow Sunny Cole in Hechtel Exel in Limburg, waar gisteravond de natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken van op de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Juri Mombers.
4: Dan gaan we de komende weken evalueren, dat doen we elk jaar. Maar ik denk, ja, wat betreft de Sunset Airshow van gisteren, het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
2: In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. De route over een dichtbevolkt deel van Brussel wordt al ongeveer een jaar getest. Maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuiglawaai beu.
5: Voor mij is de overlast dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Dat dat 's nachts ook doorgaat, dat dat heel vermoeiend wordt. Ik krijg een soort stressaanvalletje als ik ze al zie afkomen, want het is altijd dezelfde lijn. Je ziet ze komen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
6: Als ik in mijn tuin zit, dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. En dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
7: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
2: Open Monumentendag loopt stilaan op zijn einde. In heel Vlaanderen waren vandaag zo'n 900 locaties gratis toegankelijk. Een verslag van Christine Bonneure vanuit Rotselaar in Vlaams-Brabant.
8: Goed, welkom op de Monumentendag op het domein Donjon ter Heide.
9: Gids Audrey toont ons de middeleeuwse donjon, een veelkantige toren waar ooit in gewoond werd.
8: Dus je ziet hier mooi de structuur van de toren, hè? Het centrale middenstuk. 1, 2, 3, 4, de armpjes van het kruis, zo gezegd.
9: Dit domein is privébezit. Catherine is de dochter van de eigenaar.
10: Het is eigenlijk wel een beetje speciaal. Soms besef ik het niet meer, want ja, ik ben hier geboren en getogen. Maar het is wel altijd indrukwekkend. Als je thuiskomt en je ziet die grote toren, ja, dan denk je wel, ja, ik woon in een uitzonderlijke plek met heel veel geschiedenis.
9: En daar komt een grote verantwoordelijkheid bij kijken. Restaureren of zelfs maar in stand houden kost handenvol geld. Veel bezoekers hadden de regen getrotseerd en waren verrast door deze unieke donjon.
11: Ik had het niet zo mooi verwacht. Ik dacht dat het veel bouwvalliger ging zijn. En ja, positieve indruk, ja, dat was het.
2: In het voetbal spelen Racing Genk en AA Gent tegen elkaar. Peter van den Bemt, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
12: Wel, bij de rust leidt AA Gent hier in Genk met 0-1. Dat is een logische en verdiende voorsprong, want AA Gent presenteert zich hier van beide aftrap als een ploeg met groot vertrouwen. Natuurlijk vertrouwen gekregen door die 5 opeenvolgende overwinningen waarmee ze aan het seizoen zijn begonnen. Wedstrijd in handen genomen en laten we zeggen op de laatste 5 minuten na volledig ook gecontroleerd. Vroeg op voorsprong geklommen met het doelpunt van Sonko. Dat was niet de eerste kans. En er zouden nog een paar volgen met onder andere Araujo. En nog een scrimmage voor de goal waar Brugmans de doelman van Genk toch al een keer of 2 moest opredden. En Racing Genk voetbalt te traag, te ongeïnspireerd om aan echt grote kansen te geraken. De paar momentjes die er toch waren vormden geen probleem voor doelman Roef van AA Gent. Dus werk aan de winkel voor Racing Genk. Want thuis bij de rust op achterstand tegen de leider AA Gent 0-1.
2: Dankjewel Peter. En eerder op de dag heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club was de betere ploeg, maar door een foutje van doelman Sommer van Club Brugge kwam Antwerp opnieuw in de match. Verdediger Joaquin Seys nam het op voor zijn doelman en is blij dat zijn ploeg alsnog kon winnen.
13: Ja, maar ik denk dat hij ons ook al genoeg heeft rechtgehouden. Dus we mogen niet alleen als er foutjes kijken. Kijk, fouten gebeuren en die moeten eruit. Maar hij heeft genoeg ervaring om daarmee om te gaan. Er is niemand aan nu met de vinger gaan aanwijzen. Daarom is onze groep ook zo sterk. Om te tonen dat wij het nu ook weer kunnen omdraaien. En dan gaat er niemand nog van die fout spreken. De eerste helft waren we sowieso al beter. Had ik het gevoel dat het ook al 2-3-0 kon zijn. Dat was nu niet, maar ik denk dat we dan in de tweede helft de wedstrijd doodmaken. En op een goede manier afsluiten.
2: Dankzij deze overwinning springt Club opnieuw naar de tweede plaats in het klassement. Op 1 punt van leider Union. En op het EK 3-3 basketbal bij de mannen is België uitgeschakeld. Onze landgenoten verloren in de kwartfinale met 21-18 van wereldkampioen Letland. Eerder vandaag verloor onze vrouwenploeg ook al in de kwartfinale tegen Spanje. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. De WK-leider was op het gloednieuwe circuit in Madrid in zijn Mercedes sneller dan de Red Bull van Max Verstappen en Lando Norris in de McLaren. Dankzij die zegen vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-stand op zijn teamgenoot George Russell, die 5e eindigde. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is kans op nevel of mist. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Volgens Oekraïne valt Rusland doelbewust treinen op belangrijke spoorlijnen aan. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je een kwartier in de file van Jabbeke tot Oostkamp. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de binnenring 10 minuten van Grootbijgaarde tot Jette. Op de E314 van Leuven naar Lummen 10 minuten erbij bij Aarschot door werken. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel nog altijd dicht. Omrijden kan je doen via de A12 en de Singel. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan daar via de E19 naar Breda. Daar sta je wel een klein half uur in de file door een eerder ongeval in Sint-Job. Een alternatief is doorrijden op de A12 tot de afrit Stabroek en dan via de N11 naar Bergen-op-Zoom. En op de E411 van Luxemburg naar Brussel staat er bijna anderhalf uur file van Corrière tot Jambe bij Namen. Dat komt door een ongeval daar.
15: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 100% alcohol, 100% bier.
0: Radio 1. Sportza. Met Steffi Merleveden.
14: Een Een heel goede middag. We volgen zo dadelijk de tweede helft tussen Racing Genk en AA Gent. Ze zijn er daar net opnieuw aan begonnen. 0-1, dat is nog altijd de tussenstand. Maar eerst nemen we er toch eens wat wielrennen bij ook. Remco Evenepoel die gaat in Canada vanavond op zoek naar een overwinning in de Grand Prix van Montreal. En dat zou er eentje zijn die voor veel vertrouwen richting het WK kan zorgen. Want het parcours dat lijkt er wel heel erg op. Een uur geleden zijn ze eraan begonnen. We gaan eens luisteren wat Remco Evenepoel te vertellen had voor de start.
16: Ik heb de koers nog niet genoeg gereden om hem echt te kennen. Dus vandaar dat we een beetje afwachtend gaan zijn en zien wat er allemaal gebeurt. Maar het is wel duidelijk met 16 rondjes op dit parcours dat het dat wel uitputtend zal zijn. Dus geduldig zijn en op het juiste moment toeslaan. Ja, de technische stroken, het stukje naar de universiteit en daarna ook. Ik denk dat het eerste deel van het parcours met de klim en de eerste afdaling niet echt heel technisch is. Maar vanaf dat we beneden zijn is het wel wat technischer en meer op en af. Dus het zal echt het rondje goed in me opnemen worden. En ook de laatste 500 goed, of de laatste kilometer goed bekijken en zien hoe dat aanvoelt. Voor moest het vandaag en binnen 2 weken op een sprint aankomen, dan qua timing en zo is dat wel belangrijk om alles wat te weten. Dus.
17: Remco, ik wil even terugkeren naar gisteren. Klopt het dat je al een stukje van tijdritparcours gedaan hebt?
16: Ja, maar dat is ook de enige weg dat we hier kunnen fietsen. Dus we zullen niet als enige geweest zijn dat erop gereden hebben.
17: Oké, dus daar moeten we niet te veel conclusies aan vastknopen. Eerste indruk die je misschien hebt opgedaan?
16: Dat er heel veel fietsers op het parcours waren, of op de weg waren. Maar we hebben het ook in tegengestelde richting gedaan, dus we hebben niet echt kunnen. Het was geen verkenning, het was gewoon omdat het een rustige weg was. En Jan Tratnik kende de wegen hier, heeft al een paar keer gereden. Dus hij had die weg aangeraden om op te fietsen.
14: Ja, benieuwd of hij die dubbel zal kunnen pakken, Remco Evenepoel. En dan naar Racing Genk AA Gent, want het is daar niet langer 0-1, Peter.
12: Nee, Genk heeft gelijk gemaakt. De onvermijdelijke De Rossini heeft gescoord op een corner van Ito. Er stond zo'n man of 10-12 samengetroept aan de eerste paal. En de bal kwam. De Rossini maakte zich vrij en kopte voorbij de kansloze Roef. Geen clean sheet vandaag voor AA Gent. En misschien kan het Racing Genk inspireren om een betere tweede helft te spelen dan dat het dat in de eerste helft heeft gedaan. In elk geval het belangrijkste is gebeurd. En Duro Simni, dat is toch al doelpunt nummer 5 in 6 competitiewedstrijden. 5,5 om helemaal juist te zijn. Overigens, Toru wel degelijk ontevreden en ingegrepen na de eerste helft. Want Bangura en Yokoyama zijn in de kleedkamer gebleven. En de Zweedse Bosnier Tahirovic en ook Adedeji Sternberg zijn in de ploeg gekomen. Sternberg natuurlijk gewoon op de linkerkant. Tahirovic mee op het middenveld in de plek van Bangura. En Genk begint in elk geval anders aan de tweede helft dan het dat aan de eerste deed met aanvalspel. En dus meteen op een standaard situatie doelpunt kunnen maken. Dat is opmerkelijk, want met al die goede koppers en die bedrijfszekerheid van jongens in de lucht als Burgess en Van der Heijden en ook nog een kom erbij, is dat toch opmerkelijk. Maar goed, hij maakte zich toch goed vrij. Ik denk dat degene die dan nog een poging deed om hem met koppen te beletten dan de vlieger was. En dat is natuurlijk toch niet de man die je eigenlijk in een rechtstreeks duel wil met Duro Simni. Maar goed, 1-1. Alles ter doen dus in de CGK Arena. Aanval van AA Gent over de rechterkant met Wilson. Schot van afstand. Maar dat is niets meer dan een vangbal voor Brugmans. Dat was een ren naar binnen. Een schot met links. Maar meer dan een opwarmingsbal was dat niet. Zoals Saroever in datzelfde doel een paar moest verwerken in de eerste helft. Maar goed, Adedeji Sternberg. Die toch niet meer wordt uitgefloten. Was in de vorige thuiswedstrijd toch enigszins anders. Toen hij op het veld kwam. En bij een actie of twee zelfs nog. Door een deel van het Genkse publiek. Omdat hij, u weet het, graag naar Brugge was geweest. Maar technisch directeur De Condé zei nog in het laatste nieuws. Het bot van Club Brugge getuigde van te weinig respect voor een miljoentje of 6. Dik zit De Condé, voor alle duidelijkheid. Willen ze hem. Daar komen ze weer. Die van Genk met Amaro. Met Heijnen. Met Ito. Combinatie. Voorzet, komt hij er of niet? Eerst nog voetballen met Ito. Het gaat over de grond. Met Ehrenbjerg. Oh, Roef laat zich bijna verrassen. En hij heeft hem nog. En opgeruimd door Burgess. En dat hoort je meteen aan de sfeer in het stadion. Dit is toch een ander Racing Genk. Zoals dat uit de kleedkamer is gekomen. Het schot met links. Verraste Roef in zekere zin. Dat mocht toch eigenlijk niet, want het was behoorlijk in het midden van de goal.
18: Roef met wat meeval die bal kunnen pareren. De ingooi komt ook ver. Amaro probeert het dan met een vluchtschot. Maar dat is dan weer heel erg makkelijk voor Davy Roef in het centrum. Maar Ehrenbjerg dus na die combinatie over de grond. Ruimte om uit te halen. We weten dat hij kan scoren. Dat deed hij vorig jaar 13 keer zelfs voor Zulte Waregem. En hier ging hij zijn kans op zoek naar zijn eerste doelpunt voor Racing Genk. Maar goed, uiteindelijk Roef met een half onorthodoxe redding. Maar ze komen alweer. Combinatie Adedeji Sternberg met Durosini. Uiteindelijk nog opgeruimd en dan misschien counteren. Ja, dat wordt een gele kaart. Kan niet anders. Voor Tahirovic. Ging aan Balikwisha hangen en die maakt veel misbaar. Die zegt aan zijn ploegmaats opschuiven. We gaan nu toch niet ineens liggen verdedigen achterin. En dus de gele kaart terechtgegeven overigens. Voor Nathan Verbomen. Aan de invaller. Dat is al heel erg vroeg dat hij die gele handicap met zich meedraagt. Nee, Gent moet toch even weer proberen boven water te komen. Want de scherpe start van Racing Genk. Na de rust al betaald met een tegendoelpunt van Durosinmi. Geslaagde transfer, om het met een understatement te zeggen voor Racing Genk. En de jongen met veel potentieel, zowel sportief voor Genk als financieel natuurlijk ook. Zo gaat dat bij een club, onder andere een club als Racing Genk 23. Dus nog veel voor zich. Dat is wel een goede combinatie nu weer van Gent, maar er is buitenspel aangegeven van Arujo. En die is er zelf ontgoocheld over, dus even beter opletten was de boodschap geweest. En Sonko werd afgeremd in zijn rush richting Brugmans. Weliswaar nog een paar Genkse verdedigers in de weg. En dus de vrije trap weer voor Motto Smets met een gehavend linkeroog. Een elleboogje van Vergara geïncasseerd. Moet hij wel een beetje uitkijken met dat ellebogenwerk. Misschien niet altijd zo bedoeld, maar hij heeft er toch al een paar fors uitgedeeld. En dus terecht voor die ene de gele kaart al gekregen. Kayembe met Smets. En Amaro, balletje langs de lijn. Ito, de loge moet er naartoe schuiven. Ehrenbjerg komt in steun. Oh, ik dacht te zeggen, mooi door de beentjes. Ito, maar uiteindelijk kan de loge toch nog over de zijlijn tackelen. Er zijn een paar jongens die nog gretig bezig zijn met de opwarming aan de kant van Racing Genk. Maar die gaan er toch nog niet meteen inkopen, denk ik dan maar. Want het loopt nu wel lekker voor Genk. In de eerste 9 minuten van de tweede periode. Ingooi komt van Brian Heijnen. Ver dus. Richting Smets die moet doorkomen, maar het is Burgess die hem terug naar Heijnen komt. Heijnen dan met een drop volletje voorgebracht door Rossini komt hem terug. Maar dat is in de handen uiteindelijk van Davy Roef. En die wil dan wel even temporiseren, dacht ik. Maar nee, kies ervoor om snel Michel-Ange Balikwisha te lanceren. Die heeft wel nog veel Genkenaren voor zich, dus even temporiseren. Rechts komt Wilson meegeschoven. Nou, dat is een aanval waar geen vaart in zit. Het is meer even de bal in de ploeg houden nu met de vlieger. En dan helemaal achteruit tot bij Christian Burgess. Twee ploegen die dus de voorbije jaren wel een keer strijd hebben geleverd vorig jaar. En ook 3 seizoenen geleden. Eerst kijken naar Araujo, brengt hem voor. Oh, Brugmans doet iets raars. Maar het loopt goed af. Duwt die bal naar het centrum. En dan heeft hij geluk dat er alleen maar Genkenaren staan die konden opruimen. Want dat was op de voorzet van Araujo toch een beetje vreemd. Dan een poging van afstand van Bashir Nkom die ver naast gaat. Maar laten we dat een vreemde, onorthodoxe en vooral risicovolle tussenkomst noemen van Brugmans. Die bal daar in het centrum richting het penaltypunt eigenlijk duwen. En dan had hij meeval dat er geen Gentenaar kwam aanlopen die er eventueel kon van profiteren. Dus gauw vergeten gevaarige weken. Net zoals Roef aan de overkant dus wat meeval had bij die save op het schot van Ehrenbjerg. Maar ik wilde dus zeggen, gestreden voor Europees voetbal. Vorig jaar won Gent met de penalties. 3 seizoenen geleden won Gent hier dan. In de CGK Arena met 0-1 toen. Ook weer Europees voetbal afgedwongen. En toch is AA Gent aan een negatieve reeks bezig van 7 confrontaties met Racing Genk zonder overwinning. Dat is geleden van die play-off 1 wedstrijd die ze hier kwamen winnen met 0-1. Genk heeft er daar 4 van gewonnen en ook maar 1 overwinning in 12. Dus op een of andere manier is het toch een beetje de boeman. Racing Genk dan voor AA Gent. En Genk dan de helft van die wedstrijden gewonnen om u even lastig te vallen met wat cijfers. Eerste wissel komt eraan ook voor AA Gent. Met Wilson die naar de kant gaat. En Lopez die erin komt. Dus dat is toch een wat meer controlerende wissel, zou je kunnen zeggen. Wordt wat geschoven. Balikwisha gaat aan de rechterkant spelen. En de vlieger mag wat hoger schuiven. De Lorge en Lopez da Silva vormen nu het duo daar voor de verdediging. Ja, de Mil voelt toch dat Gent weer wat meer controle moet krijgen over de wedstrijd en tegenstander. Dat dat in de eerste 10, 11 minuten toch een probleem is geweest. En wat ik al zei, dat hebben ze ook betaald met de gelijkmaker van Durosini. We zijn dus in minuut 12 van de tweede helft. En de score in evenwicht tussen Racing Genk en Gent 1-1.
0: Radio 1.
15: Sportzaal.

0: The Cars, My Best Friend's Girl. Dadelijk volgen we weer verder in Racing Genk A Gent. Maar Olivier, eerst is de Franse velden.
1: Er is één veld waar net gespeeld is, dat van Lille. Daar heeft Nathan Ngoy 90 minuten gespeeld. En hij en zijn ploeg staan aan de leiding, toch gedeeld, van Ligue 1. Hij heeft met 2-0 gewonnen tegen Troyes. En in de Duitse Bundesliga kijken, bij de laatste seconde eigenlijk, Leipzig en Hamburg elkaar momenteel in de ogen. 5-0 staat het daar voor Maarten van der Voort, zijn ploeg. Leipzig dus, ex-bruggeling Antonio Nusa pikte een goaltje mee en ook verloren en teruggekeerde zoon Christopher Nkunku deed dat aan de overzijde. Ja, moeten Albert Sambilokonga en Zakaria Elouadi toekijken hoe HSV met 0 op 9 zijn start helemaal gemist heeft.
0: Oké, en wij dan weer naar Racing Genk aan Gent, want toch spannend hè, daar 1-1 nu dus. Krijgt Gent intussen weer wat meer de controle te pakken, Peter?
2: Het is een beetje stilgevallen omdat er weer blessurebehandelingen waren. De twee centrale verdedigers van Racing Genk tegelijkertijd bij dezelfde fase knock-out tegen het canvas om twee verschillende redenen. Het was Van der Heijden die na een luchtballet waar Burgess een paar keer het duel won, een bal op de slof nam en knal in het aangezicht van Kongolo en die stuitte neer alsof hij helemaal knock-out ging. Maar goed, de oogjes waren dan toch open en hij kon snel weer verder. Smets ondertussen kijken we eerst naar deze aanval van Racing Genk met Dursini. Klein misverstandje met Ehrenbjerg in de box. Recuperatie wel Tahirovic en dan Kayembe die hem misschien gaat proberen gooien. Voetje van Balikwisha ingooi blijft voor Racing Genk. En dus ja, ook in een ander duel. Elleboogje misschien wel tegen het hoofd van Smets aan de slaap. Daar was meer werk aan. De dokter leed er langer over. Allerlei tests natuurlijk, maar allebei zijn ze wel degelijk toch weer fit bevonden voor de dienst. En ze schuiven ook allebei mee naar voren bij

0: De ingooi die eraan komt van Heine dus. Geen erg aangezicht op het hoofd van Smets. Heeft al wel wat te verduren gekregen in deze wedstrijd. Ingooi Heine. Verlengd door Kongolo. Maar het is in de handen van Roef. Uiteindelijk dus gevaar geweken. Maar de druk, het aanvallen en het overwicht van Racing Genk is daardoor wel een beetje afgenomen of afgeremd. Of on hold gezet, zou je kunnen zeggen. Tegenaanval van Genk komt, van Gent, pardon, komt in elk geval niet. Want Sonko door Amaro gestopt. Wel weer recuperatie bij Agent. En Balikwisha komt van aan de rechterkant. Balikwisha bal in de box, maar opgeruimd door Kongolo. Dan Burgess met Durosinmi. Geen makkelijke wedstrijd natuurlijk voor de jonge spits van Racing Genk. Maar hij heeft wel al zijn doelpunt gemaakt. Op een standaard situatie tegen al die, ik herhaal het nog een keer, stevige koppers. Al was er niet één die mee in het duel ging. Dat heeft hij dan zelf ook slim gedaan. Of is niet zo best afgesproken. Nee, die groepering van veel volk in de eerste zone. Sonko ondertussen voor Gent hier links aan de cornervlag. Met Araujo. Oh, mooi hakje om hem vrij te spelen. De voorzet van Araujo. Maar opgeruimd door Heine. Met het achterhoofd weggewerkt. En dan had DJ Sterrenberg in een poging om tegen te stoten. En een overtreding gemaakt. Waarbij ze bij Racing Genk dan graag de vrije trap willen en een gele kaart willen voor Lopez da Silva. Maar hij zegt, ik speel er toch de bal. En Verbomen heeft er iets tussenin van gemaakt. Wel degelijk een vrije trap uiteraard. Want Adetayji Sterrenberg afgeremd. Geen gele kaart voor Lopez voorlopig. Na 18,5 minuut bij 1 tegen 1. Daar kan Agent misschien wel vrede mee nemen. Hij gehaald aan kop van het klassement dan wel door Union. Maar nog altijd ongeslagen. En toch een uitwedstrijd bij een rechtstreekse concurrent achter de rug. Vrijdag komt Standaar op bezoek. Dat ook heel erg goed aan het seizoen was begonnen. Maar gisteren dan toch onderuit. Met 4-2 op het veld van Westerlo. Ondertussen stevig duel tussen Tahirovic en de vlieger. Tahirovic kreeg de vrije trap mee en Genk valt aan. Ze willen graag vaart. Dat was ook waaraan het spel van Genk vooraan tot bak in het spel van Racing Genk in de eerste helft. Veel te weinig vaart, geen tempo, weinig beweging. Dat proberen ze nu wat te verbeteren. Dat lukt bij momenten, zeker in het begin van de tweede helft. Adetayji Sterrenberg met een overstapje proberen om naar de rechterkant zich door te zetten. Maar dat lukt maar halfjes. Een kom liet zich niet verrassen. Dus recuperatie, ook recuperatie bij Kongolo. Sterker dan Vergara, dan een keer een vleugelverandering. Ito aan de rechterkant, controle maar half goed. Dus Araujo kan er tussen komen. Nee, Ito is boos op zichzelf, teleurgesteld dat het niet beter lukt. Maar recupereert hem wel op Araujo. Die dacht dat hij al een tijd had. Hij is lijf aan lijf gevecht. En wie komt er uiteindelijk als winnaar uit? De bal die tot bij Van der Heijden gaat. En tot bij Roef, die geen risico neemt. Zo is het wel een fel moment in deze wedstrijd. Smets toch nog altijd onvervaard in het luchtduel met Vergara. Ondanks al die tikken tegen het hoofd. De controle bij Lopez da Silva is slecht. Heine neemt over. De Longe met een tackle. Hij speelt de bal, zegt hij. En dat kon Burgess ook zeggen. En ik dacht het eerlijk gezegd ook. Maar Verbomen staat er dichtbij en deelt de gele kaart uit. Een keer kijken. Werd voorbijgesneld. Ja, hij blokkeert wat mij betreft de bal. Hij blokkeert echt de bal. En oké, Heine struikelt er ook over. Ja, de Longe heeft gelijk. Alleen wordt het niet meer teruggedraaid natuurlijk. En Verbomen houdt het rustig bij uitleg. Maar ja, de gele kaart is wel onterecht gegeven. Wat mij betreft 21ste minuut. We kijken nog naar de vrije trap voor Genk. Nog ver van de goal van Davy Roef voor alle duidelijkheid. En een bal die eraan komt richting de jongens die mee zijn. Om te koppen Smets, Kongolo. En dan eventueel Durosinmi, die komt vanaf de andere kant met Tahirovic. Ito gooit hem. Het is inderdaad naar de centrale verdedigers. En ja, het is geen corner. Dat leek even zo te worden, want de Longe verlengde. Maar tegen het hoofd van Smets. Deze keer een bal er tegen gekregen. Dat zal net iets minder erg zijn, durf ik denken. 21 minuten ver. Het is strijd in Genk. Het is spannend tussen Racing Genk en AA Gent. En de score is in evenwicht 1-1.
1: Radio 1. Sportza.

0: die TMF van Bad Bunny. Remco Evenepoel, die hoorden we hier daarnet al even. Die rijdt vanavond in Canada de Grand Prix de Montréal. En die andere Belgische kopman voor het WK, Wout van Aert, is er natuurlijk bij in de slotrit van de Vuelta. Olivier, finish straks, rond 7:15. Is dit iets voor Van Aert, die slotrit?
1: Ja, toch wel. Hij toonde gisteren al in die voorlaatste etappe, de bergetappe, dat hij beschikt over een paar sterke benen. En dan heb je dat ook, dat parcours van vandaag, dat echt wel de moeite is. Ik zei het al daarnet, het heeft iets weg van die toerrit met een paar keer over de bult van Montmartre. En die rit won Wout van Aert al natuurlijk. Nu rijden ze de geweldige flanken van de Alhambra-heuvel op in Granada. Binnen een 1,50 km beginnen ze aan die 4 passages over die helling van 2 km en 6,6 stijgingspercentage. Tot dan nog heel rustig in het peloton. Ik zag de obligate fotomomenten, die zijn al gebeurd. Rode trui Hendrik Mas natuurlijk meest op de foto gegaan. Ik zag ook al wat flessen en glaasjes rondgaan. Het zal geen champagne zijn, maar het zal cava zijn natuurlijk.
0: Oké, uiteraard. In de Vuelta is het cava. En dan weer naar het voetbal. Als A-agent zijn leidersplek wil behouden, ja, dan gaan ze nog eens moeten scoren bij Racing Genk. Voorlopig nog altijd 1-1. Peter, het is weer aan jou.
2: 1-1 inderdaad, 26 minuten ver. Voor alle duidelijkheid, ze staan dan gelijk met Union natuurlijk aan de kop van het klassement. Dus slecht is dat niet, maar wel bijgehaald dan door Union. Twee nieuwe mensen maken zich nog op bij Racing Genk voor een invalbeurt met Afri en ook... Even kijken wie er beneden staat. Daan Heijmans, die er ook nog mag inkomen. Tweede plansrol voorlopig nog altijd voor Daan Heijmans. Het pleziert hem niet te veel. Invalbeurten van, het zal een dik kwartier zijn. Van 20 minuten. Kijken naar Ehrenbjerg, die kan doorgaan. Kan hij voorbij Burgess. Ehrenbjerg legt hem breed. Daar opgeruimd door een kom. Ze waren met z'n tweeën in de tweede zone. Maar nog Durosinmi, nog Adedeji Sternberg kwamen in de buurt van de bal die Ehrenbjerg breed legde. Wel een kom die opruimde. Dit nog altijd veel vaart in de wedstrijd. Nu Sonko die ver mag komen. Wijken en wijken van Amaro. En hij kan dan toch nog het schot afblokken. Opgepikt nog door de vlieger. De loge van afstand. En Brugmas moet hem redden. En binnengeduwd. Maar buitenspel. Binnengeduwd niet. Want de save van Brugmas. Maar wel degelijk. Buitenspel van Vergara. Dat was wel duidelijk. Maar een goede knal van De Lorge en weer naar het midden geduwd, zou je kunnen zeggen, door Luca Brugmans, Ehrenbjerg en Ito. Ruim in plaats voor de mannen die ik daarnet heb genoemd. Dus Gent toch weer met De Lorge. Goed werk van Sonko, dan met wat meeval de bal bij de vlieger, die goed afleggen. En de trap die Brugmans moest keren. Van de Lorge. En hij deed dat weer in het centrum. Duwde hem niet naar de buitenkant. Was niet zo simpel natuurlijk. Hard getrapt. Redelijk centraal. En Brugmans redde. En dan was er wel degelijk Vergara in de rebound. Nog eens een redding van Brugmans, voor alle duidelijkheid. Maar dat telde sowieso niet. Want hij stond zeer duidelijk buitenspel. Maar Gent. Dat het tijd nodig had om weer in de wedstrijd te komen in de tweede helft. Dat is ondertussen toch het geval. Het is evenwichtig. De twee ploegen willen winnen. Dat maakte het, ondanks het feit dat we nu geen overtal hebben aan concreet en grote doelgevaar, dat het toch een aantrekkelijke tweede helft is. Met dus ook Genk een beter niveau. Mooie beweging van Heijnen. En een bal langs de linkerkant gespeeld richting Adedeji Sternberg. Maar goed verdedigen door Runkom. Met de snelle benen erbij. Om aan de zijkant af te dekken en te voorkomen dat Adedeji Sternberg eventueel gevaarlijk kon worden. De ingooi wel nog met Kayembe. Nog eens 1 puntje voor Genk. Ja, dat is dan 9 op 18. Dat is 50%. Dat is natuurlijk toch aan de lage kant. En een verplaatsing naar Jan Breidel is de volgende opdracht van het zware drieluik Anderlecht aan Gent Club Brugge. Dus toch maar beter 3 punten dan in een thuiswedstrijd tegen A-Gent. Ook al is dat dan de vooralsnog ongeslagen leider in de Jupiler Pro League. Met Heijnen. Adedeji Sternberg tikken is een beetje kort. Ajerovic kan maar niet bij. Hij moet uitkijken, want hij heeft nog een tik uitgedeeld. De Lorge misschien voor een tegenaanval. Nee, dat is een slechte bal. Binnen bereik van Smets gespeeld. En ver buiten bereik van de man die hij wilde bereiken. Namelijk Sonko. Die nog altijd blijft draven. Tahirovic dan. 4 wedstrijden gespeeld op het wereldkampioenschap. Waarvan 2 in de basis met Bosnië. En natuurlijk niet vergeten. Gevoetbald bij Roma, bij Ajax vooral. Dat er toch een keer 7,5 miljoen voor heeft gelegd. Maar niet echt doorgebroken bij Roma, voor alle duidelijkheid. De jongere ploeg, een halfjaartje Brøndby. We gaan kijken of hij kan renderen op het middenveld van Genk. Want er is wel een plaatje te benemen, Bankura. Toch nog altijd niet echt overtuigen. Sattelberger zit ook nog wel altijd op de bank, maar is nog niet echt iemand in wie ze nog de grote toekomst zien. Amaro voor Genk met aan de rechterkant een eerste keer Afri. Proberen buitenom te gaan. Afri, het is een heel harde voorzet. En er een die niemand bereikt in het centrum. En dus is het weer ingooien voor AA Gent. Slotkwartier is ingegaan. Nog altijd in evenwicht tussen Genk en Gent is het 1 tegen 1.
3: Dit is de opdracht van mijn dromen.
4: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
5: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
4: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
6: Wat de?
4: Ward Lemmelijn.
5: Amai, is officieel.
4: En Fien Germijns.
7: Ik kan er niet van over.
4: Een pak geheime uitdagingen.
8: Is dat goed als ik in de douche?
4: En één vraag. Is gelukt? Vanavond op VRT1 en op VRT Max.

0: Bart Peters over het Genstertje. Het blijft razendspannend, hè, tussen Racing Genk en AA Gent bij die 1-1. Peter, wie pakt de slotfase in handen?
1: Ja, voorlopig is dat Racing Genk. Het is even heel erg warm voor AA Gent. Met daarnet een knal tegen de paal. Kayembe, die in de box werd vrijgespeeld, haalde snoeihard uit. En de bal via de paal weer het veld in. En daarvoor was er ook al een moment waarop AA Gent eraan ontsnapte. Corner aangesteld. Heijmans goed in de eerste zone opgedoken. Verlengde die bal richting de tweede paal. Daar opgeruimd door de loge. Al moet ik er wel bij zeggen. Hij zou voorlangs zijn gegaan. Maar dat was wel nog een Genkenaar die er ook dichtbij in de buurt zat. Dus een versnelling van Racing Genk. Voor het eerst ook echt moeilijke momenten in de wedstrijd voor AA Gent. En in de tweede periode is het overgrote deel van het doelgevaar toch van de kant van Genk geweest. Met de kopbal van Heijden. De knal van Kayembe tegen de paal. Het schot van Erenbjerg hadden we ook al gehad. Dus in die zin is Racing Genk er nu een paar keer dichtbij geweest. Gele kaarten ook nog voor Lopez. Een heel domme, omdat Heijmans de bal even bijhield na een overtreding. Duwde hij hem omver onder de neus van Verbomen. Gele kaart gegeven. Daarnet overtreding van Kongolo. Ook gele kaart gegeven. En ook drie nieuwe mensen erin bij AA Gent. Vertel ik zo meteen, want Gent is in de aanval. Correa, dat is een van de twee. Kadri, dat is de andere, die net niet bij de bal kwam. En ook Ayinde is er nog ingekomen. Malikwisha, Sonko en De Lorge hebben plaats geruimd in het elftal van Rick de Mil. We zitten in de laatste 9 minuten ondertussen bij die 1-1. In een spannende en goede topper tussen Genk en Gent. En ik zou zeggen twee verschillende helften. In de tweede helft Racing Genk toch een ander gelaat getoond. Dat zal de trainer toch meer plezieren. Heijmans komt er nog een keer uit met Durosini. Goed afleggen. Kreeg een duw in de rug, maar het balvoordeel is voor Tahirovic. Dat deed Sternberg. Die maakt toch stilaan, denk ik, aanstalten om in de basis te starten. Misschien wel volgende zondagmiddag op het veld van Club Brugge. Waar hij dus graag ook zelf had gespeeld. Maar in vergelijking met Yokoyama brengt hij toch veel meer. In deze wedstrijd dan toch tenminste. Amaro nog een keer voor Racing Genk. Glijdt met de bal naar binnen. Tahirovic voetballen met Kayembe. Voorzetje van Kayembe. Nee, dat is nu een slordige bal. Ja, het is een beetje op en af. Bij Joris Kayembe, dat weten we. Kongolo komt ertussen. Iets onder risico, maar Vergara goed afgehouden. Dus Genk blijft rond de 16 van Gent kamperen. Met Afri aan de rechterkant. Met Heijmans. Amaro. Gent moet er nu in deze fase toch even voor knokken. Voor dat puntje. Dat, oké, betekent dat het maximum verloren zou gaan. Maar op dit moment na deze wedstrijd een billig gelijkspel om dat cliché nog een keer boven te halen. Adedeji Sternberg, Goré maakt zijn rentree dus, moet verdedigen. Naar het centrum, Heijmans met Heijnen. Adedeji Sternberg, nee, hij trapt te wild en niet tussen de palen. Goede combinatie van Racing Genk.

0: voor de 16. Met Adedeji, Sterrenberg, met Heijmans en Heijnen. En dan leek het echt wel een goede schietkans voor Adedeji. Maar hij kon hem niet tussen de palen trappen. En redelijk verder naast nog uiteindelijk. Maar goed gecombineerd. Toch drie keer na elkaar nu op een minuut of 5-6. Het grote doelgevaar voor Racing Genk. En Agent stelt daar voorlopig niets meer tegenover. De laatste keer dat ze echt nog dreigden aan de overkant. Toch een dikke 10 minuten geleden met dat schot van Ehrenberg. Maar Brugmans centraal in het doel redding moest opbrengen. Kayembe komt weer voor Genk met Heijnen. Ja, een overwinning betekent een heel ander scenario natuurlijk. Dan heeft Genk 11 punten tegenover de 15 van Agent. Ja, dan ben je mee met het pelotonnetje. Dan is het ineens maar 4 punten. Dat is niet zo erg natuurlijk. Maar nog eens met in het vooruitzicht de topper in Jan Breidel van zondagmiddag voor Racing Genk. Zijn 3 punten toch een goed idee. Afri, moet ik nog een keer helemaal uitpluizen hoe je het nu precies moet zeggen. Tahirovic ondertussen. Urostin die zegt, speel hem toch naar het centrum. Ik maak de loopactie, maar het gaat naar de buitenkant. Dan weer het centrum met Heijnen. Tahirovic, die is sterk. Kan het nog net tot bij Smets stikken. Inschuiven van Smets, rechterkant kan. Met Amaro, balletje binnendoor. En de voorzet komt, maar opgeruimd door Burgess. Ja, daar mocht Durostin dan misschien net iets scherper op zijn. Want hier aan de buitenkant, Jinde toch net iets te makkelijk uitgespeeld. Beter opletten. Maar Gent komt niet meer aan aanvallen toe. Het is eenrichtingsverkeer nu in het slot van de wedstrijd. 6 minuten nog. Wij nog altijd 1-1. En Adedeji Sterrenberg wil zich nog wel een keer op gang trekken. Bol binnendoor. Kayembe, Adedeji. Ja, stevig verdedigen van een kom. Geen overtreding gemaakt. Counter misschien nu met Kadri. Bal aan de buitenkant met Goré. Die heeft snelheid, dat weten we. Vergara wacht in het centrum. Gaat het op de tegenaanval nog gebeuren voor Agent? Nee, wat doet hij nu? Goré. En dan maakt hij zich boos en zegt hij tegen Vergara. Ja, snijd toch eens naar de eerste paal. Maar hij trapt als een wilde man. Hoog over en naast. En wringt zo deze veelbelovende counter toch heel onhandig de nek om, moet ik zeggen. We krijgen aan de overkant nog die bloed. Eigen agent. Maar wij kijken ondertussen naar Racing Genk. Dat nog een keer gaat uitvoetballen met Brugmans en met Smets. En we zitten zo in de laatste 5 minuten van deze spannende wedstrijd. En voorlopig blijven we nog altijd bij 1-1 tussen Racing Genk en agent.
1: Spannend daar. En Olivier, er zijn ook in het buitenland wel wat topploegen aan het spelen op dit moment.
2: Absoluut. Je hebt Bayern München dat op bezoek is bij Elversberg. De ploeg waar het bezoekers, of het bewonersaantal eigenlijk maal 3 moet gedaan worden. En dan kan je de Allianz Arena vullen. Zij staan 0-0 na 20 minuten. En Elversberg trouwens met 6-6 aan de competitie begonnen. Dus Fans & Company heeft er misschien wel wat werk aan. Je hebt ook de Manchester Derby natuurlijk. 18 minuten ver. Manchester United tegen Manchester City. Met Tielemans en Lammers in de basis bij de Reds. En daar staat het ook nog steeds 0-0. En ik kan ook nog zeggen dat Barcelona wellicht het perfecte rapport zal behouden in La Liga. Want met nog een kwart wedstrijd te spelen hebben ze daar 0-3 de voorsprong te pakken bij Levante. En op die manier wellicht 15-15. En Lamine Yamal weer al doelpunt voor hem. Tweede al in de match. Het is al sinds de 4 matchen dat hij eigenlijk elke keer scoort. Zit aan 6 doelpunten in 5 speeldagen in La Liga. Dus ja, die is helemaal terug sinds zijn mindere periode op het WK. Maar nu is hij toch weer de ster bij Barcelona.
1: Oké, dankjewel Olivier.

0: Silence van die XX. Ik ben heel benieuwd of we nog een winnaar gaan krijgen in Racing Genk. A-agent 1-1 nog altijd. We gaan weer naar Peter.
1: Laatste minuut en nog een kans voor Daan Heijmans. Die werd vrijgespeeld. Nu ja, vrijgespeeld. Redelijk vrijgespeeld. Maar hij had hem altijd op zijn nog moeten leggen voor Afri. Die nog een veel betere kans had gehad. Maar Heijmans, oké. Okay. Ik zei het, zit in een moeilijke situatie. Nog geen statistieken kunnen voorleggen. En vooral is nu een bankzitter die het moet hebben van wat invalbeurten. En hij ging daar uiteindelijk op Araujo af. En wilde dan zelf trappen. Je ziet het aan de lichaamstalen, de bewegingen. Nee, Yves Afri dat had niet gekund. Zie ik nu in de herhaling. Die stond gewoon buitenspel. Ja, dan moet je zelf wel beter opletten. Dus in die zin was het onmogelijk om hem af te geven. Ik weet niet of Heijmans dat door had. Maar ik had de indruk dat hij maar één doel voor ogen had. En dat was trappen op doel. En dat deed hij niet goed. Die ging er uiteindelijk hoog over. Maar dus de laatste herhaling maakte duidelijk. Ja, Afri mag dan wel misbaar maken. Omdat hij de bal niet kreeg. En Heijmans staat er nog eens bij. Maar hij stond wel een meter buitenspel. Dus dat had sowieso geen succes opgeleverd. Van der Heijden was de man overigens die Heijmans nog flink kwam hinderen. Hij heeft zich daarbij wel bezeerd aan de schouder. Dat is in het verleden ook al wel een keer een probleempje geweest voor Van der Heijden. 5 minuten extra tijd komen erbij. Tweede helft die voor het overgrote deel toch in het voordeel van Racing Genk is verlopen. De gelijkmaker van Durustini al na 2 minuten op een corner van Ito. Met het hoofd binnengelegd. Nummer 5 van het seizoen al voor de jonge klasbak voorin bij Racing Genk. En daarna Genk nog een tijd nadrukkelijk baas. Herenberg een schot met links. Maar Roef moest opredden. En veel toegevaar dan ook niet meer. Dan was het eigenlijk nog een minuut of 20 wachten. Ondertussen was er weer evenwicht in de wedstrijd gekomen. Agent onder de druk toch weer van Racing Genk uitgeraakt. Terwijl Van der Heijden nog wel weer het veld gaat inkomen. Zometeen. Na de verzorging dus moet een minuutje brommen aan de zijkant. En dan de slotfase. Die was dan toch weer zeer nadrukkelijk in het voordeel van Racing Genk. Een kopbal van Heijden. Of Heijmans liever richting de tweede paal. Opgeruimd daar door de Lorge. Kayembe een knal tegen de paal. Vrije schietkans voor Adedeji Sternberg. Hoog over Heijmans daarnet. En tussendoor hadden we nog één poging van agent De Lorge. Met een harde bal centraal waar Brugmans toch redelijk wat moeite mee heeft. Anderhalve minuut toegevoegde tijd. Adedeji Sternberg brengt hem nog eens in de box. Wordt weggekopt door een kom. Opgevangen door Amaro. Smets is mee ingeschoven. Smets voetballen met Tahirovic. Rond de 16 van Agent zijn we op dit moment. Agent 1 puntje. Adedeji Sternberg plaatst hem weer het hoofd van de onverzettelijke Ankom. Daar geraken ze voorlopig niet voorbij met hun ballen van aan de zijkant. Snel ingegooid Tahirovic. Adedeji Sternberg vastgezet door de vlieger. Probeert er toch uit te komen. En dat lukt ook. Bal naar het centrum. Daar Kadri die opruimt. Hij doet dat wel ten koste van een ingooi voor Racing Genk. Dus mogelijk geen maximum meer voor Racing Genk thuis en geen maximum meer voor agent Toucourt. Naar 16 op 18 is toch nog altijd een mooi rapport. Ik zei het vrijdag in de eigen Planet Group Arena voetballen tegen Standaard. Sternberg komt nog afleggen door Ossinmi. Heijden gaat, nee, niet trappen van afstand. Maakt de aanstalten, maar opent voor Amaro. Zwakke bal van Amaro. Van der Heijden en Burgess hinderen elkaar in het uitverdedigen. Burgess er nog eens bij. Dan een poging, niet meer door Ossinmi. Het is Bubu overigens die er is ingekomen. Probeert daarbij de bal te geraken. En Heijden dan met Tahirovic. Uithalen met links Tahirovic. En Roefing 2 keer. Net nog voor de neus van Daan Heijmans. Het leek even alsof of Davy Roef een beetje tijd nodig had om overeind te klauteren. Bij de uithaal van Tahirovic. Met de linker hard getrapt. En Roef moest hem lossen. Aarzelde dan even die hij echt overeind kwam. En was er dan toch nog snel genoeg bij. Om te voorkomen dat Heijmans er nog wat mee kon uitrichten. Redding van Roef. De redder al zo vaak. Voor Agen 2 minuten toegevoegde tijd nog. Spanning hangt er nog altijd in de CGK Arena. KMB nog een aanval voor Adedeji Sternberg. Op een bepaald moment in de tweede helft zei ik, ja, ze willen allebei winnen, maar dat is nu niet. Enfin, ze willen allebei winnen uiteraard, maar het is alleen Genk dat nog aandringt om de 3 punten te pakken. Voorlopig blijven ze bij 1 punt. Dat is dan 2-6. Anderlecht 0-0, Agent 1-1. En nog eens zondag dus naar Club Brugge. Gaan we voetballen nog met Heijnen. Met Smets die inschuift. Met Amaro. En weer met Heijnen. Heijmans. gretige invalbeurt, zeker van Daan Heijmans. Kongolo, Kayembe. Volk wil dat het wat vooruit gaat. Tahirovic steekt en dat is te ver, denk ik. Afri, nee. Krijgt er geen lichaamsdeel tegen. Je zag hem een beetje twijfelen op die diepe bal gestoken en onder druk van Araujo. Ga ik het met het hoofd proberen of met de voet? En het werd uiteindelijk geen van de twee. Dus de doeltrap voor Davy Roef. Die rustig de tijd neemt en beseft dat één punt echt wel goed is. En ook wel billig uiteindelijk. Dan zullen ze bij Genk vooral de tweede helft zich herinneren. En dan zeggen wij hadden wel momenten waarop we een tweede keer hadden kunnen scoren. Wat zeker waar is. Maar die had Gent misschien net iets minder. Maar toch ook in de eerste helft. Laatste seconde. Feit is te zeggen 20 nog. Dus één aanval kan nog wel voor Racing Genk. Met Kongolo, met Kayembe. En dat Adeji Sternberg aan Gent verdedigd. Komt er nog een doelpoging van? Tahirovic. Gooit hem voorlopig niet. Publiek wat ongeduldig. Adeji Sternberg, die gooit hem wel. Maar het is wegkoppen door Araujo. Opgevangen door Amaro. Amaro met Heijnen. En nog Afri hier aan de rechterkant. Komt naar binnen. Valt binnen door voor Heijnen. We krijgen nog een vrije trap. Op de grote rechthoek. Ze gaan wel vaart moeten maken, want anders gaat u het in het nieuws van 6 uur moeten vernemen. Half metertje zo voor de grote rechthoek. Goede beweging nog hier op de rechterkant met Afri, met Heijnen. En dan tegen de grond gewerkt door Lopez. Die toch een beetje een schimmige invalbeurt heeft. Tahirovic meldt zich. Heijmans erbij. Had het Deji Sternberg erbij. Voorbij het einde van de toegevoegde tijd. Laatste kans voor Genk om alsnog 3 punten te pakken. Bij een vrije trap. Nathan Verbomen. Ik zou zeggen, maak even plaats dat de vrije trap kan genomen worden. Had het Deji Sternberg erachter. Het wordt katje boord voor het nieuws van 6 uur. Aan de Deji Sternberg legt de bal. Het gaat een voorzet worden in elk geval. Tenzij hij nog even rond de muur tikt. Aan de Deji Sternberg kijken. En de voorzet gaat komen. Het is echt het laatste wapenfeit. Daar komt hij. Hij gaat weggekopt worden, denk ik. En dat zal het dan wel geweest zijn. Het laatste fluitsignaal weer klinkt. Het eindigt met 1-1 tussen Racing Genk en AAK.
0: Dat noemen ze dan net op tijd, inderdaad, voor het nieuws van 6 uur dat eraan komt. Dankjewel, Peter van den Bemt. Zo dadelijk na het nieuws nog meer Sporza natuurlijk hier op Radio 1. Met reacties na Genk-Gent. Nog meer voetbal en ook wielrennen. De ontknoping in de Vuelta en de Grand Prix van Montreal. Evelien de Bakker loodst je erdoor zo dadelijk na het nieuws. Ik wens je nog een heel fijne avond. Tot later.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Volgens Oekraïne valt Rusland systematisch en doelbewust spoorinfrastructuur aan. In Koekelberg in het Brussels gewest is actie gevoerd tegen een nieuwe aanvoerroute van de luchthaven van Zaventem. En op Open Monumentendag trok dit jaar 350.000 bezoekers. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens Oekraïens president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. Collega Marijn Trio is in Oekraïne. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt hij.
6: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
5: Deze nieuwe aanval maakt deel uit van een escalatie van de oorlog in Oekraïne die al enkele dagen aan de gang is, zegt hij nog.
6: De voorbije dagen zijn treinen en treinstations aangevallen. Waar ik nu ben in Kharkiv heb ik al tientallen uitgebrande tankstations gezien. Maar de laatste dagen worden er ook tankstations in Kiev en tot ver in het westen aangevallen. En vandaag dus ook vlakbij de Poolse grens. En eerder deze week werd ook een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Dus ja, Rusland probeert het leven in Oekraïne compleet te verstoren. En toch ook wel een dreigend signaal te sturen naar de Europese bondgenoten van Oekraïne.
5: In Letland is de minister van Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur was betrapt. Volgens lokale media had Rainis Uzulnieks meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. De Letse premier noemt zijn gedrag een gevaar voor de samenleving. Ook de president heeft het incident veroordeeld. De partij van Uzulnieks heeft hem niet alleen als minister, maar ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige intussen ex-minister heeft zelf nog niet gereageerd. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. Die route, over een dichtbevolkt deel van Brussel, wordt al ongeveer een jaar getest. Maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuig lawaai beu.
7: Voor mij is de overlast dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Dat dat 's nachts ook doorgaat, dat dat heel vermoeiend wordt. Ik krijg een soort stressaanvalletjes als ik ze al zie afkomen, want het is altijd dezelfde lijn. Je ziet ze komen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
8: Als ik in mijn tuin zit, dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. En dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
9: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
5: De organisatoren van de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel-Exel in Limburg, waar gisteravond de natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken van op de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Juri Mombers.
10: Het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
5: De Open Monumentendag heeft zo'n 350.000 bezoekers gelokt. Iets minder dan vorig jaar door het wisselvallige weer. De topper was het vakantieverblijf Cosmos in Westouter in West-Vlaanderen met zo'n 10.000 nieuwsgierigen. Gaststad Kortrijk ontving alles samen 20.000 mensen. Het thema dit jaar was in goede handen als steun voor de mensen die erfgoed bewaren en levend houden. Bijvoorbeeld in Rotselaar in Vlaams-Brabant. Een verslag van Christine Bonneure.
11: Ik ga eerst iets vertellen over de geschiedenis. En dan ga ik vertellen waarom deze toren een heel speciale toren is.
12: De Donjon ter Heijden, een unieke middeleeuwse toren, is privébezit en al generaties van de familie van Catherine. Dit erfgoed in stand houden is niet eenvoudig.
13: We hebben lekken in het dak, dus het dak moet vervangen worden. En we hebben daar nieuwe leien voor nodig, maar daar hangt ook een kostplaatje aan.
12: Met een VZW zoekt Catherine extra middelen naast de erfgoedsubsidies van de overheid. Hoewel het niet de bedoeling is om alles piekfijn te restaureren.
13: Ik denk dat die middeleeuwse charme ook wel veel doet, want de mensen zijn altijd wel onder de indruk hoe deze toren er nog uitziet, want die ziet er echt zoals in 1350.
12: In goede handen was het thema van deze Open Monumentendag en dat zijn veel handen.
13: We kunnen eigenlijk vandaag wel gemakkelijk op meer dan 20 vrijwilligers rekenen op Monumentendag. Ja, die handjes zijn heel waardevol. Het is ook het jaar van de vrijwilligers, dus ik zet ze extra in de kijker. Zonder hen kunnen we niks doen.
5: In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Peter van den Bemt, Gent is dus het maximum van de punten kwijt.
1: Zo is dat. Na een boeiende topper heeft Agent niet meer het maximum. Maar aan het einde was het gelijkspel tussen de twee ook wel logisch. Agent speelde een heel sterke eerste helft. Domineerde die eerste helft ook. Kwam voetballen als een leider met heel veel vertrouwen. Vroege goal van Sonko 0-1. En nog wel een paar pogingen. En Racing Genk voetbalde te traag en te ongeïnspireerd. En was nauwelijks gevaarlijk. 0-1 bij de rust. Was dus logisch. Heel andere thuisploeg. Na de rust al gouden gelijkmaker van Duro Sinmi. Genk drong nog even aan in het begin. En nog heel erg hard in het einde. Een van die tweede helft met tussendoor wat meer evenwichtig spel. Agent nog moeilijk aan kansen geraakt. Op het einde was er nog een knal van Kayembe tegen de paal. Mogelijkheden voor Adedeji, Sterrenberg en Heijmans. Maar een tweede goal viel niet meer voor Racing Genk, dat met het gelijkspel een beetje ter plaatse blijft trappelen in de buik van het klassement. Agent wordt aan de kop, dus bijgehaald door Union.
5: Dankjewel, Peter. En eerder op de dag won Club Brugge met 3-1 van Antwerp. Club staat na deze zege op de derde plaats, op 1 punt van Gent en Union. En in de Vuelta, de wielerronde van Spanje, wordt de slotetappe met aankomst in Granada gereden. Wout van Aert is al zeker van de eindoverwinning in het puntenklassement en hoopt ook vandaag opnieuw mee te strijden voor de ritwinst.
14: Ik denk rit 21 wordt altijd in het hoofd gewonnen. Wie vandaag nog de moraal heeft en de goesting om nog één keer af te zien, die heeft een streep voor. En ik denk dat we dat wel bij horen.
5: De renners moeten op dit moment nog meer dan 60 kilometer afwerken. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is kans op nevel of mist. Morgen begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. De Oekraïense spoorwegen waarschuwen voor doelbewuste en systematische aanvallen op belangrijke spoorlijnen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Vanmorgen werd een spoorlijn aangevallen die vaak door westerse diplomaten en prominente politici wordt gebruikt. De aanvallen maken deel uit van een nieuwe escalatie die al enkele dagen aan de gang is. Meer op 14nieuws.be.
15: Op de E40 van de kust naar het binnenland, daar sta je 10 minuten in de file van Oostkamp tot Aalter. Verderop ook 10 minuten bij Nevelen, daar is door een ongeval de linkerrijstrook versperd. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten extra van Zaventem tot Machelen, daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Files ook naar Antwerpen, maar ze vallen mee op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je wel 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout, dat komt daardoor een eerder ongeval. Verder is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten. Dat is daarvoor bij Zandvliet. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel. Daar sta je een half uur aan te schuiven van Courrières tot Jambes. Bij Namen is dat. Dat komt door een ongeval. En verderop bij Leonard is ook daar net een aanrijding gebeurd. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Ramen, deuren, verandas.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
19: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
20: Allee, zeg eens iets, Bruno.
21: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
20: Hoe zet ik dat op mute?
21: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
20: Bruno.
22: Mobile Vikings.
23: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
24: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
25: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
24: Chavo. En nu tijd voor een terrasje zeker.
25: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
24: Oh, maar kijk eens, ja, aan. Ja. Kijk eens aan.
23: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
27: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
28: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
27: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
29: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
3: Kan je nog lang lezen?
2: Denk het wel, hè.
0: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè.
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedacht!
6: Of je nu kiest voor een dagje op het water...
7: Kom aan, roeien, schatje, roeien!
6: Een dagje cultuur...
8: Mij, dat is een mooie schilderij.
9: Dat is nu de Vlaamse meesters, hè.
8: Wow.
6: Of gaat wandelen in het midden van de natuur...
8: Wij zijn precies op safari.
6: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
30: Radio 1. Sportza.
31: Met Evelien de Bakker.
15: We ronden jouw zondag af met het slot van de US Open, het slot in de Vuelta en je raadt het nooit, ook het slot van de zesde speeldag in onze voetbalcompetitie.

0: De Police met Message in a Bottle. Met straks in het voetbal Zulte Waregem Charleroi aftrap om 6:30. En later vanavond, om 6:15, is er ook nog La Louvière KV Kortrijk. Maar eerst springen we op de fiets. Het is te zeggen, in de Vuelta klikken ze toch vandaag voor de laatste keer in de pedalen. Wout van Aert is een van de zekere mannen, toch als eindwinnaar van de groene trui. Maar misschien kan hij daar nog de slotrit van deze Ronde van Spanje aan toevoegen. En het was zelfs met een extra cadeautje vandaag. Dat horen we bij Rutger van Severen.
1: Wout van Aert, eerst en vooral proficiat. De groene trui is definitief van jou en dat hebben jullie op gepaste wijze gevierd gisteren, zag ik. Dat moet deugd doen.
2: Ja, ik heb een speciaal fiets gekregen. Daar hoopte ik stiekem wel op. Dus ja, dat is altijd super plezant om zoiets te krijgen. En ik moet zeggen, ik vind het prachtig. Dus dat was heel leuk.
1: Mag je die dan houden?
2: Ja, ik denk dat die zo snel mogelijk in Herentals gaat belanden, ja.
1: Nog één iets over gisteren. Ik praatte met Maarten Wijnands en die zei... Wout kwam zelf vragen, mag ik meteen in de eerste kilometer aanvallen? Dat duidt erop dat je nog heel veel zin hebt om te koersen.
2: Ja, wat we gisteren proberen... steps zo goed mogelijk te ondersteunen. Veel mannetjes mee te hebben. Ik weet gewoon dat het voor mij vaak... makkelijker is om zelf het initiatief te nemen... dan proberen op een economische manier in die vlucht te geraken. Want... ja, mijn wiel wordt dan vaak wel geviseerd in de eerste uur in de koers. Dus ja, waarom niet gelijk erin vliegen?
1: Vandaag een nieuwe kans. Het wordt altijd vergeleken met het soort Spaanse Montmartre. Gaat die vergelijking op?
2: Nee, niet echt eigenlijk. Het is veel lastiger. De klim is dubbel zo lang. Circuit is maar de helft zo lang. Dus ja, je komt veel sneller terug aan de volgende beklimming. En ja, het is echt, het zal heel pittig zijn, denk ik.
1: Verwacht je een gelijkaardig scenario zoals we zien op Montmartre? Een soort uitdunning en dan man tegen man?
2: Ja, die uitdunning gaat er zeker automatisch wel komen. Ja, misschien het enige verschil met Montmartre is natuurlijk dat het misschien iets makkelijker is om in de wielen te overleven. Daar heb je ook nog die technische afdaling waardoor dat het nog makkelijker scheurt. Ja, het wordt de laatste uur dat heel intens zal zijn.
1: Ja, nog een laatste klassieke vraag misschien. Jullie hebben ook Brennen. Jullie kunnen weer spelen met die twee natuurlijk. Hè? Met jij en Brennen.
2: Ja, laten we hopen. Ja, ik denk rit 21 wordt altijd in het hoofd gewonnen. Wie vandaag nog de moraal heeft en de goesting om nog één keer af te zien, die heeft een streep voor. En ik denk dat we daar wel bij horen.
1: Succes.
0: We gaan zien wie de moral en de goesting nog heeft. En ondertussen nog 54 kilometer daar in de Vuelta. Olivier de Wilde, ja. Goedenavond. Wat is de situatie daar nu op dit moment?
3: Wel, er is nog 54 kilometer te rijden hier. En ze zijn richting Granada aan het gaan. Je krijgt al af en toe het beeld van het Alhambra. Het Moorse fort dat echt wel prachtig in de heuvels van Andalusia ligt. En ja, daardoor is het een beetje het mooie decor voor de vier bulten waar ze nog over moeten. Het is eigenlijk die heuvel waar dat fort op ligt. Waar Wout van Aert het ook over heeft, dat zwaarder is volgens hem dan het Montmartre van Parijs. En dat is ook inderdaad wellicht zo, dat het iets langer is en daardoor gaat de inspanning van Aert misschien ook wat meer gedoseerd moeten zijn. De vraag is ook, gaat hij op de voorlaatste keer, gaat hij op de laatste keer eens iets proberen? We gaan het allemaal zien. Maar ik zeg het nu nog wel, 53 kilometer en ze hebben hun tijd genomen om naar hier te geraken. Want het tempo van de voorbije 50 kilometer, dus de eerste 50 kilometer in koers, is onder de 30 kilometer per uur. Gegaan. 29,5. Ja, ze hebben echt wel rustig aangedaan. Hopelijk, wie weet, is het stilte voor de storm, voor het spektakel dat ze de benen sparen om dan vol gas te gaan om een geweldige finale aan deze Vuelta te geven die vooral in het teken stond van het ontbreken van Tadej Pogacar natuurlijk. Hè, die na 8 etappes moest opgeven. Had toen eigenlijk al gewonnen spel voor de rode trui. Zo leek het wel. Maar ja, je mag natuurlijk niet vallen. Je mag natuurlijk niks voor hebben. En dat is hem wel degelijk overkomen. De Sloveen dus op die manier ook geen week voor hem toch wel een enorme streep door de rekening. Maar daardoor wel een Spaans feest met Enric Mas, de man van Movistar. Die in eigen land zoveel jaren na de laatste keer dat ze daar hebben mogen vieren met Alberto Contador. Nu dus Enric Mas op zijn 31ste met 3 keer de tweede plek in de Vuelta. Nu eindelijk op het hoogste schavotje. Dat gaat hij dus straks mogen doen. En ik zeg het, door het trage tempo hadden we verwacht eerder dat de finish rond 6:45 ging zijn. Het zal door dat trage tempo eerder 7:45 zijn ongeveer qua finish. Maar dat maakt niet uit. We gaan nog hopen en genieten hopelijk toch van de laatste kilometers koers in deze ronde van Spanje. En wat het ons ook gaat leren richting het WK. 53 kilometer nog, de eerste keer naar de bult van Granada. Die komt er stilaan aan en dan gaan we zien wat die eigenlijk betekent. Dan gaan we al eens een eerste keer kunnen inschatten wat die kasseitjes, wat die kiezeltjes en wat daar nog allemaal op de grond ligt zou kunnen teweeg brengen. Maar dan niet de eerste keer, maar misschien de derde of de vierde keer dat ze erover gaan. Dus 53 kilometer nog in deze slotetappe.
4: Radio 1. Sportza.

0: Klaar voor de voorlaatste wedstrijd in de zesde speeldag van de Jupiler Pro League. Die is weggelegd voor Charleroi op bezoek bij Zulte Waregem. Toch wel de twee seizoensrevelaties te noemen van dit moment. Dus zeer benieuwd of ze de punten gaan verdelen of dat toch één ploeg gaat domineren. Het zijn nog openstaande vragen, maar vooruitblikken dat doen we sowieso met onze man ter plaatse. Dat is Johan de Kaluwe. Goedenavond, Johan.
1: Een goede avond, Evelien. En zoals je eigenlijk al aangaf, inderdaad een wat verrassend, terwijl toch wel in de top van het klassement, de nummer 4 Charleroi, hier op bezoek bij de nummer 5 Zulte Waregem. En straks wat meer over dat klassement, want ze kunnen alle twee een uitstekende zaak doen in dat klassement. En dat is dan vooral toch zaak voor Charleroi. Maar eerst eens kijken naar de ploegsamenstellingen bij Zulte Waregem, dat op de vorige speeldag in het slot van de wedstrijd voorbij KV Kortrijk geraakte met 2 goals. Eentje van Akpa en eentje van Atrok. Wel nu, Atrok die staat in de basis. Ook Niang mag spelen voor Zulte Waregem. Dat is de man die we kennen natuurlijk van bij Union, de 24-jarige Senegalees. Hij krijgt hier meteen een basisplaats. En dat betekent dat er twee spelers natuurlijk op de bank zijn verzeild geraakt. Dat is Hedel en Oeika. Nog niet verloren, Zulte Waregem. 3 keer gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld. En dat betekent 11 punten. Charleroi heeft er 12. Dus mocht Zulte Waregem hier een puntje pakken, dan blijft dat verschil natuurlijk 1 puntje. Maar bij winst springen ze over Charleroi. Dat een uitstekende zaak kan doen in dat klassement. Want stel dat ze hier zouden winnen, dan komen ze op gelijke hoogte met Club Brugge en op 1 punt van de leiders Union en Gent. Ik denk niet dat er heel veel mensen dat hadden voorspeld bij het begin van de competitie. 4 wedstrijden gewonnen, 1 verloren. Dat was op de vorige speeldag 2-3 thuis tegen Union. Kan gebeuren natuurlijk, maar geen enkele reden voor de trainer Mario Conen om te wisselen. Dus dezelfde basiself die ook begon tegen Union. Afwachten inderdaad of we een open wedstrijd krijgen. Ik heb zo het gevoel, en ook wat ik zo een beetje kon vernemen voor de wedstrijd, dat ze toch alle twee misschien een beetje behoudend gaan beginnen. Maar ze willen toch punten pakken. Dus laten we hopen op een goede wedstrijd, een offensieve wedstrijd in een stemmig sfeervolle Elindus Arena hier in Waregem. En de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Sporting Charleroi wordt geleid door Bert Verbeek. Sportza.

0: Vandaag was het een beetje zoeken naar het zonnetje Soak Up the Sun van Sheryl Crow. Gelukkig hebben we die nog. Op de E40 van de kust naar het binnenland. Daar sta je 10 minuten in de file van Oostkamp tot Aalter. Verderop ook 10 minuten bij Nevelen. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Files dan naar Antwerpen. Die zijn te vinden op de E17. 10 minuten extra vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je nog altijd 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dat komt daardoor een eerder ongeval. Verder is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan daar via de A12 en de Singel. Richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten. Dat is daar voorbij Zandvliet. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel. Daar sta je een half uur aan te schuiven van Corrière tot Jambes bij Namen. Dat komt daardoor een ongeval. En verderop bij Leonard is ook net een aanrijding gebeurd. Op andere plaatsen zijn er op dit moment kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: En dan kunnen we meteen aansluiten bij de start van Zulte-Waregem. Charleroi, aftrap is daar gegeven, Johan.
3: Inderdaad, we zitten in de openingsminuut. 0-0 is logischerwijze de tussenstand, maar toch al meteen in de aanval Zulte-Waregem. Twee hoekschoppen op een rij kunnen afdwingen onder impuls. De eerste van de nieuwkomer van Niang. Dus hij maakt misschien wel eerst en vooral een goede beurt, want hij speelt naar de sfeertribune. Dus Zulte-Waregem bij de TOS, waarschijnlijk die TOS dus verloren, want normaal spelen ze toch liever in de tweede speelhelft naar die sfeertribune, maar nu beginnen ze naar die sfeertribune. De twee ploegen in de bekende uitrustingen, heel veel sfeer hier in de Elindus Arena met Bengaals vuur bij de bezoekende supporters, en die zijn toch vrij talrijk gereisd hier naar Waregem met toch, ik schat, zo'n 400-500, en die maken heel wat lawaai, die supporteren, en die zien uiteraard dat Charleroi het goed doet in deze competitie, maar heel erg veel bij de bal zijn ze nog niet geweest. Nu misschien voor de eerste keer echt balbezit bij de bezoekers met Boukamir en dan meteen de aanval over de linkerkant met Nzita. Dan moet er opgelet worden in de verdediging natuurlijk van Zulte-Waregem. De voorzet wordt eruit gehaald, wordt dan toch nog achterwaarts gekopt. En dan is het de Romsaas die daarvoor zorgde. Maar nu helemaal de bal uit de verdediging van Zulte-Waregem. Zelfs helemaal op de speelhelft weer van de bezoekers die aan de nieuwe aanval kunnen bouwen. Met Conné, de doelman. En Keita die daarnet zijn doelman aanspeelde. Dus we hopen op een goede wedstrijd. Kijken nu naar een diepe bal van Nzita. Maar goed het spel gelezen door Louis Bostin. Naar de hoek gekomen van zijn 16 meter. Dus geen enkel probleem voor de doelman die inderdaad het vertrouwen blijft krijgen van Michael Biel. Want Gabriel is helemaal fit, is bankzitter. De man die vorig seizoen titularis was. En nu is dat Louis Bostin. Dus hij krijgt het vertrouwen, doet het goed. En dat is leuk voor de man die al bijna zijn hele leven bij Zulte-Waregem gespeeld heeft. Zulte-Waregem nog maar 3 tegendoelpunten in deze competitie. 10 doelpunten gemaakt, dus dat zijn toch allemaal goede cijfers. We kijken naar het temporiseren van Laurent Lemoine, de aanvoerder van Zulte-Waregem. Gewoon de bal weer spelen tot bij Louis Bostin. Dus goed begonnen. Direct al die actie over de linkerkant met Niang. 2 hoekschoppen op een rij. Maar ik heb toch de indruk dat ze op dit moment het een beetje behoudender aanpakken. En dus inderdaad kijken wie speelt waar, waar zijn de posities en vooral waar kunnen we misschien een beetje door de linies breken en zo voor gevaar zorgen. We kijken naar een actie nog over de rechterkant bij Zulte-Waregem met Klaas, flankverandering nu. Bij Kapel, die heeft de ruimte, kan de bal een beetje opdrijven. Daar komt de voorzet. Emmental zoeken, gaat onder de bal door. Wordt opgepikt, zou ik willen zeggen, maar niet helemaal, zelfs achter de achterlijn, het is een hoekschop. Ik dacht het is doeltrappen voor Mohamed Conné, maar het is de derde hoekschop toch al voor de thuisploeg. Dus die gaan we nog volgen. Wie gaat hem trappen? Daarnet waren de 2 hoekschoppen voor rekening van Ake. En nu is het Atrok die daar naar de overkant gaat. De bal zal klaarleggen op het kwart cirkeltje. Atrok, goede aanwinst toch wel voor Zulte Waregem. Heeft al zijn visitekaartje afgegeven in het begin van deze competitie. Heel veel spelers rond de penaltystip. Het is een oud swinger en iedereen gaat onder de bal door. De bal wordt opgepikt door Ake en dan wordt er uitverdedigd. En is er misschien wel een counter in de maak met de Flukke die de bal krijgt. Flukke. Ja, die haast zich, die rept zich en dan nog uitstekend gedaan het verdedigende werk van Tangala. Het is wel een hoekschop aan de overkant. Dus wat we een beetje vreesden door waarnemers die hier waren, ik heb me dat gewoon laten vertellen, die dachten van ja, misschien een beetje behoudend voetbal. Nee, dat is gelukkig niet waar. We hebben toch al 4 hoekschoppen gezien. Het is te zeggen, de vierde zullen we zo meteen zien. 3 voor Zulte Waregem. En nu de hoekschop die getrapt zal worden door Romsaas. De Noor, tweede seizoen bij Charleroi. Het gebeurt allemaal rechts van mij. Flukke dient zich een beetje aan, maar de bal komt in de tweede zone. Er wordt gekopt en dan kijken naar de goede bal van de aanvoerder. Blijft even hangen en dan de redding van Bostin. Het is een scrimmage en dan wordt de bal eruit gehaald door Kilrich. Ja, goede actie hoor van de bezoekers. Met de aanvoerder, met de Oussou. Die van vrij dichtbij kon aanleggen. Maar Bostin goed gepositioneerd. Kreeg de bal op zijn lichaam. En dus toch doelgevaar voor de doelmond van Louis Bostin. Goed begonnen hier deze wedstrijd. Tussen Zulte Waregem en Charleroi. Geen doelpunten nog. 0-0.
0: Dan kunnen we nog even terug naar de match die om 4 uur daarnet was begonnen. AA Gent startte sterk in de wedstrijd tegen Racing Genk. Sonko die opende al na 9 minuten de score. In eerste instantie had Racing Genk geen antwoord, maar dat kwam er dan wel in de tweede helft dankzij Duro Sinmi. Eindverdict 1-1 gelijk daar in de CGK Arena. Is Racing Genk daar gelukkig mee of niet? We gaan luisteren bij Josué Kongolo bij Peter van den Bemt.
4: Josué, oké, gelijkspel tegen Gent thuis. Kan Genk daar tevreden mee zijn, vind je?
5: Tuurlijk, omdat het zo eerste helft was het meer voor Gent en tweede helft hebben we meer gedomineerd. Misschien konden we nog 2-1 maken, maar dat kon langs beide kanten.
4: Goed, eerste helft vond ik niet zo best van Racing Genk. Eerlijk gezegd was Gent, ja, vond ik de betere ploeg uiteindelijk.
5: Ja, eerste helft was het even zoeken. En toen daarna hadden we het gevonden hoe we hun echt konden pakken en dat hebben we echt laten zien. Van de eerste helft de laatste kwartier en zo door naar de tweede helft.
4: Ja, wat zei de trainer aan de rust?
5: Dat we meer bij onze man moesten blijven. Niet meer bij onze man moesten blijven. We moesten niet op gewoon op positie blijven en onze man laten gaan. Want die bleven heel het switchen. En daardoor konden we hem meer pakken en blijven gaan.
4: Tempo lag ook hoger, vond ik, in de combinatie bij Genk na de rust.
5: Ja, dat ook. We gingen sneller 1-2 tijden spelen. En dat verhoopt bij zo'n team.
4: Stevige ploeg wel, hè? Gent, om iets tegen te creëren. Gaandeweg ging dat beter, maar toch een ploeg dat zie je ook, die vertrouwen uitstraalde. Zo kwamen ze hier ook voetballen vanaf de eerste minuut, vond ik.
5: Tuurlijk, als je 15 of 15 hebt, dan heb je sowieso vertrouwen waar je dan ook speelt. En die hebben dat voor mij ook gewoon goed gedaan. Maar we hebben het vandaag ook laten zien dat we het ook konden op hun niveau spelen en dat was het wel.
4: 9 op 18 is het, geloof ik, voor Genk. Wat vinden we daar zoal van na 6 wedstrijden?
5: Ik voel dat het team aan het gooien is. Dus ik zie het positief en dat we alleen maar stappen en stappen aan het maken zijn. En dat moeten we onthouden.
4: Moeilijke opdracht nog volgende. Het laatste van het drieluik. Daarom was het misschien ook beter geweest om hier 3 punten te pakken in de thuiswedstrijd.
5: Ja, heel deze maand was het alleen maar moeilijke wedstrijden. Maar tot nu toe zijn we goed bezig. En we zullen zien in Brugge wat er gaat gebeuren.
4: Succes ermee, dankjewel. Sportza.

0: De mens en tekst. Met de Vuelta zitten we aan de slotrit vandaag. En natuurlijk de lokale rondes, die zijn daar op dit moment ook al aangetikt. Olivier, in Granada. Is de wedstrijd daar al opengebroken of blijft het zachtere tempo toch nog aanwezig?
1: Bah, het is het zachtere tempo. Het is een soort van applausrondje dat het peloton nu doet. En dat hoor je ook op de achtergrond. Heel veel volk op de Sabica-heuvel heet het eigenlijk. Het is mooi om te zien dat er heel veel mensen hier zijn. En de Movistar pakt de kop met ook Visma in de buurt. Dat zijn de twee kleuren. De witte shirts van Movistar in het teken van de rode trui van Enric Mas. Een gelegenheidsoutfit van de Spaanse ploeg. En Visma natuurlijk met zoveel zegens. Als ik me niet vergis, zitten ze al aan 7 nu. Met 5 keer Brennan en 2 keer Van Aert. Dat is echt wel de ploeg van deze Vuelta. En zij dus nemen een eerste keer het applaus in ontvangst. En doen een verkenningsrondje op die Sabica-heuvel. En ik wil het nog eens zeggen, ja, het is heel smal hoor. Ze gaan echt wel vooraan moeten zitten straks wanneer het echt om de prijzen gaat. Dan gaan de grote namen echt wel moeten zien dat ze dicht bij elkaar zitten. En ik zeg het nog eens, vooraan. Vooraan gaat echt heel belangrijk zijn, want het is bijzonder smal. En stijl, nou, dat niet per se. Nu niet echt van die orde, zoals gisteren bijvoorbeeld, bij die bergachtige rit met de Colado de Alguacil bijvoorbeeld, waar het op een bepaald moment 20% was. Nee, dat nu niet hier. Maar ja, nogmaals, het zal alertheid zijn. Dat zal geboden zijn voor het peloton hier in Granada. Dat is uitzonderlijk. De finishplek is in deze Vuelta. Want normaal gezien heb je natuurlijk altijd op de Plaza Real in Madrid een heel mooie plek om ook te finishen. Maar dat is niet het geval. Want ja, daar is momenteel dat Formule 1 circus dat zich volledig daar voltrekt. En, maar goed ook dat ze dan maar uitwijken naar een andere mooie plek in Spanje. En dan is het ook heel mooi dat deze regio, dat Andalusië, is een veertje op de hoed krijgt. En zijn mooie kleuren en zijn mooie natuur kan tonen. En dit Alhambra, een van de, nog steeds, ik blijf het zeggen, ik heb het daarnet tegen Steffi ook al gezegd en nu ook opnieuw tegen jou, Evelien. Het is een van de mooiste plekken die ik in Europa ooit heb gezien, het Alhambra. Het is echt een aanrader en ze gaan hem heel vaak in beeld brengen, dit mooie fort. Zeker wanneer de koers nu nog helemaal op zijn gat ligt en dat is helemaal het geval. We kijken eens in de ogen van Wout van Aert. Die ziet er nog heel goed uit, maar dat is ook logisch, want die heeft nog maar 80 kilometer gereden of minder zelfs. Dus nee, het zal allemaal nog een beetje moeten gaan gebeuren en het zal niet nu gebeuren. Het zal ook geen tweede keer op deze Sabica-heuvel gebeuren. Het zal derde en wellicht zelfs eerder vierde keer zijn dat het echt vuurwerk gaat opleveren. En dan hopelijk een Belg. En dan zouden we wellicht Thibaut Nijs of Jordi Meus kunnen vooruitschuiven. Maar de topfavoriet in het groen is uiteraard Wout van Aert. Nog een kleine 40 kilometer en dan gaan we het weten.
0: We kijken er naar uit en zeker wanneer het daar gaat openbreken. En natuurlijk meteen al bedankt voor de vakantietip. Ja. We gaan die zeker meenemen.
1: Met plezier.
0: We kunnen nog eens doorsteken naar Zultewaregem. Daar is het iets minder zonnig op dit moment natuurlijk tegen Charleroi. Johan, het tempo zat er toch al van in het begin in. Is dat nog altijd zo?
2: Ja, dat is zo 0-0 en het is hier inderdaad opengebroken met goed voetbal bij momenten op Belgisch niveau. Wel

te verstaan. Maar vooral twee ploegen die aanvallen. Twee ploegen die voluit voor een doelpunt gaan. En ook kansen. Kijken nu Scheidler in de diepte gestuurd. En Louis Bostin, zoals ik daarnet zei, het spel goed gelezen. Goed uit zijn doel gekomen. En glijdend de bal klemmen. Maar dus pogingen, doelpogingen, kansen. Vooral voor de nieuwkomer bij Zulte Waregem. Voor Niang. Eigenlijk had hij toch al eens moeten scoren. Hij kreeg een kans centraal voor de goal. Aarzelde even. En daardoor twee verdedigers van Charleroi die de bal konden ontzetten. Na een goede voorzet van Klaas van op de rechterkant. En daarnet Niang weer in de diepte gestuurd. Een lobballetje. De hand van Koné er nog tegen. Zo de bal naast de goal. Maar voor alle zekerheid toch maar Keita die de bal nog over de achterlijn duwde. En de vierde hoekschop toch al was het gevolg voor de thuisploeg. Ook een afgeblokt schot gezien van Capelle. En Koné die zeer alert moet meespelen. Daarnet ook maar voorafgaand buitenspel van Niang. Dus mocht er daar iets uit zijn voortgekomen, dan was er een buitenspel situatie. En was er dus geen geldig doelpunt gemaakt. Aan de overkant een schot vanuit de tweede lijn. Afgevuurd door Flukke. En dan nog eens in de herhaling die fase, die prangende fase voor de goal van Zulte Waregem kunnen bekijken. En Van de Kerkhof die schot tegen de paal. En dan een scrimmage. En uiteindelijk Keita die de bal kon schieten. Maar op het lichaam van Louis Bostin. Dus de mensen die hier in de Elindus Arena deze wedstrijd volgen, die hebben zich nog niet verveeld. En als we kijken naar de chronometer, ja, toch al over het openingskwartier. Maar nu, ik kan met de lichte overdrijving zeggen, de tijd is voorbij gevlogen. Dus dat is altijd een goed teken. Terwijl Charleroi nu op dit moment toch de bal heeft op de speelhelft van Zulte Waregem. En vooral Niang, ja, die heeft er zin in. Wil zich bewijzen aan zijn nieuwe trainer, aan zijn nieuwe ploegmaats en ook aan het thuispubliek. Zeer vinnig, zeer alert spelend en dus toch ook al twee kansen gekregen. We kijken naar de voorzet, dacht ik te zeggen, van Boukamir. Maar levert de bal gewoon in bij zijn maatje bij Khalifi. En dan de goede flankverandering naar de linkerkant. Dan moet eigenlijk nu van Nzita de voorzet komen. Goed verdedigd door Tangala. Ja, die heeft de voorkeur gekregen. 21 jaar, komt van Jong SCV. Het is toch al 9 jaar bij Zulte Waregem aan het spelen. En heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld in Kortrijk. Dus mag gewoon ook blijven staan. Zulte Waregem heeft weer de bal. We gaan nog een actie volgen over de linkerkant met de Capelle. En dan moet Flukke er naartoe. Capelle ziet het en levert de bal weer in bij Killerich. En dan gewoon Lofolomo. Met het overzicht, een beetje het tempo dat op dit moment wat minder is. Daarnet zat er echt wel een goed tempo in, tempoversnellingen ook. En de drang naar voren, dat is nu een beetje minder. Want de bal is nu weer bij de doelman van Zulte Waregem, bij Louis Bostin. Kiest niet voor de lange bal, maar voor de opbouw via Laurent Lemoine. En we zitten over de rechterkant met Atrok. En dat is een goeie. Atrok probeert zich door te zetten, maar goed verdedigd. En dan is het de Khalifi die de bal heeft en een aanval van Charleroi probeert op te zetten. We hebben goede minuten gezien hier in Waregem, maar nog geen doelpunten. Zulte Waregem tegen Sporting Charleroi is 0-0. Sportza.

0: Joan Osborne met One of Us. Nog altijd 0-0 op het scorebord liever bij Zulte Waregem. Charleroi. In de Premier League kan ik wel meegeven dat bij de topper Manchester United tegen Manchester City, dat het daar 0-1 staat voor City door Haaland himself met het korte koepje. Ik moet er nog altijd aan wennen. Dus Yuri Tielemans en Senna Lammens op achtervolgen geblazen. Ondertussen kunnen we dan al eens vooruitblikken naar die andere match van onze competitie in de Jupiler Pro League. Het slot met La Louvière tegen KV Kortrijk. We gaan alles inpikken bij Eddy. Goedenavond daar.
1: Goedenavond Evelien. En dit is een match hier tussen twee ploegen die nu al een beetje het degradatiespook zien verschijnen en hun competitiestart helemaal misten. Lelou en de kerels zijn ook in hetzelfde bedje ziek moeilijk kunnen scoren en te makkelijk doelpunten incasseren. En zo staat La Louvière met 1-15 gelijkspel tegen KV Mechelen op de 16e plaats. Rode Lantaarn, ze spelen ook in het rood. KV Kortrijk, dat na één seizoen in de Challenger Pro League meteen kon promoveren, weet nu al dat het met 0-15 en slechts één keer gescoord een moeilijk seizoen tegemoet gaat. Hoe raak je uit die negatieve spiraal? Enerzijds door voorlopig nog het vertrouwen te geven aan de trainers en hopen dat de goede intenties van de spelers resulteren in punten. En zo wegklimmen uit die degradatiezone. Nogal wat nieuwkomers bij de twee ploegen, zeker bij de Wolven, maar die moeten zo stilaan ingepast zijn. La Louvière leed vorige week op staan met 4-0 zijn zwaarste nederlaag van het seizoen en dus voert Edward Stil drie wissels door. Luton, Dabou Hamir en Filet zitten in de dugout en Fai, Kovac en Tayayouar staan aan de aftrap. KV Kortrijk, dat al na een uur tegen Zulte Waregem met 10 man verder moest, verloor pas in de toegevoegde tijd de Vlasico met 0-2. De kerels speelden een goede match en dus weinig wissels daar. Twee noodgedwongen. Doelman Ilic sukkelt opnieuw met een blessure en Kogon is geschorst en zo staat Gunnarsson voor het eerst sinds lang onder de lat en Vronic, die vorige week kort inviel, begint aan de match. Bij winst kan KV Kortrijk op de 15e plaats komen, jawel, maar ook de Wolven azen op een eerste zege. Zometeen La Louvière KV Kortrijk onder leiding van Laurens Visser.
0: Die wedstrijd start om 6:45. Dan kunnen we nog even terug naar Zulte Waregem. Charleroi, Johan, zijn daar ondertussen nu al doelpunten gevallen?
2: Nog geen doelpunten, 0-0 dus, maar wel doelpunten.

0: pogingen. En er zit er nu wel eentje aan te komen. Want een vrije trap net buiten de verste punt van de rechthoek. En Klaas en Ake staan achter de bal. Ik denk dat het Ake zal zijn die de vrije trap zal trappen. De grote mannen zijn mee. Killerich en Menta uiteraard met zijn 2 meter en 2. Beweging nu in het 16 meter gebied. Inderdaad, nee, het is Klaas die hem meekrijgt van Ake. Een ingestudeerd nummertje. Maar de bal gaat niet in de doelmond. En ik kijk even naar de rechterkant. Weer Bengaals vuur bij de supporters van Charleroi. Ik weet niet waarvoor dat nodig is. Ook wat bommetjes die ontploffen. En ze hebben al een slechte reputatie. Ze moeten alle wedstrijd spelen zonder publiek. Aanvankelijk die tegen Cercle van de volgende week. Maar blijkbaar dan wel met publiek. En dan de wedstrijd tegen La Louvière. Thuiswedstrijd dus achter gesloten deur. Ondertussen weer de bal in het strafschopgebied. Met Ementa legt hem uit. Atrok even ruzie maken met de bal. Legt hem nu achteruit. Daar komt de voorzet. Wordt er uitgehaald door Charleroi. Door Sheik Keita. Die daarnet ook weer zeer alert moest verdedigen. En we hebben dus een vijfde hoekschop toch al gezien van de thuisploeg. Getrapt door Ake hier links van mij. Uiteindelijk beëindigd met een gekraakt schot van Klaas. En dan net dus die vrije trap van Klaas en Ake. Dat zag er allemaal veelbelovend uit. Maar heeft dan toch geen echte doelgevaar opgeleverd. Aan de overkant ook bedrijvigheid vanwege de bezoekers. Terwijl we blijven kijken. Een misverstandje bijna tussen Ossou en Koné. Want Ossou verwachtte zijn doelman. Die bleef staan. Dus hij moest zich omdraaien. En dan de bal gewoon ontzetten. Goede borstcontrole nu wel van Flukken. Krijgt de bal terug via Van de Kerkhof. Maar dus inderdaad ook bedrijvigheid aan de overkant met Mbemba naastgeschoten in de vlucht. Een schot over van Flukken en dan een schot van Romsaas vanuit de tweede lijn. Wel tussen de palen, maar die kwam van zover. Dat schot kwam van zover. En daarmee kun je Bostin dan niet verrassen. We kijken naar de actie nu van Van de Kerkhof voorbij Capelle. Zet de bal voor. Daar is Scheidler. Kan er net niet bij. En het is Klaas die kan ontzetten. Terwijl we heel veel zwarte rook zien daar in de bezoekerstribune. Er wordt wat gewapperd met vlaggen. Ik denk dat het nodig is om toch iets van de wedstrijd te zien. Als je daar als bezoekende supporter zit. De bedoeling was goed van Atrok om de bal lateraal te spelen. Maar er zat een been tussen. Ik dacht van Boukamir en dus balbezit weer voor Charleroi dat de bal kan opdrijven over de linkerkant. Kijken naar Mbemba, meegeven met Chatelier. Daar is de voorzet en niemand van Charleroi in de kleine rechthoek. Romsaas, ja, die was te laat en ik denk dat ploegmaat gewoon verwachtte dat er daar iemand was. Die bal was inderdaad goed gegeven. Maar dan moet er dus iemand van de ploegmaat ter plaatse zijn. En Romsaas, ja, die was er niet. En dus weg het gevaar voor de bezoekers. Maar goed, samenvattend kan ik zeggen dat we kijken naar een leuke wedstrijd. Met twee ploegen dus die vol voor de aanval gaan. Die blijven aanvallen. Nu kijken Romsaas en de 0-1. Ik kan het meegeven net voor het radionieuws. Romsaas scoort hier de bal in de rechter benedenhoek. Vanuit zijn oogpunt bekeken. En dat betekent de voorsprong hier voor de bezoekers niet eens onverdiend. En Romsaas is uiteindelijk de man die het eerste doelpunt heeft gemaakt. De tussenstand hier in Zulte Waregem, Charleroi is 0-1.
1: Weer 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Oekraïne waarschuwt de spoorwegmaatschappij voor systematische aanvallen op de spoorwegen in heel het land. Vanmorgen nog werd een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt ook collega Marijn Trio vanuit Oekraïne.
5: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen, was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
4: Rusland viel de voorbije dagen in Oekraïne tientallen treinen, maar ook trein- en tankstations aan. De bedoeling is om Oekraïne verder te destabiliseren en een duidelijk signaal te sturen richting de Europese bondgenoten. Aldus nog Marijn Trio. In Laeken in Brussel is afgelopen nacht een moskee beklad met een hakenkruis. Wie het gedaan heeft, is nog niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Brusselse minister voor lokale besturen en gelijke kansen, Lauwes, veroordeelt de feiten en spreekt van een islamofobe daad. In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Genk gelijk. Door het gelijkspel is Gent het maximum van de punten kwijt. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding met Union. Gent-speler Matthias Delorge is ontgoocheld, omdat er volgens hem meer in zat.
6: Het is toch een teleurstelling, maar ik denk dat dat meer gaat over het spelbeeld. Ik denk dat we eerste 35 minuten heel goed spelen, domineren. Maar ik denk dat de tweede helft zij volledige baas waren. Ja. Ja, ik wou graag winnen. Dus jammer.
4: En op dit ogenblik is Charleroi op bezoek bij Zulte Waregem. Dat is een duel tussen de vierde en de vijfde in de stand. Na een half uur staat het daar 0-1 voor Charleroi. Romme Saas heeft net voor dit nieuwsbulletin gescoord. En in de Ronde van Spanje zitten de wielrenners in de laatste 30 kilometer van de slotrit. Alle renners zitten nog samen in het peloton. Ze zijn intussen begonnen aan de lokale lussen in Granada, het zuiden van Spanje, waar dus het einde van deze Vuelta ligt. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is ook kans op nevel of mist. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
7: Een hele goede avond. Ik voorspel nog enkele adrenalinepiekjes op deze zondagavond. Met onder andere de finale van de US Open bij de mannen. We volgen ook nog altijd Zulte Waregem-Charleroi met 0-1 op het scorebord. En natuurlijk het slot van de Vuelta, de Ronde van Spanje, in het zeer mooie Granada. Een tip van Olivier de Wilde. Nu gaat ondertussen wel het tempo al omhoog, hè, Olivier?
8: Nu wel, inderdaad. Hè. Ze komen de tweede keer over die Sabica-heuvel en dan is er meteen wat fragmentatie in het peloton. En dan zien we een klein kopgroepje ontstaan met onder andere Bastien Tronchon. En als ik me niet vergis, is het ook Matthew Brennan daarbij voor Visma Leasebike. Dat is een beetje de kopman bij Visma Leasebike naast Wout van Aert in deze etappe. En ja, je ziet dat inderdaad nu het echt wel menens begint te worden. Hè. Dat kopgroepje telt, als ik snel even tel, 8 mensen. Met ook iemand van Red Bull Bora Hansgrohe erbij. Het is nog een beetje moeilijk om de rugnummers te zien. Het man met het nummer 2, dat is Finn Fisher Black bijvoorbeeld. Ook een van de schaduwfavorieten voor vandaag. Hij zit ook mee in de slag. Maar ja, FDG vooral toch met die Tronchon het tempo wat de hoogte induwde. En op die manier wat de deur van achter ook openzet. En dan zagen we bijvoorbeeld Jordi Meus er al af moeten. Of toch heel veel moeite hebben om erbij te blijven. Dat belooft voor straks. Wanneer... ja, de derde en de vierde passage nog moeten komen. Nu even bergaf na die heuvel van het Alhambra bij Granada. Waar we dus stilaan ook de neutralisatie gaan zien. Dat is ook een paar uur geleden beslist door de organisatie. Kreeg van alle kanten binnen het peloton de vraag om dat te doen. Omdat er in deze smalle straatjes van Granada nogal moeilijk te corrigeren viel. Als er eens een lekke band of een valpartij was. En dan ga je het altijd zien dat je nog je derde, vierde of misschien zelfs eerste plek zou kwijtgeraken in het algemene klassement. Met Hendrik Mas dus daar als man in de rode trui. En daar heeft de organisatie naar geluisterd. Het zal straks bij de voorlaatste keer aan de finish passeren. betekent zijn dat de tijdsaannames worden genomen. En dan ligt het rode klassement ligt dat helemaal vast. Ook het witte klassement natuurlijk voor de jeugd. En dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om de dagzegen vanaf dan. Dat is voor straks. Dus tot dan moeten de grote mannen uit het klassement toch nog proberen de schade te beperken. Tegenover elkaar toch bij elkaar proberen te zitten. En dat lijkt hem nu ook niet zo onmogelijk om te doen. Maar het is maar als er is pech bij gemoeid zit, dan dat je dan toch wordt beschermd door de organisatie. En dat is dus wel degelijk beslist toen. Thibaut Nijs, die zit er mee in. Thibaut Nijs, dat zien we nu op het nummer 87 op zijn rug achterin in de kopgroep.

0: Dat is leuk om te zien. Thibaut is een van de schaduwfavorieten. Nog zo eentje die door bepaalde schrijvende media werd vooropgesteld als een van de mannen die misschien wel eens zou kunnen verrassen vandaag. En ook op die manier zijn WK-selectie toch wat meer kracht bijzetten. Want sommigen, de criticasters in de wielervolgers, die vragen zich toch soms af waarom hij dan wel naar Canada mag. Maar bijvoorbeeld een Ramses de Bruyne dan weer niet. 24 kilometer nog. We zijn een tweede keer over die heuvel in Granada. We hebben er nog twee passages te doen. En dan gaan we zien of Thibaut Nijs met zijn groepje en ook Matthew Brennan die erbij zit, dat dat ook wel iets gaat opleveren. We gaan het zien.
1: We kijken er nu al naar uit. Inderdaad, nog 24 kilometer. Laten we dan ook nog eens teruggaan naar Zultewaardegem. Michel Leroy nog altijd 0-1 op het scorebord daar, Johan. Of is er al een reactie van Zultewaardegem ondertussen?
2: Nog altijd 0-1 en de reactie van Zultewaardegem is niet echt overtuigend. Maar nu een vrije trap halverwege op de speelhelft van Charleroi met Ake. De bal gaat naar de linkerkant. Killerik zoeken, kan de bal voorzetten. Ementa draaien, laat hem dan voor Artrock. De bal komt in de hoogte en dan weer Ementa zoeken. De vuisten van Coné. Dus nu op dit moment toch wel de reactie van Zultewaardegem. De voorzet van Capelle eruit gehaald, opgevangen door Niang. Legt de bal breed tot bij Tangala en dan zitten we aan de overkant met Klaas. En wat is er ondertussen gebeurd? Wel, appel voor strafschop in het voordeel van Zultewaardegem voor een vermeend handspel. Bert Verbeke ging er niet op in. Er was ook geen reactie van de VAR. Die bemand wordt vandaag door Wim Smet voor deze wedstrijd. Kijk, Niang wil de bal diep steken. Lukte niet. En Niang zegt, ja, er is een fout gemaakt op mij, maar hij krijgt de fout tegen. Dus blijkbaar de eerste fout gemaakt op Niang. Maar Bert Verbeke geeft het voordeel aan Charleroi. Dat dus inderdaad nog altijd op voorsprong staat. Die 0-1 doelpunt van Ramsaas. Of Romsaas, zo moet ik het zeggen. Zijn eerste competitiedoelpunt dit seizoen, maakte er vorig seizoen 2. Is aan zijn tweede seizoen ook bezig bij Charleroi. Ik moet ook nog vermelden, een kopbal van Ementa bij Zultewaardegem. Maar die was niet krachtig genoeg. Er was wel een redding van Coné. Maar het was eigenlijk een trainingsbal. En vooral ook een fotografenduik van de doelman van de bezoekers. We kijken naar Mbemba. En dan is Tangala de man die gaat verdedigen. De bal komt bij Nzita. Beter momenten daarnet toch wel van de bezoekers. Die de bal goed laten rondgaan. Die met vertrouwen spelen. En niet vergeten, virtueel op dit moment naast Club Brugge. Op 1 punt van Union en van Gent. Maar er zijn uiteraard nog heel veel minuten te spelen. Bijvoorbeeld een volledige tweede helft. We kijken naar een aanval nog van de bezoekers. De bal diep gesteken. Chatelier, maar Le Mans zit er goed tussen. En dan is het wegzetten door Le Folomo zonder kijken. En dat betekent weer balbezit voor de bezoekers. Die nu een beetje de bal monopoliseren. Met Van de Kerkhof over de rechterkant. Capelle vindt hij op zijn weg. Probeert hij te dribbelen. Lukt niet. Niang zit ertussen. Niang met de schijnbeweging. Wel goed voorbij zijn man. En dan de bal meegeven met Capelle op de linkerkant. En Capelle, er is balvoordeel. Capelle legt de bal breed. Ementa. Ementa dribbelen. En dan is hij de bal kwijt. Opgevangen door Le Folomo. En dan verlengt. Ementa gaat het duel aan. Ementa, terugspeelbal. En Coné uiteindelijk nog met een vuistenslag naar de bal toe. Maar blijkbaar de fout gemaakt op Keita. En dus een fout gefloten in het voordeel van de bezoekers. Nee. Het is een wedstrijd die nog altijd kan bekoren. Ook al zijn er wat minder doelpogingen op dit moment. Maar het is een leuke wedstrijd om te bekijken. Voorlopig 1 doelpunt. En dat doelpunt is dus gemaakt door de Noor Romsaas. En zo leiden de bezoekers hier met 0-1.

0: Lola Young met Dealer. We kunnen naar het slot van de eerste helft. Zulte Waregem, Charleroi. Nog altijd 0-1 daar op het scorebord, Johan.
1: Inderdaad, 0-1. De poging van... Wie was het? Lofolomo afgeblokt. En we krijgen hoekschop nummer 6. Als ik het allemaal goed heb bijgehouden. Ik denk het wel. Zesde hoekschop aan de overkant zal getrapt worden nu door Thomas Klaas. Toch een beetje druk van de thuisploeg in de slotminuten van een boeiende, aangename... Goede eerste helft tussen twee ploegen die voluit voor de aanval kozen en op zoek gingen naar een doelpunt. Het doelpunt voorlopig gevallen aan de kant van de bezoekers. Kijk naar Ake, de pas is te kort. En dan is het een tegenaanval met Van de Kerkhof op aangeven van Boukamir. Bal over de zijlijn geweest. En dat geeft ook de lijnrechter aan. Terwijl we eens kijken naar de... fases hier in de eerste helft. Het begon allemaal met een goede actie van Niang. Terwijl we 1 minuut extra speeltijd krijgen. En dan heel vroeg in de wedstrijd Van de Kerkhof op de paal geschoten. In dezelfde scrimmage nog de bal uiteindelijk bij Keita. Goede redding van Louis Bostin. En geen doelpunten. En dan kansen voor de nieuwkomer. Voor Niang aarzelde. Weg de kans. En dan een lopballetje. Kone nog met een handje ertussen. Keita voor alle zekerheid de bal over de achterlijn geduwd. En dan doelpogingen langs weerskanten. Ook nog wat doelkansen. En uiteindelijk dan het doelpunt net voor het half uur. Balverlies van Klaas en Romsaas. Die aarzelde niet op de rand van de 16 meter. Schoot buiten het bereik van de doelman in de rechter benedenhoek. Knap gedaan en 0-1 de voorsprong. En dan Scheidler daarnet nog met een gevaarlijke actie. Maar doeltrappen was het gevolg. Ik zou zeggen meer van dat in de tweede helft. Terwijl nu een beetje vervelend wordt gedaan door Charleroi. De bal moet daar stil blijven liggen. En dan wordt Ake gesommeerd om de bal op de helft van Charleroi. Redelijk ver van de goal van Kone om die vrije trap te trappen. Daar komt de bal in het pak. Het aandringen van Killerich en Kone die valt op zijn rug. Heeft de bal geklemd. Valt gewoon op zijn rug en blijft nu even liggen. Terwijl Bert Verbeke voor de rust heeft gefloten. Het is een goede wedstrijd. Leuke wedstrijd heb ik al gezegd. Dus... graag meer van dat in de tweede helft. Als het kan, ook nog wel wat doelpunten voor de ene of gene ploeg. In ieder geval eentje gezien, gemaakt door Romsaas. En Charleroi leidt hier in Waregem. Zulte Waregem tegen Charleroi is 0-1.
0: Daar komen we straks op terug, inderdaad. Dankjewel daar, Johan. Dan kunnen we terug naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Want daar zijn toch wel de laatste kilometers bijna in zicht, hè, Olivier?
2: Nog hebben ze te gaan en een heel nieuwe koerssituatie, want je had daar net dat koproepje met Brennan, met Nijs, met ook Leo Bissio zat daarbij bijvoorbeeld en Fisher Black, maar die zijn ingelopen op de voorlaatste keer, die Sabica klim, en er is eigenlijk vooral een fragmentatie gebeurd waarin dat de grote klassementsmannen het een beetje hebben laten rijden, dus je hebt dan Mas, Gal, Roglic, Koes, Only, Carapaz, dat zijn allemaal jongens die zich hebben ontdaan van het geweld vooraan en zijn collectief naar achteren gezakt en rijden op een minuutje of zoiets, ja, een minuut en 12 zijn zij achter de kopgroep, zeg maar, aan het rijden. Maar de kopgroep, dat is wel nog steeds een half peloton. Met daarbij dus de grote namen voor de dagzegen met Wout van Aert, die we af en toe al eens zien passeren. Maar dat is nog iets te vroeg om zijn neus nu al aan het venster te steken. We hadden nog een kleine ontsnapping van die Leo Bissio en Jarno Widar. Twee talentvolle jonge knapen uit het peloton, maar ze zijn alweer bijgehaald. En ze rijden nu weer bergaf richting de laatste keer, voorlaatste keer finishlijn en dan nog één keer die berg op en dan gaat het spektakel moeten gebeuren. Althans, laat ons hopen, want anders gaat deze slotetappe toch wel een muisgebaard hebben. Voilà, 15 kilometer nog en dan gaan we het weten.
0: We gaan er inderdaad vanuit dat de actie nog moet komen. Laten we verder gaan naar die andere actie. Er is veel aan het gebeuren op deze zondagavond, want La Louvière, KV Kortrijk, daar zijn ze ondertussen ook gestart, denk ik, hè, Eddy?
3: Ja, we spelen precies 4 minuten in de Easy Arena hier. En ik moet zeggen, meteen veel tempo in de wedstrijd met KV Kortrijk al in de eerste minuten. De jager die Ambrose in de 16 meter zag duiken, maar goed afgestopt achterin. De bal daar was dat door een Koya, Patrick Koya, de Duitser. Maar veel tempo in de wedstrijd in het begin. Gaan ze dat volhouden? Dat is toch de vraag. Maar het belangrijkste is, Kortrijk is op zoek nog naar de eerste punten en liefst een 3-punter. La Louvière pakte al 1 puntje, maar daar zijn ze ook niet gelukkig mee. En ze willen beide van die 17e of 18e plaatsen wegblijven. Want dat zijn de rechtstreekse degradatieplaatsen. Nogal wat nieuwkomers. Ik heb het eens bekeken bij La Louvière. Op het veld bij de basis 11 zijn het maar liefst 9 nieuwkomers. In de basis bij Kortrijk zijn er dat 6. En ja, dat duurt een tijdje vooraleer ze ingepaste zijn. Er zijn er ook nog op het laatste tijdens de transferperiode bijgekomen. Vooral ook nog bij La Louvière. En het wordt nu toch wel tijd dat die allemaal een beetje beginnen te renderen. Nu wat de bal consolideren voor KV Kortrijk. Nog eens zeggen op het kunstgrasterrein hier in La Louvière. Niet meer op Tivoli. Het stadion waar het vroegere La Louvière nog speelde met Silvio Proto. Als we daar één naam mogen uithalen. En dat is al heel lang geleden. Ruissen centraal in de verdediging bij KV Kortrijk. Probeert nu naar voren te gaan. Speelt de bal naar Drouin door. En nu daar in de diepte meteen naar Kouyalipou. Dat is een van die nieuwkomers ook. De man uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar de bal daar goed achterin gehouden bij

0: La Louvière en via Vronings gaat die bal hier buiten. En dat wordt ingooien voor La Louvière. Het zijn belangrijke weken. Zeker ook voor KV Kortrijk. Want volgende week, even vooruitkijken, is er het duel tegen die andere promovendus Beveren. Ja, en dan wil je toch wel niet met 0 op 18 of 0 op 21 aan het seizoen beginnen. Dus er staat hier veel op het spel natuurlijk. In twee ploegen die de punten meer dan kunnen gebruiken. Nu wat wilt naar voor voetballen. Het tempo is er wat uit. Iedereen probeert zijn positie daar wat te zoeken. En achterin de bal wat rondspelen bij KV Kortrijk. Om daar wat het vertrouwen te krijgen in de ploeg. Dat zal wel tellen natuurlijk. En daar nu op links. Een aanval aan de overzijde bij KV Kortrijk. Een voorzet is dat naar Ambrose. Maar een goed weggewerkte door Oku, de Fransman. Maar buitenspel gesignaleerd door Laurens Visser. Dat is de man die alles hier goed moet in handen houden. Het was net al een foutje van Ambrose op de Loo. De Loos bij La Louvière. En ik dacht, ja, daar komt de gele kaart op. Dat was truitje trek en duwen en zo verder. Maar goed, een goede verwittiging was het van Laurens Visser. La Louvière bij de bal. Proberen naar voren te gaan. Maar wordt kort op de man. Gespeeld. Er wordt nauwelijks ruimte gelaten om een goede actie voor te bereiden. Isa de Nigariaan bij de bal gaat daardoor. Mannetje voorbij, nog een mannetje voorbij. En wie gaat erin? Ja, meteen 1-0. Schitterende actie. Twee man daar voorbij gegaan. Ruisen voorbij gegaan. En dan wie is het daar ook nog achterin bij KV Kortrijk? Dat was Drouin. Lekker gedribbeld. Die twee mannen van links ingekomen. En dan de rechterhoek geviseerd. En daar ging die bal meteen in. En ja, wie anders dan Isa zou het doelpunt daar maken. Dat is de man die al drie keer scoorde van drie van de vier doelpunten van La Louvière. Nam hij al voor zijn rekeningen. De man die vooral in, bij Noorse en Deense ploegen speelde. Nog maar 22 jaar. 1,75 meter. Maar een prachtige actie. En ja, bij de verdediging van KV Kortrijk. Als je twee man in de wind kan zetten. En dan nog mooi het afmaken in de verste hoeken. Geen schijn van een kans was er voor Patrick Gunnarsson. Dat nog meegeven. Dat is de man die voor het eerst sinds heel lang in doel staat bij KV Kortrijk. Normaal is dat Ilic. Is anderhalf jaar oud geweest met de blessure Gunnarsson. En nu Ilic ook wat geblesseerd geweest. Het bleef een beetje raadsel. We gingen nog polsen voor de wedstrijd wat precies de blessure was. Maar wij wouden ons daar geen duidelijkheid over geven. Goed, maakt misschien niet zoveel uit. Maar Gunnarsson, ja, het zal geen clean sheet worden voor hen in zijn eerste partij sinds lang. En tempo zit hier meteen in. Bij KV Kortrijk weten ze meteen wat hen te doen staat. Want al heel vroeg in de wedstrijd op achterstand. Na 7 minuten, zo moet ik zeggen, is La Louvière op voorsprong gekomen tegen KV Kortrijk. Een schitterende actie van Mustafa Issa. Twee mannen in de wind gezet en in de verste hoek binnengetrapt. En zo is het hier tussen La Louvière en KV Kortrijk 1-0.
1: Dat is al het snelle doelpunt. Ondertussen ook meegeven dat in Manchester de derby tussen United en City ook net is afgelopen in de Premier League. De Reds met Yuri Tielemans en Senna Lammens die hebben de drie punten niet kunnen thuishouden. Want City heeft daar met zijn tienen op het veld toch nog één doelpunt kunnen maken. Het is in totaal 0-1 geworden met Haaland die daar heeft gezorgd voor de 0-1 op het scorebord.

0: want we zitten in het absolute slot van de Vuelta. We zien het groen van Wout van Aert, Olivier, maar wat is er aan de hand?
1: Ja, hij rijdt achterin dat voorste groepje. Hij moet lossen achteraan dat kopgroepje en dat is geen al te goed nieuws. Dus ik denk dat de dagzegen, tenzij er nog een hele remonte komt van de Belg, dat niet voor hem zal zijn. Maar het is wel misschien voor Peo Bilbao. Die heeft op die laatste klim een keer het ruime sop gekozen en ze laten hem doen. Ze laten de man van Bahrein doen. En dat zou wel eens mooi zijn op zijn 36e nog eens een ritzegen pakken in de Vuelta. Hij rijdt alleszins met een handvol seconden. Ze zien hem wel rijden natuurlijk. Dat is ook logisch met een handvol seconden. De mannen van Ineos zijn vooral werk aan het maken om de Spanjaard terug te halen. Maar met nog 8 kilometer te gaan en nog wel wat klimwerk. Het is ook zijn specialiteit klimmen. Ja, dan moeten ze natuurlijk wel oppassen dat ze hem niet te ver laten rijden. En die jongen die krijgt vleugels natuurlijk van het thuispubliek dat hem naar voren stuwt. Hij heeft het kleinere verzet gekozen. Trapt echt door de boter, zeg maar. En ondertussen een lint achter hem waar ik geen groene trui meer zie, hoor. Nee. Geen Wout van Aert meer. Dat is wel duidelijk. Hij dus gelost uit die kopgroep. Het zal dan toch misschien de rit te veel zijn geweest. Of wil hij misschien gewoon het eerder laten rijden. En is het allemaal niet zo belangrijk meer voor Wout van Aert. Heeft hij misschien ook niet de geweldige benen zoals hij de voorbije ritten al af en toe eens heeft gehad. En denkt hij ook nog wel eens vooruit richting WK in Canada natuurlijk. Waar hij samen met Remco Evenepoel binnen, wat zal het zijn, een 14 dagen dan ongeveer, de kopman of de medekopman is voor het Belgische front. Ja, Peo Bilbao, die rijdt verder en verder weg, hoor. Dat is ondertussen toch ook al een 8 seconden voor de Spanjaard. En houdt die stand, dat gaan we zien. We zijn bijna aan de top van die Sabica-heuvel. De Alhambra. Het fort van Alhambra ligt bijna achter hem en dan gaat hij zometeen duiken naar beneden. Peo Bilbao, het zou wel straf zijn. Laatste zegen van de jongen, van de man van 36, dateert al meer dan 2 jaar. Toen in de ronde van Slovenië. Dus dit zou heel knap zijn. Maar hij wordt op dit moment voorbijgestoken door een ontketende Axel Laurence. De Fransman van Netcompany Ineos. Die vlamt hem voorbij. En nu kiest hij het ruime sop. Met ook nog wel wat klimkilometers of hectometers te gaan. Hij pakt nu uit met een serieuze versnelling. En gaat Peo Bilbao voorbij. Wat is de reactie in de achtergrond? Die is niet echt super attentief. En dus laten ze maar rijden. Axel Laurence nu dus met de fluo-oranje handschoentjes. En kijkt eens achterom. 7,5 kilometer nog. Er zijn 3 jongens nog die hem proberen vast te grijpen. In de achtergrond zien we ook Matthew Brennan sukkelen om erbij te blijven. Dat lukt niet. Hij moet ook lossen uit de kopgroep. Ja, Laurence rijdt vooraan en dan zie ik onder andere het man met het nummer 87. Jawel hoor, Thibaut Nijs, hij blijft erbij zitten. Het zou wel straf zijn dat hij het alsnog kan afmaken. Die Laurence is absoluut nog niet weg, hoor. Die hebben ze nog wel binnen handbereik. Wat zal het zijn? 20, 30 meter misschien. En dan hebben ze hem alweer. En ik kijk hier even rond, nummer 201, Jarno Wiedaar. Jawel, hij zit er ook bij. 2 Belgen dus. En ook nog iemand van Alpecin Premier Tech, waar we nog niet echt kunnen van zeggen wie het exact is. Het zou wel knap zijn als dat Ramses de Bruyne is. Maar nou, het zou ook wel eens nog iemand anders kunnen zijn. Misschien Gogol van de ploeg van Alpecin Premier Tech. Maar laat ons altruïstisch zijn en chauvinistisch zijn. En dan maar zeggen dat het wellicht Ramses de Bruyne is. En dat we met 3 Belgen in een potentiële kopgroep zitten. Nog 6,5 kilometer. We gaan nu bergaf. Er komt een hergroepering. En we krijgen ook in ons beeld nu dat hij Wout van Aert niet alleen de groene trui pakt in deze ronde van Spanje. Maar ook de superstrijdlust pakt. Wout van Aert mag dus 2 keer straks op het podium. Enerzijds om de puntentrui te pakken. En ten tweede ook om die superstrijd dus te pakken. En ik probeer het nu nog te zien wie er nu eigenlijk wel degelijk van de ploeg van Alpecin Premier Tech bij deze kopgroep zit. Maar het is moeilijk om het te ontwaren. Het is ook moeilijk, want het rugnummer van de man in de blauw wordt niet in beeld gebracht. Maar nu heel de tijd het helikopterbeeld. Daar gaan we ook niet veel wijzer uit worden. We krijgen ook niet echt de informatie mee. Dat is al vaker eens tijdens de Vuelta dat het allemaal op zich laat wachten. We zien sowieso Thibaut Nijs. Sowieso Jarno Wiedaar. En die Laurence, Axel Laurence, die is ondertussen bijgehaald. We gaan bergaf. We krijgen het beeldje of het schermpje van de motor in beeld. 82 kilometer bergaf. Gaan we nu dichtbij genoeg komen om het rugnummer van de man in het blauw te zien? Nee, nog altijd niet. Het is nog altijd niet. Maar ik denk wel dat Brennan opnieuw is kunnen gaan aansluiten. Dat is minder goed nieuws natuurlijk voor alle semi-rappamannen. Want er is er eentje bij die ze allemaal een pad in de korf kan zetten natuurlijk. Met Matthew Brennan, die het sprintkanon is in deze Vuelta de España. En dat heeft Thibaut Nijs begrepen. Hij probeert al eens te ontsnappen. Want hij weet dat ze niet op een sprint moeten wachten als dit de selectie is. Als dit de jongens zijn. En het is toch wel degelijk een jammere zaak voor Thibaut Nijs dat hij op deze manier dan had hij misschien de Vuelta wat meer kleur kunnen geven. Maar dan is Matthew Brennan wel degelijk aanwezig. Maar ook Ramses de Bruyne. Voilà, bevestiging dus dat Ramses de Bruyne erbij is. En een aanval van Thibaut Nijs nu. Een aanval van Thibaut Nijs. En wie daar is mee, maar Brennan pikt ook meteen goed in. Dat is goed gezien van die Matthew Brennan. Tejada is er ook bij. Die pakt over nu. En dan blijft het goed ronddraaien. Ik denk, ik vrees een beetje voor de landgenoten dat we naar een sprint gaan. En dat Matthew Brennan zo in een zetel naar de finish wordt geleid. Nog 4 kilometer. We gaan het zien over 4 kilometer, Evelien.
0: Het blijft daar zeer spannend. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt een half uur vertragen bij Herentals Industrie. Daar moet het verkeer door een aanrijding over de pechstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E25 van Luxemburg naar Luik sta je 20 minuten in de file. Dat komt daardoor werken. En ook een auto in pannen bij Sprimont. Dat is een 15 kilometer voor Luik is dat. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
2: Sportza.

0: zo thuis.
1: Frans Kalf met Nou En. We zitten naar het slot van de Vuelta te kijken met drie Belgen vooraan. Jarno Wiedaert, Thibaut Nijs, Ramses de Bruyne. Het zou zomaar kunnen voor een van de Belgen, Olivier.
2: Het zou zomaar eens kunnen. We zien nu een aanval van Axel Laurence en Ramses de Bruyne in zijn wiel. Gaan ze met hun tweeën aan de slag met een aanvalletje. En Brennan blijft deze keer zitten. Hij al een paar keer moeten counteren op een aanval. Nu zijn Laurence en Ramses de Bruyne mee. Ook de man van Uno X. Dat zou normaal gezien Tobias Halland-Johannessen moeten zijn. Zij met hun drieën kiezen het ruime stop. Nog ruim 2 kilometer te rijden in deze laatste etappe. De laatste kilometers van deze Vuelta de España. Met Ramses de Bruyne die nu overneemt. Het zou toch wel knap zijn als hij opnieuw een grote ronde die hij toch heel mooi heeft afgewerkt na de Tour. Ook deze Vuelta de España. Dat hij daar dan toch eindelijk die ritzegen zou pakken. Ramses de Bruyne, 24. En dit seizoen helemaal zijn hoofd of zijn neus aan het venster gestoken in het professionele wielerpeloton. Terwijl we de ene aanval naar de andere nu zien. En Matthew Brennan moet het allemaal laten lopen. Is hij aan het pokeren? Denkt hij van nee, dit gaat allemaal terugkeren en ik ga het in de sprint nog afmaken? Of zegt hij ja, nee, laat maar iemand anders nu een beetje het proberen op te lossen. Terwijl we zien dat Nijs en Wiedaert samen handen in elkaar staan om bij dat kopgroepje te geraken. Om bij Ramses de Bruyne, bij Alessandro Romele en Axel en ook Tobias Halland-Johannessen te geraken. Dat zou het nieuwe zestal vooraan kunnen worden. Met 3 Belgen van de 6. 50% kans op een zege dan zou ik zeggen. 1,2 kilometer nog hier in de straten van Granada. Nieuwe aanval. Nu is het Romele. De Italiaan die op 3,5 uur van Hendrik Mas staat. Dan weet je dat hij niet de grote klimmer is. Nog eens een aanval van Ramses de Bruyne. Ramses de Bruyne op zijn Willy Teirlings. Met nog 1 kilometer te gaan. Hij probeert nog eens van een klein beetje helling in deze laatste kilometer gebruik te maken om iedereen te lossen. Maar het lijkt te gaan mislukken. De benen stil bij Wiedaert, Laurence en Nijs. De Bruyne heeft 3 man met zich mee. Of 2 man met zich mee. Namelijk Romele en Johannessen. 800 meter nog. Uitzonderlijk spannend deze finale van de Vuelta. We hadden vooral gevaar en geweld verwacht op die klim. Maar we hadden niet zo'n ontregelde laatste kilometer verwacht. Ja, het lijkt tussen die drie te gaan worden hoor. Ramses de Bruyne kiest de kop. Hij laat nu even de benen wat rustiger aandoen. Met Romele en Johannessen in zijn wiel. 3 man voorop. Gaat het allemaal nog samenkomen? Dat zou ook nog wel kunnen. Maar we zien al sinds, ja, nu een aanval van Johannessen. De Deen, of de Noor, sorry. Tobias Halland-Johannessen kiest al sinds de kop nu. Bocht naar rechts. Het zijn echt de laatste honderden meters nog. Probeer te zien, want de GPS geeft het niet meer aan. En er is heel veel volk hier langs de kant van de weg. De Bruyne probeert er nog bij te geraken, maar hij gaat vreselijk derde worden. En het is een sprint tussen Johannessen en Romele. Het wordt Tobias Halland-Johannessen. Of komt Romele er toch nog naast? Johannessen gaat het net niet halen. Of toch wel? Jawel, hij haalt het net wel. De Noor pakt de laatste etappe in deze Vuelta hier in Granada. En Ramses de Bruyne, net als gisteren in de voorlaatste etappe, nu opnieuw de derde plek. Matthew Brennan wint de strijd voor plek 4. En Thibaut Nijs en Jarno Wiedaert eindigen allebei als in die volgorde Nijs en dan Wiedaert voorlaatste en laatste in de kopgroep. Ze lieten het maar een beetje rijden. Ze hebben hun kans gewaagd eerder in de laatste meters na de beklimming. Maar in die sprint ging het helemaal naar de Noor. Tobias Halland-Johannessen. Dat is de winnaar van de slotetappe hier in deze Vuelta. Geen Wout van Aert dus, maar hij mag wel mee op het podium natuurlijk met de eindwinnaar Hendrik Mas. Want Wout van Aert pakt de puntentrui en is ook de superstrijdlust winnaar in deze ronde van Spanje 2026.
1: Sowieso een winnaar, dat is zeker. Dankjewel, Olivier. Laten we teruggaan naar La Louvière, KV Kortrijk 1-0 daar op het scorebord, Eddy.
3: En het gaat makkelijk 3-0 kunnen zijn, want ze zijn bij KV Kortrijk volledig de pedalen kwijt. Ze zijn nog maar 1 keer sinds dat doelpunt eigenlijk in de omgeving gekomen van Piano, de doelman, de Argentijnse doelman van La Louvière. Maar na dat openingsdoelpunt, na 8 minuten, perfect binnengetrapt, 2 mannen in de wind gezet. Isa, ja, de nieuwkomer, de Nigeriaan, maar 22 jaar. En het is echt een geestel voor de verdediging. Ja, ze nijpen de billen toe als ze zien dat de man na naar de 16 meter oprukte. En dat was na 12 minuten ook het geval. Een paar dribbles en dan Koulibaly zag hij staan. Net in het halve maandje. Een schot naar de rechterbenedenhoek overhoeks. En dat ging maar een half metertje naast. En dan een minuutje daarna Koulibaly ook naar Isa. Alles in één tijd tot bij Gruber. En hij scoot ook maar een halve meter naast het doel. En daarnet nog een poging van Koulibaly. Die op aangeven van Roach de bal ook een tweetal meter naast het doel van Patrick Gunnarsson. De doelman van KV Kortrijk trapte dus niet. Ilić, voor de mensen die het in het begin niet zouden gevolgd hebben. Ilić die is geblesseerd en die is er niet bij. Maar ja, hoe ze hier gaan uitgeraken, KV Kortrijk. Ja, ze hebben volledig het spel in handen. Dat openingsdoelpunt, dat vroege openingsdoelpunt heeft hen een beetje de adem afgesneden. En nu daar weer slechte passing, balverlies. Al een paar keer bij KV Kortrijk. En dan maak je het de tegenstander natuurlijk makkelijk. Isa, de bal daar op rechts doorgespeeld naar Gruber. Die gaat centraal komen. De bal hier nu helemaal naar links tot bij Oku. De Fransman naar voor de bal daar tot bij. Bijna Koulibaly. Niet bij de bal, maar nu even aan de overzijde. Proberen Koyalipou, de man uit Centraal-Afrikaanse Republiek, ziet hier op rechts nu Storman, die vorige week na nu rood kreeg in de Vlasico. Probeert daar een mannetje te dribbelen. Achteruit leggen tot bij Vronings. Ja, ook niet altijd de beste paas.

0: is het Groen die bij de bal is. Gruber opnieuw bij de bal. Naar links hier. Bal net kunnen binnenhouden door De Loos. En achteruit leggen. Een beetje de bal rondspelen. Vertrouwen geven aan iedereen. Koulibaly nu. Kom maar de bal maar halen, zegt hij. Ja, een beetje uitdagen. Dat komt er dan ook nog bij. En opnieuw daar. Ja, nu centraal. De mogelijkheid misschien voor Gruber. Op rechts afleggen naar Kursul. Allemaal nieuwe namen. Ook doorspelen. Zo naar Gruber. Opnieuw helemaal naar rechts daar. Ja, ze maken het. Ze spelen eigenlijk KV Kortrijk eerlijk gezegd een beetje van het kastje naar de muur. Maar er wordt ook weinig op de bal gezeten. Ze krijgen gewoon alle mogelijkheid, de Wolven, om de bal rustig rond te spelen. Op links hier nu. Opnieuw Shaquille De Loos. Een voorzet en die gaat nu over iedereen heen, over de achterlijn. En dat is een slechte voorzet, een van de weinige slechte voorzetten. Maar de kerels blijven vechten, zie ik hinter op een tifo hangen. En ze zijn er allemaal stil in dat vak met rode kleuren. Vechten, dat heb ik eigenlijk nog maar weinig gezien in de eerste 27 minuten die we nu spelen. Weer volgen, want het is weer La Louvière daar. Isa, nee, dit keer lukt het niet, maar... Brecht de Jager nu bij de bal. De aanvoerder, misschien kan hij het tij een beetje doen keren. Maar als hij al slechte passen begint te geven, dan zijn we ver van huis. Nee, het ziet er voorlopig niet goed uit voor de kerels. Want na 8 minuten nog eens zeggen op achterstand gekomen. Dat doelpunt van Mustafa Isa, de Nigeriaan. Zijn vierde al in de competitie, ook tegen Anderlecht, Gent en KV Mechelen gescoord. Nog eens zeggen, KV Kortrijk maar 1 keer gescoord in 5 wedstrijden. Dan hebt u het helemaal begrepen. We spelen ondertussen 28 minuten in de eerste helft. La Louvière heeft het spel volledig naar zijn hand gezet. En staat met het kleinste verschil op voorsprong. 1-0 tegen KV Kortrijk.
1: Exact. Inderdaad, het is nog zeer zuinig. Maar het zijn belangrijke 3 punten natuurlijk. Hetzelfde dat is ook te zeggen bij Zulte Waregem Charleroi. Dat is daar geen 3 punten voor de thuisploeg op dit moment. Maar wel voor de bezoekers daar, hè, Johan?
2: 0-1 en na 9 minuten in de tweede helft toch het betere van het spel van de bezoekers. Maar nu kijken naar Ake die de bal opdrijft en dan zit dat ertussen. Nee, Charleroi is de betere ploeg geworden. Heeft ook de statistieken in het voordeel, hebben we gezien tijdens de rust. Dus zeker een verdiende voorsprong voor de bezoekers. En er zit kwaliteit in elke linie bij de Carolo's. Het is een goede ploeg, echt evenwicht in de ploeg. En ze spelen ook wel heel slim. Ze houden nu Zulte Waregem van het eigen doel. Ze verdedigen niet echt die 0-1 voorsprong. Ze proberen wel een tweede te maken, maar het hoeft niet zo nodig. Geen wissels doorgevoerd tijdens de rust. Was ook niet echt aanleiding voor. En dat betekent dat we dus dezelfde 22 zien. En Charleroi had graag een penalty gehad voor handspel van Lemoine. Maar volgens de nieuwe regels, of via de regels zo moet ik het zeggen, eerst de bal op het lichaam en dan tegen de arm. Eerst op zijn buik en dan inderdaad tegen de arm. En dus geen strafschop voor Charleroi. Ik heb zo het vermoeden, als er hier een tweede keer een doelpunt gemaakt wordt door de bezoekers, dat de wedstrijd misschien wel gelopen is. Maar goed, bij Waregem, Zulte Waregem proberen ze uiteraard de gelijkmaker te maken. Nu een goede opening over de rechterkant met de Van der Kerkhof die naar de bal gaat. Oh, dan schiet die bal door. En is het uiteindelijk Van der Kerkhof die de bal over de achterlijn duwt. Dan krijgen we een hoekschop voor Zulte Waregem. De eerste in deze tweede helft. We hebben er ook alleen gezien van Charleroi in deze tweede helft. Maar doelkansen van de thuisploeg, nee, nog niet genoteerd. Ook niet echt van Charleroi dus. Behalve ja, dat appel voor een strafschop die er dus zeker geen was. We kijken naar Capel met de corner. Het is een oud swinger. Ake probeert te koppen, lukt niet helemaal. En dan zonder kijken zomaar de bal naar voren getrapt door Van der Kerkhof. Opgevangen door Tangala en de bal achteruit gespeeld tot bij Louis Bostin. Is Zulte Waregem op weg naar een eerste nederlaag in het seizoen? Het zou zomaar kunnen, want ze kunnen moeilijker de bal in de ploeg houden op dit moment. En de bal wordt dus goed rondgespeeld op het middenveld. Ook met Khalifi, met Boukamir. Nu zitten we op de linkerkant met Nzita. Mbemba is ook zeer bewegelijk, gaat mee in steun. Maar de bal gaat naar voren. Daar is Flukke, kan er net niet bij, kan de bal wel binnenhouden. Nu moet het normaal naar Romsaas gaan. Dat is een slordige bal. Maar goed, wordt opgepikt door Van der Kerkhof. En die actie gaan we nog volgen. Ja, en dan zie je inderdaad die slimmigheid bij de bezoekers. Geen overhaaste acties. Nee, nee. De bal in de ploeg houden. Flankverandering. Daar komt de voorzet. En Bemba kan de actie maken in de 16 met zijn rug naar het doel. Het gebeurt allemaal daar voor de sfeertribune van Zulte Waregem. Nog altijd balbezit voor de bezoekers. Beetje temporiseren. De bal achteruit leggen tot bij Boukamir en Khalifi. Ja, die geven...

Even toch een beetje het ritme aan op het middenveld. Ondertussen de bal in de handen van Louis Bostin. En kijken nog naar een mogelijke snelle tegenactie met Artrok en met Klaas. Moet draaien. Ja, er wordt teruggezet door Charleroi. Terwijl Ementa daar is gaan liggen. Afwachten of het spel wordt stilgelegd. Nee, Verbeke laat gewoon verder spelen. En de bal op dit moment op het middenveld. Het betere van het spel voor de bezoekers. Die verdient op voorsprong staan hier in Waregem. Zulte Waregem, Charleroi blijft 0-1.

0: Spinvis Ronnie gaat naar huis. Wij gaan nog lang niet naar huis, want Sporza is er hier op Radio 1 tot 10 uur vanavond. Met straks ook vanaf 8 uur de finale van de mannen bij de US Open. En natuurlijk de grote prijs Montreal gaan we ook in de gaten houden met Remco Evenepoel. Gaat hij daar in Canada voor een tweede keer kunnen toeslaan? De Vuelta die is afgerond uiteraard, dus we kunnen terug naar het voetbal met La Louvière, KV Kortrijk. Dan zitten we redelijk onderaan het klassement. Maar La Louvière, dat op dit moment virtueel 3 punten heeft daar, Eddie.
1: Ja, ja, en als dat zo zou blijven, als ze winnen, dan doen ze een goede zaak in de rangschikking. Ze hadden al 1 puntje, dan komen er 3 bij. En dan gaan ze meteen naar de 14e plaats. Dus dat zou een goede zaak zijn. Even volgen, want opnieuw een aanval hier van de loodsen. In het centrum, daar naar Risa. En hij zit er opnieuw in. Glijdend naar de bal, zijn tweede doelpunt. Zijn 5e al in de competitie. Mustafa Issa, ze waren gewaarschuwd bij KV Kortrijk. Het is een heerschap dat je moet in de gaten houden. En schitterende voorzet van de loodsen. En de inlopende glijdend naar de bal Mustafa Issa kon hem buiten bereik van Patrick Gunnarsson binnen begeleiden. En zo is het 2-0 na nu even kijken 37 minuten spelen. En dit wordt een schier onmogelijke opdracht voor KV Kortrijk om dit misschien nog recht te zetten in de wetenschap dat je weet dat ze nog maar 1 keer gescoord hebben in deze competitie. Dat was op speeldag 3. Dat was Chandry Campbell tegen Charleroi. En voor de rest hebben de netten van de tegenstander nog niet getrild in de competitie. En nu, ik durf niet te zeggen boeken toe, maar zoals het nu gaat en zoals La Louvière alles goed onder controle heeft, 1 ding wil ik nog meegeven. Ze zijn 1 keer in de gevarenzone geweest tot nu toe. 1 keer, jawel, KV Kortrijk. Een vrijschop van de aanvoerder, de jager, die ging richting Ruissen. Een Koa kopte hem in hoekschop en uit die hoekschop geen gevaar. Maar als dat het enige gevaar is dat ik kan meegeven van KV Kortrijk, dan hebt u het begrepen. Eenrichtingsvoetbal, het is een cliché, maar dat hebben we eigenlijk tot nu toe gezien in deze eerste helft. Dus meteen het tweede doelpunt in de partij. 5e in de competitie van Mustafa Issa. En zo is het hier tussen La Louvière en KV Kortrijk. Kort voor de rust, 2-0.
0: Dat beginnen inderdaad al duidelijke cijfers daar te worden in La Louvière. Laten we nog eens teruggaan bij Zultewaregem, Charleroi, vlak voor het nieuws van 8 uur. Hoe staat het daar, Johan? Zijn er daar al doelpunten ondertussen nog extra gevallen of toch niet?
2: Nee, nog altijd die 0-1 doelpunt dat gemaakt werd net voor het half uur. In de eerste helft mocht u dat gemist hebben door Jacob Romsaas, de Noor van Charleroi. En we kijken naar een hoekschop, zometeen de 3e in deze tweede helft voor de thuisploeg. Een beetje steriele druk, maar Charleroi komt niet echt in de problemen. En domineert is een groot woord, maar controleert. Dat wou ik eigenlijk zeggen, toch wel de wedstrijdbal opgevangen door Klaas. Breed gelegd tot bij Lofolomo. We kijken naar Atrok, die is uitgeweken naar de rechterkant. Probeert te dribbelen, slaagt daar niet in, omdat ze goede verdediging hebben bij de bezoekers. En Zita is er één van. En ze hebben ook gewisseld bij Charleroi. Boyang en Nawata zijn er ingekomen. Chaudlaire en Mbemba, die mogen rusten. En Adama Boyang, dat is een 22-jarige Gambiaan, centrumspits. Speelt ook als centrumspits, voor alle duidelijkheid. Kijken naar Ementa. Ja, die krijgt de fout tegen. En dan gaat Keita een beetje vervelend doen. Ementa gaat tegen de grond. Er was een luchtduel met de doelman. En die heeft zich blijkbaar nogal bezeerd. Ligt buiten de lijnen. Hij wou de bal plukken. Ementa met zijn 2 meter en 2 ging uiteraard ook in de lucht. Ging het duel aan. Volgens mij sportief. Maar goed, misschien slecht neergekomen. Dat zou kunnen. Nog eens kijken naar de herhaling. Kone komt uit zijn doel en wordt dan gehinderd. Ja, gehinderd door Ementa. En ook wel door een eigen ploegmaat. Dus vandaar een beetje een onzachte landing van de doelman van Charleroi. Dus Boyang, een centrumspits. En dan die Nawata, die wordt gehuurd. Is een Japanner van Gamba Osaka, 20 jaar. Wordt gehuurd met een aankoopoptie. Gaat op de linkerkant spelen. Dus gewoon positiewissels bij de bezoekers. En een beetje vers bloed misschien ook wel. Terwijl Bostin even uit zijn doel moet. Maar gevaar zit er niet aan te komen. Langelel naar voren. En doelgevaar, doelpogingen. Nee, hebben we in vergelijking met de eerste helft te weinig gezien. Wel wat vervelend gedrag bij momenten van de bezoekers. Met Kalifi die dan een beetje in de weg gaat lopen. Klaas die hem dan wegduwt. En Bert Verbeke die er dan tussen komt. Om de gemoederen een beetje te bedaren. En vooral willen ze bij de bezoekers het tempo uit de wedstrijd halen. En zo die 0-1 voorsprong inderdaad verdedigen. En misschien op een diefje als het kan de wedstrijd beslissen met een tweede doelpunt. We gaan kijken naar de vrije trap van Ake. Heel diep nog op de speelhelft van Charleroi. Het is een oud-swinger, wordt weggekopt door de verdedigers, door Boukamir. Enfin, het is eigenlijk een middenvelder, maar die was mee gaan verdedigen. Bal over de zijlijn en daar waar de supporters staan van Charleroi, daar gaat Capelle nu de bal ingooien. Weinig beweging nog in de 16. Hij gaat het wel ver doen. Ementa zoeken. Ja, en dan is het Boyang die eruit komt. En is er een, ik zou zeggen, een tegenprik in de maak. Nee, er is ook een fout gefloten door Verbeke. Wel in het voordeel van Charleroi. Oké, gaat de bal nog eens een tikje geven. Nee, dit zijn de mindere momenten na een goede eerste helft. Echt wel boeiend. Leuk om te bekijken, om te becommentariëren ook. Nog geen wissels bij Zultwaregem die er zitten aan te komen. Ik denk wel dat er bij Charleroi nog een paar zo meteen zullen invallen. En vooral kijken dus naar die Boyang. Of hij Chadler een beetje goed kan vervangen. Chadler één keer een doelkans gehad op het einde van de eerste helft. Maar ja, in plaats van te kappen, eventueel voorbij de doelman te proberen te gaan. Het had allemaal een beetje te veel tijd nodig. En dus geen doelgevaar echt. En ook geen doelpunt meer extra voor de bezoekers die weer de bal hebben. Met gewoon de Keita controleren. Balletje naar het middenveld terugkrijgen. Enfin, kent het wel. Een paar driehoekjes proberen te spelen. En dan een tempoversnelling misschien met Boyang. Kan de bal bij Fluk brengen. En dan de bal diep gestoken. En dan goed uit zijn doel gekomen Louis Bostin. Zultenwaregem heeft dus als opdracht om te blijven aanvallen. Om te proberen om de gelijkmaker te maken. En bij Charleroi is het duidelijk. Daar proberen ze die 0-1 voorsprong te verdedigen. En vooral ook die goede plaats voorlopig virtueel in het klassement. Tussenstand hier in Waregem. Een beetje minder de tweede helft, dat is zeker waar. Maar goed, laten we hopen op beterschap. Nog altijd de krappe voorsprong voor de bezoekers. Het staat hier tussen Zultenwaregem en Charleroi 0-1.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Vanavond op VRT1.
5: Oh my god. I could cry! This is amazing!
4: Op VRT1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al bingen. Veel kijkplezier straks.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
8: Ja, tuurlijk.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er gaan meer en meer stemmen op om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie, of AI. Ook binnen de sector zelf. De CEO's van zowel AI-bedrijf OpenAI van ChatGPT als Anthropic, dat de chatbot Claude maakt, pleiten er dit weekend voor om de ontwikkeling van geavanceerde AI-modellen af te remmen. Er zijn recent een aantal incidenten geweest die wel enkele bezorgdheden duidelijk maken, zegt AI-specialist bij IMEC Steven Latour.
12: Een voorbeeld daarvan is dat Anthropic deze week nog heeft gemeld dat hun AI-systemen meer en meer worden misbruikt door regio's zoals China en Iran, waar ze eigenlijk meer en meer informatie proberen te vragen rond spionage, het maken van wapens en dergelijke meer. Het gaat over mislukte pogingen, maar het toont toch aan dat er een vergroot risico is. En een tweede, misschien nog belangrijker risico, is dat we merken dat AI niet altijd op dezelfde ethische manier taken vervult zoals wij het willen.
0: Volgens Latré is het wel mogelijk om AI-systemen veilig te ontwikkelen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident. Dat meldt het parket van Brussel. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De omstandigheden worden nog onderzocht. Meer informatie is er dus voorlopig niet. Nog in Brussel, in Laeken, is een moskee afgelopen nacht beklad met een hakenkruis. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. Mas kwam zorgeloos door de slotrit. Die werd gewonnen door de Noor Tobias Johannessen. Hij was de snelste van een kopgroep, met daarbij ook onze landgenoten Ramses de Bruyne, Thibaut Nijs en Jarno Widar. Ramses de Bruyne werd uiteindelijk derde. Wout van Aert won de puntentrui. In het voetbal zit de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Charleroi in de tweede helft. Het is een duel tussen de vijfde en de vierde in de stand. Met nog ruim een kwartier te spelen leidt Charleroi met 0-1. En nog op dit moment is KV Kortrijk op bezoek bij La Louvière. Bij de rust leidt La Louvière met 2-0. En eerder vanavond speelde Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Genk maakte na de rust gelijk. Door het gelijkspel heeft Gent niet meer het maximum van de punten. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding in het klassement met Union. Racing Genk heeft 9 punten en staat op een 9e plaats. Maar verdediger Josué Kongolo maakt zich geen zorgen.
13: Als je 15 of 15 hebt, dan heb je sowieso vertrouwen waar je dan ook speelt. En die hebben dat voor mij ook gewoon goed gedaan. Maar we hebben het vandaag ook laten zien dat we het ook konden op hun niveau spelen. En ik voel dat het team aan het gooien is. Dus ik zie het positief, dat we alleen maar stappen en stappen aan het maken zijn. Dat moeten we onthouden.
0: Vanavond nog enkele buien. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
15: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goeie avond. Je zit goed hier bij Sporza op Radio 1 nog tot 10 uur vanavond. Want we kijken uit naar de finale van de US Open met Alexander Zverev en Ben Shelton die tegen elkaar gaan opnemen. Dat volgen we straks. We hebben ook nog een Remco Evenepoel waar we naartoe kijken. Uiteraard in de Grote Prijs Montreal. Dat is ook voor straks. Daar zitten ze nu nog 62 kilometer ongeveer op de fiets. Maar laten we nog even luisteren naar La Louvière, KV Kortrijk bij Eddy. Want daar zijn ze net gaan rusten. Nog altijd bij 2-0, zoals ik hoorde in het nieuws.
1: Zo is dat. En die twee doelpunten die waren van de voet van Mustafa Issa, de Nigeriaan. Een van die 9 nieuwkomers in de basis. 22 jaar, 1,75 meter. Ik ga u de namen van de Noorse en Deense ploegen besparen. Waar ze hem gaan opvissen zijn, die van La Louvière. Maar La Louvière heeft na dat doelpunt meteen de wedstrijd helemaal stevig in handen genomen. En na 8 minuten was het al 1-0. KV Kortrijk was een geslagen hond, kon eigenlijk niks meer versieren. 2 keer een vrijskop van de jaar. Eén keer kon een Koa hem in hoekskop koppen. En voor de rest hebben we weinig gezien. 2 hoekskoppen waaruit eigenlijk ook geen gevaar voortgekomen is voor KV Kortrijk. En ik zou nu een vliek willen zijn in de kleedkamer van KV Kortrijk. Wat Michiel Jonkheren nu tegen zijn ploeg moet gaan zeggen. 2-0 achter hier bij La Louvière. Dat het allemaal controleert. Zelf ja, heel moeilijk scoren. Maar 1 keer in deze competitie. En dan is het als coach niet makkelijk. Heeft veel krediet al gekregen. Michiel Jonkheren met hem gepromoveerd. En zo verder en zo verder. Maar goed, misschien komt daar ook eens een einde aan al dat krediet als je zeker met de 0 op 18 aan de competitie begint. Voor de rest, alle kansen die er waren voor Koulibaly, Gruber en nog eens Koulibaly en ook De Loosse en schoten die overgingen, nip naast gingen. Ja, het was eenrichtingsvoetbal en Edward Stil, die ze nog kennen van BKV Kortrijk, kwam 3 seizoenen geleden, was hij daar in het begin van het seizoen aan het werk. 8 matchen daar als trainer geleid en geen enkele wedstrijd daar gewonnen. Maar dat is nu zo. Zoals het er nu uitziet, voorlopig helemaal anders. Want ik heb zo het gevoel, tenzij er een klein voetbalmirakel gebeurt. Je mag natuurlijk, je moet altijd met twee woorden spreken. Maar of KV Kortrijk van die twee slagen gaat bekomen nog, dat blijft nog wel de vraag. Maar goed, je weet maar nooit. We blijven positief denken. Dat moeten ze ook bij KV Kortrijk. Want anders vrees ik dat het een moeilijke avond nog wordt in de tweede helft. Want die Isa, die heeft er zin in. Vijfde doelpunt al in de competitie. Op eentje van de topschuttersstand, dacht ik, als ik dat goed bijgehouden heb. En tweede hier in de competitie. Een heerschap om schrik van te hebben als ze hem ziet afkomen. Niet te groot, dribbelvaardig en kan ja, het daar voorin moeilijk maken. Een goede vista op het spel. Ja, hij heeft het zowat allemaal wat een spits moet hebben. Het enige wat hij niet heeft, dat is gestalte. Maar goed, als je ze er op een andere manier intrapt, is dat nog het belangrijkste. Ik sluit af met te zeggen dat ze aan het rusten zijn en dat La Louvière, Lelou, de Wolven er het best voor staan, want ze leiden met 2-0 tegen de kerels KV Kortrijk. Sportza.

0: Outcast met Heya. We zitten in het slot van de zesde speeldag in de Jupiler Pro League en meteen ook bij het slot van Zulte Waregem tegen Charleroi. Toch wel de twee seizoensrevelaties, zo mochten we ze toch wel noemen bij de start van de wedstrijd. Charleroi is als eerste op voorsprong gekomen, of is als enige op voorsprong gekomen natuurlijk, Johan. Maar ja, het tempo, dat is precies een beetje zoek ondertussen.
1: Ja, er is een contrast bij deze 0-1 voorsprong nog altijd tussen de eerste en de tweede helft. Dat was echt een goede eerste helft met tempo, met tempoversnellingen. En nu het tempo toch wat ingezakt bij momenten. Charleroi wel met een tempoversnelling. Nu misschien met Nzita. Het is de Japaner die is ingevallen. Nawata die de bal vraagt. Voorzetten. Boyang ook ingevallen. Een beetje ruzie maken met de bal. Lijkt mij technisch toch wel wat werkpunten te hebben. Zeker in vergelijking met Châtelet. Oh, daar is Robsaas en de 0-2-1 tegen de paal. Tegen de paal, buitenkant paal. En zo achter de doellijn. Robsaas bijna met zijn tweede in deze wedstrijd. En dan zou de wedstrijd denk ik ook helemaal beslist zijn. Mocht een volwassen spelend Charleroi hier op een dubbele voorsprong komen. En de spanning blijft vooral door de tussenstand. Nog een minuut of acht in de reglementaire speeltijd. Plus wat er zal bijkomen. Er zijn wat wissels geweest aan de kant van de bezoekers bijvoorbeeld. Boukamir en Flukken naar de kant gegaan en gehaald. Cissé is er ingekomen. Heeft ook al meteen geel gekregen voor een fout op Hedel. Ook Rowe is er ingekomen. De Engelsman een U23 International wordt gehuurd van Aston Villa. Ook kijken, weer een gele kaart. Nu voor Van de Kerkhof. Ja, ze spelen bij momenten toch wel mannelijk, om het zo te zeggen, bij Charleroi. Even noteren dus Van de Kerkhof. Dus Roder ingekomen, gehuurd van Aston Villa voor 1 jaar met een aankoopoptie. En ook bij de bezoekers zijn er wat nieuwe spelers. Nu zelfs een triple wissel. Kijken wie eruit gaat. Dat is Klaas. En ook, wie is het, Capelle die eruit gaat, inderdaad. En ook nog Ake. En de vervangers zijn Mbodji, Uyka en Akpa. Dus vooral aanvallende versterking. Ze moeten risico's nemen bij Zulte Waregem. Ze hebben geen andere keuze. Dus normaal gezien komt er achterin wat ruimte. En dan zijn we toch benieuwd of Charleroi daar optimaal gebruik van kan maken. Ze schuiven op bij Zulte Waregem en proberen die gelijkmaker te maken. Op basis van de volledige wedstrijd niet onverdiend. Maar het beter van het spel is toch wel voor de bezoekers. Dus een mogelijke zege zou zeker wel verdiend te noemen zijn. Zulte Waregem met Niang nog eens. De flankverandering met Killerich. We zitten nog altijd op de eigen speelhelft. En we volgen nog een aanval. Zeer benieuwd of die helemaal voldragen kan zijn met de ingevallen Mbaye en met Uyka. Zij moeten proberen om die bal vooral in de 16 te krijgen van Charleroi. Dat is veel te weinig gelukt in deze tweede helft. En dat komt vooral ook door het volwassen en slimme spel van de bezoekers. Killerich kan eens inschuiven. En dan een driehoekje met Ementa en Killerich. En er is ruimte op de linkerkant. Dan zou normaal gezien de voorzet moeten komen. Nu dan misschien met Uyka. Nee, Ementa kan niet bereikt worden. De bal opgevangen door Lofolomo en dan Hedel. Niang is een mogelijkheid op de rechterkant. Inderdaad, Niang even naar binnen komen. De bal in het pak, inderdaad. Daar moet hij zijn. Ementa legt hem klaar. Maar het is voor Robsaas die de bal kan ontzetten. Het ziet er naar uit dat Zulte Waregem zo meteen zal uitpakken met een slotoffensief. En nu de ruimte. Inderdaad, met Boyang. Die gaat lopen. Proberen om de bal in het spel te houden. Slaagt erin. Legt de bal achteruit zonder kijken. En wordt dan opgepikt door Uyka. Die een nieuwe aanval kan opzetten. Er staat er ook nog eentje klaar bij Charleroi. Dat is So. Dus gestalte in de ploeg. Dat wordt er zo meteen ingebracht door de succesvolle trainer. Toch tot op dit moment. Dat is Mario Konen. Die dus met zijn ploeg een uitstekende zaak kan doen in het klassement. We kijken naar Niang. Bal binnengehouden over de zijlijn. Meegegeven door Hedel. Niang probeert de bal mee te pikken. En dan de fout gemaakt. Ja, lijkt me wel hoor. Een duwfout. En dus krijgt hij de fout tegen. De fout die gemaakt werd op Nzita. Ik kan nog de vervanging meegeven bij Charleroi. Daar gaat Van de Kerkhof naar de kant en komt So erin. We spelen nog een minuut of 5 plus wat er zal bijkomen. Ik schat een minuut of 4. Dus laat ons zeggen nog een kleine 10 minuten. En de voorsprong voor de bezoekers nog altijd 0-1.

0: R.E.M. met The One I Love. We kunnen naar het slot van Zulte-Waregem Charleroi 0-1 op het scorebord. Gaat er nog een doelpunt geforceerd worden? Ja of nee? Dat is de vraag natuurlijk, hè, Johan?
1: De vraag, en vooral bij Zulte-Waregem, willen ze dat forceren en misschien een beetje te overhaast doen, ik weet het niet. In ieder geval, echt doelgevaar hebben ze nog niet kunnen creëren. Daarnet gekeken naar een afstandsschot van de ingevallen Cissé bij de bezoekers, maar geen problemen voor Louis Bostin. En mogelijk zal Romsaas dus inderdaad de matchwinnaar zijn en drie belangrijke punten toch wel meenemen samen met zijn ploeg naar het Zwarte Land. We kijken naar Niang, de grote torens zijn voorin. Akpa wordt niet bereikt en een plukbal weer voor Mohamed Kone, de doelman van Charleroi. Daarnet ook een plukbal bij een voorzet van Niang. Dus ze proberen wel de bal in de 16 te krijgen. Alleen Kone die ziet ze graag komen. Nu kijken naar de overkant met Boyang. Boyang gaat die het slim uitspelen. Misschien proberen om een corner eruit te halen. Inderdaad gaat naar het kwartcirkeltje. Geen corner, wel inwerpen. Inwerpen zelfs voor de thuisploeg. Dus zo slim was het nu ook weer niet gedaan. Maar goed, Charleroi probeert de wedstrijd verder te controleren vooral. Drie hoekjes, niks meer weggeven achterin. Waar de grote Sow ook is ingevallen. En we krijgen 4 minuten extra tijd. Dat lijkt mij inderdaad correct. Er zijn weinig spelonderbrekingen geweest. Wel de vervangingen. De twee ploegen, alle twee 5 wisselspelers ingebracht. Bij Zulte-Waregem heeft dat tot nu toe weinig zoden aan de dijk gebracht. Goed, de bal moet nog eens voorin komen. Met Ementa gaat het kopduel aan. Een soort mismatch. Zoals men dat in het basketbal zegt met zijn tegenstander. Met Cissé. En dus Ementa die wel de bal kan raken en koppen, maar over de zijlijn. Dus heel veel brengt het ook niet op. Lemoine, wat is de optie? De bal achteruit leggen tot bij Louis Bostin. En zo een vierde tegendoelpunt voor Zulte-Waregem in deze competitie. En mogelijk dus een eerste nederlaag. Na 3 gewonnen wedstrijden en 2 gelijke spelen. Het zal toch een nederlaag zijn die een beetje zuurder zal zijn. Ook al was Charleroi in de statistieken en dus ook op het veld uiteraard, want daar worden die statistieken op gebaseerd, de betere ploeg. Maar goed, er zat toch misschien wel wat meer in. Nou, slecht 1-2 poging nu met Akpa die de bal veel te diep steekt. Misverstandje met Hedel die naar de linkerkant was uitgeweken, maar de bal veel te diep gestoken. En dan nemen ze hun tijd natuurlijk bij Charleroi om de bal weer in het spel te brengen. En de bal vooruit te krijgen. Niet dat het echt hoeft. Maar goed, als het kan, toch nog eens naar voren komen. Met Nawata, met Boyang. Kijken of hij de bal kan bijhouden. Overstapjes, achteruit leggen. En dan, wat ga je dan doen? Ja, inderdaad, aanvallen. Daar is Khalifi en Romsaas. Bal proberen tussen de benen te steken van Hedel. Lukt niet helemaal en dus is hij de bal kwijt. Hedel krijgt de bal, probeert hem ook diep te steken. Tot bij Akpa. Eigenlijk Akpa Chukwu. Goed, hier op het blad staat Akpa. Dat bekt ook wel een beetje beter. Hij maakte het eerste doelpunt verleden week bij Kortrijk. De 0-1, uiteindelijk dan de 0-2 door Atrok. Maar die is al vervangen. Ja, daar gaat er eentje neer. Dat is Niang. En dan krijgen we een gele kaart. En dat is een gele kaart voor Boyang. Heeft nog niet zoveel klaargemaakt, vind ik, in de aanval als centrumspits. Laat zich nu wel negatief opvallen met een gele kaart. Stevige overtreding toch wel op Niang. Die heeft geen tijd natuurlijk om te blijven liggen of om te jammeren. Die moet gewoon zorgen dat hij mee in het spel wordt betrokken. Goed, de bal gaat liever bij Lofolomo. Alle spelers met uitzondering van Bostin nu op de speelhelft van Charleroi. De lange bal in Menta zoeken. Kone komt met de vuisten. Kan hij de bal wegzetten. Wordt opgevangen door Mbaye. Bal breed leggen zou ik zeggen. Duurt een beetje. Lofolomo krijgt dan toch de bal. Hedel vraagt hem. Het gaat diep naar Niang. Wordt weggekopt en toch in de voeten van Hedel. Gaat de actie maken in de punt van de rechthoek. Komt in de rechthoek. Wordt er uitgedreven. Misschien een corner nog. Nee, de bal komt bij Niang. Ja, het zijn prangende momenten. Niet dat het voetbal zo goed is. Maar druk nu van Zulte-Waregem met Mbaye. Gaat hij uithalen? Nee, gaat de actie maken. Gaat proberen de achterlijn te halen. Kan hij de bal binnenhouden? Nee. Hij loopt met de bal over de achterlijn. Tot groot jolijt van de toch redelijk massaal meegereisde supporters van Charleroi. En daar weten ze. De driepunter is bijna binnen. Wat vuistgebaren ook bij Sow bijvoorbeeld. Van, dat is toch sterk verdedigd. Geen corner, gewoon doeltrappen voor Kone. En zo zitten we in de laatste 30 seconden van een wedstrijd waarvan de eerste helft zeer, zeer goed was. tweede helft was van een mindere makelij. Vooral omdat Charleroi niet echt meer voluit ging naar dat tweede doelpunt. En heel slim, heel verstandig, heel volwassen, zoals ik al een paar keer heb gezegd, die 0-1 heeft verdedigd. Als we dan kijken naar het klassement, als er niks meer verandert, komen ze op gelijke hoogte met Club Brugge en op één punt van Union en Gent. En Zulte Waregem, eerste nederlaag, blijft daar een beetje steken. Ementa gaat nog eens druk zetten. Killerich is mee naar voren gekomen. Bal achteruit gekopt, eruit gehaald. Boyan gaat nog eens sprinten. Lofolomo laat de bal lopen en het is gedaan. Bert Verbeke heeft afgefloten. Het feestje is daar aan de overkant in de bezoekerstribune. En ze kijken toch een beetje beduust, een beetje bedrukt hier. De supporters van Zulte Waregem. Want Zulte Waregem heeft toch zijn meerdere inderdaad moeten erkennen in een zeer verstandig en goed spelend Charleroi. De eindstand hier dankzij dat doelpunt dus van Romsaas na bijna een half uur spelen in die eerste helft. Het is de winning goal gebleken. Romsaas met de 0-1. En dat is ook de eindstand hier in Zulte Waregem tegen Charleroi.
0: Duidelijke cijfers, zuinige cijfers voor Charleroi. Maar de 3 punten zijn daar binnen. Dankjewel, Johan.
2: Sportza.
0: We hebben hier daarnet het slot van de ronde van Spanje meegevolgd, de Vuelta. Het toneel was in Granada. We verwachten misschien wel een Belgische ritzege daar nog in het slot, maar dat is het toch niet geworden. Een Wout van Aert die zeer snel heeft moeten afhaken, toch wanneer dat de lokale rondes aan de gang waren, zal ik maar zeggen. Maar het werd wel echt een geanimeerde slotshow. De finale was chaotisch, het was ook redelijk smal in die lokale rondes. Maar in het slot waren er wel nog 3 Belgen die leken mee te doen voor die eindzegen: Ramses de Bruyne, Thibaut Nijs en Jarno Widar. Maar uiteindelijk was het de Noor Tobias Haaland Johannessen die als eerste over de finish in die slotrit daar kwam in de ronde van Spanje. Laten we eens luisteren naar Ramses de Bruyne, want hij was nog derde daar in Granada.
3: Ramses de Bruyne, wat ben jij toch een ongelooflijk sterke kerel. Na gisteren had ik dit niet meer verwacht.
4: Ik ook niet, maar ja. Het is maar wel een keer dat je bent te koersen, dat je echt weet hoe je voelt en dit soort parcours, daar hou ik echt van. Op een circuit, 2 kilometer klimmen en er vol voor gaan. En dan als je nog een paar jongens hebt die er vol voor gaan, is het altijd leuk om te koersen. Zo.
3: Je hebt jezelf in een heel goede plek gemanoeuvreerd. Je was mee met dat groepje. Maar Brennen was erbij, dan, ja, je moest wel iets proberen natuurlijk.
4: Ja, vanaf dat Brennen erbij was, heb ik ook niet meer gedacht om nog een beurt over te pakken. Ik heb me gewoon in het wiel zat. Iedere keer een keuze proberen te maken bij wie ik in het wiel zat. En dat was duidelijk de juiste keuze om bij Laurens in het wiel te zitten. En dat zet hij aan, niet getwijfeld, direct doorgereden. En dan wist ik dat ik geen een van die gasten ging kloppen in de sprinteren. Zeker die van Astana niet. En dan heb ik gewoon geprobeerd op 1 kilometer van de meet. Liep daar een beetje bergop. Je weet nooit als ze breken of doen, maar het was niet genoeg.
3: Je hebt natuurlijk veel moeten geven om überhaupt voorop te kunnen komen. Hè? Dan, ja, die sprint zat niet veel meer op, denk ik.
4: Nee, Johannessen zette zelf nog een keer aan voor die bocht en dat was al te veel. Ik had gehoopt van mijn effort was tot aan de bocht, tot aan die haakse bocht boven. En dan was het gewoon proberen binnen te komen.
3: Ja, je rijdt op zich een geweldige Vuelta. Hè? Die kers op de taart ontbreekt, maar je mag wel heel trots zijn denk ik op je Vuelta.
4: Ja, het is jammer dat hij ontbreekt. Dus, ik weet niet, de derde plaats.

0: denk ik. Jammer dat er een topresultaat, echt een overwinning ontbreekt, maar het is nu eenmaal zo en ik heb me gewoon ontdekt en daar trek ik me aan op.
1: En het is mooi om voor ons ook om jou zo bezig te zien. Proficiat, dank u.
2: Ramses de Bruyne bij Rutger van Severen. En dan kunnen we ondertussen naar de finale van de US Open. Want daar zijn de mannen op dit moment aan het spelen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. Ondertussen toch al een goede 20 minuten denk ik aan het spelen. Glenn Martens daar, goeie avond.
3: Goeie avond, Evelien. Ja, 20 minuten geleden. Dat is op papier dat die finale moet beginnen. Maar dan heb je nog de ceremonie, de opwarming. We zijn wel intussen begonnen. Maar nog geen 20 minuten, 7 minuten. En die is uitstekend begonnen, die finale voor Alexander Zverev. Op meteen door de opslag gegaan van Ben Shelton. En nu vlotjes naar een 2-0 voorsprong. De Amerikaan, de verrassing in deze finale. Alexander Zverev, die hadden we bij afwezigheid van Jannik Sinner. En bij de terugkerende Alcaraz wel verwacht in de finale. Dat is gewoon op dit moment naast die twee de beste speler ter wereld. En dan had je natuurlijk geen Sinner op de andere tabelhelft. Wel Carlos Alcaraz, lange tijd niet gespeeld. 5 maanden. Dus het zou heel straf geweest zijn mocht die meteen de finale gehaald hebben. Heeft een goed toernooi gespeeld, Carlos Alcaraz, maar verloor in 5 sets van deze Ben Shelton. Dat was een spectaculaire wedstrijd, een lange wedstrijd ook. Wedstrijd die pas om 3:30 s'nachts Belgische tijd afgerond is. Dat was de laatste wedstrijd, wat zeg ik, 3:30 s'nachts Amerikaanse tijd. Bij ons was het zelfs nog een heel stuk later ongezien, zelfs voor de Amerikanen, dat de wedstrijd zo lang duurde tot zo vroeg in de ochtend. Maar hij kwam daar als winnaar uit en dan vervolgens ook nog een uitstekende wedstrijd gespeeld tegen een andere Amerikaan, Francis Tiafoe. En dus terecht in de finale, zijn eerste Grand Slam finale. En ik moet toegeven, dat zag je daarnet ook wel een beetje op het aangezicht van Shelton. De spanning was te lezen, was er af te lezen en dat is niet onlogisch. Hij is nog jong, 23 jaar is hij, Ben Shelton, de grote hoop van de natie. Hij kan de eerste Amerikaan worden sinds Andy Roddick in 2003 die de US Open wint. Dat is het dus intussen 23 jaar geleden. Hij was amper geboren en de eerste Amerikaan met kleur sinds Arthur Ashe. En ook dat is wel een dingetje natuurlijk. Beide vrouwen hebben die al meermaals gehad met Serena Williams, met Venus Williams, met Coco Gauff. Maar bij de mannen zou dat dus de eerste winnaar kunnen worden sinds 1968. Alleen, dan moet hij wel voorbij Alexander Zverev geraken. De Duitser die dit jaar zijn eerste Grand Slam kon winnen op Roland Garros, maximaal geprofiteerd heeft van de afwezigheid van Alcaraz in Parijs en het uitschakelen, het vroegtijdig uitschakelen van Jannik Sinner. En hij is gewoon een uitstekend seizoen bezig, Zverev. Halve finale in Australië, winst op Roland Garros, finalist op Wimbledon, verloren van Jannik Sinner, maar er echt wel een strijd van gemaakt. En nu in een nieuwe Grand Slam finale. En voorlopig lijkt de spanning een beetje weg bij Ben Shelton. Die komt zo terug tot 2-1, maar vroege voorsprong voor Zverev, die is wel degelijk een feit.
2: Dankjewel, Glenn. We volgen het daar inderdaad op wie daar de finale bij de mannen in de US Open gaat winnen. Dan nog eens kijken. Onderweg de files naar Antwerpen op de E313. Ruim een 30 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd op de aansluiting naar de Antwerpse ring richting Gent. Op de A12 vanuit Brussel is de Ruppeltunnel liever dicht door werken. En op de buitenring rond Brussel een kwartier vertragen van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting van de E19.
4: Radio 1.
2: Sportza. In Canada heeft Remco Evenepoel afgelopen vrijdag in de grote prijs van Quebec meteen zijn vorm getoond voor het wereldkampioenschap. In een sprint adieu met Ciccone was dat, had Evenepoel de beste kaarten op tafel gegooid. En met een nieuw bedacht zegengebaar rolde hij over de finish. Benieuwd of hij dat vandaag ook opnieuw gaat kunnen tonen tijdens een toch wel een beetje de generale repetitie van het WK met de GP Montreal. Het is ondertussen nog een goede 43 kilometer te gaan, denk ik. Pieter van Wallegem, goeie avond daar.
5: Goedenavond, klopt helemaal. Nog dik 43 kilometer, dat wil zeggen nog dik 3 rondes in die generale repetitie van het wereldkampioenschap van over 2 weken. Volgende week natuurlijk wel al de tijdritten, maar pas over 2 weken de wegrit en een generale repetitie. Dat kan je zeker wel zeggen, omdat het gewoon hetzelfde parcours is, hetzelfde lokale rondje van 13,4 kilometer. Dat gaan ze over 2 weken ook gewoon doen. De aanloop is een beetje anders. Vandaag doen ze enkel dat lokale rondje, 16 keer op het wereldkampioenschap. Over 2 weken is er een lange aanloop en doen ze 12 keer het lokale rondje. Maar een betere oefening heb je natuurlijk niet om al eens te testen wat je kan doen op dit parcours. Remco Evenepoel, Die zit nog in het uitgedunde peloton waar hij goed omringd is door veel ploegmaat. Een peloton waar Thijs Benoot op kop aan het rijden is. Die is op dit moment nog gewoon ploegmaat van de Fransman Paul Sexas. Maar over 2 weken is hij uiteraard ploegmaat van Remco Evenepoel. En moet hij of Evenepoel of Van Aert aan de wereldtitel gaan helpen. 8 leiders op dit moment. Interessante kopgroep die in schuifjes is ontstaan. Eerst een aanval van Ayuso en Lennart. De Canadees, Michael Lennart, zij gingen aanvallen. Zij kregen dan het gezelschap van Maximilian Schachmann. Dat is dan weer de Duitser van Soudal Quickstep. En dan kwamen in het begin van deze ronde er nog 5 renners aansluiten. Adam Yates voor UAE Team Emirates. Maxim van Gils, de rechterhand van Remco Evenepoel bij Bora Hansgrohe. Dan hadden we ook nog Wilco Kelderman, de Nederlandse kampioen van Visma Leasebike. En ook nog Ben Healy. Ben Healy, die dan weer bij EF Education de ploegmaat is van de eerder vernoemde Michael Lennart. Zij hebben nu een voorsprong van 30 seconden. Interessante groep dus, met echt wel wat outsiders misschien wel voor de overwinning hier in Montreal. Maar er is controle van Thijs Benoot dus in functie van Paul Sexas. En daarachter zitten de mannen van Remco Evenepoel, die ook wel een tijdje nog aan het achtervolgen zijn geweest op Maxim van Gils. Het is echt wel alles op Remco Evenepoel om een eerste Canadese dubbel te kunnen slaan met vrijdag dus al de Grote Prijs Quebec. En dan zou vandaag nog eens de Grote Prijs Montreal bij kunnen komen. Maar hij wil natuurlijk zo graag een andere dubbel. En dat is dubbel wereldkampioen gaan worden. Eerst in de tijdrijden komende zondag over een week. En dan een weekje later ook nog eens die wereldtitel op de weg. Dat is een groot doel. Valpartij nu wel in het peloton. En dan is het een beetje uitkijken wie daarbij ligt. We gaan de deelnemerslijst er eens gaan bijhalen. Tijmen Arendsman, de Nederlander, ligt daar. Dat lijkt mij ook Matteo Jorgensen te zijn. De man van Visma Leasebag, de Amerikaan. En geen Remco Evenepoel. Dat is een geluk voor de Belgen. Ze zijn met z'n 5 die daar op de grond liggen. Met ook nog Clément Bras Afonso, de Fransman van Groupama FDJ United. Het is inderdaad, nee, het is niet Jorgensen, het is Bart Lemme. Dus 2 Nederlanders getroffen, zowel Arendsman als Bart Lemme. We krijgen een herhaling, gebeurt daar achterin dat pelotonnetje. Gewoon een typische voorwiel-achterwiel aanrijding. En dan liggen ze met z'n 5 op de grond. Maar Remco Evenepoel, die goed voorin zat, blijft dus bespaard van die val. Ook de andere grote kanshebbers, Paul Sexas, Tom Pidcock en co, die zijn gewoon veilig. Ze gaan beginnen aan de laatste van de laatste 3 rondes, moet ik nog zeggen, de laatste van 16 in totaal, de laatste 3 van 16, terwijl Arendsman nu overeind kruipt en Bart Lemmen die al vertrokken is. De kopgroep gaat nu voorbij de streep en ze hebben nog een seconde of 30 dus voor op dat peloton met Remco Evenepoel. Nog 3 rondes in Montreal. Nog 3 rondes waarin Evenepoel zijn plan kan laten ontplooien. Nog altijd Thijs Benoot op kop van dat peloton. Het verschil tussen de kop en het peloton nog altijd 30 seconden.

0: U2, Street of Dreams. Ja, de ploeg die op dit moment het meest kan dromen als we kijken naar La Louvière KV Kortrijk. Ja, dat is La Louvière met duidelijke cijfers, 2-0. Ja, die drie punten echt van goud waren natuurlijk. Ja, bij KV Kortrijk wordt het dan wel echt moeilijk, hè, Eddy?
1: Inderdaad, en met die drie punten, zoals misschien eerder al gezegd, stijgen ze naar de 14e plaats. Dus toch wel weg van de echte degradatiezone. En dat is terecht over het geheel van de wedstrijd bekeken. Voor de rust 1-0 La Louvière. Nu de wedstrijd, en ik zeg dat voorzichtig, iets meer in evenwicht gebracht. Drie wissels zijn er doorgevoerd met Satou, Chandry, Campbell. De enige man die scoorde tot nu toe in dit seizoen voor KV Kortrijk is er ingekomen. En de Japanner Ken Masui, moet ik zeggen, ja, die is er ook ingekomen. Een drietal schuchtere pogingen van KV Kortrijk hebben we gezien. Het was een schot van die Chandry Campbell van rechts naar binnen komen met links een tweetal meter naast. Daarna was er nog eens een voorzet van op links van Messatou en Peano. Die ja, moest de bal daarin twee keer pakken, maar niemand van KV Kortrijk bij de pinken om eventueel van dat kleine foutje te kunnen profiteren. En dan nog een minuutje daarna een vrijschop van Brecht de Jagere. Een ingestudeerd nummer was dat wel, heel mooi. In de 16 meter langs de grond en op het puntje rechts van de kleine rechthoek was er dan Ambrose die toch kon schieten. En Piano kon met de voeten, de knie en zo verder de bal toch uit zijn doelmond houden. Want anders had het misschien wel 2-1. En dan weet je natuurlijk nooit, met een aansluitingstreffer zou het misschien wel wat vlugger kunnen gaan. Maar voor de rest, La Louvière 2-0 voor. Alles rustig onder controle. Isa, daar een beetje stilgevallen voor hem. Maar ja, goed, er wordt niet echt meer naar voren gevoetbald bij La Louvière. En toch nog een mooie actie gezien van die Isa. Op links twee dribbles en dan een schot. En Ruijsen, die kon de bal net ontzetten. Maar dus Michiel Jonkeren, ja, als het zo blijft en als het ja, niet verandert qua puntendeling eventueel of qua winst, dan wordt het heel moeilijk voor hem. Het krediet, ik zei het al eerder, kent zijn grenzen bij veel ploegen. En of het nu aan hem gelegen is of niet, nee, er zijn wat nieuwkomers. En ik moet eerlijk zeggen, deze wedstrijd toch wel een beetje gebrek aan kwaliteit bij KV Kortrijk, laat mij toe om dat te zeggen. En 14 goals al op 6 matchen binnen. Dat zegt heel veel. Nog twee wissels hier bij La Louvière. Ik ga u die namen allemaal besparen. Het maakt eigenlijk zoveel niet meer uit. We spelen ondertussen 21 minuten. En het belangrijkste nieuws is dat La Louvière nog alles onder controle heeft. Dat KV Kortrijk probeert om met doelgerichte acties een doelpuntje te forceren. Maar het lukt niet. Het is allemaal goed gesloten achterin bij KV Kortrijk, bij La Louvière. En het wordt moeilijk voor de kerels om die achterstand nog om te keren. Laat staan een gelijkspel uit de wacht te slepen. Een paar vervangingen. Isa, die wordt nu vervangen. U hoorde het applaus op de achtergrond. Wel, dat was voor hem schitterende match gespeeld. En een mannetje om de komende weken, maanden in de gaten te houden. En dat zijn zo van die mannen, ja, die dan wel eens ineens verdwijnen naar een andere ploeg. En als hij zo verder speelt, al 5 keer gescoord in totaal, dan vrees ik dat ze hem hier bij La Louvière niet te lang zullen kunnen houden. We spelen ondertussen bijna 22 minuten in de tweede helft. La Louvière, de controlerende ploeg. KV Kortrijk probeert er iets aan te doen, maar dat lukt niet. Nog altijd die 2-0 voorsprong voor de heenhouders.
0: Dat is nog altijd meer dan duidelijk. Dankjewel, Eddy. Laten we nog eens teruggaan naar de finale van de US Open. Bij de vrouwen is dat natuurlijk gisteren Jelena Rybakina geworden. Maar bij de mannen, dat is nog de vraag, Glenn. Hoe staat ze daar ondertussen?
2: Nog altijd die break voorsprong voor Alexander Zverev. 3-2 in de openingsset. En het is nog geen hoogstaande wedstrijd. Daarvoor gaan beide spelers net iets te snel in de fout. Maar je voelt wel dat Shelton in de wedstrijd aan het komen is. En het valt wel op dat hij bij momenten de punten echt kort wil houden. Dat hij vrij snel approached naar het net. En dat doet hij momenteel uitstekend. Haalt daar ook de punten. Zijn netspel is echt wel gebeterd de jongste jaren. Uiteraard ook zeer goed vanuit de achterlijn. Maar hij weet dat Zverev iemand is, ja, die de punten vaak lang houdt, die heel veel kan terughalen. Dus daarom dat hij extra

0: komt hij opnieuw snel naar het net. Zverev had dat doorzien. Met die backhand rechtdoor probeerde hij de Amerikaan te passeren. Maar die had dat doorzien. En reikte die voorhand arm heel goed uit. Deed dat uitstekend. En legde die volley weg. Die voorafgaandelijke volley, ja, die was maakbaar voor Zverev. Was er tijdig bij. Had eigenlijk alle tijd om die bal weg te leggen. Misschien net iets te gemakzuchtig. En uitstekend gedaan hoor. Door de Amerikaan, de gebalde vuist. Ook kijkend naar zijn box. Waar zijn coach zit. Dat is zijn vader. Dat is net hetzelfde trouwens als bij Zverev. Allebei worden ze gecoacht door hun vader. En dit is toch al het zesde punt op rij dat Shelton wint. Lichtjes onder druk nu. Alexander Zverev 3-2. 0-30. En opnieuw een tweede. Want die service richting de T zit er net achter. Ja, dan stijgen de kansen uiteraard. En nu gaat hij wellicht. Zo vermoed ik toch die return echt aanvallen. En dan kan het alles of niets opleveren. Wat gaat Zverev doen? Opnieuw richting die voorhand van de Amerikaan. Of toch met de nodige kick richting die backhand. We zijn benieuwd wat het gaat worden. De concentratie bij Zverev. De hoge opgooi toch naar die voorhand. De block return van de Amerikanen. Dan volgend naar het net goed gedaan door Zverev. Dit is prima opgelost. Agressief gespeeld. Misschien net iets te passief in die return, Ben Shelton. Ja, het is uiteraard ook een bijzonder moment voor hem. Zijn eerste Grand Slam finale speelde in het verleden. Wel al een keer de halve finale in Australië. Ook hier een keer de halve finale gespeeld. Maar zo'n finale, ja, dat is toch allemaal net dat tikkeltje anders. En intussen is Zverev daar echt wel beslagen in. Speelde 6 jaar geleden al de finale op de US Open. Verloor toen van Dominic Thiem. En dat is een nederlaag die hem lang is blijven achtervolgen. Stond 2 sets tegen 0 voor. En gaf die zege uiteindelijk nog uit handen. 15-30. Gevaar nog niet helemaal geweken. Goede service nu van Zverev. En de return van Shelton, die komt er niet. Of hij, die komt niet binnen de terreinlijnen terecht. En dat betekent dat we zo toch naar een 30-30 zijn. 221 kilometer per uur. Het zijn twee spelers die de service als echt wapen hebben. Misschien de service van Shelton net dat tikkeltje beter. Die neemt vooral ook wat vaker risico met zijn tweede. Die durft echt vol te gaan op zijn tweede service. En dat zorgt dat hij vaak een heel hoog aantal percentage aan aces heeft. Maar ook het aantal dubbele fouten, dat kan wel een keer oplopen bij Ben Shelton. 30-30 krijgen we een eerste breakkans voor de Amerikaan. Weer een goede service. En dan prima gevolgd. Die bal halfcourt aangenomen met de backhand cross van Zverev. Geen schijn van een kans voor Shelton. Dit is hetgeen dat hij moet doen. Niet passief zijn. Zverev meteen bal 3 aannemen. En de Amerikaan laten lopen. Al is hij conditioneel echt wel ook gegroeid. Hij is eigenlijk, ja, dit jaar een beetje met ups en downs aan het spelen. Ben Shelton een paar heel goede periodes gekend. Met onder andere die voorbereiding op de US Open. En heeft het toernooi in Canada, Montreal, gewonnen. Dat is een Masters 1000 toernooi. Stuttgart ook gewonnen eerder dit jaar. Maar tegelijkertijd ook een paar keer op de grote momenten, ja, niet present getekend op Roland Garros. Oké, Greffel is niet zijn beste ondergoed. Maar toch, voorbereidingstoernooi gewonnen. Verloren van Rafael Collignon. Een zege die we nog herinneren. En dan die nederlaag op Wimbledon. Een ondergrond die Shelton echt zou moeten liggen. Gras, korte punten waar zijn opslag echt een wapen is. Eerste ronde uitgeschakeld door Otto Virtale. Dus hoogtes en laagtes voor Ben Shelton. En dit is uiteraard weer een hoogte. Wat het eindresultaat ook wordt. Een eerste Grand Slam titel of een finale. Hoe dan ook. Het is iemand die de komende jaren echt wel kan meedingen voor de prijzen. Als hij een goede dag heeft. Want die forehand en die service zijn een wapen. Intussen Zverev op 4-2 gekomen. Dus die break voorsprong nog altijd kunnen behouden. En dus blijft Ben Shelton moeten achtervolgen. En het begin van zijn eigen service game. Het altijd belangrijke zevende spelletje begint wat minder. Want het eerste punt is een misser. Een forehand misser van de Amerikaan. Die bal die belandde in de trams. Sporen en zo 0-15 voor Alexander Zverev, die nog altijd leidt met een break in de openingsset van deze finale bij de mannen.
1: Radio 1 Sportzaal.

0: ontsnapt met Eefje de Visser. De Vuelta die kende een korte, maar pittige slotetappe in Granada. 112 kilometer, met op het einde 4 keer een lokale lus, met de laatste die werd geneutraliseerd. Tobias Haaland Johannessen die pakte daar de slotritzege. Enric Mas is de eindwinnaar met de rode trui. Wout van Aert die blinkte in, of blonk liever in de groene trui en met een groene fiets. En dan kunnen we ook nog eens kijken naar Ramses de Bruyne, want die pakte toch nog een derde plaats in die laatste etappe. Zijn reactie die kregen we daarnet. Maar wie we nog in het slot zagen, een van de Belgen, was Thibaut Nijs. Laten we eens luisteren naar zijn reactie bij Rutger van Severen.
1: Thibaut Nijs, je hoopte dat er nog iets in de tank zat vandaag en ja, dat is gebleken, hè?
2: Ja, of toch in ieder geval nog net genoeg zoals bij al de rest, want ik denk dat iedereen een beetje aan het eind van zijn latijn was en die 3 weken wel echt gevoeld heeft. Ik denk dat je dat wel merkt dat de eerste keer de klim was zeker de snelste en dat iedereen vanaf dan zo'n beetje nog een beetje remen wat er nog in de tank zat. Ik voelde me eigenlijk best vrij comfortabel daar. Ik zag er een paar snelle mannen doorzakken op de laatste klim, dus dat was zeker in mijn voordeel. Dus ik besloot ook om niet echt veel meer te ondernemen en mij te beperken tot volgen, om dan misschien nog iets te proberen. Maar dan zag ik dat ze ook wel terugkwamen, dus daar schoot ik wel een beetje van. Laat ik me een beetje verrassen in de laatste 2-3 kilometer, maar dan maak ik wel de juiste sprong. Maar dan zat ik even echt op de limiet. Ik denk dat Ramses was aangaat. En ik had gehoopt dat er iemand voor mij dan ook de sprong zou maken om het te dichten, maar dat gebeurde niet. En ik had op die moment niet meer de benen om 2 keer na elkaar die sprong te doen. Dus dan wist ik dat het voorbij was. Dat is jammer.
1: Ja, je bleef even hangen. Hè. Met wie daar dacht ik dat het was? Jullie kwamen er bijna bij.
2: Ja, we waren erbij. Ik denk aan die bocht naar rechts kwamen we echt gewoon aansluiten. Maar het is net op die moment dat er terug aangevallen werd. En toen had ik gewoon niet meer de benen om nog eens te gaan. Dus dan kun je ook niet anders dan een beetje gokken. Maar dat was wel de aanval die daar voorop bleef. Dus ik holde een klein beetje achter de feiten aan op het einde.
1: Ja, met Brennen erbij was het natuurlijk sowieso moeilijk, hè?
2: Sowieso. Dat is een moeilijke balans. Ik kan er ook niet veel meer over zeggen. Maar ik ben tevreden met het gevoel wel. Maar er komt natuurlijk van meer naar hier.
1: Nog een laatste vraagje. En nu? Ga je nu rechtstreeks naar Canada of ga je eerst nog over huis?
2: Ik ben heel blij dat ik nog eens in mijn eigen bed kan slapen. Dus ik ben nog meer dan een weekje thuis.
1: Oké, goed recupereren.
0: Thibaut Nijs die al uitkijkt naar zijn eigen bed. Dat is logisch natuurlijk. Na een lange Vuelta, maar kijk, hij is toch tevreden met het gevoel. En inderdaad, het WK komt al zeer dichtbij over een kleine 2 weken. En wie nog naar het WK trekt, dat is uiteraard Wout van Aert. De groene trui was al binnen, dat wisten we gisteren al. Dus laten we eens luisteren wat er bij hem misschien is fout gelopen. Ook bij Rutger van Severen.
1: Wout van Aert, het kan niet alle dagen feest zijn natuurlijk. Jullie hebben het geprobeerd, maar ja, zo'n Vuelta, dat kruipt niet in de kleren, denk ik.
3: Ja, dat moeten we vandaag wel toegeven, denk ik. Matthew was op de afspraak, maar ik had niet de benen die ik hoopte. Dat voelde ik eigenlijk al bij de eerste beklimming. Zonder een tikkeltje beter. En dan had ik in ieder geval Matthew kunnen helpen om het samen te houden. Maar van mijn kant zat het er niet in vandaag.
1: Ja, niet onlogisch, denk ik. Ik hoorde dat je ook de superstrijdlust hebt gekregen. Ja, dat zegt veel.
3: Ja, ik had pas door als ik op het podium stond. Ik vond het al raar dat ze met de groene trui begonnen. Maar dat bleek dus super strijdlos te zijn. Ik heb ook in de Tour super strijdlos al gewonnen. Niet de grootste prijs of niet de prijs waar je een koers voor start, maar wel iets om trots op te zijn natuurlijk.
1: Ja, die groene trui, daar mag je ook trots op zijn. Je hebt alleen van de Tour. Wat betekent dit nu voor jou?
3: Toch wel veel. Ik denk dat deze vooral veel betekent, omdat ik 2 jaar geleden die trui zo was op zak had. Dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière, omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
1: Sta je helemaal waar je wilde staan na zo'n geweldige veld, dan met het oog op dat WK natuurlijk?
3: Laat me duidelijk zijn, het is geen voorbereidingskoers of zo. Hè. Dus het was een doel op zich, waar we dag op dag alles hebben proberen uit te halen. Nu komt het WK inderdaad eraan, maar we hebben ons tot nu uiteraard gefocust op de Vuelta.
1: Nog een laatste vraagje. Hoe ziet jouw planning er nu uit richting dat WK? Nog even naar huis?
3: Ja, vanavond nog hopelijk een leuke avond met de ploeg. Dat gaat zeker goed komen. En dan morgen nog denk een paar uur in Granada en morgenavond zijn we thuis.
1: Wanneer vertrek je dan naar Canada?
3: Op dinsdag. Dus ben een weekje thuis.
1: Geniet van het gezin.
0: Zowel voor Thibaut Nijs en Wout van Aert dus nog even naar huis voordat ze naar dat WK trekken. En als we daar dan toch over bezig zijn richting Canada, dan kunnen we ook naar de GP Montreal, want daar is Remco Evenepoel natuurlijk in volle bereiding ook voor dat WK. Hoe ziet het er al dit moment daaruit, Pieter?
4: Voorlaatste ronde en daarnet hadden we nog 8 leiders. Nu zijn er daar nog 3 van over. Adam Yates, Maxime Van Gils en Ben Healy. Dat zijn de 3 sterkste vooraan. Terwijl we in het peloton een aanval krijgen van Quinn Simmons. We zitten op de Côte Camillien-Houde. Dat is de eerste van 3 klimmetjes in een ronde. En ook de zwaarste. 1,8 kilometer aan 8%. En aanval dus van Quinn Simmons die ook al goed was in Quebec. En nu nog eens zijn goede benen laat zien. Een halve minuut heeft hij achterstand op dat drietal. Quinn Simmons en we krijgen een reactie uit het kamp van UAE Team Emirates die daar het best vertegenwoordigd zijn in dat peloton. Het is de winnaar van vorig jaar. Het is Brandon McNulty die komt aansluiten bij Quinn Simmons. Dus vooraan hebben ze Adam Yates. Dan in het wiel van Simmons zit daar Brandon McNulty terwijl we een herhaling krijgen van Evenepoel die een uitbrander geeft aan Ciccone. Ciccone die even in de weg ging rijden van de dubbele Olympische kampioen. En dat kon hij niet zomaar appreciëren. Dus die begon met een arm te zwaaien en keek zeer boos in de richting van Ciccone. Maar het was absoluut niet de bedoeling van de Italiaan die dus ook al goed was in Quebec. Maar de duimen moest leggen ten opzichte van Evenepoel in die sprint met z'n tweeën. Reactie vanuit het peloton op die aanval van Quinn Simmons met onder meer Eulalio, Afonso Eulalio, de man van die hele goede Giro die een hele tijd in het roze heeft gereden. En vooraan gaat Ben Healy afscheid nemen van Maxime Van Gils en van Yates. Yates bijt op de tanden om in het wiel te raken van de Ier, maar dat lijkt zeer moeilijk. Ben Healy solo nu op die Côte Camillien-Houde. We krijgen daarna nog de Côte Polytechnique en de Pañuelo. Maar dat zijn allemaal klimmetjes die iets minder stijl zijn. Die iets minder lang duren ook. Dus als je het verschil wil maken, dan moet het hierop gebeuren. En dat doet Ben Healy. Terwijl Evenepoel zich

0: relatief rustig houdt in het peloton, waar wel Pidcock is gaan versnellen. Tom Pidcock, die dat de vorige ronde ook al deed, die daardoor ervoor zorgde dat dat peloton flink werd uitgedund, die doet dat nu gewoon nog eens opnieuw. De kerstverse wereldkampioen mountainbiken Tom Pidcock. En die gaat richting die groep rijden met Eulalio, met ook McNulty en met Simmons. Met Evenepoel in het wiel. Met daarbij ook nog Del Toro, met Ciccone, met Paul Seixas. De Fransman is ook goed mee. De wegen een klein beetje nat, want het heeft zo net een klein beetje geregend. Ook dat komt er nog eens bij in Canada. En het is nu McNulty die doortrekt. Die laat Simmons en Eulalio achter. En McNulty met een flinke demarrage. Winnaar van vorig jaar kreeg toen de overwinning van zijn kopman van Tadej Pogacar. Op de trappers nu. En wie duikt er dan in het gat achter hem? Dat is Paul Seixas, de Fransman. Met een reactie op Brandon McNulty. Waar zit Evenepoel? Dat is even zoeken. Die komt voorlopig niet in beeld. Del Toro wel, de Mexicaanse kampioen. Del Toro zit wel mee met Paul Seixas. En McNulty die komt nu bij zijn ploegmaat. Bij Adam Yates. Heeft die nog iets in de tank? Kan die nog op kop rijden voor McNulty? Waar zit Evenepoel? Want is Pidcock nu met Ciccone die richting Seixas en Del Toro aan het rijden zijn. En Evenepoel voorlopig niet aanwezig. Evenepoel die weg is van het front nog een 24-tal kilometers in die voorlaatste ronde. En het is McNulty die de troeven op tafel gooit in deze grote Pijs Montréal. En andere grote namen zijn mee. Seixas is mee, Ciccone is mee, maar geen Evenepoel voorlopig. Het is zoeken naar de dubbele Olympische kampioen. Hij heeft de slag een beetje gemist. Nog 24 kilometer en dan weten we wie deze grote prijs Montréal zal winnen.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Leven we binnenkort in een narco-staat?
3: Nederland en België zijn productiehubs.
2: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
4: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
2: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
5: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt Trump.
9: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
8: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten. Maar ook zijn oorlog met Iran doet de olieprijs stijgen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie zou een oproep hebben gekregen en vond de lichamen toen ze ter plaatse kwam. De slachtoffers konden niet meer gereanimeerd worden. Het labo, de wetsgeneesheer en het parket zijn ter plaatse om alles te onderzoeken. In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge, dat derde staat. En in La Louvière KV Kortrijk zijn ze toe aan de laatste minuten. La Louvière leidt met 3-0. De Spanjaard Enric Mas heeft de wielerronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En voor Mas is het zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd derde. Hij had plezier in de slotrit, zegt hij.
10: Het is maar wel een keer dat je wint de koers, dat je echt weet hoe je voelt. En dit soort parcours, daar hou ik echt van. Op een circuit, 2 kilometer klimmen en er vol voor gaan.

0: En dan als je nog een paar jongens hebt die er vol van gaan, is het altijd leuk om te koersen zo.
1: Wout van Aert pakte de puntentrui in deze Vuelta. En in New York wordt de finale van de US Open gespeeld. Het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. De nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen de thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, wie is er het best begonnen?
2: Ja, toch wel duidelijk. Alexander Zverev die heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging al meteen het eerste spelletje door de service van de Amerikaan. Die sloeg toen een dubbele fout op breakpunt tegen. En die break heeft Zverev niet meer uit handen gegeven. Integendeel, bij 5-3 ging opnieuw door de opslag van de Amerikaan. Opnieuw met een dubbele fout gaf Ben Shelton het weg. Hij heeft nog een beetje last van de zenuwen. In de rally moet hij vaak niet onderdoen. Alleen Zverev vindt iets makkelijker de punten op zijn eigen opslag. 94% van die gewonnen punten op die eerste opslag. Dat is best wel indrukwekkend te noemen. Dus als hij dat wat kan beter doen, wat beter kan gaan retourneren, Ben Shelton, dan kan hij hier echt een wedstrijd van maken. Maar voorlopig de beste start, duidelijk voor de topfavoriet, Alexander Zverev.
1: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
5: Een hele goeie avond. Met dus een duidelijke favoriet bij de US Open. Bij de finale bij de mannen, Alexander Zverev. Zoals je net Glenn hoorde vertellen. We volgen ook nog de GP Montreal. Met onder andere Remco Evenepoel, waar we naar aan het kijken zijn. Maar laten we even teruggaan naar het slot van La Louvière KV Kortrijk. Want de 3-0, het derde doelpunt, Eddy, dat hadden we hier nog niet gehoord in de uitzending.
6: Nee, en het was een beetje een vreemd doelpunt. Doelman van La Louvière Piano trapt de bal uit. Heel ver, botst één keer. En Gunnarsson die dacht, ja, ik moet proberen die bal daar voor de voet van Filet nog weg te houden. Probeerde naar de bal te koppen. En dat lukte niet. De bal ging over zijn hoofd heen. En dan uiteindelijk Filet, de Fransman die ingevallen is, die slaagde erin om dan Ruijsen en de doelman te verschalken. En uiteindelijk de bal makkelijk binnen te leggen. Ja, het is geen plezante avond geweest voor Gunnarsson. Het is geen plezante avond geweest voor de supporters van KV Kortrijk. Die gingen er heel stil in een hoekje zitten. En eigenlijk moet ik zeggen dat de wedstrijd al gespeeld was bij de rust. Want man van de match, mogen we toch wel zeggen, was Mustafa Isa. Die er op de 8e en de 37e minuut met schitterende acties al 2-0 van maakte. Na de rust probeerde Kortrijk er wel iets aan te doen. Een drietal wissels, dat bracht wat meer tempo. Maar uiteindelijk speelde La Louvière het spel heel verstandig. Controlevoetbal, eigenlijk niet meer echt op zoek gaan. Als je 2-0 voor staat, dan moet je niet onnodig naar voren gaan voetballen en misschien de ploeg, de tegenstander dan op de counter laten spelen. Nee, kom maar Kortrijk, doe maar en wij zullen er af en toe wel eens uitkomen. En dat hebben ze heel slim gespeeld en ze doen meteen in de rangschikking een schitterende zaak, want ze stijgen naar de 14e plaats na gelijkspel op speeldag 3 tegen KV Mechelen. De eerste driepunter maar van dit seizoen. Edward Stil, ex-Kortrijk, 3 seizoenen geleden, die zal er heel gelukkig mee zijn. Hij heeft een ploeg zien spelen die inderdaad het spel goed onder controle gehouden heeft. En KV Kortrijk, ze hebben gevochten voor wat ze waard zijn, maar ik haalde het al eens aan. Ja, Michiel Jonkeren moet het doen met de middelen die hij ter beschikking heeft. En dit zijn niet de sterkste middelen. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. De stand, ja, KV Kortrijk, moet ik daar nog iets bij zeggen? Nee, 0 op 18. Dan weet je het, dat ze de rode lantaarn in hun bezit houden. Als er zoiets gebeurt en als een aantal ploegen onderaan het minder goed doen, dan begint er zoiets te rinkelen van trainers en ontslagen enzovoort. We wensen het nooit een trainer toe, maar ik vrees dat er misschien toch wel eens zal gepraat worden bij KV Kortrijk wat er nu precies moet gebeuren. Volgend weekend is er nog een belangrijke wedstrijd tegen Beveren, die andere promovendus, en zien of ze misschien tot daar nog wachten om Michiel Jonkeer de kans te geven om een eerste zege of de eerste punten voor KV Kortrijk binnen te halen. Ik kijk even naar de kronen. Nog 1 minuut toegevoegde tijd. Er waren er 4. We gaan ze u niet allemaal meegeven. De vervangingen die er ondertussen nog gebeurd zijn. Er was ook even een probleem met de communicatieapparatuur van Laurens Visser. Dat is hersteld. En nu kijken daar. Villet, gaat hij er nog een 4e binnen trappen? Nee, 2 goede reddingen toch. En nu nog eens. Ja, heeft daar bewezen dat hij daar toch wel nuttig is in dat doel. Want nu op dat schot van Villet, Elias Villet, het had kunnen 4-0 worden. En dan in de herneming, en nu ga ik het goed zeggen, Tajaouar, de Marokkaan, ook en nog eens een redding van Gunnarsson, die er dus in staat in de plaats van Ilic, die geblesseerd is. En Lalouvière gaat het de supporters in de laatste minuten nog eens laten genieten van het mooie voetbal. De bal rondspelen, dat doen ze nu. Ze spelen KV Kortrijk gewoon van het kastje naar de muur. En eigenlijk was die tweede helft al aan het doodbloeden. Na 10, 11 minuten hadden we het eigenlijk voor bekeken. En de kleine kers op de taart werd dan door de ingevallen Filet binnengetrapt. En Isa die kreeg nog een schitterende applausvervanging. De man toch wel van de match. En de man die alle ploegen wel eens goed gaan moeten scouten als ze spelen tegen La Louvière. Want het is een heerschap waar je zeker rekening moet mee houden. En ik kijk naar de chrono. We moeten nog 30 seconden spelen. En ik kan nu al bevestigen dat La Louvière hier de wedstrijd makkelijk uiteindelijk zal gewonnen hebben met 3-0. Misschien nog 1 bal in de diepte. Ja, volgen hier. Dat is de ingevallen Lutonda. Daarnet ook een kansje gehad. Wie gaat daar naartoe? Een andere invaller bij KV Kortrijk. Jellert van Landschoten. En gaat hij er een einde aan maken? Nee, we zitten in de laatste seconde nog. Laurens Visser, behoorlijke partij. Met gele kaarten ook af en toe gezwaaid. Iets te laat gewacht, vonden wij, naar ons persoonlijk oordeel, om kaarten uit te delen. Maar goed, het is dan uiteindelijk toch gebeurd. Ingooien wordt het nog. En ik denk dat het laatste wapenfeit zal worden. Er moet zelfs niet meer ingegooid worden. Hij maakt er een einde aan. Geluk, gejuich bij de spelers van La Louvière. De eerste zege van het seizoen naar de 14e plaats stijgen. En KV Kortrijk, ja, zorgen, zware zorgen voor KV Kortrijk, de promovendus. Het behoud is het enige wat hen dit seizoen interesseert. En met de 0 op 18 ziet dat er de komende weken niet goed uit. Hier in de Easy Arena, gejuich voor de groenen en voor de rood-witten. Tristesse. Hier heerst hier, want ze verloren die van KV Kortrijk met 3-0 tegen La Louvière.
5: KV Kortrijk duidelijk in de problemen. Dankjewel, Eddy daar. Terug naar de grote prijs Montreal in Canada. Daarnet zagen we een versnelling van Ben Healy die daar ook de kop nam. Maar is er ondertussen eigenlijk al een versnelling te zien van Remco Evenepoel, Pieter?
7: Jawel hoor, aanval Remco Evenepoel een paar kilometer geleden vanuit het pelotonnetje, of toch wat daarvan overschiet, want even situatieschets. 1 Ben Healy, dan een achtervolgende groep met McNulty, met Del Toro, Yates, Seixas, Ciccone, Eulalio en Pidcock. En de groep daarachter, daar is Evenepoel gaan aanvallen. Op het moment van zijn aanval 40 seconden achterstand op de groep met McNulty. Ondertussen zijn het er nog maar 10 meer, dus een zeer straffe stoot van Remco Evenepoel. Hij doet dat met een rugzakje, want Alex Baudin zit in zijn wiel, de man van EF Education, dus een ploeggenoot van Ben Healy. Die zit in dat wiel van Evenepoel, die neemt uiteraard niet over, want die heeft Ben Healy voorin. Evenepoel die, heeft dat ook niet nodig, iemand die meerijdt, die wat beurten doet. Die lijkt gewoon de klus in zijn eentje te klaren. Het zou een geweldige krachttoer zijn van Evenepoel als hij effectief dat gat kan gaan dichten. Hij heeft al een seconde of 30 dichtgefietst. Moet die laatste 10 uur nog gaan doen. Het stokt ook een beetje in de groep achter Ben Healy. Want die zijn op een bepaald moment tot op 5, 6 seconden geweest van de Ier. Iedereen kijkt daar natuurlijk naar UAE. Omdat zij 3 renners hebben. Met McNulty, met Del Toro en met Yates. Maar die lijken zich een beetje in te houden. Is het een tactiek? Is het van niet beter kunnen? Want ze volgen nu op 15 seconden van Ben Healy. Ze hebben dus weer 10 seconden verloren. En op dit moment gaat Evenepoel aansluiten bij die groep met Yates, Del Toro en McNulty. Met dus daar ook nog bij Seixas, Ciccone, Eulalio, Pidcock en dus Remco Evenepoel en Alex Baudin. Dan is de vraag toch wel een beetje, wat was er gebeurd? Wat is er gebeurd op die Côte Camillien Oud, waar Evenepoel niet mee kon toen Seixas en McNulty en co. waren gaan aanvallen? Er was die aanvaring met Ciccone. Dat hadden we gezien in een vertraagde weergave. Dat hij even verwetend keek naar de Italiaan. Was daar een beetje geblokkeerd. Maar dat lijkt mij niet de oorzaak te zijn geweest waarom hij uiteindelijk niet mee was. Maar scheve situatie rechtgezet. Je hoort de bel op de achtergrond. We gaan beginnen aan de laatste ronde van deze grote prijs Montreal. Met 1 leider, Ben Healy. Die heeft nog een hele kleine voorsprong Open achtervolgende groep met Remco Evenepoel. Die moest lossen op de coach Camillien Oude, maar die achterstand wel heeft goed gemaakt met een zeer indrukwekkende achtervolging. We gaan zo meteen weer naar die coach Camillien Oude met Evenepoel dus in de achtervolgende groep op Ben Hiem.
5: Dat ziet er niet slecht uit daar voor Remco Evenepoel. De spanning blijft daar zeker in Canada. En dat is ook aanwezig natuurlijk bij de US Open. We kijken en we volgen de finale bij de mannen. Alexander Zverev met Ben Shelton, die elkaar diep in de ogen kijken. Met nog altijd Alexander Zverev, die daar de favoriet is of domineert op dit moment, Glenn.
2: Tja, hij heeft die eerste set gewonnen. Staat nu 1-0 voor in set nummer 2. Een moeizaam opslagspelletje voor Ben Shelton. Van 40-0 naar Deuce nu wel terug op voordeel voor de Amerikaan service. Naar buiten nog maar net binnengehouden door Zverev, die diepe bal van Shelton, die valt binnen en dan afgesmashed. En dit is een belangrijk game hoor. Want van 40-0 naar Deuce. Een paar makkelijke missers. Iets te snel in de fout. Nog altijd niet zijn allerbeste niveau gehaald. Hetzelfde moeten we zeggen van Alexander Zverev. Die ook meer onnodige fouten dan winnaars slaat. Dus dat betekent, is dit de beste finale? Nee, dat nog niet. Maar de spanning zit er vooralsnog wel in. Omdat we nu dus op 1-1 zitten in set nummer 2. Maar hij gaat iets beter moeten serveren, Ben Shelton. Want twee keer zijn service uit handen gegeven in set 1. Dat is te veel voor iemand wiens absolute wapen de opslag is. En wat we ook opvallend vonden uit de statistieken uit die eerste set. Ja, Zverev 70% eerste opslagen. Dat is een goed percentage. Maar vooral amper één puntje op die eerste service verloren. 94% van die punten dus gewonnen. En daar heeft hij echt het verschil mee gemaakt. Dat zijn heel vaak ook free points geweest. Hij gaat die service van Zverev beter moeten lezen als hij echt Duitser onder druk wil zetten. Anders gaat hij altijd op achtervolgen aangewezen zijn. Dat was zo in set 1, omdat hij wel mocht beginnen met serveren, maar dus gelijk zijn service uit handen gaf. Het voordeel van het beginnen met serveren in set 2 is voor Alexander Zverev. Zo kan hij telkens Ben Shelton onder druk zetten. Af en toe zien we wel degelijk klasseflitsen van de Amerikaan met die snoeiharde voorhand. Hij blijft ook wel het net opzoeken. Dat doet hij vooralsnog goed om die punten kort te houden. Alleen hij gaat iets beter moeten retourneren. Kijken nu naar een 15-0 voorsprong voor Zverev. Die eerste die komt er niet op. De tweede, ja, daar was hij wel heel kwetsbaar. Zverev in set nummer 1. Want dan won hij maar 1 van de 7 punten. Dus daar weet je dat Ben Shelton toch kiest voor de vaak goede, diepe returns. Waarbij hij dus de rally kan overnemen. En dat is een beetje zaak voor Zverev om echt in het terrein te gaan tennissen. Als hij daar de kans toe heeft. Hij heeft alles de neiging om iets te passief te spelen. Te ver achter die baseline te hangen. Ja, dat mag je tegen Shelton niet doen. Want dan kan hij gaan domineren. Nu weer zo'n langere rally vanuit het achterveld. Met de backhand van Shelton. Niet verrassend, want die wordt heel vaak gezocht en gevonden door Zverev. En ook nu weer de backhand misser van de Amerikaan. Ja, daar is hij kwetsbaar op. Je moet vermijden dat hij kan gaan sturen met de voorhand. Dat weet Zverev. Dus hij zoekt constant in die langere slagenwisselingen de backhand op van de Amerikaan. En dat levert vooralsnog succes op, want die gaat daar te gemakkelijk in de fout. En zo dus alweer een 30-0 situatie. De head-to-head tussen beide spelers. Ik heb die nog niet vernoemd. Ze hebben elkaar 5 keer eerder in de ogen gekeken. Wel 5 keer won Zverev. En in die 5 ontmoetingen, geen enkele trouwens op een Grand Slam toernooi, had Zverev maar 1 set moeten prijsgeven. Dus amper 1 setje heeft Shelton kunnen winnen tegen Zverev. Voorlopig dus ook nog geen set kunnen pakken in deze finale. Want 6-3, 1-1. En deze rally nog even volgen met Zverev die goed aansluit naar het net. En dan makkelijk kan wegleggen om naar een 40-0 voorsprong te gaan. Nee, voorlopig gaat het goed voor Zverev die niet zijn beste niveau nodig heeft om te leiden tegen Ben Shelton. 6-3 en bijna 2-1 in set nummer 2.

0: Bruno Mars met On My Soul. Dat is het heerlijke aan koers in Canada natuurlijk. Het is 18 minuten over 9 en we zitten met het slot van de grote prijs Montreal. Vooral kijken natuurlijk naar onze Remco Evenepoel. Wat is de situatie daar op 10 kilometer van de finish, Pieter?
1: We hebben dus nog eens die Côte Camillien-Oude gehad. En daar is de kopgroep uiteengespat. Een fikse demarrage van Paul Sexas. In geen tijd had hij Ben Healy te pakken. Die kreeg bijna een verkoudheid toen Paul Sexas passeerde. Want de snelheid van Paul Sexas die lag een pak hoger dan de snelheid van de Ier. En Sexas die rijdt nu op kop van de wedstrijd. En heeft het gezelschap gekregen van Isaac Del Toro. Hij is naar Paul Sexas toegereden. Dus het nummer 3 en het nummer 4 van de afgelopen ronde van Frankrijk. Zij rijden aan de leiding en van Evenepoel is voorlopig weer even geen sprake. Achtervolgende groep Brandon McNulty, Giulio Ciccone, Ben Healy en Tom Pidcock met z'n vieren dus, met daar wel nog altijd Ben Healy bij. En Evenepoel die rijdt daarachter. De groep met Pidcock die hangt op 15 seconden van het duo Del Toro en Sexas. En Evenepoel en co die hangen op 22 seconden. Dus de kloof van de groep Evenepoel met de groep van Tom Pidcock die is niet zo heel groot. Als die samenkomen, dan kunnen die misschien wel gaan samenwerken in de achtervolging op Sexas en Del Toro. Maar ik kan me toch inbeelden dat Evenepoel niet meteen lekker zal slapen vanavond. Want het gaat ook te doen zijn op die Côte Camillien-Oude. Nog eens zeggen, de zwaarste beklimming in dat lokale rondje. Net geen 2 kilometer aan 8%. Daar gaat de sleutel liggen op het komende WK. Ja, als je daar 2 keer hebt moeten passen, 2 keer niet mee kunt bij de betere, dan gaat dat misschien wel in het kopje kruipen. Evenepoel die op dit moment wel komt aansluiten bij de groep Pidcock, Ciccone, McNulty en Healy. Moet ook wel gezegd worden dat zij hem vooraf ook wel in interviews. Ja, je hebt die jetlag, die lange reis naar Canada. De kans dat je wel eens één slechte dag hebt, die bestaat. Daarom ook graag dat tweeluik Quebec-Montréal in aanloop naar de wereldkampioenschappen. Want dan kan je dat een beetje verteren, die jetlag. En dan liefst die slechte dag vroeg. Eerder bij Quebec en Montréal dan op het WK natuurlijk. Die slechte dag, al is dat relatief natuurlijk, want hij rijdt nog altijd in die achtervolgende groep. Die is er dan nu wel misschien. Maar ja, het zal toch wel even slikken zijn voor Evenepoel dat hij niet mee kan met de Sexas en Del Toro. Nog 8 kilometer in deze grote prijs. Montréal, nummer 3 en nummer 4 van de afgelopen Tour. Die hebben een voorsprong van 4,25 seconden op de groep met Remco Evenepoel. We krijgen nog 2 klimmetjes en dan gaan we richting de slotsprint. Benieuwd of dat een sprint adieu wordt of dat de groep met Evenepoel nog eens terugkeert.

0: Anouk, Mad Girl, die heeft besloten om nu alleen maar optredens te geven rond de middag, omdat ze het 's avonds te laat vindt. Dat kan natuurlijk. Wij volgen vooral op dit moment de grote prijs Montreal. Is het daar nog altijd met Paul Seixas en Isaac Del Toro op kop daar, Pieter?
1: Jazeker. En een geruststellende voorsprong voor de twee. Want bijna een minuut voorsprong op de achtervolgende groep met nog 2 kilometer te gaan. Dus de winnaar zit voorin. Dat is of Del Toro of Paul Seixas. Uit de groep Evenepoel is ook nog Ben Healy nu weggereden. Die rijdt daar een klein beetje voor. En is teruggekeerd uit het peloton. Een zeer sterke Lennart van Eetveld. Die heeft de sprong dus gemaakt van het peloton richting de groep Evenepoel. Dat is toch wel knap van de jonge man uit Pincom. Paul Seixas nu in het wiel van Isaac Del Toro. In het wiel van de Mexicaanse kampioen UAE. Dat hier vorig jaar won met Brandon McNulty. De zege gekregen dus, zoals ik al zei, van zijn kopman van Tadej Pogacar. En nu kan het opnieuw een zege zijn voor UAE Team Emirates. Of het moet zijn dat het naar Decathlon CMA CGM gaat. Naar Paul Seixas, die nu nog eens overneemt. We zitten in de laatste kilometer. Seixas op kop. En nu weer Del Toro in het wiel, dus zo gaat dat dan. We hebben geen zicht op wat er aan het gebeuren is achter de twee leiders. Nu echt wel de laatste kilometer. In de grafiek werd al weergegeven dat we op 900 meter van de streep zaten. Maar dat klopt niet helemaal, want nu rijden Paul Seixas en Isaac Del Toro onder de rode vod die de laatste kilometer aanduidt. Bocht naar rechts nu, terwijl we nu wel een beeldje krijgen van de achtervolging. Geen Ben Healy meer, maar wel Quinn Simmons en Brandon McNulty. Zij zijn met twee weggereden uit de groep met Remco Evenepoel. Gaan de derde plaats gaan of gaan zich gaan strijden om de derde plaats. Zo moet hij dat gaan zeggen. Maar dat gebeurt allemaal in de achtergrond. Tegenover het leidende duo. Leidend met korte ei wel te verstaan. Paul Seixas op kop nu met Del Toro in het wiel. Nog een bocht naar rechts. Ze zien de finish liggen. Op iets meer dan 500 meter van de streep. De Avenue du Parc. Waar het echt nog wel flink oploopt hoor. Die laatste meters 4-5%. Met nog altijd Seixas op kop en Del Toro in het wiel. Seixas als een pistier moet hij gaan proberen Del Toro op te vangen. Tegen de rechterkant van de weg, linkerkant in de rijrichting. Af en toe is slonken over die schouder. Wanneer gaat de Mexicaan aanzetten? En kan ik dan nog reageren? Paul Seixas, nummer 4 in de Tour. Isaac Del Toro mee op het podium met kopman Tadej Pogacar. En daar gaat Del Toro. En Paul Seixas heeft dat helemaal niet gezien. Die reageert een seconde of 3-4 te laat. En dan kan hij onmogelijk nog Del Toro gaan remonteren. Durf ik te zeggen, het is een kloofje. Het is met overschot dat Del Toro hier gaat winnen. Seixas komt niet meer in het wiel. Hij gaat wel nog proberen, laatste 100 meter nu. Maar Del Toro die gaat al zitten. Die weet dat hij gaat winnen. Eén Isaac Del Toro op die generale repetitie voor het WK. Met een diepe buiging. En twee Paul Seixas zegen. Zege voor de Mexicaanse kampioen, voor Paul Seixas. En dan is er nog een sprintje om plaats 3 tussen Quinn Simmons en Brandon McNulty. Kunnen er twee jongens van UAE Team Emirates op het podium? Ik denk het wel hoor. Nu de versnelling van Brandon McNulty en Quinn Simmons kan niet meer reageren. De twee Amerikanen die 3 en 4 zullen worden in deze grote prijs Montreal. En is dat dan Evenepoel die op komst is voor een vijfde plek? Ik denk het wel. Remco Evenepoel vijfde voor Pidcock, voor Ciccone, Healy. Dan hebben we Eulalio en dan Lennart van Eetveld. Die gaat ook nog een top 10 uit de brand slepen. Maar zegen dus voor Isaac Del Toro. Een zeer goed gevoel voor hem ongetwijfeld richting dat wereldkampioenschap van over 2 weken. Dan is het wereldkampioenschap op de weg. Volgende week is er natuurlijk al het wereldkampioenschap tijdrijden. Dat is de volgende afspraak van Remco Evenepoel. 1 dus in de grote prijs Quebec. 5 in de grote prijs Montreal. Dat is een zeer mooi resultaat voor de dubbele Olympische kampioen. Al kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat een kampioen als Evenepoel hier toch even zal van moeten bekomen. Omdat hij 2 keer niet mee kon op de Côte Camillien-Oude. De belangrijkste helling voor over 2 weken. Die krijgt hij volgende week niet voorgeschoteld. Als het een race is tegen de klok, als het tijdrijden is, dan krijgen we een zo goed als vlak parcours. Dat is de volgende opdracht voor Evenepoel. En dan pas moet hij weer zich eventueel gaan zorgen maken om die Côte Camillien-Oude. 1 dus Isaac Del Toro, 2 Paul Seixas en 3 Brandon McNulty. Remco Evenepoel is 5e geworden in de grote prijs Montreal.
0: Dankjewel daar, Pieter. Dat is duidelijk. files naar Antwerpen op de E313. Bijna 3 kwartier van Wommegem tot Antwerpen-Oost. Daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is daar ondertussen vrijgemaakt. Op de A12 vanuit Brussel is de Ruppeltunnel dicht door werken. Het is daar aanschuiven over de bruggen. En de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom die is nog de hele nacht dicht vanaf Zandvliet. En dat komt daar door werken.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
2: Radio 1.

0: De Vokstip van deze week, de War on Drugs met Who's Dead. We gaan nog eens terug naar Zulte Waregem Charleroi. Die wedstrijd is daar geëindigd liever met een 0-1 op het scorebord. Winst voor Charleroi. Laten we eens luisteren hoe dat is binnengekomen bij het team van Zulte Waregem. Reactie van Thomas Klaas bij collega Johan de Kaluwe.
1: Thomas Klaas, hoe kijk je terug op die 0-1 nederlaag tegen Charleroi?
2: Een beetje een zure vandaag. Ik denk dat het een heel open match was. Eerst zelf konden beide kanten op gaan. Oké, dan maken ze die goal. Een beetje jammer, een beetje geroezemoes daar via een ingooi. Tweede helft gingen we pushen. Maar veel chaos creëren, maar het lag niet aan onze kant vandaag.
1: Ik had de indruk, Charleroi, zeer volwassen spelend in die tweede helft. Hè? Heel slim ook wel, hè?
2: Ja, dat is waar. We weten dat Charleroi een goede ploeg is. Als ze voorkomen, gaan ze gewoon laag blok spelen. We hebben die gaatjes niet gevonden vandaag. Het lag ook niet aan onze zijde, jammer genoeg.
1: Waar ontbrak het precies aan bij jullie? Was dat zo, ja, inderdaad die openingen vinden?
2: Ja, zoals ik zei, die openingen vinden. En echt pure kansen creëren. Ik denk dat in de eerste helft daar Yang een kans had gehad. Als die binnen zat of een betere adem deed, dan is het een heel andere match geweest. We moeten gewoon positieve aspecten meepakken naar volgende week. Want het is al opnieuw een zeer belangrijk tegen Anderlecht. Ja.
1: In Anderlecht, misschien wel een ploeg die nog volop in opbouw is. Maar mogelijkheden liggen, hè?
2: Ja, zeker. Ik denk dat ze heel breed spelen. Dus als we de bal veroveren, liggen er wel mogelijkheden natuurlijk in het centrum. En als we dat goed uitspelen, dan liggen er zeker mogelijkheden, ja.
1: Nu, los van die nederlaag, kan gebeuren. Jullie staan nog altijd goed in het klassement, toch?
2: Ja, ik heb net gehoord dat we nog vijfde staan. Dat is zeer positief. De afgelopen weken punten verzameld. Vandaag was het iets minder. Gewoon kopjes omhoog en op naar volgende week.
1: Om deze wedstrijd nu te evalueren, gaan jullie nu met beelden werken? Of hoe zit dat?
2: Ja, ik denk dat we zeker dat die match voldoende gaan analyseren. Om te kijken welke puntjes beter konden. We hebben ook niet gescoord vandaag. Dat is een extra zure. Dus we gaan positieve en negatieve dingen bekijken. Maar toch wel op naar volgende week.
1: Goed, dankjewel voor dit gesprek. Thomas Klaas.
0: Ze gaan het inderdaad daar nog moeten bekijken bij Zulte Waregem. Maar laten we ook eens luisteren bij de winnende ploeg van die wedstrijd naar Charleroi. Bij Jacob Romsaas, ook bij collega Johan de Kaluwe.
1: We praten even aan met Jacob Romsaas. What's your analysis after this game?
3: Oeh, my analysis. First half, we were really good with the ball today. We switched the play and we find the problems of Zulte. So we play on the side, we give crosses, we have chances. And also we give everything in the duels. So overall, I think it's a really good match of us today.
1: Certainly the first half was a lot of energy. The second half was a little bit less in quality, I think.
3: Yeah, but we had to adapt. It was, from my point of view, it was nice because they give us the ball. So we have the ball and we could be better with to take the right choices when we attack. But at the end of the day, we don't concede many chances and we win deserved.
1: It was a good goal from you, eh?
3: Thank you. It was nice. It was nice. I see it go in and I run to the fans. It was top.
1: Can you describe it?
3: I don't know if it was Aurelia who gave the pass. Yes. Yep. And then I see the ball. I come down and I just shoot in the corner.
1: There was no doubt.
3: Oh no! I hit it good this time. It was nice.
1: If you look at the table, it's 1 point behind Union Gent, together with Club Brugge. That's very nice, I think.
3: Yeah, it's good when you look at the table. But we have to take one match at a time. Next match is Cercle. No? Yeah. We have to just think about this game and not the table.
1: What's the secret of this Charleroi?
3: The secret?
1: Is it the coach? Is it the group?
3: I think it's everyone. We run for each other. We believe in each other. And we play, everyone play with their strength. So I like it now.
1: I think it's nice to play in this squad.

0: course, the goal is to win every match we play. But we just have to take one match at a time and at the end of the season we see where we are.
1: Okay. Thank you, Jacob Romsaas.
2: Een zeer tevreden Jacob Romsaas, inderdaad. Even vertalen de analyse van de wedstrijd. Eerste helft was zeer goed met de bal. We vonden de problemen bij Zulte Waregem en we konden op die manier kansen creëren. Een goede match dus gespeeld. In de tweede helft, ja, er was minder energie. Er was misschien minder kwaliteit in die tweede helft. Vanuit zijn standpunt was het op zich wel oké. Ze kregen heel vaak de bal, dus ze hebben verdiend gewonnen, vertellen ze daar. Hij is zeer tevreden met zijn doelpunt. En ze staan uiteraard mooi in het klassement op die vierde plaats op dit moment, naast is het Union? Nee, Union staat aan de leiding, inderdaad, zo is het. Union, dan Gent en gevolgd door Club Brugge, daar staan ze naast, uiteraard. En hij kijkt al uit, inderdaad, naar de volgende match tegen Cercle Brugge.
3: Radio 1
2: Sportza. Dan kunnen we terug naar de finale van de US Open. Alexander Zverev heeft de eerste set gewonnen. We zitten dus in die tweede tegen Ben Shelton. Glenn Martens, hoe staat het daar op dit moment?
4: Het gaat gelijk op 4-3. We staan dichtbij 4-4. Wat een 40-0 voorsprong voor Ben Shelton, die heel sterk aan het serveren is in dit spelletje. Enkele aces op een rij. Daarnet had hij echt wel kansen op de opslag van de Duitser. Twee keer een deuce situatie, twee keer in de ready gekomen door ook een tweede opslag van Alexander Zverev. En ik zei daar straks dat de Duitser daar wat kwetsbaarder op is en dat blijft zo. Alleen, hij had het overwicht in de ready, maar dan twee keer een forehand missen, nogthans zijn wapen, maar dan gaat hij zich verslaan, omdat hij ja, vaak dat punt opnieuw moet maken tegen Zverev. Dat is een uitstekende verdediger en dat is momenteel het grote verschil. Zverev verdedigt goed en Ben Shelton gaat net iets te gemakkelijk in de fout in combinatie met het feit dat Zverev uitstekend blijft serveren, nauwelijks een puntje prijsgeeft op zijn eerste service, blijft het toch wel aanklampen voor Ben Shelton. Maar daarnet had hij ja, eigenlijk toch minstens een eerste breekkans moeten krijgen, want we zijn intussen anderhalve set ver en nog geen enkel breekpunt versierd op de service van Alexander Zverev. Die moet nu gaan serveren voor een 5-4 voorsprong. Als dat lukt, ja, dan moet Ben Shelton zo meteen na de kantwissel opnieuw gaan serveren. En dan moet hij vooral gaan serveren om in de set te blijven. Een 2-0 achterstand ophalen. Dat zou toch wel moeilijk zijn. Al kan het natuurlijk. Denk maar aan hetgeen dat Dominic Thiem deed tegen deze Alexander Zverev een jaar of 6 geleden. Alleen, dat is niet meer dezelfde speler als nu. Zverev is intussen een Grand Slam winnaar. En dat heeft mentaal toch wel het een en het andere veranderd. Ik denk dat hij op Wimbledon ook wel echt geloofde dat hij kon winnen van Jannik Sinner. Zeker na het winst in set 1. Uiteindelijk na een spannende strijd de duimen moeten leggen. Maar dat hij dichter en dichter komt, dat is duidelijk. Nu wel gestart met een dubbele fout in dit spelletje. En dat zet hij dan recht met een ace. En zo 15-15. Het zou goed zijn voor de Amerikaan mocht hij toch het gevoel krijgen dat hij wat meer grip krijgt op de service van Zverev. Maar dat is ja, voorlopig echt niet het geval, als we daar heel eerlijk over zijn. Zverev blijft gewoon goed serveren, blijft die punten ook vrij comfortabel winnen op zijn eigen opslag. Dus daar zit echt wel ja, het grote manco. 91%, dat blijft boven de 90, die gewone punten op die eerste service. Nu wel weer een tweede. Zoals ik zei, dan stijgen de kansen. Dat hoor je ook telkens aan het publiek. Dat nog niet helemaal uitgelaten is. Ook al is het een thuisspeler. Maar ze voelen dat hun landgenoot het lastig heeft in deze finale. Dat de status van favoriet voorlopig alle eer aangedaan wordt door Alexander Zverev. 15-15. Tweede service. Wat gaat hij ermee doen? Gaat weer richting de voorhand nu. Dat doet hij wel vaker op die tweede. En nu verslaat Shelton zich. En dat is opvallend omdat die voorhand het wapen is van Shelton. Maar toch kiest hij telkens die tweede service met wat meer kick. Dat levert niet altijd succes op. Want vaak wint hij wel het punt Shelton. Maar dit was wel goed gedaan door Zverev. En vooral die return, maakbare return toch wel voor de Amerikaan. Te makkelijk in het net geslagen. En ja, als hij niet in de rally komt, dan maak je het Zverev uiteraard wel weer wat makkelijker. We zijn intussen anderhalf uur aan het spelen. Goede service en ace. Bal nu voor 40-15. Twee kansen voor een 5-4 voorsprong. Dat zien ook heel wat grote bekende namen. We hebben er al heel wat gespot uiteraard. De tennislegendes zoals Billie Jean King. Maar ook Martina Navratilova. We hebben Brad Pitt gezien. Die komt wel vaker kijken naar het US Open. We hebben Ronaldo, de Braziliaan, zien zitten. Dus zoals altijd heel wat bekende koppen. Zij zien dat dit wel een rally oplevert, de service van Zverev. Maar opnieuw de te gemakkelijke fout met de backhand. Eigenlijk is deze wedstrijd al heel lang hetzelfde aan het verlopen. De snelle fouten van Shelton, het sturen van Zverev, die leidt met 5-4 in set nummer 2.
2: Zeer benieuwd wie daar de finale gaat halen in die US Open natuurlijk. We kunnen nog even terug naar La Louvière KV Kortrijk. Daar ging La Louvière thuis winnen met duidelijke cijfers. 3-0 is het daar geworden. Natuurlijk een zwaar scenario.

0: scenario voor KV Kortrijk dat nog geen enkel punt heeft kunnen scoren. En natuurlijk de Rode Lantaarn is op dit moment in het klassement. Laten we eens luisteren bij Brecht de Jager van KV Kortrijk bij Eddy Botteldoorne.
1: Bij mij staat de aanvoerder van KV Kortrijk, Brecht de Jager. In moeilijke momenten komen wij iemand die met ervaring in de ploeg staat, bij jou dus terecht. Het was niet goed, hè, vandaag. Begin van de tweede helft wel, maar voor de rest hebben jullie een beetje achter de feiten aangehold, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat we op zich wel direct eigenlijk in de allereerste seconde direct een kans hebben. Mm-hmm. Tot dat toepunt denk ik wel dat we de controle hebben, maar dan na dat toepunt hebben we de controle verloren eigenlijk voor de volledige eerste helft. En dan pak je ook nog een tweede doelpunt voor de rust. En dat was gewoon niet goed genoeg. En dan probeer je aan de rust bij te sturen met 3 wissels om een schokeffect te creëren. En dan heb je wel de bal, maar zonder hele grote kansen eigenlijk van doen.
1: Ja. Inderdaad, bij het begin van die tweede helft zien we een beetje een herboren KV Kortrijk. Dan proberen jullie naar voren te voetballen. Maar sta mij toe om te zeggen dat de efficiëntie, en het is een woord dat bij veel ploegen valt, echt wel ontbrak weer, hè?
2: Ja, dat klopt, want je had wel wat kansen. Nee, maar dan moet er zo een keer in binnenvallen. En dat valt op dit moment niet bij ons. En dat is gewoon al heel het seizoen een beetje ons mankement, zeg maar. De efficiëntie is wel in beide 16e.
1: Ja. Ik zei het tijdens het verslag, ik merk een beetje gebrek misschien aan kwaliteit, en dat is een hard woord.
2: Ja, kijk, daarvoor zijn jullie er, hè, om jullie mening te geven natuurlijk. Ik zie ook wel...
1: Maar als je bepaalde spelfases ziet, nee, en de passing en zo verder brengt, moet er een klein beetje realistisch blijven ook, hè?
2: Dat is 100% gelijk. Ik denk dat we zeker de eerste
1: helft... Ik noem geen namen.
2: Nee, natuurlijk niet. Geen probleem. Dat klopt. In de eerste helft was er gewoon te weinig kwaliteit aan de bal. En dan wordt het moeilijk gewoon.
1: Ja. Jij probeert daar dan alles aan te doen. Jij probeert te sturen van op het veld, maar dat blijkt dan dubbel zo moeilijk nog, hè?
2: Ja, kijk, ik probeer gewoon zo hard mogelijk de ploeg te helpen. Maar we moeten op een bepaald moment ook... we moeten gewoon weten wat we moeten doen. Maar het is niet altijd evident om op het veld dingen aan te passen.
1: Ja. 0 op 18, dat zijn redelijk harde cijfers. En dan gaat men wel eens zeggen, ja, de trainer en zo verder. Ik heb het gevoel dat iedereen nog achter de trainer staat. Maar de realiteit is, als het niet gaat in een ploeg, dan is er altijd 1 kind van de rekening.
2: Ja, maar kijk, voor mij is Michiel zeker niet ter sprake. Ik denk dat hij er alles aan doet om deze ploeg zo klaar mogelijk te hebben. En heeft dat ook al bewezen voor een hele jonge trainer dat hij heel veel kwaliteiten heeft. Dus ik steun hem volledig. Ja.
1: Met jouw kijk op de zaak, wat moet er nu nog veranderen? Wat kan er veranderen volgens jou om het een beetje te doen keren? Ja, een eerste punt pakken bijvoorbeeld en zo verder natuurlijk.
2: Ja, daar kan het mee beginnen natuurlijk. Maar ook kwaliteit moeten omhoog. We moeten onszelf meer pushen om de kwaliteit op het veld, op training en op het veld omhoog te krijgen. Want alles begint, valt en staat met de kwaliteit op het veld.
1: En volgende week ook geen makkelijke, hè? Tegen Beveren.
2: Nee, kijk, er zijn geen gemakkelijke wedstrijden meer in eerste klas. En zeker als je begint met 0-8 op 18. Maar je moet gewoon de koppen blijven samensteken. En er gewoon hard voor blijven werken. Dat is de enige mogelijke optie.
1: Oké, bedankt Brecht de Jager voor de nuchtere analyse.
0: En dan kunnen we terug naar de US Open, de finale tussen Zverev en Shelton. Wat vertelt het daar, Glenn?
3: 6-3, 5-4 voor Zverev, 30-30 op de service van Ben Shelton. Keypoint, zoals dat dan heet. En die gaat moeten gespeeld worden met een tweede service van de Amerikaan. De linkshandige Ben Shelton slaat die opslag in het net. Tweede vrij centraal op het lichaam. Zverev zoals altijd ver achter de baseline. We krijgen weer zo'n crossready, maar dit keer vindt hij de backhand van Shelton niet. Die loopt daar rondheen. Probeert te sturen met de voorhand. De backhand nu van Zverev. De versnelling met de backhand van Shelton. En dit kwam een beetje onverwacht. En meteen de gebalde vuist bij de Amerikaan. Want dit was belangrijk natuurlijk. Dan zocht hij plots zelf zijn backhand op. En die backhand kostversnelling die kreeg Zverev niet meer teruggespeeld. En zo geen eerste setpunt in set nummer 2 voor de Duitser. Wel een bal voor 5-5. En dan gaan we zo stilaan toch richting een tiebreak. Dan gaan die zenuwen alleen nog maar wat meer de kop opsteken. Het zal ook zaak zijn om kalm te blijven. Om je over het moment waar dat die in zit te zetten. Dat is gemakkelijk gezegd vanuit onze positie. Wij staan niet in een Grand Slam finale. Maar toch, dat zal essentieel worden. Goede service van Shelton. Goed geredoneerd van Zverev. Goed opgevolgd naar het net. En dit is uitstekend gespeeld. Die service misschien net iets te gemakkelijk. Maar dan de versnelling met de voorhand. Goede approach naar het net. En dan met de nodige power ook wel weggelegd die bal. Om toch te tonen van kijk, ik ben hier. Ik zit in deze wedstrijd. En je gaat de zegen moeten zoeken. Want dan kan je die zeker en vast niet cadeau geven. Opnieuw goed verdedigd door Zverev. Maar dan met een sprongetje nog. Die smash van Ben Shelton. En iemand in het publiek is dolgelukkig. Want die heeft die bal opgevangen. En de US Open is het enige Grand Slam toernooi waar dat je, als je een bal vangt, die ook gewoon mag houden. Dus qua souvenir van deze US Open kan dat tellen. En zo dus 5-5. Stellan Moneytime in set 2. Even zeggen dat Zverev leidt, want hij won de openingsset met 6-3.
0: Het blijft daar zeer spannend in die finale van de US Open. Dankjewel, Glenn. En ondertussen kan ik nog meegeven dat op het WK basketbal de finale bij de vrouwen daar ook is gespeeld. En er zijn nog zekerheden in het leven. De wereldtitel in het basketbal blijft in handen van de Amerikaanse vrouwen. Ze hebben de finale gespeeld tegen Frankrijk. En het is al de vijfde keer op rij dat ze wereldkampioen worden, Team USA. En de laatste keer dat ze verloren, dat was in een halve finale in 2006. Wat duidelijk maakt hoe hard ze de sport daar aan het domineren zijn. Sportza.

0: Nog een meezinger vlak voor 10 uur met Drop of Jupiter van Train. Dan kunnen we nog terug naar de finale van de US Open, want de tweede set is daar afgerond ondertussen, Glenn.
1: Ja, die is bijna afgerond. We zitten bij 6-5 in het voordeel van Alexander Zverev en 0-15 op de opslag van Ben Shelton, die een goede service in huis had, maar dan te gemakkelijk zijn volley miste. En zo, ja, toch alweer de 15e onnodige fout in set nummer 2. Toch ook 9 bij Alexander Zverev. Nee, een hoogstaande finale, dat is het niet. En wellicht zal het dat ook niet meer worden. Goede service, maar de return van Zverev, die komt er. En alweer de miszet van Ben Shelton met de voorhand. En kijk, 0-30. Dit kan wel eens een keer spannend gaan worden voor de Amerikaan. 8e. Misser met de voorhand in set 2. Dat is nogthans zijn wapen. Dat betekent dat hij minder fouten slaat met zijn backhand. Nogthans wordt hij daar heel vaak op aangevallen door Alexander Zverev. Die zoekt heel vaak de backhand op van Ben Shelton. Maar die voorhand die laat hem een beetje in de steek. 0-30 op dit moment. Hij heeft een goede service nodig, maar die komt er niet. Via de netband gaat die bal buiten. En dat betekent dat dit een kans kan worden voor Zverev voor de eerste breakpunten in set nummer 2. Maar vooral ook setpunten. De return van Zverev, vrij hoog gespeeld. De voorhand van Shelton moet gaan sturen. De backhand van Zverev nu naar de backhand van Shelton. Goeie cross van de Amerikaan. Die heeft nu het commando in de ready. Hier had hij kunnen opkomen naar het net. Doet dat niet. De voorhand ready krijgen we deze nog afgerond voor het nieuws van 10 uur. Ik vrees er stilaan een beetje voor. Nee, lange rally 0-30 en 5-6 in het voordeel van Alexander Zverev.
0: Het blijft daar spannend in die finale US Open.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Zweden komen de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen binnen. Het lijkt een nek-aan-nek-race te worden tussen het rechtse en het linkse blok, zegt collega Ann Verstuift.
6: Zoals verwacht is het heel spannend en doen het linkse blok en het rechtse blok een beetje haasje over. De exitpolls van de openbare televisieomroep SVT die wezen wel op een overwinning voor het linkse blok, met daarin de sociaaldemocraten van de vorige premier Magdalena Andersson. In het rechtse blok lijkt het erop dat de partij van de huidige premier Ulf Kristersson en de radicaal-rechtse Zweden Democraten stemmen verliezen. Maar op dit moment is er nog maar een 10-15% van de stembureaus geteld. Dus het is nog allemaal heel voorlopig.
5: De CEO's van OpenAI en Anthropic, dat zijn de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, pleiten voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Er waren recent een aantal incidenten die aantonen dat die systemen niet altijd ethisch handelen en misbruikt kunnen worden. Er zijn terechte bezorgdheden, maar paniek is niet nodig, zegt Steven Latré van IMEC.
7: Die apocalyps zeker niet, maar uiteraard zijn er bepaalde veiligheidswaarschuwingen en veiligheidsbezorgdheden. Wat we wel kunnen doen, is daar een volledig veiligheidsmuur rondbouwen die zowel filtert wat zo'n systeem kan doen. Krijgt het toegang tot het internet, kan het communiceren met andere AI-systemen, maar ook wat we zelf kunnen aanvragen. Kunnen we vragen om zomaar een bom te maken, ja of nee?
5: In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat 5e met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat 3e staat. En onder in het klassement versloeg La Louvière KV Kortrijk met 3-0. Voor La Louvière is het de eerste zege dit seizoen. KV Kortrijk pakte na 6 speeldagen nog geen enkel punt en staat laatste. Wielrennen dan. De Mexicaan Isaac Del Toro was de beste in de Grote Prijs Montreal in Canada. Hij versloeg de Fransman Paul Sexas in een duel. Remco Evenepoel finishte als 5e. Eerder deze week won Evenepoel nog de Grote Prijs van Quebec. Die koersen worden dit jaar gezien als ideale voorbereiding voor het WK wielrennen, dat ook in Montreal wordt gereden en volgende week begint met de tijdrit. Evenepoel is een van de favorieten voor zowel de tijdrit als de wegrit. En de Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd daarin 3e. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
8: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière, omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
5: En in New York wordt de finale van de US Open tennis gespeeld, het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Het nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, hoe staat het daar ondertussen?
1: Wel, de Duitser heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging 2 keer door de opslag van Ben Shelton, die wel er echt een wedstrijd van aan het maken is in set nummer 2. Daarin gaan we zo meteen beginnen aan een tiebreak. Maar ik moet wel zeggen dat Zverev heel secuur aan het tennis is. Nauwelijks iets weggeeft op zijn eigen service. En de Amerikaan die gaat echt beter moeten retourneren als hij echt een kans wil maken op zijn eerste Grand Slam titel. Het kan nog alle kanten uit als hij deze tiebreak wint. Dan is alles weer te herdoen als Zverev deze tiebreak wint. Dan komt hij 2-0 voor en komt hij heel dicht bij een tweede Grand Slam titel.
5: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ja, zaten op die trein onder meer een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz en de voormalige Britse premier Boris Johnson. Het parket van Brussel onderzoekt het verdachte overlijden van twee vrouwen in Anderlecht vanavond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning één zwaargewonde vrouw en één vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. In New York is de finale van de US Open tennis nog altijd aan de gang. Daarin neemt Duitser Alexander Zverev het op tegen thuisspeler Ben Shelton. En Glenn Martens, is het al duidelijk wie er zal winnen?
1: Wel voorlopig de Duitser aan de winnende hand. Zverev leidt met 6-3, 7-6, 2 sets tegen 0. Hij serveert uitstekend, geeft Shelton nauwelijks een kans op zijn eigen opslag. En de Amerikaan die kan niet anders doen dan aanklampen. Dat deed hij in set 2, maar in de tiebreak stapelde hij de fouten op. We zitten nu bij 5-5 in de derde set richting een tiebreak. Maar Zverev dus op 1 set van een eindzege in New York.
0: Dank je, Glenn. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. In het voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen bij Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. Onderin het klassement pakte La Louvière zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. En in het basketbal zijn de Verenigde Staten voor de vijfde keer op een rij wereldkampioen geworden bij de vrouwen. De VS versloegen in de finale in Berlijn Frankrijk met 97-79. Het brons was voor Spanje. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

heb mijn leven lang gedroomd. Mezelf zorgvuldig klaargestoomd. Voor een dood, een einde in stijl. Heroïs, groots.

0: Tegen je eigen borst gestuit, je hoofd verbrijzeld in de vooruit. Je lijf gemangeld in verwrongen staal, je voet nog op het gaspedaal.
1: Voor wie het weten wil.
0: Voor wie het weten wil.
1: Voor wie het weten wil.
0: Voor wie het weten wil. Alles wat men zegt is waar, alles wat

0: nu ervaar klopt. Ik bedoel, als je leven stopt, er is een tunnel, er is een wit licht. En dan, als een projectiel een bliksem schicht, schiet je razendsnel de leegte in. Je verroert geen vin, het voelt als een nieuw begin. Maar desalniettemin word je voor een troon gedropt. Ik zei het al, het klopt. Het klopt.
1: De volgende.
0: Pas gestorven zielen, zij aan zij.
1: De volgende.
0: Dik, dun, zwart, plank, stap voor stap dichterbij.
1: De volgende.
0: Een man met een baard op een troon, met een mantel en een gouden kroon op het hoofd.
1: De volgende.
0: De Heer, zij gelooft, heb medelij. God, ik heb mijn best gedaan. Ik heb echt mijn best gedaan. De hele tijd van meet af aan. Mijn best gedaan. Hoewel. Ik ben momentaan ook onderuit gegaan. Foute dingen gedaan. Gezopen en gebrand en dan de boel verknald om zelf voldaan vreemd te gaan. Gezwicht van mijn geslachtsorgaan. Mijn liefste pijn gedaan en daar kapot gegaan van spijt. Gevallen op mijn blote knieën van de spijt. Vol van ontevredenheid, de pedalen

0: Ik heb u geschapen.
1: Ik heb u bedacht.
0: Ik heb u geschapen.
1: Ik heb u bedacht.
0: Ik heb u zo geschapen opdat gij mij zou kunnen bedenken.
1: Ik heb u zo bedacht opdat gij mij zou kunnen scheppen. Ik heb u bedacht. Ik heb u bedacht in al uw luister, al uw pracht, met mijn verbeeldingskracht.

0: volgende. De volgende.
1: Niks de volgende. Nooit meer de volgende.
0: De volgende.
1: De volgende, de volgende. Wat hebt u toch met dat woord? Waar heb ik dat nog gehoord, de volgende? Het is het favoriete woord van de tiran, van de te machtige man. Het woord

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 12 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens van morgen. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding, ook vanmorgen nog, en dat korte tijd voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt hij.
3: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
2: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten, maar ook zijn oorlog met Iran doet die olieprijs stijgen. In Geel in de provincie Antwerpen is een fietser van 60 levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. De fietser was op dat moment aan het oversteken. Volgens de politie had de bestuurder hem niet opgemerkt. En in Lommel in Limburg is een bromfietser van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt, ook bij een aanrijding door een auto. Die reed net weg van een parking. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens met het verslag.
4: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
2: In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec, maar vandaag was hij niet in zijn beste vorm, zegt hij.
5: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren, maar ja. Ik geef nooit niet zomaar op, dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat, maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
2: Want dan wordt de wegrit van het WK wielrennen in Montreal gereden. Het WK start volgende week met de tijdrit. Voor beide wedstrijden is Evenepoel een van de favorieten. En in het voetbal heeft Zulte Waregem voor de eerste keer dit seizoen verloren. Het werd thuis 0-1 tegen Charleroi. Zulte Waregem staat zo 5e met 11 punten. Charleroi heeft er 15. Dat is evenveel als Club Brugge dat 3e staat. La Louvière pakte dan weer zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0. Van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. Vannacht kans op nevel en mist.

0: Minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
2: Touché. Met Friedel de Sage.
3: Met actrice Chris Lomme. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het?
4: Ja, goed, dank je. En met jou?
3: Goed, goed. Ook dank je. Ik ben ontzettend blij dat je hier bent. Je hebt het nieuws gehaald, hè, Chris? Dat weet je.
4: Ja.
3: Je wordt commandeur in de kroonorde. Wat een klinkende titel is dat. Je raakt de koning, want hij is het die die orde uitdeelt, hè?
4: Ja. Ja. Het heeft mij verrast. Het heeft mij een beetje, laat ons zeggen, plezier gedaan, maar toch een beetje, zou ik zeggen, niet gewoon. Ik
3: heb dat veel is zeker
4: prijzen,
3: niet
4: maar
3: gewoon.
4: Dat is zoiets, commandeur, wat doe je daarmee?
3: Ik weet het niet. Ik wou het aan jou vragen.
4: Ik weet het niet. Het is gewoon iemand, ik ga de koning en de koningin zien en ik ga dan praten over waar ik mee bezig ben, de cultuur in ons land.
3: Dat is bijzonder, hè? Want je wordt uitgenodigd op het paleis.
4: Ja.
3: Ja. En het is wat je zegt, het is niet de eerste prijs die jij ontvangt in je carrière, die hele lange carrière. De filmpers, de televisiecollega's, de Vlaamse gemeenschap, ze zijn de koning allemaal voor geweest tijdens jouw carrière. En nu komt daar nog een titel bij. Je had er al veel, La Grande Dame, zo word je heel vaak genoemd. Ik ben blij dat je lacht.
4: Ik zeg dan altijd 1,64 meter, dat weet je.
3: Dat valt nogal mee, La Grande Dame. Of La Lomme, dat wordt ook gezegd, hè?
4: Ja, maar het eerste dat ik altijd hoor, dat is Marieke van de Schipper.
3: Ja, daar kan je niet onderuit natuurlijk.
4: En het
3: zo
4: probleem
3: is het allemaal begonnen.
4: Ja, nee, sorry. Dat is fantastisch, dat begin. Hè. Daar gaat het er niet om. Maar de mensen die nu rondlopen, kennen niet zoveel niet meer van wat onze cultuur inhoudt van de jaren terug.
3: Mm-hmm.
4: En dat is een beetje triest, maar zo is het.
3: En daarom gaan we er misschien vandaag over vertellen.
4: Proberen, hè.
3: En een beetje bijpraten.
4: Absoluut.
3: Over de jaren die zij hebben moeten missen. Die mooie jaren 60, 70, 80, 90.
4: Ja.
3: Van de vorige eeuw, moeten wij nu zeggen.
4: Eigenlijk wel, hè.
3: Ja. Ja. En mensen die daar nog kunnen over praten, die zijn zeldzaam aan het worden.
4: Dus ze zeggen, ik heb er wel gelukkig veel mensen die er nog over praten. Omdat ik veel omga met mensen buiten mijn vak.
3: Mm-hmm.
4: He, gewoon, ik ben begeleid zieke mensen met Leer Mijn Hart. En ik vind, ja, sommigen kennen mij van Marieke, maar weten nog andere dingen. En door het feit van die bekendheid zijn ze vlugger spraakzaam.
3: Ja, ja, ja.
4: Heel vreemd.
3: Alsof ze jou echt kennen.
4: Ja.
3: Ja. We kennen jou als Chris Lomme, maar op de aftiteling van Schipper naast Mathilde staat Christine.
4: Ja,
3: dat is eigenlijk jouw echte naam, hè?
4: Ja, ja, dat is eigenlijk een fantastische mop. Toen was het nog met die rol, hè?
3: Ja.
4: En mijn naam was te lang, Christine Lomme. En die hebben ze ingekort zonder dat ik het eigenlijk wist. En ik was toen zo naïef dat ik denk, tja, ze hebben dat ingekort en ik heb dat aangenomen. Ik vond dat niet slecht.
3: Maar het klinkt wel, hè, Chris
4: Goed, hè?
3: Lomme.
4: Goed,
3: hè? Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
4: Doorzetting en passie.
3: Aha. Dat zijn de twee belangrijkste eigenschappen van Chris Lomme.
4: En warmte en tederheid geven aan mensen.
3: Mm-hmm.
4: En aan mezelf.
3: Brutaal, mag ik dat eraan toevoegen?
4: Ja, daar moet ik mee oppassen. Ik heb dat geleerd in Nederland. Ik kwam dus van Schipper naast Mathilde. Ik had geen werk meer en toen ging ik naar Nederland. En die manier van Nederlanders toen tegenover de Vlamingen, veel directer. Minder, dus bijna zeggen, hypocriet.
3: Mm-hmm.
4: To the point altijd, hè. En daar heb ik een beetje mijn brutaliteit geleerd. Probeer te zeggen wat je denkt. Ik doe nu mijn best om het minder sterk te doen, maar vroeger was dat bonk. Wij probeerden altijd vriendelijk en een beetje rond de pot te draaien om niet recht dat te zeggen wat je denkt.
3: Maar volgens mij is jouw tactiek dat je het combineert met humor.
4: Absoluut.
3: Brutaliteit en humor. En dan passeert het, hè?
4: Ja. Er is geen alternatief, jong.
3: Nee?
4: Je moet jezelf durven uitlachen ook, hè?

0: En lachen is primordiaal in het leven.
1: Dat kan je ook, lachen met jezelf?
0: En absoluut. Ja. Soms wel, hè. Ja.
1: Maar toch, je blijft ook ijdel, hè?
0: Normaal. Ik bedoel, als je mijn leeftijd hebt en je verzorgt je niet, dan ben je een oud wijf. En ik word oud, maar ik wil geen oud wijf worden. Ik wil een oude vrouw worden. Met klasse en met gewoon zorg voor zichzelf. Hè? Proberen te vechten voor je taal. Proberen te vechten voor je lichaam. Hè? Yoga elke dag. Teksten van buiten leren. Dat blijft.
1: Mag ik je ook geëngageerd noemen?
0: Absoluut.
1: Tot op de dag van vandaag. Hè?
0: Nog altijd.
1: Ja. Zeer actief. Niet alleen als actrice, maar ook als palliatief verzorgster.
0: Ik doe mijn best, jong. Er zijn zoveel mensen die eenzaam zitten. En een vriendelijke glimlach en een beetje luisteren en een beetje praten, dat doet zoveel goed. En het maakt jezelf ook gelukkig. Omdat je, als je geeft, voel je je beter als je zoveel gekregen hebt in het leven.
1: Praten, dat gaan wij hier ook doen.
0: Okido.
1: Chris Lomme, welkom in Touché.
0: Dank je.

0: van de Kreuners. Dat heet Verliefd op Chris Lomme. Waarom vraagt ze dat niet?
1: Wel, het is te zeggen, ze spelen dat zo vaak. En ik vind gewoon, ze hebben talent. En ze zijn goed geweest en altijd. En het is een eerbetoon voor hen dat ik in plaats van dat liedje een ander liedje van hen wil.
0: Maar je verklapte nu nog iets, Chris, dat dit nummer, Zij heeft stijl, ook over jou zou gaan.
1: Ik weet het niet.
0: Zou kunnen, hè?
1: Hij heeft natuurlijk, het is iemand die ontzettend veel van mooie vrouwen houdt. Mm-hmm. Hè? Dus ik weet het niet precies of het over mij gaat, maar ik neem dat ook voor mij. Want ik moet zeggen, toen dat lied in omloop kwam, was ik aan zee en ik wist van niks. En ik zag hem daarna in een interview zeggen, waarom heb je dat niet gevraagd? En zei, wat zou je gezegd hebben? Dat je dat niet moet doen. Daarom heb ik het toch gedaan, zei. Dat is typisch het karakter van Walter. Hè? Mm-hmm. Maar ik heb respect voor wat ze gedaan hebben en dankbaar. Punt.
0: Toch wel, hè?
1: Natuurlijk.
0: Ja, want als de Kreuners dat lied zingen, Verliefd op Chris Lomme, weet je dan wat er gebeurt met het publiek?
1: Ja.
0: Ja, mag ik dat toch even laten horen? Wat er gebeurt als de Kreuners jouw lied zingen?
2: Ik was verliefd op Chris Lomme.

0: Ja. Ja, en wat rijmt er op Chris Lomme? Verdomme, ja. Maar ik heb dus een... Enfin, Stefan Perceval, met wie ik werk nu voor het ogenblik, heeft een brief gekregen van een pastoor dat ik die godverdomme niet mocht zeggen. Ik zeg, ik heb dat niet gezegd. Dat
1: was het zijn Walter de kreuners, zei. Het is Walter Groothuis.
0: Ik zeg, verdomme. Maar ik moet zeggen, ik heb van Hugo Claus geleerd dat ik moest durven godverdomme zeggen. Maar ik durf dat niet zeggen, want papa zei, potvertollewolle, niet godverdomme, want dat is God. Dat was zoiets waar ik mee moeilijkheden zat met mezelf.
1: En het is het publiek dat het meezingt. En zo'n publiek hou je niet tegen
0: natuurlijk. Natuurlijk
1: niet. Nee.
0: Dus dat is een hommage die mij plezier doet natuurlijk.
1: Walter Groothuis was een man van 9 jaar toen hij verliefd werd op Chris Lomme. Velen waren toen verliefd op jou en waren nog heel erg jong toen die serie Schipper naast Mathilde op televisie te zien was. De koning was toen denk ik nog een peuter. Hij is geboren in 1960... Wat ga jij zeggen tegen de koning als je straks wordt uitgenodigd in het paleis omdat je commandeur in de kroonorde wordt?
0: Maar ik ga hem eerst en vooral bedanken. Maar ik ga daarna toch praten over de cultuur in ons land. Heel voorzichtig. Ik denk met die gsm's en alles, er is zo gebrek aan leescultuur en kunnen schrijven. Je mag nooit veralgemenen. Maar volgens mij is er te weinig cultuur. Lezen veel minder.
1: Mm-hmm.
0: En ik ga gewoon zeggen, kan je daar iets aan doen? De cultuur in ons land, bijvoorbeeld die grote theaters die dus bijna zonder subsidie zitten. Ik ga proberen mijn best te doen om daar eventjes iets over te zeggen.
1: En kan jij uitleggen wat de kracht is van cultuur?
0: De kracht. Het is ook een soort opvoeding. Als je veel leest, interessante dingen leest, hè, dan, ze hebben dat natuurlijk ook op gsm's nu. Maar die cultuur in boeken kan je 2 of 3 keer lezen voordat je beseft wat het precies betekent. En dat vind ik heel interessant. Ik heb nu bijvoorbeeld het boek van Saki gelezen, hè, over dementie. Prachtig geschreven. En als je dat leest, dan zit je dichtbij dat feit, aangezien ik daar ook mee bezig ben, is dat subliem om dat te lezen. Huh? Omdat je dichterbij het feit gaat hoe je het moet doen, want hij heeft het zelf meegemaakt.
1: De rijkdom die je terugkrijgt als je een boek hebt gelezen of een theaterstuk hebt gezien,
0: ja,
1: of naar een film hebt gekeken, is onbetaalbaar. Is niet te vergelijken met dat ene ticket of de prijs van een boek.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Plus een boek ben je volledig alleen daarmee bezig, hè?
1: Mm-hmm.
0: Het is jouw geheugen en jouw emoties die op toppunt zitten van, laat ons zeggen, assimilatie van die dingen.
1: Je kan reflecteren,
0: ja,
1: over het leven.
0: Ik ben nu Bjorn Soenes aan het lezen.
1: Mm-hmm.
0: Over de
1: Amerika, hè? Ongetwijfeld. Ja.
0: Ja, heb je het gelezen?
1: Nog niet.
0: Lezen.
1: Mm-hmm.
0: Vooral hoe hij praat over Trump. Dat is ongelooflijk.
1: Daar leer je veel uit.
0: Wat is te zeggen, je leert een beetje kennen wat er gebeurd is met die man, hè? Hoe dat hij opgevoed is, waar hij vandaan komt. Zijn vader was multimiljardair, hè? Maar enfin, hij niet alleen, hè? Als je denkt aan hem, dan denk je aan Poetin, Netanyahu en al die... Sorry, ik heb daar moppen over, maar ik ga er niet over praten. Het is te vulgair.
1: Zo ben jij ook, hè? Een mopje, nu en dan.
0: Ja.
1: Dat is ook Chris Lomme.
0: Ik ga een heel kortje vertellen. Dat is een jong koppel en ze liggen in bed. En de twee, het meisje en de jongske, kijken door het sleutelgat naar papa en mama te zien liggen. En het meisje zei, joepie, joepie, ik denk dat mama gaat winnen. Ze ligt op papa. Lieve. Het vervolg heb ik niet verteld, want ze veranderen van houding, hè?
1: Mm-hmm. Zeg maar, straks zit je in het paleis. Ga je daar ook een mopje in het gesprek...
0: Ik denk het niet, jong. Ik denk dat ik heel bescheiden zal blijven.
1: Mm-hmm. Ga je het gesprek voeren in het Frans of in het Nederlands?
0: Nederlands. En bilingue, si tu veux. Maar ik ben Frans opgevoed, dat weet je. Maar ik ben wel een Vlaming geworden met verdediging. Geen fanatieke Vlaming, hè.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel de Vlaamse taal.
1: Die heb je in je hart gesloten, hè.
0: Ja.
1: De Nederlandse taal, daar vecht jij voor.
0: Ja,
1: hè?
0: Absoluut. Ja. Omdat ik vind... God, jongens, ik heb Guido Gezwelle... excuseer.
1: Dat was weer een mopje.
0: Ja. Gezellen, hè. Ik heb alles van gezellig gelezen in Terlinghuis met Hugo de Greef, mijn vriend en weet ik allemaal. En ik moet zeggen, ik ben passioneel beginnen denken aan de Vlaamse taal door de poëzie. Hugo Claus, Guido Gezelle, Herman de Koning. Die poëzie, die taal is wondermooi.
1: Je bent ook een verdedigster van jouw collega's, hè? Van kunstenaars, theatermakers.
0: Ja.
1: Daar ga je voor door
0: ja,
1: het vieren.
0: Wat Stefan Perceval doet is meesterlijk, jongens. Mm-hmm. En het is de vierde keer dat ik samen met Stefan Perceval en zijn vrouw Marit en met heel het gevolg werk. En ik moet zeggen, wat die mensen doen, dat is subliem.
1: Geen oude vrouwtjes, zo heet
0: ja,
1: de voorstelling.
0: Dat is. Ja. Ik moet zeggen, als je die mensen bezig ziet, Stefan en zijn vrouw en de mensen die met hem werken, hoe hij omgaat met die mensen, dat is mijn hoed daarvoor. Mm-hmm. Subliem.
1: Nu, veel kunstenaars hebben een onzeker bestaan. Hè? Hoe zit dat bij jou? Hoe heb jij financieel overleefd?
0: Wel, mijn mama zei, lieveke, van als je iets verdient, probeer dat opzij te leggen. En dat heb ik van als ik begon mijn brood te verdienen gedaan. Maar een rijke vrouw ben ik niet. Maar ik ben niet arm. Mm-hmm. Maar ik heb, ja, ik werk nog. Hè.
1: Want je had al jaren met pensioen kunnen zijn natuurlijk. Hè?
0: Ja. Ja, maar ik met pensioen, no way.
1: No way?
0: No way.
1: Waarom niet?
0: Maar, ik heb een pensioen, oké. Okay, maar ik heb het 2 jaar niet kunnen lopen. 2 jaar niet kunnen werken na mijn 80 jaar. Toen ik op de scène gevallen ben. Reverence, mijn laatste stuk. Mijn verjaardag voor 80 jaar. Ik heb 2 jaar tijdens de corona niet meer kunnen lopen. Echt niet. Ik ben verhuisd naar een tehuis. Ik rijd niet meer met de auto. Ik dacht, mijn carrière is gedaan. Ik was kapot. Maar het is allemaal gelukt. Ik ben terug, ik loop terug.
1: Dus speel je ook terug?
0: Zolang ik dat nog kan, ja. Met mijn passie.
1: Ja, want dat is echt wel wat het is, hè? Jouw passie. Dat spelen, op het podium staan, contact met het publiek.
0: Een publiek dat eigenlijk heel vreemd eigenlijk een beetje van mij houdt.
1: Mm-hmm. Vind je dat vreemd?
0: Ik vind dat fantastisch. Ja. Ik bedoel alleen maar, Toen ik begon, zei mijn man, Nan Builen, ze kijken naar jou. Je hebt een présence op de scène.
1: Aha.
0: En ik denk die présence heeft te maken met wat je uitstraalt. En ik denk de uitstraling, denk ik, is niet zomaar een actrice die denkt... Het is innerlijk, leef ik ook.
1: Aha. En waarom denk je dat je commandeur in de kroonorde wordt? Waar heb je dat aan te danken, denk je?
0: Ik denk dat dat te danken is aan Guy Broekhoven, die daarover gepraat heeft. Omdat ik daar ook mee werk af en toe. Maar, oké, ik ben verrast geweest natuurlijk. Maar wat zeg je daartegen?
1: Want hoe ben je het te weten gekomen? Hoe brengen ze je dan op de hoogte?
0: Op papier. Het wordt uitgereikt 17 oktober.
1: Je krijgt een brief van het Hof.
0: Ja.
1: Waarin je wordt uitgenodigd.
0: Die mensen die 100 jaar zijn geworden, hebben dat ook gekregen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik ga daar naartoe. Hè? En ik heb in plaats van een vriendin of wat dan ook, ik heb Hugo de Greef gevraagd om mee te gaan. Waarom? Wat die man doet voor de Vlaamse cultuur in Brussel. Terlinghuis, noem maar op. Nog altijd, dan vind ik...
1: Die zal jouw gesprek zeker ondersteunen.
0: Hij verdient dat, verdomme. Ik zeg niet godverdomme, hè.

0: Maria Callas met L'amour est un oiseau rebelle uit de opera Carmen van Georges Bizet. Chris Lomme, had je het kunnen meezingen?
1: Nee, absoluut niet. Ik kan niet zo zingen. Maar ik moet zeggen, ik heb haar personage gespeeld.
0: Je kan ze wel spelen.
1: Ja, en dat was natuurlijk de periode waar ze alleen maar les gaf.
0: Ja.
1: En toen zong ik één noot. Hè? En dat was met Hilde Heijnen en we gieren van het lachen, want zij moest die noot houden. En ik was kalat. No, no, no, nee, nee. Dat vergeet ik nooit van mijn leven. Maar wat enorm was, dat ging over mijn Onassis. Heel haar zware
0: relatie
1: problemen.
0: Met Onassis.
1: En toen lag ze op de

0: lag ik op de grond van ellende. Haar leven is zeer slecht geëindigd. Hè.
1: Mm-hmm. Een dramatisch leven.
0: Enorm, hè?
1: Ja.
0: En daar moet ik zeggen, heel dat stuk was daarop gebaseerd. Het begon dus met haar, laat ons zeggen, bravoure. En ik ben een goede lesgever, dat weet ik allemaal. En de overgang naar dat einde was prachtig. Dat was een productie waar ik doodging van zenuwen voor het begon. En dat is de eerste keer in mijn leven dat het publiek recht stond. Dat vergeet ik nooit van mijn leven.
1: Staande ovatie.
0: Ja.
1: Ja? Mag ik zeggen dat je ook met opera bent opgegroeid?
0: Ja. Operettes, hè. Mijn mama was zangeres. Ze was coloratuur. En ze speelde alle... Ik ben bijna geboren op de scène.
1: Ja?
0: Ze speelde een operette. En ze was zwanger van mij. En ik ben 3 dagen nadat zij dat speelde geboren. Dus bij mij is het altijd dat idee. En mijn mama had een prachtige stem.
1: Wat zong ze?
0: Alles van de operettes, hè, en de coloratuur, prachtige. En wij hadden een grote vleugel, halve vleugelpiano staan. En zij speelde perfect. En zij wou professioneel worden. Maar in haar tijd mocht dat niet. Hè.
1: Mm-hmm. Ze was sopraan.
0: Ja, ja. Coloratuur sopraan.
1: Ja, ja. En ze mocht niet professioneel?
0: Nee.
1: Hoe kwam dat, denk je?
0: In die tijd bestond dat niet, hè. Een dochter van rijke mensen waren ze. Moest huishouden leren en ja, mama worden. Ja, ze heeft 4 kinderen gehad, hè.
1: Mm-hmm.
0: Ik.
1: Mm-hmm. Je bent echt letterlijk op het podium geboren.
0: Bijna geboren.
1: Maar jouw vader had ook iets met theater, hè?
0: Ja, Frans theater. La Jeune Garde Catholique in Kortrijk. Daar heb ik ook mee meegespeeld. En daardoor ben ik eigenlijk... Want ik wou missiezuster worden oorspronkelijk, hè?
1: Dat is wel iets helemaal anders, hè? Missiezuster.
0: Nee, maar ik was in het pensionaat als zo iemand die... Goh, ja. Hè, ja, ik was een... Ik had ros haar met sproeten. En ik was heel mager en ik was altijd... De nonnen verzorgden mij altijd zo lief, omdat ik zo'n beetje een wilde bras, maar ja, revolté. Ik dacht, missiezuster, nee. En ik speelde dus bij het amateurtheater in Kortrijk, in het Arena Theater. En ik heb Antigone van Hanoi daar gespeeld. En die mensen kwamen kijken en de jury, niet alleen de jury, maar de... kritiek was altijd, dat meisje heeft présence. Ik dacht, allee, bon, ik word actrice in plaats van missiezuster.
1: Maar hoe kwam het dat je in het pensionaat zat?
0: Dat was toen de mode, hè. Dat was à Tournai chez les Ursulines. Mijn oudste zus ook, wij twee zaten in pensionaat. Hè.
1: In Doornik?
0: In Doornik,
1: ja.
0: En français, naturellement.
1: En hoe was dat voor jou? Want ja, als klein meisje meteen op pensionaat is
0: révolté.
1: Niet altijd zo leuk.
0: Een révolté.
1: Mm-hmm.
0: Van het begin.
1: Ja? Wat deed je dan?
0: Wel, één voorbeeld. We zaten aan tafel en we zagen ons mama maar 1 keer in de week. Hè. Voor de rest was het daar en af en toe cadeautjes krijgen van snoep. Mm-hmm. En op een dag kregen we de snoep. En er zat een meisje, Bernadette heette ze. En die zei altijd, en j'ai reçu ça, en j'ai reçu ça. En ze legde altijd die snoep op tafel. Ik heb dat allemaal opgefret. En... Ik werd natuurlijk gestraft en mère supérieure, waarom heb je dat gedaan? Ik zei, zij zitten allemaal op te eten en wij krijgen niks. En het is afgeschaft. Iedereen moest de snoep samenleggen. Dus ik was al révolté van verdeling.
1: Mm-hmm. Met resultaat, duidelijk.
0: Ja. Ja.
1: Had het ook te maken met het feit dat je tweede bent in de rij van 4? Dat zeggen ze ook, hè? Wie de tweede oudste is, die revolteert.
0: Ja, mijn oudste was een fantastische, lieve, zachte. Ze leeft nog altijd. Mijn lieve zus, wij bellen elke dag. Ze is nu 90 geworden. En mijn oudste zus was een hele brave.
1: Moest het goede voorbeeld geven. En dan kwam jij.
0: Ja. Ah ja. Je kunt dat niet uitleggen. Ik bedoel, het is gewoon, ja... Geboren revolté, denk ik.
1: Uh-huh. En dat opgroeien in Kortrijk, het bourgeois... Kortrijk, toch zeker toen, denk ik. Heb je daar ook tegen gerevolteerd?
0: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Ja, toen mijn ouders zijn failliet gegaan en toen bekeken ze ons anders. Hè. Dus ze zeiden, ik was toen al een beetje bekend door de schipper. En ze zei, tu vas faire du théâtre en flamand maintenant. En ze bekeken mij van boven tot beneden. Ik zei, oui, alors, je vous emmerde, zei ik. Dus een revolte tegen...

0: Mensen die neerkijken op mensen.
1: Aha.
0: Kan dat nog altijd niet verdragen.
1: Maar je ouders zijn failliet gegaan, zeg je?
0: Ja, maar papa en mama hebben totaal terug opgebouwd, hoor.
1: Aha. En waarin zijn ze failliet gegaan?
0: Dat is een grote zaak van fietsen, hè. Maar mama niet, hè. Mama die moest niet werken, hè. Mama was een verzameling van postzegels. Heel cultureel. Mm-hmm. Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Maar ze heeft natuurlijk daardoor een klop gekregen dat ze dus... Ik heb ze begeleid toen ze stierf trouwens. Mijn oudste zus, mijn zussen allemaal. En het mooiste dat ik met mijn mama heb meegemaakt... Ze was doodziek, einde van haar leven. Ze lag in mijn armen. En ik bracht de champagne mee, want ze was daar dol op. En ik had een klein bordje en er was een klein zakdoekje op met champagne. En ik deed daar. Zo, want ze kon niet meer eten. En ze zei, dat lekker bij Christientje. Dus dat feit dat mijn mama mijn kind werd, denk ik nooit vergeten.
1: Mm-hmm. In het West-Vlaams zei ze dat.
0: Dat lekker bij Christientje.
1: Ja. Spraken jullie West-Vlaams?
0: Thuis? West-Vlaams en
1: Frans.
0: En Frans.
1: Ja. En jouw vader? Hoe heb je afscheid genomen van jouw vader?
0: Die zei, ik ga niet lang niet meer leven. Die is gestorven zonder dat we het echt wisten. En bepaald altijd van dat plat haar. He, dat was toen de mode. Mijn brillantine zo plat. Mm-hmm. En toen hij op zijn sterfbed lag hij mij... Heel dat haar stond recht en mijn papa dat ik daar zag liggen. Maar ik heb hem minder dichtbij gezien, want ik was toen al aan het werk. En dat neem ik mij kwalijk dat ik niet zo dicht was bij papa dan bij mama.
1: Mm-hmm. Hoe oud zijn zij geworden?
0: God, juist. Mama was nog geen 80, hoor. Papa ook niet.
1: Je hebt hen in elk geval overleefd.
0: Ja. Mijn oudste zus ook. En mijn twee zussen, die zijn later geboren. Dat is een tweeling. Maar mama wou een zoon. Nou, mijn oudste zus en ik. En ze probeerden dus nog. Hè. En in plaats van een jongen heeft ze een tweeling gekregen.
1: Twee meisjes. Ja, allemaal meisjes.
0: Ja, Fran, die dus nog altijd in Brussel nu ook. Mm-hmm. En Chantal, die woont in Italië. En de Franse naam was Françoise, Chantal et Mireille. En Françoise is veranderd in Frans, Chantal, en Italië, ça allait. Mijn oudste zus, Mireille, dat is Mietje. Voor mij was het makkelijk. Chris, Christine, geen probleem.
1: Mm-hmm. Toen je 16 was, heb je Kortrijk verlaten, hè?
0: Vroeger, hè.
1: Vroeger al?
0: Maar juist die data, jongens. Ik ben in Brussel blijven gaan studeren.
1: Mm-hmm.
0: Want de eerste wedstrijd, koningin Elisabeth... Ik volgde toen Franse voordracht en Nederlandse voordracht. En door het feit van mijn tweetaligheid mocht ik in het Nederlands die presentatie doen. Dat was toen het begin van het Nederlandstalige voor de concours Reine-Elisabeth.
1: Heb jij gepresenteerd?
0: 1 keer.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is maar 1 keer gebeurd, want ik was toen al aan het werk in de Schipper.
1: Maar hoe dan ook, je was nog piepjong, hè, toen jouw carrière begon.
0: Ja.
1: Ja. Je deed het ook allemaal alleen, hè? Je bent alleen naar Brussel getrokken om daar aan je carrière te beginnen.
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik had meteen vriendinnen en vrienden die mij opvingen. Ik heb natuurlijk van alles gedaan, hè. Eventjes wc-madame geweest, eventjes naaktmodel.
1: Naaktmodel?
0: Ja, maar 1 keer, hè, want ik was daar tegen.
1: Hoezo?
0: Dat was een fotograaf die wou mij, omdat ik dus jong was en... Mooi, hè. Ik zei, oui, je veux bien, hè. Maar hij zei, nu. Ik zeg, non, je veux pas. Ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Maar ja, ik had François Glorieux, als je die nog kent. Een grote muzikant, pianist.
1: Ja.
0: Hij had een appartement en ik woonde daarboven. En ik mocht ook genieten van zijn appartement. En daar tegenover was een frituur. En daar af en toe werd ik een beetje... Ik heb daar nooit bij stilgestaan.
1: Nooit gedacht... Dit wordt wel moeilijk om te overleven in een stad als Brussel? Zo jong?
0: Ik was dol op Brussel.
1: Ja?
0: Van mijn eerste dag.
1: Ja? En kan je zeggen waarom? Want dan spreken we over de jaren 50, hè?
0: Ja,
1: toen kwam.
0: Maar Brussel was fantastisch. Ik ben een echte Brussel. Ik ben...
1: Brusselaar geworden?
0: Ja. Ik heb het ook mijn diploma van Brussel, hè? Dat weet je. Omdat ik... Ja, het was fantastisch, jongens. We hadden ook een klein appartementje tegenover de KVS... He? Omdat wij natuurlijk dag en nacht speelden. En niet vergeten, kerstmis, nieuwjaar, 4 voorstellingen.
1: Dus je hoefde maar de straat over te steken.
0: Ja.
1: En je was terug thuis.
0: Dus ze zeggen thuis niet, we gingen wel thuis wonen. Maar we hebben nooit een huis gehad. We zijn Bohemers gebleven.
1: Ja?
0: Ja, ja. Nog altijd.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe komt dat, denk je? Wou je niet je eigen nest?
0: Nee. Ik ben een Bohemer.
1: Niet belangrijk.
0: Het enige dat ik mis, dat ik niet genoeg weet van tuinieren en van bloemen en planten.
1: Het is nooit te laat, hè, Chris?
0: Het is te laat.

0: It was a very good year, zingt Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Chris Lomme, hij blikt terug op de liefdes die hij heeft gehad, hè, doorheen zijn leven. Wat hoor jij in dit nummer?
1: Goh, mijn grote man.

0: Je leest niks over hem.
1: Nee, dat is waar.
0: Hij wil het niet. Maar ik schrijf nu over hem.
1: Ja?
0: En als ik dood ben, mag het gepubliceerd worden.
1: Wat schrijf je dan?
0: Wat een grootmeester als hij. Wat veel mensen die met hem gewerkt hebben weten. Je mag niet vergeten, in de tijd toen alles begon, was het theater in ons land. Theater, hè? Wij moesten opkijken naar Nederland, Actie Tomaat en zo van alles. En Nant was al de eerste die normaal praat, die normaal praat op de scène. En die zei, een acteur moet niet spelen, moet beleven. Geen klemtonen, weten wat je zegt. En dat voelen en humor.
1: Je hebt hem leren kennen in Schipper naast Mathilde. Ja. Hè? Daar is de vonk overgeslagen, denk ik.
0: Ja, maar hij was al... voor mij was dat een voorbeeld, want ik had al les gevolgd bij hem. En hij zei altijd, normaal spreken. Hè? In plaats van te zoeken, hoe ga ik het spelen? Nee, voel het eerst en praat het dan.
1: Mm-hmm. Heb je het acteren van hem geleerd, denk je?
0: Ja, bijgeleerd. Mm-hmm. Hetgeen dat ik al vaag wist, maar niet goed genoeg. Door het feit van hem dagelijks mee te maken, leer je veel, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar ook op de set.
1: Jullie stonden samen in Schipper naast Mathilde. Jij werd wereldberoemd in Vlaanderen.
0: Ja.
1: Wat zowat de eerste BV's van dit land waren, denk ik. De acteurs uit Schipper naast Mathilde. Hoe ben je daar toen mee omgegaan als jong meisje?
0: Wel, het is te zeggen, ik wou sowieso actrice worden. Want ik zat toen altijd tegenover de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Want ik had al gefigureerd en ik had al een paar kleine rollen gespeeld. En ze zochten een meisje, want Marianneke was zwanger en die mocht niet meer meedoen. En Valère van Kerkhoven zag mij zitten en hij zei, dat meisje kan dat doen. En zo ben ik in de Schipper geraakt. Ik moet zeggen, ik ben uit een doos uitgekomen, dat zie je nog. Hè.
1: Letterlijk hè, ben je uit een doos gesprongen in de serie.
0: En je mag niet vergeten dat wij toen nog met de 3 camera's, dat was allemaal live. Hè.
1: Rechtstreeks, dat werd niet opgenomen, hè. Dat kon nog niet.
0: Ik zat dus de hele tijd in die kist. Hè.
1: Ja.
0: En ik had toen, ik praatte nog zo, hè. Want mijn mama had gezegd, je moet oppassen voor je stembanden. Als je wilt zingen, moet je je stem sparen. Ik heb pas later geweten dat mijn stem anders lag.
1: Veel dieper.
0: Ja, maar ja. En ik moet zeggen, die mensen van de Schipper, dat waren Jet Cabanier, José Puisson. Jet Cabanier, dat was mijn tweede mama. Dat was een fenomeen ook.
1: De serie is nu nog te zien op VRT Max. Daar kan je nog altijd naar kijken.
0: Niet alles, hè. Gelukkig, hij is gestopt. Hè. Want Nant wou niet, want hij vond dat het in de loop der tijd een beetje achteruit ging in kwaliteit.
1: Mm-hmm.
0: En toen wou niet meer dat het bewaard werd. Niet alles, hè. Want,
1: een paar afleveringen die je kan bekijken.
0: Ja.
1: Maar heb je er zelf nog naar gekeken? Ondertussen, wat is het? Ja, 70 jaar na datum.
0: Maar ik heb het 1 keer gezien en dat is natuurlijk, ja... Ouderwets, hè.
1: Zwart-wit, om te beginnen?
0: En ja, dat is, ja, ik kijk daar niet te veel naar. Want er zijn zoveel dingen die ik gedaan heb daarna die 20.000 keren beter zijn.
1: Dat is wel zo, hè. Je hebt een carrière om u tegen te zeggen. De voorbije 70 jaar heb je in talloze films, series gestaan. Ontzettend veel theater gespeeld. Kan jij voor jezelf zeggen, dat is mijn sublieme rol geweest? Dat is de rol waar ik het meest van gehouden heb?
0: God, er zijn er zoveel. Ik heb in Het Mens gespeeld. Monoloog. In Gent. Fantastisch. Ik heb Maria Callas gespeeld. Ik heb niet alleen dat gespeeld. Ik heb ook, God jongens, Chekhov, Shakespeare. Ik bedoel, al wat ik gespeeld heb, sta ik achter mij in mijn hart. En ook het feit dat ik, toen ik les gaf nog, want ik heb veel leerlingen gehad, die mensen die dan optraden, ging ik kijken. Dat was voor mij ook fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Dus mijn herinneringen zijn niet een rol.
1: Je hebt ook jezelf gespeeld in Révérence, toen je 80 werd, hè?
0: Ja.
1: In de KVS.
0: Ja.
1: Hoe was dat om jezelf te spelen?
0: Iedereen denkt, ja, je moet kunnen praten wat je allemaal gedaan hebt. Maar ik moet zeggen, de mensen moeten maar lezen wat ik gedaan heb. Kijken wat ik gedaan heb. Ik heb daar weinig uitleg voor. En Révérence, dat was iets... Dat was mijn, die nu directeur niet meer is. Hij gaat nu naar...
1: Michael de Kok, hè?
0: Ja, ik heb daar 3 stukken
1: geschreven
0: gespeeld.
1: En geregisseerd, ja.
0: Hij schrijft goed. En ben op de scène ook gevallen geweest. Gevallen, hè. Mm-hmm. En toen heb ik mijn

0: zo'n wond in mijn been, want ik moest dansen en wat dan ook. En ik was daar wel blij mee, maar ik heb toen een put gehad, omdat ik vond, het is gedaan met mij. Ik heb 2 jaar niet kunnen lopen.
1: Wat heeft het acteren jou geleerd, denk je?
0: Mensenkennis. Niet spelen. Leven in de rol. Zijn. Als ik zeg, ik hou van je. Ik hou van je. Nee, ik hou van je. Ik hou van je. Ik heb dat geleerd. Authenticiteit, niet spelen. De rol tot u nemen. Precies zoals jij bent het. Ja.
1: Wanneer ben je een goede actrice?
0: God, er zijn er zeer goede in ons land, hoor. Je kan niet uitleggen wat een carrière is, hoor. Je mag putten mee wat je denkt nu is slecht wat je doet. Nooit opgeven.
1: Naast theater was poëzie ook altijd jouw grote liefde, hè?
0: Ja, nog altijd.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Je kent ook gedichten uit het hoofd.
0: Ik heb er in de 80 van buiten.
1: Die echt klaar zitten?
0: Ja, ja.
1: Wil je er eentje laten horen?
0: Ja.
1: Hier ligt geen papier op tafel.
0: Heb ik
1: het
0: niet
1: is
0: nodig.
1: Echt uit het hoofd.
0: Ja. Als ik te lang gezeten had bij jou, te weerloos en te dicht tegen je aan, wist ik dat ik vlug weg moest daar vandaan. Want van de grote warmte krijg je gauwer kou. Als ik langer dan een mens verdragen kan gekeken had naar jou, zo mooi en stralend klaar, dan ging ik duizelen en werd ik raar van te lang kijken naar de zon. Dus zit ik nu weer op mijn oude kamer, waar alles donker is en koud en klein, rondtastend naar mijn dingen, bedachtzamer, omdat ze mij vervreemd geworden zijn. Ik zoek mijn weg, hou houd en luister, tot ik weer gewoon word aan het duister.
1: Wow.
0: Dat is het gedicht dat ik niet meer kon voordragen toen Hans stierf. Dat is aan hem. Ja. Want het is wel van Herman de Koning. Hè? Ik ken er ook een vrolijk, als je wilt.
1: Is het waar?
0: Ja. Ken je dat van de olifant?
1: Laat horen.
0: Hij is gemaakt van de grosse effecten. Hij draagt zijn broek als clown August, de knieën stolderend. Maakt danspasjes als mijn tante Bertha, die een tango de grond inheidt. Terwijl zijn kont doet denken aan een vals gebit, dat net is uitgenomen. En als een slurf. En vlak daarnaast zijn ogen. Hoe zou jij kijken als ze je lul op je neus gezet hadden?
1: Dat Sergio Leone jou nooit heeft gebeld in jouw carrière. De Italiaanse regisseur.
0: Nee. Maar wel Les Frères d'Ardenne.
1: Mm-hmm.
0: En ook heb ik Sergio gedaan. Hè?
1: Ja. Uh-huh.
0: En dan heb ik nu onlangs in Les Baron gespeeld.
1: Mm-hmm.
0: En français.
1: Maar ik bedoel, die internationale carrière, een grote internationale carrière, heb je nooit nagestreefd?
0: Nee.
1: Nee? Niet nodig?
0: Dat is niet, je wordt niet gevraagd. Ik bedoel, en ik was gelukkig met wat ik allemaal had. Hè.
1: Uh-huh.
0: Excuseer, nee. Ik had televisie, ik had theater en ik had voordracht. Wat heb ik niet, ik gaf les, wat heb ik niet mogen doen?
1: Maar zo'n film met muziek van Ennio Morricone.
0: Ja.
1: Dat had wel gemogen misschien, hè?
0: Die muziek is fantastisch. Hè?
1: Die muziek is echt fantastisch.
0: Wow. Mijn lieveling.

0: Iconische muziek, hè? Ennio Morricone en Once Upon a Time in the West. En jij zit hier zichtbaar te genieten, Chris Lohmer.
1: Ja.
0: Hoe schoon is dit, hè?
1: Ongelooflijk. Ah. Dat is voor mij niet alleen mijn rust, maar ik heb ze ook bezig gezien met die vrouw die zong toen. Morricone, dat was zo voor mij de steun van heel mijn intensiteit en mijn leven.
0: Aha. Past bij jou. Chris Lohmer, zo meteen praten wij verder.
1: Ja.
2: Radio 1. Dit was een herhaling van Touché van gisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Er is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lokeren zijn bij een zwaar verkeersongeval zondagavond 2 gewonden gevallen. Mogelijk ging het om een straatrace. Er waren 3 auto's bij het ongeval betrokken. Een bestuurder in een BMW reed met hoge snelheid in op een Audi. Een andere bestuurder, ook in een BMW, probeerde hen te ontwijken en belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrails. De bestuurder van die wagen raakte zwaar gewond. De bestuurder van de eerste BMW raakte licht gewond. In de Audi zat een koppel zestigers. Zij bleven ongedeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar wat hij de negatieve krachten noemt die de ontwikkeling van AI willen vertragen. Hij zegt dat er dingen worden aangehaald over AI die niet gaan gebeuren. Nog volgens Trump heeft de VS een voorsprong op China wat artificiële intelligentie betreft. En hij wil dat de VS het meest ontwikkelde land ter wereld blijft. Want wie de AI-race wint, wint het spel, zo zegt hij.
3: We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins. We can put guardrails, we can do this and that. But I think you have a lot of negative forces and are bringing it up. Shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen.
2: De CEO's van OpenAI en Anthropic, de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, hebben dit weekend net gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie vanwege de gevaren. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens weet er alles van.
4: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
2: Het weer nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint straks grijs. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. En maxima relatief zacht tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw nog wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
1: Touché. Met Friedel de Sage.
5: Dit is Touché met actrice Chris Lomme. Binnenkort wordt ze commandeur in de kroonorde. Een erkenning voor haar artistieke verdiensten aan dit land. Ze zit dan ook al 70 jaar in het vak. Op haar 17e debuteerde ze als Marieke in De Schipper naast Mathilde, om daarna een carrière te vullen met meer dan 100 series en films en talloze theaterstukken. Wat heeft het acteren haar geleerd? Wat is haar grootste drijfveer? En hoe wil ze de stem van haar generatie zijn? Dit is Touché met Chris Lomme.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Eind augustus is ze gestorven, hè? 80 ja. is ze geworden, Chris Lomma. Ja. Wat dacht je toen je dat nieuws hoorde?
1: Wel, ik moet zeggen, ik kende ze niet zo goed. Maar ik heb ze dan nog eens speciaal beluisterd. En mooie stem. En hoe ze eruit zat. Ze was natuurlijk altijd ongelooflijk goed geschminkt en al, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar dus mijn respect voor het feit dat ze 80 jaar nog altijd zo goed zong.
0: Mensen vielen over elkaar heen om haar te bewieroken, haar te eren. Als artieste, maar ook vooral als mens.
1: Schijnt, hè? Ja. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik kende ze echt niet. Ik zeg het oprecht. Maar door het feit dat ze stierf, heb ik haar echt speciaal beluisterd. Ik dacht, ja, goed, mm-hmm. interessant.
0: Ze is altijd opgekomen voor minderheden.
1: Ja.
0: En heeft ook zeer veel geld weggeschonken aan goede doelen. Heel bewust.
1: Ja.
0: Dan ben je een goed mens, denk ik.
1: Want het is te zeggen, je moet proberen de mensen te helpen wat je kan. Hè.
0: Ja.
1: Met mij is het zonder geld. Hoewel, ik help ook sommige mensen wel dat ik gewoon met een beetje geld. Maar meestal is bij mij gewoon de contact. Ik werk in Breugeldaal af en toe, waar ik woon. En ook in het Tweede Huis. En ook in Crocs & Co. Dat soort mensen, dat zijn vriendinnen van en vrienden.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Je bent binnenkort te zien in een nieuwe voorstelling van Stefan Perceval en het Gevolg. Een voorstelling die heet Geen Oude Vrouwtjes. In première eind september en je toert van oktober tot mei volgend jaar. Een hele lange speellijst. Dat doe je samen met de hartenspelers van het Gevolg. Het is denk ik een heel bijzondere voorstelling. Om te beginnen, Geen Oude Vrouwtjes. Die titel alleen al, met op de affiche een boze Chris Lomma?
1: Ja.
0: Toch wel, hè?
1: Ja. Het gaat over het feit dat de mensen te weinig aandacht schenken aan mensen die alleen zijn. Grosso modo gezien, hè, want er zijn er die echt hun best doen. En van langzaam meer, hè. En ik vind, dat stuk gaat daarover.
0: Mm-hmm.
1: Die boosheid is ook dat je durft iets zeggen tegen die mensen. Probeer contact te maken met die mensen. Hè? Lok het uit. Hè?
0: Maar ben jij boos op de affiche omdat je geen oud vrouwtje wil zijn?
1: Jawel, ik ben een oud vrouwtje. Ik zeg trouwens, ik ben oud, maar ik heb mijn revolte daartegen. Ik turn ook trouwens op de scène met de mensen.
0: Mm-hmm.
1: Om te zeggen, doe je oefeningen en memoriseer. Binnen en buiten, passende meter, blinkende platen, jeugende tenen, weten ze willen, ze hebben en houden. Allez bon. En dan een gedicht, omdat ik vind, je moet blijven rechtlopen, ademen en verdomme zeggen.
0: Want dat is het, hè. Iedereen wil heel graag oud worden, maar niemand wil oud zijn.
1: Ja, natuurlijk. Dat is de zin komt letterlijk, wat je zegt, komt in dat stuk. Iedereen wil het zo lang mogelijk leven, maar niet oud worden.
0: Niet de nadelen van het oud worden voelen.
1: Ja, ik ben dus in de 80, ik word 88 jaar. En ik vind, als je het geluk hebt van gezond te zijn. Want er zijn zoveel mensen die echt pijn hebben en niet goed zijn. En die mensen zien af. En je hebt dan ook andere mensen die zich alleen voelen.
0: Mm-hmm.
1: En daar moet je proberen te luisteren. En dementie heb je dan ook.
0: Wat is dat voor jou, oud worden?
1: Niet gezellig, hè?
0: Niet gezellig.
1: Nee. Maar het is te zeggen, ik heb niet te klagen, hè, jongens. Maar het is kort, hoor. Als je 80 wordt, moet je doorzetten. Moet je durven nog iets doen. Moet je durven leven. Moet je durven aan je lichaam werken. Moet je proberen, hoe zou ik zeggen, nog te genieten van sommige. Je mist natuurlijk, wat mis ik, denk je? Mijn man. Maar er komt nog niemand meer in dat bed van mij. Dat gaat niet over seks, maar dat gaat over de warmte en de tederheid. En veel mensen missen dat.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je geven, handjes vasthouden, warmte geven. En zeggen, kom aan. We gaan een beetje lachen, we gaan ons een beetje amuseren. Proberen moed te geven.
0: Je speelt deze voorstelling met de hartenspelers. Hè?
1: Ja.
0: Dat zijn mensen met een mentale beperking. Hoe is het om met hen op een podium te staan?
1: Ze zijn zo blij. Je kunt dat niet uitleggen. Dat is zo, je pakt ze vast, geeft een zoen. En zijn vriendinnen. Het zijn twee vriendinnen die nu meespelen.
0: Aha.
1: Dus dat is gewoon, je kunt dat niet uitleggen.
0: Je speelt niet alleen in culturele centra, maar ook in woonzorgcentra. Hè?
1: Vooral woonzorg.
0: Ja, waarom doe je dat?
1: Omdat dat stuk daarover gaat, om de mensen steun te geven, om de mensen in die woonzorgcentra zo weinig, te weinig dingen krijgen waar ze kunnen naar kijken met iets positief, om iets positiefs uit te halen. Mm-hmm.
0: Wordt er te weinig gedaan voor die oudere generatie?
1: Het gebeurt van langzaam meer. Mm-hmm. En van langzaam beter, echt waar. Het is niet, dat mag je niet zeggen. De mensen die, wat ik nu woon, zelfs daar tegenover, die mensen die daar werken, die doen absoluut een grandioze best hoor. Het Breugeldal, het Witte Huis, waar ik woon.
0: Mm-hmm. Want het is een belangrijk en groot publiek, hè, dat trouwens ook veel tijd heeft om naar het theater te kijken.
1: En het is geen theater, hè. We zijn, mijn wacht eens, je hebt de muzikant die speelt, we zingen ook een liedje. En je hebt dan die twee mensjes, hè, en dan heb je Marit en ik. Dus wij vertellen.
0: Het is een vertelling.
1: Het is nog niet af, hè. Excuseer, we zijn nog aan het repeteren.
0: Maar is dat de missiezuster in Chris Lomme die naar boven komt?
1: Wel niet.
0: Het willen helpen, het samen willen zijn met mensen?
1: Ja, maar de missiezuster niet, maar gewoon de mens. Mm-hmm. Die ik werk al jaren in Wemmel, hè, ook met Wim Distelmans, hè. Ja. Ging ik elke donderdag.
0: Daar doe je palliatieve zorg dus bij Topaz.
1: Gewoon mensen die komen eten, luisteren. Maar nu is het verminderd omdat ik geen auto meer heb. En dat ik dichtbij elke dag mensen kan zien als het moet. Mm-hmm. Nu door het feit van dat stuk heb ik weinig tijd. Dus ben ik nu bezig met het stuk. Dat is ook dat soort dingen.
0: Maar kan je zeggen waarom je dat doet? Waarom wil je dat doen? Mensen helpen? Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
1: Als je zoveel gekregen hebt, moet je proberen terug te geven. Moet je mensen proberen te zeggen hoe jij overleeft. Met positiviteit.
0: Wat ja, want hoe doe jij dat? Hoe overleef jij?
1: Ja, elke dag. Hoe overleef jij? Ik hoop het, hè. Daar denk je niet aan, hoor. Nee. Maar als je daaraan denkt, hè, dan ga je zitten en dan denk je, god, jongen, wanneer is... Oké, het is kort, hoor. Ik wil daar niet aan denken. Ik zal het wel zien als het niet meer gaat. En dan ben ik weg.
0: Als ze zeggen, help mensen om zelf gelukkig te zijn, klopt dat?
1: Door geluk te geven,

0: doe je iets voor mensen.
1: Mm-hmm.
0: Door steun te geven, door warmte en tederheid te geven, door te luisteren, gun je iets aan andere mensen. En daardoor doe je iets in... Alleen dat is hetzelfde als theater. Als je theater speelt, is dat niet alleen om te spelen. Dat is ook om iets te geven.
1: Aha. En wat doe je met die mensen? Wat doe je concreet?
0: Oh, dat varieert, hè. Dat hangt er vanaf.
1: Kleine dingen?
0: Het is vooral de warmte en de... Mensen hebben, denk ik, te weinig emotioneel contact. Dat weet je, hè.
1: Mm-hmm.
0: Een zoentje geven en zo... ça va, hè. Je kunt dat niet uitleggen, joh. Dat varieert van mens tot mens.
1: Wat geven zij jou?
0: Dankbaarheid, hun vriendelijkheid. Ja, er zijn er die het moeilijker hebben. Er zijn er die ook moeilijk zijn met mij. Het is heel variabel.
1: Uh-huh.
0: Je kunt daar geen één lijn. Het is gewoon een gedragspatroon. Ja, bijvoorbeeld iemand vanmorgen die is zwaar verkouden en ze had geen pillen ervoor. Wel ja, ik heb er thuis liggen, hè, en ik ben die gaan brengen. Dat soort grote kleine dingen.
1: Maar wel belangrijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. En dat maakt jou ook gelukkig? Als je iets kan doen voor hen?
0: Maar natuurlijk.
1: Hm. Het is een zinvolle invulling van je dag.
0: Wat is te zeggen, ik heb andere zinvolle dingen ook, hè?
1: Mm.
0: Lezen is ook... studeren, ik studeer nog elke dag. Hè. Ja, nee. Het is een van mijn belangrijke dingen in het leven.
1: Maar hoe belangrijk is het voor jou om de stem te zijn van jouw generatie, van de oudere generatie?
0: Ik denk daar niet aan. Ik ben daar echt niet mee bezig, hoor.
1: Nee?
0: Nee. Ik doe dat met jongere mensen ook. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn mensen die half demens zijn en die ook daar zitten, hoor. Ik bedoel... Het is inherent aan menselijkheid. Je kan daar geen uitleg voor geven. Dat doe je. Ah, mag niet vergeten goeiedag te gaan zeggen. Punt.

0: Ja, een klein zuchtje hè, bij dit prachtige nummer van Vultura.
1: Ja, dat zing ik nog altijd.
0: Ja? Wanneer zing je dit?
1: Als ik bij mensen optreed, dan zing ik dat. Aha. In mijn stem zo wat, omdat dat... Ik ken hem persoonlijk goed, hè.
0: Vultura.
1: Ja.
0: Ja. En aan wie denk je dan als je dit zingt? Eenzaam zonder jou?

0: aan wie zou je denken?
1: Land, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk. Maar dat is nu, weet je wat, ik denk altijd mensen die te veel praten over jouw verlies, hè. Het verlies voel je. En dat verlies moet je hanteren en je moet blijven praten met de persoon in kwestie.
1: Dat doe je.
0: Natuurlijk.
1: Mm-hmm. Want hij is ondertussen al 16 jaar geleden gestorven.
0: En dan zegt hij allemaal, oh, die is moe.
1: Op welke manier draag je hem in jouw hart?
0: Ik zag hem liever dan mezelf, punt aan mijn en uit. Maar misschien heb ik niet genoeg gedaan zelfs.
1: Ja?
0: Natuurlijk, zo ben je toch. Ik denk, je moet altijd liefst je hand boven je eigen hoofd houden dan iemand iets verkeerd. Nee, ik denk altijd, lommen zijn weer bezig.
1: Mm-hmm.
0: Stop ermee. Het is allemaal van binnen.
1: Ja. Want jullie zijn een heel leven samen geweest, hè? 50 jaar lang,
0: wat
1: een behoorlijk lang traject is, hè?
0: Ja, maar we hebben alle twee onze vrijheid, hoor.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het sublieme van... we zijn allebei acteurs. Hij was dus, ja, en speelde daar, ik speelde daar. Het enige dat ik mij altijd herinner... als ik speelde, dan stond hij s'avonds aan de deur met een glasje champagne. En omgekeerd, ik met een glasje champagne als we na een voorstelling thuis kwamen. De vakanties waren we samen, maar voor de rest...
1: Hij is gestorven toen hij 86 was,
0: ja.
1: Hè? Ja. Heb je de gelegenheid gehad om over de dood te praten met hem?
0: Dat deden we niet, jongske.
1: Nee?
0: Maar nee.
1: Had je dat gewild?
0: Nee.
1: Nee?
0: Dan moet je niet over praten.
1: Nee?
0: Het komt sowieso.
1: Dat is waar.
0: Ja. Dat doe ik niet.
1: Nee.
0: Ik heb iemand nu, een vriend, die altijd over het verlies van zijn vrouw praat. En ik probeer hem te zeggen, hij durft geen muziek op te zetten, want hij begint dan te huilen. En dan denk ik, jongen, ze zit in jou, je vrouwtje.
1: Mm-hmm. Er was een groot leeftijdsverschil, hè? Heeft dat jullie ooit in de weg gestaan?
0: Maar nee.
1: Nee?
0: Helemaal niet, we hebben daar nooit aan gedacht.
1: Nee?
0: Maar nee. Het enige dat ik kan zeggen is... als je iemand verliest waar je van houdt... moet je blijven denken dat je het nog altijd van hem houdt... en dat hij nog altijd bij jou is. En meer moeten de mensen niet weten.
1: Mm-hmm. Mm. Jullie hadden geen kinderen, hè? Samen.
0: Ja, hij had een dochter, hè?
1: Maar zelf heb jij geen kinderen. Heb je dat gemist?
0: Nee. Goh, ik heb een abortus gehad, hè? En plus, ik ben dus door de meid opgevoed. Hè? Ik heb al, en in ons vak, in het begin dat wij carrière hadden, hè, hadden wij geen tijd. Kerstmis, nieuwjaar, moesten wij 2 voorstellingen spelen per dag. Hè? Kerstmis 2, nieuwjaar 2. Wat doen die kinderen? Ik heb altijd gedacht, als je kinderen hebt, moet je ze samen opvoeden. Dan moet je altijd daar zijn. En ik heb dat niet gedaan, omdat ik dacht, jongens, nee. En hij had een dochter. We namen die mee, hè. En zij was zot van haar papa natuurlijk, want zijn eerste vrouw was weg. En daarmee ben ik nooit getrouwd. 1 jaar zijn we getrouwd geweest om dat respect. Maar zij is ook al dood.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb nu zoveel mensen die kinderen hebben die ik graag zie.
1: Maar een abortus in die tijd was geen evidentie, hè?
0: Ik zat in de Schipper, hè. Was het einde van de Schipper. Ik wist toen niet van wie het was, hoor. Ik was toen zodanig wild aan het leven, omdat ik Nant nog niet kende. Allee, ik kende hem wel, maar... Want toen was dat niet normaal, hè. En dat was toen bij een dokter. En toen in het hospitaal. En toen hebben ze de vrucht op mijn buik gelegd. Tu vois ce que tu as fait? En ik heb gezegd, voilà. En daarmee, a priori, dacht ik, liefke, dat ze dat doet. Geen kinderen meer. Dus dat feit was 1 ding. Maar het tweede was ook dat ik vond... als je kinderen hebt, moet je ze samen opvoeden.
1: Mm-hmm. Maar het recht op abortus heeft jou altijd wel bezig gehouden. Hè? Je hebt getuigd in 1990, toen die wetgeving op tafel lag... heb je je verhaal verteld. Omdat je het belangrijk vond dat vrouwen het recht hadden... om abortus te kunnen plegen.
0: Ik heb wel gezegd dat... er zijn mensen die natuurlijk door omstandigheden een kind krijgen van iemand die ze... Allee, een man die gewoon iets doet met een vrouw. En die abortus is mogelijk. Maar ik ben a priori tegen.

0: tegen de abortus op zich. Maar er zijn omstandigheden waar het moet mogelijk zijn.
1: Op een veilige manier, ja.
0: Voilà. Mm-hmm.
1: Heeft jou dat lang bezig gehouden? Het feit dat dat gebeurd is in jouw jonge leven?
0: Want ze zeggen, daar denk je aan, dat doe je niet, hè. Dat is niet normaal, hè. Het is alleen, zeker in omstandigheden van mij. Ik had natuurlijk niemand, hè. Ik was nog niet, maar ik bedoel alleen maar, dat doe je niet. Maar, weet je wat, ik zeg alleen maar, de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Ik heb iets gedaan dat ik persoonlijk vond dat ik niet mocht doen. Want dat ik geen andere alternatief heb voor mezelf. Mm-hmm. En dat is stom, want mijn carrière was belangrijker dan. En dat is dus disgusting. Dat doe je niet. Maar ik heb het wel gedaan. Dus dat moet je gewoon zeggen, dat doe je niet, punt.
1: Was je boos op jezelf?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja?
0: Boos, je bent niet boos. Je vindt het niet normaal, verdomme. Je kunt daar geen woord op zeggen. Je kunt alleen zeggen, dat doe je niet. Mm-hmm.
1: Maar het was jouw eigen keuze.
0: Ik vond dat ik niet anders kon. Ik vond toen, maar moest ik dat nu zien?
1: Wat zou je nu doen?
0: Ja, ik zou geen kinderen bellen.
1: Nee?
0: Nee. Nee.
1: Om dezelfde reden? Dat je carrière...
0: Nee. Ik ben alleen. Ik heb zelfs geen hond en geen kat. Honden en katten moet je ook niet hebben als je nooit thuis bent. Mm-hmm. Het is gewoon een kwestie van een soort leven dat je hebt. Wij zijn bohemers, hè. Wij zijn geen... Enfin, je hebt mensen die nu, acteurs en actrices, die wel in een serie staan. En dat is normaler. Maar vroeger was dat naar daar. Dat was een bohemerleven. Ik heb daar nooit tegen geweest, want ik heb nooit een huis gehad.
1: Sociaal contact, dat is wat jouw leven nu vult?
0: Ja, niet alleen sociaal contact. Houden van mensen. Uh-huh. Die ik graag zie, er zijn er veel.
1: En dat hoeven niet altijd je eigen kinderen te zijn, hè?
0: Maar nee, maar natuurlijk in mijn geval niet. Mensen die houden van honden en katten en die een hondje of een katje verliezen, die zijn kapot ervan. Er is weinig uitleg voor, hoor.

de lommerte, onder de buren, tussen de bucht van het Vossenplein. Kun de drumen in een koosje kuipen, dus zing die rijn.

0: Java, die Rijn van L'Emballage Cadeau. Chris Lomme, meegezongen hier in de studio.
1: Ja, een beetje.
0: Maar dit is echt het Brussels wat jij ook spreekt ondertussen?
1: Nee, ik spreek het niet, maar dat is de man van mijn zus.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft een koor, L'Emballage Cadeau. En normaal speelt hij accordeon met koor in een cinema en zo. En dat is fantastisch. En ik wou hem een kleine hommage, omdat hem zo fantastisch dat Brussels zingt. Dat is één liedje ervan. Een hommage even voor hem.
0: En ook aan het Brussels dialect natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Dat met uitsterven bedreigd wordt. Dat
1: ik denk kan ik er wel. Nog een beetje. En Brussel heeft mij net gestolen. Mijn strotjes op en neer.
0: Ja, ja.
1: Brussel heeft mij net gestolen. Mijn strotjes op en neer. Niemand die het kan horen. Dans met haar mee. Daar in Marolle teken. Daar speelt Irène Larraine. La Reine des accordionisten. De Java is haar enige refrein. De Java, dat is dat. In beschaafd.
0: Wat doe jij om gezond te blijven, Chris?
1: Yoga. En dan ook weinig eten.
0: Weinig eten?
1: Het is te zeggen, weinig vlees.
0: Mm-hmm. Gezond eten.
1: Niet bewust hoor, ik doe mijn best. Nee, dat is niet waar, ik probeer.
0: Mm-hmm.
1: Ik probeer mijn best te doen om gezond te leven in die zin. Als ik eens bijvoorbeeld uitga en ik heb een beetje te veel gedronken, dan zaterdag drink ik niks. Graag eten is voor mij luxe artikel. In die zin, ik ben zot van kreeft,
0: mm-hmm.
1: van oesters,
0: okay.
1: van zelfgepelde garnalen.
0: Aha, alles wat lekker is, hè?
1: Ja. En dat doe ik wel.
0: Ja. Genieten van het leven.
1: Ja, ja. En hoe.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En wat doe je om er zo goed te blijven uitzien?
1: Mij verzorgen, zo goed mogelijk. Ik kom niet buiten zonder er goed uit te zien. Dat is een soort ijdelheid, ik weet het. Maar ik heb liever die ijdelheid dan het omgekeerde.
0: Mm-hmm.
1: En ja, douchen en ja, turnen en teksten leren.
0: Dat helpt ook?
1: Absoluut. Je geheugen onthouden. En lezen.
0: Ja. Meryl Streep, die is ondertussen 77, denk ik, vertelde onlangs in een interview dat ze op haar 40ste alleen nog maar heksenrollen aangeboden kreeg. Wil ik even laten horen.
2: When I was 40, when I turned 40, I was offered 3 witches in 1 year.
3: Well.
2: And it was sending me a signal, I felt, about Hollywood and how they felt about people turning 40. So I felt bad. And I it made me sort of, I had a, like a little, my backup, you know. And so, no, I didn't want to play them.
0: Dit zegt wel veel, hè? Meryl Streep die alleen maar heksenrollen aangeboden krijgt vanaf haar 40ste.
1: Ik heb daar nooit op gelet, moet ik zeggen.
0: Jij hebt nooit heksenrollen aangeboden gekregen, bedoel je?
1: Wel een hoer. Ik heb wel een hoer gespeeld.
0: Dat wel.
1: Maar, en ook moordenares.
0: Dat ook.
1: En voor de rest Medea.
0: Maar heb je dat gevoeld doorheen je carrière dat bepaalde rollen je niet meer werden aangeboden?
1: Oh, nooit. Nee.
0: Je hebt altijd goed in de markt gelegen.
1: Wat heb ik niet gespeeld? Ik heb de Feeks. Ah ja, ik heb wel een Feeks gespeeld. Ik heb de Feeks.
0: Na je 40ste.
1: God, dat weet ik niet meer, jong.
0: Het is bij jou ook nooit een punt geweest?
1: Nee, eigenlijk niet. Ah. Maar ik heb nooit tekort gehad aan mooie rollen.
0: Meryl Streep heeft zich ook altijd uitgesproken tegen cosmetische chirurgie. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Wel, ik heb dat 1 keer gedaan. Want ik had toen veel film en televisie. En dat is 1 klein ding dat ik gedaan heb. Mijn
0: oogleden.
1: Viel altijd te veel op mijn oog. En dat is gewoon een beetje weggenomen.
0: Ja.
1: Dat is al.
0: Mm-hmm.
1: Voor de rest niks.
0: Bewust?
1: Waarom?
0: Ik vraag dat, ja.
1: Je moet oefenen. Als ik opsta, dan doe ik oefeningen met mijn huid, met mijn alles, met mijn gezicht ook. Mijn ogen kijken, alles.
0: Mm-hmm.
1: Uw lichaam is belangrijk om alles te verzorgen. Want ik zie soms door het feit dat ik geaccidenteerd ben geweest aan mijn been, dat ik een beetje door dat 1 been een beetje scheef begon te lopen. En nu als ik in de spiegel kijk, moet ik altijd zeggen, recht, come on.
0: Ja. Maar je bent niet bang van rimpels?
1: Ze zijn er, hè.
0: Natuurlijk.
1: Nee, ik ga dat nooit wegnemen. Nee, dat doe ik niet.
0: Wat vind je ervan als mensen dat wel aanpakken?
1: Dat is hun goed recht. Ik heb daar niks op tegen. Absoluut niet. En als je echt je niet goed voelt zoals je bent, doe dat dan, hè. Nee, ik heb daar niks op.
0: Iedereen voor zichzelf
1: uit. Ja. Ja. En ik respecteer dat. Behalve als het te veel is, hè?
0: Soms is het te veel.
1: Mensen die hun lippen laten veranderen, dan ben je ineens zo'n dikke lip. Ja, excuseer. Maar nee, bon, dat kan mislukken, hè?
0: Niemand doet voorlopig beter dan onze eigen Alice Toen, denk ik, als het gaat over oud worden. Ze is ondertussen 102.
1: Ja, ik weet het.
0: Jullie kennen elkaar ook goed. Jullie zijn goed met elkaar bevriend. Wat houdt haar jong, denk je?
1: Geen idee. Maar Alice is een fenomeen.
0: Het is absoluut een fenomeen. Ik mocht vorig jaar met haar praten in Touché. Dat gesprek is trouwens terug te vinden in de podcast op VRT Max. En dit vertelde ze over wat haar jong houdt.
4: Ik zeg altijd, je moet nieuwe dingen opzoeken. Bijvoorbeeld een nieuwe taal leren, dat ga ik nu niet meer doen. Maar er zijn zoveel in ons brein punten die niet aangeboord zijn. Hè? Die daar liggen, dood. Hè? Een nieuwe taal of wat ook. Hè? Maakt dat je iets nieuws dat je nooit hebt gekund, probeer dat, dan gaat dat open. En dan heb je weer een stukje bij, hè.
0: Heeft ze gelijk?
1: Ja, dat is Alice.
0: Dat is Alice, ja.
1: Dat is Alice. Ja. Ze is nog altijd even bij.
0: Ja. Maar wat ze zegt, hou dat brein actief, dat is echt zo. Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt.
1: Ja, maar je moet dat altijd doen. Mm-hmm. Dat is niet omdat je een leeftijd hebt bereikt, dat je het niet meer moet doen. Ik heb dat altijd gedaan. Als je teksten moet leren, moet je ze leren, hoor. Excuseert, hè.
0: Ja, en dus dat helpt, hè.
1: Bedoel, waarom ken ik zoveel gedichten van buiten? Als ik ga slapen s'avonds, dan kan dan, bijvoorbeeld... Liefje, laat mijn verdriet altijd groter wezen dan het jouwe. Mm-hmm. Zodat het eromheen kan liggen als armen. Wees niet droef als ik zal heen gaan. Dan zal ik altijd aan je denken. En anders ook.
0: Je woont ondertussen op een service flat, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe is dat voor jou? Hoe ervaar je dat?
1: Wat is het? Ik heb een prachtige flat. Magnifiek.

0: Was het voor jou een moeilijke beslissing om je plek te verlaten en naar een serviceflat te verhuizen?
1: Ik had dat al lang bedacht, omdat ik ben alleen. Ik heb geen kinderen. Ik ben alleen en ik wil niemand ten laste zijn. Plus dat ik dus, waar ik woonde, dat was in de Tarantellastraat aan de Ninosse Steenweg, niet ver van de Ravenstein. Hè. En ik dacht, ik moet mijn auto verkopen, want ik word te oud om te rijden. Ik denk, en ik had al gekeken, maar ik ben toen gevallen en toen heeft Fran en Mars Moriot, mij verhuisd naar waar ik nu woon en daar woon ik.
0: Maar dat is een volgende stap in een mensenleven, hè?
1: Dus ze zeggen, dat is een verstandige stap. Want natuurlijk, je hebt altijd een soort controle. Ik zeg dan al veel mensen, ze moeten als ze buiten gaan alleen, dus moeten ze ofwel een gsm meepakken of iets dat ze kunnen bellen als er iets is. Mm-hmm. Dus daar heb je een soort controle.
0: Ze zorgen voor jou.
1: Het is magnifiek. De mensen doen dat zeer goed.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Slomma, wat denk je als je dit lied hoort?
1: Ik denk dan aan Raymond. Raymond is een goede vriend van mij. En ik moet zeggen, als hij dat zingt, dan herken je zijn karakter, zijn zijn. Het is zo specifiek voor hem.
0: Ja, en de liefde.
1: Ja, voor hem. Ongelooflijk. Ongelooflijk.
0: Zou je dat nog willen? L'amour.
1: Maar liefke, dat gaat niet meer. Hè. Je wordt niet meer verliefd. Je houdt nog van mensen, sowieso. Maar die verliefd worden...
0: Had je dat nog gewild? Had je toegelaten, denk je?
1: Als ik mijn leven terug bekijk, ben ik veel verliefd geweest.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn nu, ik durf dat bijna niet meer zeggen, nog mannen die verliefd zijn.
0: Dat geloof ik graag, Chris.
1: Maar om nog iets te beginnen, nee.
0: Op 5 december word je 88, hè?
1: Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Overleven. Goed overleven.
0: Mm-hmm.
1: Gezond overleven, naar lichaam en naar geest.
0: En hoe oud zou je willen worden?
1: Niet te oud.
0: Niet te oud?
1: Nee.
0: Nee?
1: Geen 100 jaar, nee.
0: Mm-hmm.
1: Wat is te zeggen tegenwoordig? Er zijn zoveel mensen waar ik woon, hè, die... Allee, aan de overkant zijn de zieken, hè, en daar zijn veel mensen tegen de 100. Hè. Laat ons zeggen, die grens is hoger geworden.
0: Mensen worden ouder, hè?
1: Ja, wat je vooral ziet, meer vrouwen dan mannen.
0: Dat is zo, ja.
1: En ik heb daarna proberen na te gaan hoe dat komt. Eén idee, denk ik altijd, door het feit dat vrouwen kinderen moeten...
0: Kinderen baren.
1: Baren, bij manier van spreken. Maar mannen hebben een ander werk. Maar het lichaam van een vrouw is misschien daardoor...
0: Sterker?
1: Misschien wel, hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar pas op, dat is maar een gissen, omdat het is zo visueel. Bij ons zijn er 8 mannen tegenover 20 vrouwen. En die mannen zijn wel tof, hoor. Dan is een Duitser bij, dan is een vriend bij. Dan is mijn masseur, dan is... Ja, we zijn echt...
0: Maar 100 wil je niet worden. Daar ben je stellig in.
1: Willen, ik ben niet stellig. Ik ben alleen... Als het erg wordt dat ik heel ziek word, dan zoog ik weg.
0: Mm-hmm. Wil je weg?
1: Ja, ja,
0: ja. En heb je daar al concreet afspraken over gemaakt?
1: Nee, het is wel in mijn testament dat ik niet... wil overleven als het erg is.
0: Mm-hmm.
1: Nee, ik moet zeggen, mijn testament is al gemaakt ook wat ik erover... Want dat is wat mensen veel te weinig doen.
0: Nadenken over een testament?
1: Ja, vooral de ruzies die na de dood van de ouders is zo gruwelijk soms... dat je denkt, ja, dat kan toch niet. Maar zelfs in het normaal leven van iemand die alleen is... is een testament ook interessant.
0: Het is ook goed om daar bewust over na te denken,
1: absoluut,
0: denk ik.
1: Ja, dat zei ik veel. Belangrijk is de mensen die je nalaat. De erfenis en zo van alles. Als je dat hoort, dan denk je... God, weer ruzie, jongens. Het is erg.
0: En als je het hebt opgeschreven... en bij een notaris hebt gedeponeerd...
1: Absoluut.
0: Is het veilig? Is het in orde? En dat is op zich niet zo'n grote moeite, hè?
1: Nee, mijn mama heeft dat gedaan. Bij haar was het allemaal al verdeeld, hè?
0: Geregeld.
1: Ja, ja,
0: ja. En dat heb jij ook gedaan.
1: Ja, en ik moet zeggen... Ik raad dat aan veel mensen aan. Doe dat.
0: Ja. Hoe zou jij herinnerd willen worden?
1: Dat zal ik wel zien. Dus te zeggen, oh God, daar trek ik mij niks van aan.
0: Nee?
1: Ik zal sowieso herinnerd worden. Allee, er is niks aan. Hoewel, moet je zien hoeveel mensen al vergeten zijn. Die belangrijk waren. Als je de maatschappij nu ziet. Probeer eens te praten over oude stukken en zo van alles. Mm-hmm. Theater en literatuur en wat dan ook. Probeer eens te praten over Guido Gezelle. Dat is weg. En dat is jammer.
0: Ben jij bang voor de dood?
1: Bang, nee. Ik probeer er niet te veel aan te denken. Als het slecht begint te gaan, zal ik eraan denken. Maar nu niet.
0: Aha.
1: Ik probeer gezond te blijven. Naar lichaam en geest.
0: Welke boodschap wil jij nog meegeven?
1: Wees oprecht met jezelf dat je weet wat je verkeerd doet. En probeer de mensen te begrijpen en te proberen te verstaan. Menslievendheid is mijn belangrijkste bewustwording.
0: Mm-hmm. Zit er voor jou ook een boodschap in dat prachtige nummer van Louis Neefs, Laat ons een bloem?
1: Het gaat dus over het feit dat de mensen, wat er nu gebeurt in de wereld,

0: gruwelijk. Mm-hmm. Als je bedenkt wat er nu weer met de Joden gebeurt, wat ze doen nu, dan denk je, jongens, excuseer. Als je denkt aan die vier, je hebt Poetin, Netanyahu, Trump, die van Hongarije, wat doen
1: Orban.
0: Die... Orban, wat doen die mensen? Dan denk je, jongens, excuseer, en we kunnen niks doen, hè?
1: Laat ons een bloem.
0: Ja.
2: Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen...

0: De wereld die moet nog een eeuwigheid mee, hè, Chris Lomma. Ja, en voor het ogenblik moet ik zeggen, is het intriest wat er gebeurt allemaal. Maar laten we toch de moeder inhouden. Dus ze zegt, wij moeten proberen tenminste in dat klein land al te zorgen voor de mensen die dicht bij ons staan, om verdraagzaamheid proberen door te geven. Respect voor andere rassen proberen door te geven. Begrip opbrengen. Ja.
1: Elkaar graag zien, hè?
0: Proberen, hè.
1: Ja. Chris Lomma, dank je wel.
0: Jij ook, dank je wel.
1: Voor het fijne gesprek.
0: Ja, dank je, jij ook.
2: Radio 1. Dit was een herhaling van Touché van gisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Er is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal studenten dat zich inschrijft voor de lerarenopleiding lijkt te dalen. Dat merkt een aantal hogescholen aan de voorlopige inschrijvingscijfers voor het komende jaar. Bij Hogeschool Odyssee zakken de inschrijvingen naar het laagste niveau in 5 jaar tijd. En ook de UCLL merkt een daling, vooral in de opleiding voor kleuteronderwijs.